met, nou dat is dan onze eigen Antoon, over een activiteit in zijn parochie die ze net deze week volgens mij ook opstarten. En zo komen we natuurlijk absoluut een heel eind. Maar nogmaals, het is een voorproefje van wat het moet gaan worden. Ja, en goed, de katholieke agenda ook misschien goed om nog eens te vermelden. Waarom doen we dat? Natuurlijk om u heel concrete activiteiten aan te reiken. En het zou natuurlijk prachtig zijn, en ik hoop dat dat ook gebeurt, dat bij dat wat we noemen er wel eens wat bij zit waarvan u denkt, oh ja, daar ga ik naartoe, of dat vind ik mooi, of ik raad het aan mijn, nou ja, vrienden, aan familie. En dat op die manier ook de mensen die hun activiteiten in elke activiteiten zetten of laten zetten, terug horen dat ze via Radio Maria die activiteit op het spoor gekomen zijn. Dat is één. Het andere aspect is natuurlijk dat door al die activiteiten te noemen en te verwijzen naar vooral rkactiviteiten.nl, waar wij ook wel de meeste activiteiten uit putten, te laten zien dat Katholiek Nederland, en soms ook net even over de grens in België, dat het levend is, levendig, maar ook levend, een levende geloofspraktijk in allerlei hoeken eigenlijk van ons land, en net even over de grens, waar dus van alles te doen is. Echt, je kunt het bijna zo gek niet bedenken. Zoveel verschillende soorten activiteiten zijn er ook. Nou, we hebben natuurlijk voor de vakantie vooral ook ingezoomd op activiteiten die allemaal in de zomer plaatsvonden en die misschien ook wel wat langer waren. Dus retraites, pelgrimstochten, reizen naar Lourdes en zo. Maar ook dat gaat door. En ja, je ziet bijvoorbeeld, ik had het even moeten tellen misschien, misschien lukt dat direct tijdens de muziek, dat in de maand september, waarin natuurlijk alles weer opstart, er echt een heel groot aanbod is van, nogmaals, een hele grote diversiteit aan activiteit. En dat is bemoedigend om te zien. Hopelijk ook voor u als luisteraar, om inderdaad dat te horen en wellicht ook zelf te bekijken bij rkactiviteiten. En tegelijkertijd, denk ik, is het ook goed dat we daarbij altijd opnoemen dat er gebed nodig is om deze momenten, echt momenten van genade te laten zijn voor hen die daarbij aanwezig zijn, voor hen die het organiseren. Dat het bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, in een parochie of in een bepaalde gemeenschap wellicht ook nog een bredere uitstraling mag hebben om mensen, want daar gaat het uiteindelijk ook om, om mensen dichter bij Maria, door Maria sowieso, maar ook dichter bij Christus te brengen. Dat is eigenlijk ook het mooie hieraan, aan rkactiviteiten, dat het dus steeds weer, het groeit, er komen steeds nieuwe activiteiten bij. En misschien dat u wel vaker naar dit programma hebt geluisterd op de woensdag. En zelf in uw parochie, in uw gemeenschap, met misschien een gebedsgroep of een ander soort groep dingen organiseert. En het graag ook vermeld zou zien worden bij rkactiviteiten. Nou, dat kan natuurlijk. En het kan vrij simpel door bijvoorbeeld contact op te nemen via info@rkactiviteiten.nl. Dan kunt u ook degene die deze lijst bijhoudt, afspreken hoe u misschien ook zelf de activiteit erin zet. En ook hoe u dus daar op die manier gewoon wat reclame voor kan laten maken. Want dat is het in feite ook. Zouden wij hier in het programma eigenlijk ook nog een oproep willen plaatsen. Die gaan we ook nog wel herhalen. Is als u nou zegt, oh ja, ik zou daar best kort iets over willen vertellen in het programma. Iets wat u wat binnenkort of zeg maar binnen nu en een week of 3-4 plaatsvindt. Ik zou daar best iets over willen vertellen op de radio. Nou, ik zou zeggen, belt u dan tijdens de muziek in dit programma naar de live studio. Want dan kunt u dat gewoon
op de radio zelf vertellen. Dus misschien zit er wel een mooie bijeenkomst bij van een gebedsgroep. Of heeft u binnenkort een eerste avond van een cursus waar nog meer mensen welkom bij ze zijn. Weet u van een mooie bedevaart die mensen misschien niet zo goed kennen? Nou, ik noem zomaar wat dingen op. En u zegt, nou, dat verdient extra aandacht. Nogmaals, dan zou ik zeggen, belt u tijdens de muziek hier live naar de live studio om dat op de radio te vertellen. Het nummer, dat kan ik geven. Dat is hetzelfde nummer als wanneer u tijdens de Rozenkrans bijvoorbeeld belt om uw intentie door te geven. En daar is het nummer dus van 073-687-2001. En ik zal het zo direct nog een keer herhalen voordat we muziek gaan spelen. Maar ik wilde eerst in ieder geval een paar activiteiten alvast onder uw aandacht brengen. En sommige zijn al wel een beetje snel. Maar goed, we zitten zo aan het begin van het seizoen. We moeten er een beetje allemaal inkomen. En we dachten van, nou, dat is toch mooi om die ook te vermelden. En dan begin ik met eigenlijk met twee activiteiten. Twee mooie, ja, dingen die zaterdag aanstaande in ieder geval al voor u beschikbaar zijn. En dat is een prachtige iconenexpositie door het iconenatelier van Geert Huustegen. En de naam die moet u bekend klinken, want Geert en Angelique Huustegen verzorgen natuurlijk het iconenprogramma altijd hier bij Radio Maria. Het iconenkwartiertje op de Dat is vandaag geweest op de dinsdagochtend. Zij houden op zaterdag 12 en zondag 13 september in de Sint-Martinuskerk in Voorburg een bijzondere expositie rondom de eeuwenoude kunst van de icoon. Nou, zo'n expositie met werken van bekende Nederlandse iconenschilder Geert Huustegen zelf natuurlijk, maar aangevuld met een selectie van antieke en hedendaagse iconen. Het is zowel op zaterdag als zondag. Op de zaterdag, dan kunt u tussen 10 en 5 daar naartoe, naar die iconen expositie. En op de zondag tussen 11:15 en 16:00. In dus die Sint-Martinuskerk Oosteinde 56. Nou, Geert Huustegen zal ook een lezing verzorgen om 12:00 tot ongeveer 12:45 over iconografie, over de betekenis van iconen en de inspiratie achter zijn werk. Nou, aansluitend is er een soort tussen kunst en kitsch. Dus bezoekers kunnen ook hun eigen iconen die zij thuis hebben meenemen voor een beoordeling en taxatie. Nou, dat moet een of twee dagen vol inspiratie worden en ook bewondering natuurlijk. Hier staat het ook een dag vol kunst, geschiedenis en spiritualiteit. Ja, daar zal Geert Huustegen zelf veel meer nog over vertellen wat iconen eigenlijk allemaal inhouden en dat het ook niet zomaar schilderijtjes zijn. Dus nogmaals, op zaterdag 12 en zondag 13 september aankomend weekend, op de zaterdag tussen 10 en 12 en op de zondag tussen 11:15 en 16:00 de expositie in de Martinuskerk in Oost aan de Oosteinde 56 in Voorburg. Ik weet niet of ik dat net en duidelijk heb gezegd trouwens. De Martinuskerk, het adres is Oosteinde 56 en de plaats is Voorburg. En er is ook een lezing dus bij om 12:00. U kunt dit terugvinden in de activiteitenlijst, Erke activiteiten. En dan kunt u ook doorklikken naar Atelier Huustegen, waarop sowieso natuurlijk heel veel ook al verteld staat. Dan kunt u ook rondneuzen op de website zelf. Maar ik zou zeggen, de expositie zelf is natuurlijk mooi en ook heel leuk om wellicht met een eigen icoon die u misschien ooit heeft gekregen of gekocht of te laten taxeren en te laten beoordelen bij het tussen kunst en kitsch uurtje. Nou, mooie activiteit.
Een andere activiteit die ook zaterdag 12 september is, maar dan hier in Den Bosch. Dat is de open kloostertuin van het stadsklooster San Damiano. Nou, u weet het, we hebben deze maanden ook extra aandacht voor de Franciscanen. We zijn bezig met Franciscus maanden, noemen wij dat eventjes in ons eigen, ja, als werktitel hier bij Radio Maria. Er komen dus diverse programma's voorbij. Zoals aanstaande donderdag het eerste Franciscusuur. En nou, de Franciscanen die hier dus in het stadsklooster verblijven, die houden een klooster, open kloostertuin. En er is een rondleiding en die zal starten om 16:00 'smiddags. En daarvoor om 15:00 komt de Cappella Ducis zingen in de kloosterkerk. Het stadsklooster ligt dus in Den Bosch, in de stad Den Bosch, aan de Van der Doesten Willem Wassingel 12 in 's-Hertogenbosch. En de ingang van de grote tuin, die ziet u vanzelf, want er staat een grote vlag, of er hangt een grote vlag uit. Dat is zaterdag 12 september. En dat komt natuurlijk, eigenlijk ook wel logisch, omdat het dan ook Open Monumentendag is. En die Open Monumentendag, daar doen ook heel veel kerken en kloosters en gemeenschappen aan mee. En de tijd dat de tuin open is, ik zei net de rondleiding is om 16:00, maar de tuin is al open tussen 16:50. En dan zijn er eigenlijk ook momenten dat er rondleidingen zijn. En de laatste rondleiding, ik las het niet goed, de laatste rondleiding die start om 16:00, ik moet het goed zeggen. Dus de hele dag eigenlijk tussen 16:50 kunt u daar terecht. Wilt u meer weten over het stadsklooster voordat u er naartoe gaat? Dan hebben zij gewoon ook een website. www.stadskloostersandamiano.nl. Dus allemaal achter elkaar geschreven. Stadskloostersandamiano.nl. Daar vindt u ook nog meer informatie. Nou, nogmaals, Van der Doesten de Willem Wassingel, vlakbij station. Het is, ik denk geen 10 minuten lopen vanaf het station in Den Bosch. En dan bent u dus daar bij het stadsklooster. Heel makkelijk te vinden. Ik ga nu muziek draaien en een slokje water drinken, zoals u hoort. Is dat even nodig. Maar mocht u dus iets willen vertellen over een aankomende activiteit waar u zelf of bij betrokken bent of naartoe gaat, voel u vrij om te bellen tijdens de muziek naar de live studio om dat kort toe te lichten. Het nummer is 073 687 2001.

0: het lied dat het jubeljaar heeft begeleid. En dat dus Pelgrims van Hoop heette Vlam van Liefde. Dat was het lied. Ja, hier bezig dus met de katholieke agenda. Vernieuwde uitvoering om in wat meer tijd, ook wat meer ruimte te nemen om te kunnen vertellen over een aantal activiteiten die natuurlijk in het land, soms ook zelfs in België, plaatsvinden. En nou, hier is aangeschoven Antoon. Hartstikke leuk, Antoon. Dag dat je even bij me komt buurten.
1: Ja.
0: Leuk,
1: dankjewel.
0: Hè? Ja, we zitten veel in de studio vandaag.
1: Ja, klopt.
0: Met,
1: mooi
0: maar,
1: toch?
0: Nou, ik heb net al aan het begin gezegd, een beetje een nieuwe vorm van het programma Katholieke Agenda.
1: Ja.
0: Dat we wat meer tijd hebben om sommige activiteiten ook toe te lichten.
1: Iets meer uit te lichten, hè?
0: Ja, iets meer
1: aandacht
0: lichten.
1: Aan te geven.
0: Klopt.
1: Goed is dat,
0: en,
1: ja.
0: En ook eigenlijk luisteraars zelf deel te laten nemen, als het ware. Als ze zelf iets kunnen vertellen ook over een activiteit.
1: Ja.
0: Tijd die ze of mee organiseren of waarvan ze eigenlijk zeggen, joh, dat is zo mooi, daar moet je naartoe komen.
1: Ja, zorg dat je erbij bent.
0: Zorg
1: ja,
0: dat
1: precies.
0: je erbij bent. Nou, en jij valt in beide categorieën volgens mij, want je
1: ja.
0: bent mede-organisator.
1: Ja.
0: En je wil dus, neem ik aan, ook heel veel mensen uitnodigen voor iets wat in jullie parochie nieuw is.
1: Ja, vanavond.
0: Dat is
1: al heel erg kort dag. Dus vanavond is de eerste avond, 7:45... In het leerhuis, dat is bij de Gerardus Majella parochie in Utrecht, bij de Broeders van Sint-Jan. En het is eigenlijk zo, dat is een leeskring. En dat heet Leeskring Nieuwe Evangelisatie. En dat gaat over het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dat is een boek onder redactie van Mirjam Spruit van het parochie, Centrum voor Parochie Spiritualiteit. Ja, en dat boekje zat ik te lezen, dat is al even geleden. En ja, ik kreeg rode oortjes van opwinding. Echt zo'n feest van herkenning. En van, oh wauw, dat ik er nu pas op het spoor kom. En we hebben het boek ook voorgelezen trouwens op Radio Maria. Die wordt nu ook nog herhaald. Nu in de weekenden bij het programma Wij Lezen Voor. Ja, en dan gaan we eigenlijk dat stoeien met dat boek. Zeg maar, we gaan lezen. We gaan bespreken, reflecteren, bidden ook zeker. Getuigen van hoe geef je nu handen en voeten aan een nieuwe evangelisatie. Dat is eigenlijk wat centraal staat.
0: En kun jij vatten in een paar zinnen, waarom was je er dan zo door gegrepen? Of waarom ben je zo enthousiast ervan?
1: Ja, toch de herkenning, denk ik, van waar het om draait in onze kerk. Namelijk dat de kerk bestaansrecht heeft door het evangeliseren. Juist doordat de kerk altijd heeft geëvangeliseerd, bestaat de kerk nog steeds.
0: Ja,
1: denk
0: ja.
1: ik dat dat zeker meespeelt. Het verlangen om te evangeliseren, het verlangen om het evangelie te verkondigen.
0: Mm-hmm.
1: En om te vertellen over Jezus. Dat verlangen, dat herkende ik heel erg in dat boek.
0: Ja.
1: Nou, het is een compendium, dat wil zeggen een soort bloemlezing van wat pausen hebben geroepen over evangelisatie. Eigenlijk vanaf het Tweede Vaticaans Concilie.
0: Ja.
1: Daarna paus Paulus VI en zo verder. Paus Johannes Paulus II.
0: Ja, tuurlijk.
1: En dat is heel mooi om een soort rode lijn daarin te ontdekken. Waarin je ziet dat de ene paus voortborduurt of voortbouwt op het denken en schrijven van de paus daarvoor.
0: Ja, ja.
1: Dat is heel opvallend, hè?
0: Ja.
1: Want op een gegeven moment komt paus Johannes Paulus II met een nieuwe term die tot dan toe nog niet bestond. Dus door hem in het leven geroepen. Nieuwe evangelisatie.
0: Herevangelisatie zelfs?
1: Nee, nieuwe evangelisatie.
0: Dat is het, ja. Nieuwe
1: en,
0: evangelisatie.
1: Dat heeft hij dan ook de tijd voor genomen om uit te leggen van wat bedoelt hij daar nou mee? Wat is dat dan, die nieuwe evangelisatie? Nou, hoe verhoudt zich dat tot überhaupt evangelisatie? Ja, en dat begint ook bij de vraag, wie is Jezus?
0: Mm-hmm.
1: Dus en dan was het geloof ik ook paus Johannes Paulus II die opriep tot een instituut voor de nieuwe evangelisatie. Dus, en sindsdien is dat door paus Benedictus XVI opgepakt om inderdaad een instituut, een pauselijk instituut op te richten voor de nieuwe evangelisatie. Mm-hmm. En zo zie je dat het steeds voortborduurt daarop. Ja, en dat ze elkaar aanvullen, dat ze elkaar toch iedere keer ook weer met nieuwe inzichten komen. En dat die rode draad is heel mooi zichtbaar in dit boekje, Compendium van de Nieuwe Evangelisatie.
0: Ja, en nou, dat wordt dan besproken. Maar voor wie is dit dan bestemd? Het is vanavond de eerste avond, er zijn meer avonden. Is het een soort cursus of is het een vrije inloop? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, het is niet echt een cursus. Het is een leeskring, hebben we het genoemd. Omdat we namelijk samen gaan stoeien met het boek. Maar ook van wat betekent dat nu voor mij? Wat betekent dat nu voor mij als deel van de parochie? Mm-hmm. He, dus wat betekent het ook voor de parochie? En hoe kunnen we dan daar handen en voeten aan geven? Dus een verleiding kan zijn. Afgelopen zondag zat ik ook in de kerk. En ik keek rond en ik zag er komen best aardig wat mensen in de Gerardus Majella. Maar in sommige banken zaten maar 2 mensen. En dan denk je van, er kunnen nog veel meer mensen bij. En dat is natuurlijk ook waar. Maar het kan ook een verleiding zijn om te denken in termen van evangelisatie. Van, wij moeten mensen naar de kerk halen. En dat is, dat is niet onwaar, maar daar begint het niet mee.
0: Nee, nee.
1: Het begint toch met Jezus leren kennen. En met de uitnodiging om leerling te worden van Jezus. Ja. En dat is denk ik cruciaal.
0: Ja, want uiteindelijk toch, ik bedoel, waarom wil je mensen over Christus vertellen? Omdat hij ook voor hen is gestorven.
1: Exact.
0: En verrezen. Ja. En daar gaat het natuurlijk om. Ja. Dat je die rijkdom en die genade wil je hen ook daarin laten delen.
1: Ja. En zo is het ook dat, ik weet even niet welke paus dit heeft gezegd. Ik meen paus Benedictus de 16e. Evangelisatie begint bij Jezus leren kennen, begint bij leerling te worden van Jezus. Maar als je eenmaal evangelisatie hebt ontvangen, dan leidt dat ook weer tot nieuwe evangelisatie.
0: Ja.
1: Dus
0: je
1: kunt bijna niet Jezus leren kennen en dat voor jezelf houden.
0: Nee, dat is waar.
1: Ja,
0: nee,
1: en wat hij ook zei, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dat ook de kerk moet ook geëvangeliseerd worden. He, hoeveel mensen lopen er niet rond in de kerk? Ja, we kunnen dat niet beoordelen, hoeven we ook niet over te oordelen. Maar die wel naar de kerk komen, maar die eigenlijk tegelijkertijd zeggen, ja, ik heb niet zoveel met Jezus.
0: Ja.
1: Dan heb
0: dus
1: je toch iets gemist van waar het echt om draait. En dat is het offer van Jezus.
0: Dat doet mij dan weer denken aan, ik heb die programma's mogen maken ter voorbereiding op de komst van kardinaal Burke naar Nederland.
1: Ja, die apostolaten.
0: Precies, die apostolaten. En daar komt dan ook in voor dat natuurlijk, catechesen hebben mensen, en dat is in Amerika, maar dat is ook hier, de hele westerse wereld denk ik sowieso, heel weinig catechesen ontvangen. Dus dan als je Christus niet kent, kun je ook moeilijk van hem gaan houden.
1: Ja.
0: En dat is, we dwalen wel een beetje af van de vraag van voor wie is het bedoeld? Want het zijn 4 avonden.
1: Klopt.
0: Ben je dan bij al die avonden? Of moet je bij al die avonden zijn? Wie?
1: Ik ben erbij. En ik zie wel wie er komt. Iedereen is welkom, eigenlijk.
0: Ja. Hè?
1: Dus kom je net kijken. Heb je iets opgevangen over nieuwe evangelisatie? En denk van, interessant. Ik wil er meer van weten. Of als je echt al worstelt met de vraag van, hoe gaan we nieuwe evangelisatie in onze eigen parochie handen en voeten geven. He, daar heb ik niet een kant-en-klaar antwoord op. Maar daar gaan we wel mee worstelen.
0: Okay,
1: daar gaan we wel mee stoeien.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk voor allerlei mensen is het toegankelijk.
0: Ja, en als je de eerste keer bijvoorbeeld vanavond is al heel snel. Als je daar niet bij zou kunnen zijn,
1: dan is geen probleem. Er is wel een soort opbouw. Dus ik probeer wel een klein beetje een leidraad te houden. Van we gaan eerst kijken naar het Tweede Vaticaans Concilie. En het schrijven van de heilige paus Paulus de 6e.
0: Ja.
1: En zo verder.
0: Ja,
1: dus daar zit wel een soort van opbouw in. Maar dat is niet maatgevend. Of dat is niet, dat zal geen hobbel zijn.
0: Nee, nee. En de schrijvers van het boek, dus Mirjam Spruiton, zijn die daar ook bij betrokken? Of,
1: nee,
0: of
1: ik heb haar wel een berichtje gestuurd dat we dit gaan doen. En toen zei ze, nou, prachtig dat jullie dat doen. Zeer veel zegen wensen ons toe.
0: Ja.
1: Maar zij is niet direct betrokken.
0: Nee, nee, nee. Het is eigenlijk echt een parochieactiviteit. Ja. Maar ja. Mensen van buiten de parochie zouden dus eigenlijk gewoon kunnen aansluiten.
1: Zeker. Ja, ja, graag zelfs. Ja. Het is ook een mooie uitwisseling, kan het dan zijn. Hè?
0: Ja. Ja. Ja, zeker. Want elders hebben ze misschien al wat, ja, of erover nagedacht of geprobeerd. Of
1: andere ervaringen opgedaan. Ja, ja, precies.
0: Ja, zeker. Ja. Hey, en die avonden zijn 1 keer in de maand.
1: Ja, heb je de data voor je?
0: Ja, heb ik. Dus vanavond dinsdag 8 september de eerste. Dan dinsdag 6 oktober. Dinsdag 10 november. En dinsdag 8 december.
1: Ja, klopt. En die dagen gaan we dus die leeskring doen. Als je zegt van nou, het lijkt me een interessant boek, maar ik heb hem nog niet gelezen. Toch komen. En laat je inspireren om toch dan daarna het boek aan te schaffen. Ja, het is ook heel bijzonder. Ik heb dat een beetje onderzocht en ik heb geen andere voorbeelden gevonden in onze katholieke wereld, waar een boek is uitgegeven door 4 uitgevers.
0: Oh.
1: Dat is eigenlijk heel bijzonder, ja. Dus het is Bethsaida, De Boog, het Katholiek Alfacentrum en Centrum voor Parochie Spiritualiteit.
0: Oh, samen. Ja, ja,
1: gezamenlijke uitgaven van 4 uitgevers. Nou, dat hebben we nooit.
0: Ja, van 4 organisaties. Zij zijn natuurlijk niet zelf uitgever, toch?
1: Nou ja, niet puur zang, maar zij geven wel meer boeken uit.
0: Ja, ja, dus dat is waar.
1: Zijn, ja.
0: Ja, schrijven en, ja. En ja, ja, zeker. Nou, het is ook terug te vinden op in de lange lijst van Erke activiteiten op de datum van vandaag. En je kunt doorklikken gewoon naar wat er op jullie website of jullie op de website van de parochie over staat. En dan is er meer
1: informatie. En aanmelden is niet noodzakelijk, mag wel, maar is niet noodzakelijk. En er zijn geen kosten aan verbonden. Dus,
0: oh ja, dat is zo. En de tijd misschien toch ook handig, besef ik me ineens.
1: Had ik net gezegd 7:45, of klopt dat wel?
0: Ja, ja, kwart voor acht. 8:45 staat er. Ja. Dus het is op zich ook dan weer niet de hele
1: avond.
0: Nee,
1: het is geen lange sessie.
0: Dus dat, nou, prachtig. Ik hoop dat er van veel mensen op afkomen. Ja, dus ze kunnen het terugvinden bij Erke activiteiten. Ja, en
1: het is nu natuurlijk voor de luisteraars heel kort dag. Maar
0: ja,
1: voor de volgende maand kan het wel heel goed.
0: Ja, en
1: in de parochie hebben we het ook aangekondigd. Maar ik had al gedacht, van mocht er nou helemaal niemand komen, dan ga ik het gewoon voor de vogels prediken.
0: Je denkt in deze Franciscusmaanden. Jawel, nou laten we hopen dat het dat er gewoon een mooie groep bij elkaar komt. Ja, en als het misschien niet de eerste keer is, dan
1: dan wel de volgende keer. Bij overweldigend succes, dan plakken we er gewoon nog een sessie of 1 of 2 aan vast.
0: Ja, ja, doen we. Nou, heel veel dank. Ik ga hier nog wat muziek draaien. En ik heb het al eerder gezegd. En dit is allemaal nieuw, ook voor de luisteraars. Maar stel dat u nou iets heeft waarvan u zegt, oh, dat wil ik eigenlijk ook graag onder de aandacht brengen. En het past binnen dit programma. Dan, ik zou zeggen, bel gewoon tijdens de muziek even naar de live studio. En het nummer is 073-687-2001. Hetzelfde nummer als tijdens de Rozenkrans om het voor het oorgeven van intenties. En we gaan luisteren naar een mooi lied, O Sacred Heart, gezongen door het koor van het Emmanuel College.

0: Ja, u bent weer terug in het programma Katholieke Agenda. Uitgebreider dus dan gebruikelijk en op de dinsdag om 14:00. Ja, het is eventjes ook zoeken naar onze eigen nieuwe vorm van dit programma. En ik vond het wel heel mooi om net te horen van Antoon wat hij vertelde over het initiatief in zijn parochie, de Gerardus Mariana Kerk in Utrecht, dat compendium over evangelisatie, dat daarin natuurlijk duidelijk naar voren komt. En zoals hij dat zelf ook aangaf, ja, als je eenmaal gegrepen bent door het geloof, dan wil je het ook verder vertellen. Nou, dat past en sluit dan wel weer heel mooi aan op de Vredesweek die eraan zit te komen. Vanaf 19 september tot een week daarna. En het thema is daar: niets doen is geen optie. Nou, dat vond ik dus wel heel mooi aansluiten op wat Antoon net vertelde. De Vredesweek is heel divers. Er wordt door allerlei clubs en organisaties natuurlijk aangehaakt op dat thema en op die Nationale Vredesweek. Dat zijn natuurlijk kerken, interreligieuze bijeenkomsten en debatten, maar ook nog meer, ja, je zou kunnen zeggen, organisaties die aan de periferie staan natuurlijk van kerk en samenleving. Maar het sluit, het is natuurlijk ontzettend goed om te beseffen dat in zo'n Vredesweek er ook juist heel veel gebeden gaat worden en ook heel veel gebeden moet worden. En dan maak ik weer een klein stapje toch even terug naar afgelopen weekend, waarin natuurlijk kardinaal Burke heeft verteld op diverse momenten en plekken over de kracht van de rozenkrans en dat het bidden van de rozenkrans zo'n krachtig wapen is. En hij vertelde een heel mooi persoonlijk feitje, dat toen hij naar Rome kwam in zijn jonge jaren, nog voor zijn priesterwijding en ja, voordat hij begon aan zijn opleiding in Rome, dat hij ontzettend graag naar de Sixtijnse kapel wilde gaan. En daar echt popelde om dat daar te kunnen bekijken. Nou, gelukkig kwam die gelegenheid al vrij snel. En hij was diep, diep onder de indruk van de schildering van het laatste oordeel door natuurlijk Michelangelo, die in de Sixtijnse kapel ziet, waar, nou ja, goed, Christus, hè, die de verrijzenis, het laatste oordeel, niet de verrijzenis, het laatste oordeel, God die het laatste oordeel ook uitspreekt. En hij was met name getroffen door eigenlijk de afbeelding waarbij twee mensen aan de hand van de rozenkrans, letterlijk door de rozenkrans, de hemel ingetrokken worden. Want bij dat laatste oordeel zie je natuurlijk, ja, het scheiden, zeg maar, van de mensen die naar de hemel mogen en de mensen die dat niet kunnen. En dat, nou ja, dat sowieso is al heel indrukwekkend om te zien, maar vooral die mensen die door de rozenkrans de hemel ingetrokken werden. Hij zegt, dat gaf zo duidelijk aan, of dat geeft zo duidelijk aan wat de kracht van die rozenkrans is. En in het schrijven van Paus Johannes Paulus II, waar de kardinaal naar verwees over de rozenkrans, heeft Paus Johannes Paulus II in de tijd echt een oproep gedaan, vooral aan gezinnen, maar eigenlijk aan iedereen, om de rozenkrans te bidden voor, of eigenlijk met, maar ook voor het gezin. Dus ook iedereen die de rozenkrans bidt, om die echt voor het gezin te bidden en voor de vrede. Dus die twee, ja, die twee zaken, zeg maar, heeft Paus Johannes Paulus II dan heel sterk benadrukt. Dat, ja, gezinnen, dat er heilige gezinnen mogen zijn waar trouw en moed en vertrouwen en geduld en liefde, liefde, liefde natuurlijk mag overheersen. En de vrede waar we zo allemaal naar snakken. Maar dat moet ondersteund worden natuurlijk door heel veel gebed. Nou, ik denk die Vredesweek vanaf 19 september is daar de perfecte plek voor. En mocht u meer willen weten over wat er allemaal in de Vredesweek gebeurt, ja, dan kunt u natuurlijk dat ook terugvinden bij elke activiteit vanaf 19 september. Dus er zijn lezingen nogmaals, gebedsmomenten, nou, noem maar op, heel veel waar u misschien zelf wel bij aan wil sluiten, maar misschien zegt u ook van, nou, ik vind het ook heel mooi om gewoon met mijn gebed de zaak van de vrede te ondersteunen. En dan ook beantwoorden we aan die oproep. Niets doen is geen optie. Nou, bidden is heel veel doen en heel belangrijk. Ja, ik heb nog een heel leuk item, denk ik. Althans, ik kwam dat tegen. Het is natuurlijk, we lopen tegen het einde van het bedevaartseizoen aan. En dan is er in Roermond bij de kapel in het zand altijd een speciale bijeenkomst. En dat is om dat bedevaartseizoen te besluiten. En het heet ook het besloot. Ik zal het misschien niet helemaal goed uitspreken, maar dat is natuurlijk het sluitstuk, zullen we maar zeggen, van die bedevaart, van het bedevaartseizoen. Dat vindt altijd plaats rondom het feest van vandaag, namelijk Maria geboorte op 8 september. Nou, de eerstkomende zondag die daarbij in de buurt ligt is zondag 13 september, aanstaande zondag. Dan is dus het besloot. Nou, bij gelegenheid daarvan wordt er om 11:30 een plechtige heilige mis opgedragen in de kapel aan de Parklaan 3 in Roermond dus. En deze keer, dat moet ik erbij zeggen, altijd een prachtig bloementapijt aangelegd daar. Juist dus ter afsluiting van het bedevaartseizoen. En nu is het 30 jaar geleden dat het eerste bloementapijt bij deze gelegenheid dus is gemaakt. En dat wordt toch wel heel feestelijk gevierd. Er is een nieuw logo. Nou, dat is ook in het tapijt verwerkt. En er zijn afbeeldingen uit de afgelopen 30 jaar. Dat wordt een beetje gevierd. Ook met een tentoonstelling. En die tentoonstelling is dus te bezoeken in dat weekend van 12 en 13 september, Open Monumentendag, in de kapel en in de kapelgang van dus daar de kapel in het zand. De kinderen van de Kienjerkerk, dat is ook weer de kinderkerk natuurlijk, en de synergieschool hebben hun best gedaan om dit jubileum bloementapijt op hun eigen wijze vorm te geven voor deze keer dus. En ze zullen er ook bij zijn op zondagmiddag 13 september in het Kruiswegpark. En daar worden ook tekeningen opgehangen die zij gemaakt hebben. En daarmee willen ze de bezoekers eigenlijk ook verrassen. Er is een fietsstalling aanwezig, wordt speciaal gezegd. Dus om tijdens Open Monumenten Weekend worden er ook devotionalia verkocht. En er is een fotoreportage van het bloementapijt dat ook ter verkoop wordt aangeboden. Nou, eigenlijk een heel feestelijk gebeuren. Het is in Roermond, dus het is misschien iets meer voor de mensen die in het zuiden wonen. Maar prachtig natuurlijk om gezamenlijk door jong en oud dit besloot ook bij te wonen. Kapel in het Zand is aan de Parklaan 1 in Roermond. En als u meer informatie erover wil weten, er is een website www.kruiswegpark.com. Dus com. En daar vindt u dan ook meer informatie. Ja, het is tussen 10:50 trouwens, steeds in het Kruiswegpark, dat u dat bloementapijt, 30 jaar de herdenking, kunt bezoeken. Ja, eens even kijken. Ja, verder denk ik dat het ook heel goed is wanneer u zelf de gelegenheid kunt nemen om op de website RK Activiteiten te kijken. Er is zo, wat ik al zei, zoveel te doen. Vooral ook in september. Het is echt te veel om op te noemen. Maar u kunt daar dingen vinden die voor jong en oud zijn. Voor gezinnen. Er is een familiezondag bijvoorbeeld weer in Alphen op 20 september. En op 20 september, die moet ik echt nog even vermelden, want daar ben ik speciaal op gewezen door een van de vrijwilligers hier bij Radio Maria. Dan is ook de televisie mis van de KRO op zondag 20 september vanuit de grot in Lourdes. Want daar gaan namelijk een hele grote groep Nederlandse pelgrims samen met het Huis van de Pelgrim naartoe, naar Lourdes. En de viering die daar met dus een heleboel Nederlandse pelgrims wordt gevierd, wordt op zondag 20 september om 10 uur door NPO 2 uitgezonden. Nou, daarvoor is er natuurlijk altijd een geloofsgesprek. En deze keer zal een vrijwilligster, Bernadette Albers uit Raalte, iets vertellen over haar relatie met Lourdes. Dus dat is dan 20 september. Ja, het WJD-kruis gaat bijvoorbeeld ook weer door het land binnenkort. En zo zijn er prachtige activiteiten. Allemaal terug te vinden inderdaad in de lijst met elke activiteiten. Nog eentje dan. En dan sluit ik af. Ja, ik zie er gewoon zoveel. Maar deze wil ik u toch niet onthouden. En het is niet eens een activiteit waar u zo makkelijk naartoe kan. En dat besef ik heel goed. Maar ik wil het toch graag vertellen. En dat is de zaligverklaring van Fulton Sheen. Hij wordt op donderdag 24 september zalig verklaard. Nou, de plechtigheid die gaat plaatsvinden in Amerika. Dus dat is gewoon echt niet naast de deur. In de Dome at America's Center in de stad St. Louis in Missouri, de Verenigde Staten. Ja, waarom noem ik het op? Fulton Sheen is toch voor veel mensen wel, denk ik, een naam die ze echt kennen of hebben gehoord. Hij is overleden in 1979. En in 2000, dus zijn heiligverklaring is in 2002 opgestart. Dus het proces, moet ik zeggen, voor heiligverklaring. Nou, dat is dan met horten en stoten een beetje gegaan. Maar in 2014 is er een wonder dat op zijn naam heeft plaatsgevonden, goedgekeurd door paus Franciscus in 2019. Nou, dat heeft de weg vrijgemaakt om dus werkelijk ook de zaligverklaring te gaan organiseren, om dat proces ook verder te zetten. Fulton Sheen is onder andere bekend geworden doordat hij in zijn tijd op zwart-wit tv korte toespraken hield, een soort catechese gaf op tv, maar op een manier die zelfs nu nog zeer aansprekelijk is. Taalgebruik is uit een iets andere tijd, maar de manier waarop hij dat deed, hij was gewoon mediageniek, zou je kunnen zeggen, toen al. Het is hier nog niet helemaal duidelijk of u het zou kunnen volgen. Dat durf ik nog niet te zeggen. Nou, onze volgende uitzending is nog net voor die datum. Dus dat zou kunnen betekenen, want de volgende is op 22 september. Dan zou ik het misschien wel kunnen vermelden. Nou, ik hoop dat ik het niet vergeet, maar ik dacht, ik laat het alvast weten. Ja, en daarmee sluit ik voor deze keer het programma Katholieke Agenda af. Een volgende keer hoop ik ook weer Katholiek Nieuwsblad erbij te kunnen vermelden. Want dat is natuurlijk ook een vast onderdeel hier bij de Katholieke Agenda. Om de week, dus niet volgende week, maar over 2 weken op 22 september op de dinsdagmiddag om 2 uur. Dan zijn we er weer met de Katholieke Agenda. En in de tussentijd kunt u gewoon zelf ook kijken op natuurlijk de website rkactiviteiten.nl. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!
1: In de Katholieke Agenda werden een paar activiteiten in Katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons.

0: ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het bloed en het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: En vervolgen wij ook met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. De liefde van God is de bloem. barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in wie we alle zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost van angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
0: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
1: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek met... Ja, deze ochtend een bijzondere uitzending, want ja, we hebben natuurlijk een prachtig weekend achter de rug. Afgelopen zaterdag en zondag. Ja, we zijn nog steeds helemaal aan het nagenieten. We zijn er nog helemaal vol van. Natuurlijk de Rosary Rally in Amsterdam. Het was een prachtig groot succes, als ik dat zo kan noemen. En zondag ook nog een hele mooie dag gehad in Haarlem, in de kathedraal. En nou, ik zit hier vandaag in de uitzending om even te gaan terugblikken. En ik zit hier met twee mensen waarvan u de stem vaker hebt gehoord dan mijn stem waarschijnlijk. Namelijk met onze eigen Yvonne en Irene. Van harte welkom Yvonne en Irene.
1: Dankjewel.
2: Ja. Dankjewel.
0: Ja, zeg het maar. Hoe hebben jullie dit weekend ervaren afgelopen zaterdag?
3: Nou, wie begint?
0: Waar beginnen we?
3: Ja. Wie begint? Nou, Irene misschien.
2: Overweldigend.
0: Overweldigend, ja.
2: Ja, ik dacht zaterdag toen ik naar huis ging, dacht ik van nou, morgen ga ik naar Amsterdam. Maar die dag van morgen kan niet mooier zijn als die dag van zaterdag. En toen begon ik aan die zondag en ik zei tegen die persoon die met wie ik was meegereden, die ons had opgehaald. Van ja, die dag is mooi geweest, is prachtig. Het was echt magnifiek. Maar vandaag... kan niet overstijgen aan gisteren. En dan begin je aan die dag en dan denk je van nou... ja, eigenlijk was hij nog veel mooier. Nog een treetje hoger.
0: En wat maakt het allemaal zo mooi? Kun je dat eens proberen te beschrijven voor de luisteraars?
2: Het was de kerk. Je stapt de kathedraal binnen. Ik weet niet, de mensen van de kathedraal zelf die daar zingen. Ik kan zo even niet op de naam.
0: Kathedraal koor was prachtig, hè?
2: Ja, het was prachtig. Het was echt... hemels, je wordt, dat was de mis zaterdag ook, maar je wordt opgetild. Je krijgt een beetje een voorbeschouwing, vond ik, van die dag. Ik dacht, ja, als je nou ooit straks er niet meer bent en je komt bovenaan, moet dat ook zoiets
0: beetje
2: zijn.
0: Een klein beetje hoe het is, ja.
2: Ja, dan heb je een beetje, zoiets moet dat dan ook zijn.
0: Ja, ja. Yvonne, heb jij dat zo ervaren? Want ja, het was natuurlijk ontzettend druk ook. Ja, hè? Vooral ja, voor jullie, hè? Voor het team en voor alle vrijwilligers. Die hebben echt van begin tot het einde van zaterdag tot en met zondagavond...
1: onze benen uit het lijf gelopen, ja, zeg maar.
0: Maar
1: ja,
0: heb
1: dat
0: je er
1: klopt.
0: Toch wel iets van kunnen meekrijgen, ja, ondanks ja, dat het zo druk was?
1: Jawel, jawel. Nou, ik had eigenlijk ook het woord overweldigend in gedachten. En dat komt dan denk ik vooral gewoon door juist alle mensen die gekomen zijn. En je voelt je zo... verbonden. Ik bedoel, je kan al die mensen niet spreken. Een aantal wel gelukkig. En die spreken jou ook aan. Hè, want ze kennen dan natuurlijk de medewerkers van Radio Maria. Of ze kennen je stem. Maar die verbondenheid die je met elkaar voelt. Ja, dat is zo sterk. En dat is, daar straalt ook iets van uit. Wat ook degene die daar zijn ervaren, zeg maar. Ja. Dus het is het heilige, hè, van inderdaad de vieringen en het gebed, gecombineerd denk ik echt met die connectie van de zielen bijna, zou je zeggen. Ja, ja, ja. Hier en, ja, en wat zo mooi gezegd is, ja, het gebed wat we hebben mogen doen, daarmee hebben we zoveel zielen mogen redden.
0: Ja, dat is uiteindelijk waar het om draaide.
1: Ja. Ja.
0: En het is denk ik ook de kerk van God die echt bij elkaar geroepen wordt. Ja. Het volk van God wat zich verzamelt. En ja, Maria kiest dan een plek uit. Zo heb ik dat ook wel ervaren met Amsterdam. Ja, en dan zit het ineens helemaal bomvol met mensen.
1: Ja, ja, ja.
0: Yvonne, neem de mensen eens heel even een beetje mee naar de voorbereiding. Want we hebben natuurlijk al een paar weken, of maanden
1: nou,
0: zelfs, zijn we
1: ja,
0: al, maanden zijn we al bezig met de voorbereiding van deze dag.
1: Ja.
0: Maar dan komt de zaterdag zelf. En dan ja, moet er natuurlijk eindeloos veel gebeuren.
1: Er moet zoveel gebeuren. Dat kun je je niet voorstellen, denk ik. Want er komt heel veel bij kijken. Gewoon überhaupt om een draaiboek te hebben van wie doet wat. En dan heb je de kant van de liturgie. Nou, die is heel uitgebreid, hè, want kardinaal Beur komt, er is een mis in de Vetusorde. Ja, ja, er zijn heel veel mensen die daarbij betrokken zijn. De hele organisatie van hoe ontvang je de mensen. We stonden 's morgens vroeg stonden we tasjes te vullen beneden in de kelder bij de Ons Lief Vrouwenkerk om uit te reiken na de mis.
0: Ja. Nou, dat waren 550 dus, tasjes. Hè? Ja.
1: 550 tasjes, ja, met inderdaad een krentenbolletje en een plakje ontbijtkoek en nog iets erin. En een foldertje, nou, een flesje water. de hele organisatie praktisch ging, maar ook voor de ontvangst. De kardinalen moesten nog iets eten. Je bent constant eigenlijk bezig, en dat is van tevoren natuurlijk allemaal uitgedacht en bepaald. Wat moet er gekocht worden? Wat moet er ingeslagen worden? Waar moet dat staan? Wanneer moet het op welke plek zijn? Ja, dat zijn... En dat is dan alleen de kerk. En dan heb je natuurlijk het veld. Ja. Waar ook alles moest worden geprepareerd, zeg maar.
0: En je kunt in Amsterdam niet even heel rustig van de ene plek naar de andere plek. Je gaat dwars door het centrum heen natuurlijk. Ja. En dan moest er dus op die twee locaties tegelijkertijd van alles georganiseerd worden.
1: Ja. En we hadden dat is wel heel mooi. We hadden ook wat leenfietsen. En ik had zelf een OV-fiets. Dus je fietst ook heen en weer. Ik ben ook tussen het park en de kerk heen en weer gefietst.
0: Jouw geboortegrond eigenlijk, hè, toch? Daar
1: Absoluut.
0: Ben jij groot geworden.
1: Ja. Het is de kerk waar ik zelf ook als
0: dat
1: kind altijd kwam.
0: Dat maakt het extra bijzonder, denk ik, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus de dag begon enerverend. En dat bleef het eigenlijk de hele dag wel. Hè?
2: Ja.
0: Al ruim op voorhand begonnen de mensen al de kerk in te druppelen natuurlijk. Op een gegeven moment komt dan ook de kardinaal aan en alle acolyten die stonden natuurlijk al klaar. Er was ook nog een lezing overigens in het zaaltje naast de kerk. Van Pater Knutsen over de mis. Dus er waren ook nog, ik geloof, 60 of 70 jongeren in dat zaaltje. Terwijl de sacristie werd steeds voller werd.
2: Mooi.
0: Dus het was aan alle kanten leven. Hè? Wat ik zelf heel mooi vind is van zo'n dag is ook gevuld met heel veel kleine verhaaltjes, om het zo te noemen. Hè? Het is niet alleen maar van, hè, we hebben er is een hele mooie dag. Maar het is honderden kleine indrukken van mensen die dag op een bepaalde manier beleven. Heb jij daar nog iets van meegekregen, Irene?
2: Ja, net voordat ik ging zat ik op een bankje en naast mij zaten wat acolyten. En ik raak aan de praat, net zal 5 voor 6 heen geweest, dus ik had maar heel korte tijd en ik raak met die jongen in gesprek. En toen vroeg ik van, goh, ik zeg, kom je van hier, waar kom je vandaan? En nou, die ging in Amsterdam naar de papegaaikerk altijd. Ik zeg, heb je al eerder deze mis gediend? Is dit de eerste keer? Doe je dat vaker? Of het was de eerste keer dat hij, laat me zeggen, de oude mis had gediend en hij vond het overweldigend. En toen vertelde hij ook dat hij pas 1,5 jaar katholiek was. Ik vond dat zo indrukwekkend. Zo'n jonge jongen die 18, 19, die dan daarvoor kiest.
0: Ja.
2: En die dan de oude mis moet dienen. En het zo mooi vond.
0: Ja.
2: En dat zijn eerste keer was dat hij de oude mis. En dat hij zei van, zoveel indrukken wat zo'n jongen had opgedaan.
0: Ja. Het is wel hemelse liturgie, hè? Was het zondag overigens ook.
2: Ja.
0: Hè? Dat was dan de nieuwe mis. Maar wat Irene net al zei, van dat was zeker net zo mooi. Hè? Dat was een prachtige dag ook. Ik hoorde van Onno, dat is dan de ceremoniaris van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Dus die moest mee ook alle acolyten bij elkaar zien te vinden. Dat ze echt opgeleid stonden om te mogen dienen. Dat de jonge mannen echt het heel graag bij deze mis op zaterdag en ook op zondag aanwezig wilden zijn. Dus dat er ook echt een animo is bij de jeugd om dit soort dagen mee te verzorgen. Dat is natuurlijk prachtig om te horen, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, Yvonne, de mis begon. Nou ja, de organisatie zullen we... Dat gebeurt natuurlijk van alles achter de schermen. Maar wat meer zichtbaar was dat op een gegeven moment vertrok de processie dan. We gingen richting de kerk. Heel indrukwekkend moment vond ik dat. Dus we gingen met een hele stoet acolyten. Met priesters, de kardinalen natuurlijk. Ook bisschop Hendricks gingen we vanuit de sacristie naar de kerk. Ja, er was er wel een klein protestje op straat gaande. Heb jij daar iets van meegekregen?
1: Ja, zeker. Het was ook aangekondigd. De Dolomina's die zouden komen.
0: Ze bestaan nog. Ja.
1: Ze bestaan weer. Ze zijn opnieuw opgericht.
0: Okay.
1: Die zouden komen protesteren. Want met name tegen kardinaal Burke. En voor de eucharistieviering op de gracht, zeg maar, liepen ze met een spandoek rond en met een kartonnen bord en op hun buik geschreven. Baas in eigen buik. Dus ze probeerden echt hun stem te laten horen. En op het moment dat die processie eigenlijk naar buiten komt, degene om wie het hen ging was kardinaal Burke, vielen ze min of meer stil.
0: Ja.
1: Ze waren gewoon... Je denkt dan van, nou, dan komt het. Hè? Ja. Dan gaan ze in koor allemaal heel hard roepen. Maar ze waren gewoon eigenlijk stil.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ze
0: echt iets
1: zo
0: vanuit dan.
1: Overdonderd waren en niet snapten wat ze zagen. Ik hoorde op een gegeven moment iemand vrij zacht ook wel zeggen van, ja, die meneer in het rood, weet je wel, zo van, dat zou hem dan moeten zijn. Maar ze snapte volgens mij gewoon niet wat ze zagen.
0: Nee. Ik hoorde nog een heel toch ook wel grappig verhaal van dus de Dolomina's die zijn wel buiten blijven wachten voor de deur tot de mis was afgelopen.
1: Ja, dat kan Anton zo direct misschien.
0: Oh, dat is misschien
1: heel
0: mooi voor Anton. Ja, dat is waar. Ja, Anton die vertelde dat net bij de koffie. Dat is heel leuk om daar te hebben. Bewaren we even voor als Anton hier is. Ja, dat is waar. Ja.
1: Mag ik één klein, want het gaat over kleine verhaaltjes.
0: Ja,
1: hè? Op zondag, nou, ook de kathedraal, hè, de Bavo was, nou, er zaten heel veel mensen. Ik schoof dan nog zo in een bank, kwam ik naast twee mensen te zitten. En die kijken mij zo aan en ken ik u ergens van? En nou ja, nou, op een gegeven moment zeg ik, nou, Radio Marie. Oh ja, oh, wat vind ik dit geweldig dat we naast u zitten. Een echtpaar waarvan de man een aantal jaar geleden katholiek is geworden. Heel slechtziend is. Altijd naar Radio Maria luistert, daar een heel, en men zei ook, heel grote steun aan heeft. En nou, zij waren dus met name ook wel gekomen voor de reliek van de heilige Peregrinus, maar ze konden niet langer blijven. En toen was het, nou, weet je, dan gaan we toch proberen om na de Eucharistie even te kijken of we naar de pastorie kunnen. En dat hebben ze gedaan. Of naar de sacristie, sorry. Naar de sacristie, dat hebben ze gedaan. En toen kwamen ze terug, stond ik daar nog. En echt zo aanklampen. Nou, we zijn er geweest. En hij heeft, want vanwege dat, ja, slecht zien. Ja, we hebben de reliek mogen zien. En hij is opgelegd. We zijn gezegend.
0: Ah, geweldig,
1: en dan nog weer naar Radio Maria ook die dank uitspreken. Dat we dan dit, ja, allemaal hebben, zeg maar, in gang gezet.
0: Ja, maar mensen leven echt mee. En ook wij als Radio Maria, natuurlijk het team hier dan, wat elke dag op de studio is. Ja, we weten dat het overal landt, maar we weten nooit precies hoe en bij wie natuurlijk.
2: Nee, nee.
0: En dat is op zo'n dag natuurlijk prachtig terug te horen dat mensen zo dankbaar zijn ook voor die missie van Radio Maria. Kardinaal Burke overigens ook een paar keer expliciet Radio Maria genoemd. Hè? Ook Radio Maria bedankt. En op de zondag, want jij had het net over de zondag, ging het even inderdaad over de heilige Peregrinus, hè, de patroonheilige tegen kanker. En hij noemde ook van, er was een mevrouw die stelde een vraag in verband met haar zus die dus ernstig ziek was. En die mevrouw zei ook van, ja, wat kan ik doen voor mijn zus die zo ernstig ziek is? Hè? Dus kardinaal Burke die antwoordde natuurlijk ook van, het lijden offeren, bidden voor de zus uiteraard. Maar ook naar Radio Maria luisteren. Dat noemde hij heel duidelijk als een hulp in lijden, in moeilijkheden. Mm. Vond ik eigenlijk wel heel mooi dat hij daar ook bijzonder bij stilstond.
1: Ja, ja, klopt. Ja.
0: Ja. Ja. Nog heel even terug naar de zaterdag. Dus eerst de heilige mis. Nou ja, Irene zei het net al, overweldigend. De kerk puilde echt uit. Hè. Ik heb vanmorgen nog een hele mooie foto gezien vanaf het priesterkoor genomen. Dat je zo de kerk in kijkt. Nou, tot in de hoeken van de kerk stonden zelfs overal mensen. En er waren zelfs een paar mensen buiten die er niet meer in pasten. Ja, uiteindelijk gaat dan die hele groep gaat in processie de straat op. Dat vond ik zelf ook een van de meest indrukwekkende momenten.
2: Was het ook indrukwekkend?
0: Die reden, vertel eens.
2: Ja, want ik had een mevrouw, die had ik bij mijn z'n tweeën gekomen vanuit de Uden. En wij liepen eigenlijk best wel een beetje vooraan in die stoet. Op het gegeven moment keek ik eigenlijk, wij liepen in een bocht en je zag, laat me zeggen, keek achterom. En zie je nog, tot heel in de verte zie je nog een hele stoet lopen. En ik zeg tegen mevrouw, ik zeg, moet je eens even achterom kijken. En zij kijkt uit hoor, zus. En hier maken wij nou deel van uit.
0: Ja, ja.
2: Dat was zo overtreffend. Ze had echt zoiets. Ze voelde zich zo
1: gedragen. Ja. Precies, ja. Ja.
0: Ik hoorde ook nog een heel mooie getuigenis van een jonge vader. Van wie het dochtertje ook meeliep in de processie als bruidje. Dus die was ook heel de processie lang bloemetjes aan het strooien. En die zei ook dat hij diep ontroerd was ook op het moment dat we het Salve Regina gingen zingen. En we lopen dan aan de gracht, hè, over de Keizersgracht. En hij zei van, en dat schalde dan tussen die grachtenpanden zo op en neer. Dus heel die gracht werd gevuld met het Salve Regina. Hij zei van, ik was helemaal ontroerd daardoor.
1: Ja.
0: Ik denk dat veel mensen dat zo hebben ervaren. Ja.
1: Ja, ik denk ook dat, het is een ander aspect, maar dat we ook echt wel mogen zeggen dat de politie in Amsterdam ons heel goed begeleid heeft.
0: Absoluut.
1: En, want ik op een gegeven moment, ik fietste dus. Er was nog eerst wat te doen in de kerk. Dus ik fietste uiteindelijk bij de processie. En ook een agent van, mevrouw, u mag er niet doorheen. Weet je wel, echt.
0: Ja.
1: Terwijl, ja, maar ik hoor bij de organisatie. Nou, oké, dat was dan goed.
0: Ja.
1: Maar ze hebben dat zo mooi goed de gelegenheid
0: gegeven.
1: Ja, daar
0: zijn we ontzettend dankbaar voor. We hebben het er al veel over gehad, ook met het team de afgelopen dagen van de politie. Heeft ons echt geholpen.
1: Ja.
0: We hebben, in de ochtend was het even spannend. Want toen kregen we dat bericht van de Dolomina's. Dat stond op hun Instagram-pagina dat ze kwamen protesteren. Ja, je weet natuurlijk niet wat dat gaat betekenen en of dat dan helemaal onrust zal voor zal zorgen. En ja, dat moest ik dus ook met de politie delen. Dus ik had de politieagent gebeld al in de vroege ochtend. En hij zei van, nou, we gaan dit samen oppakken. We gaan vandaag samen optrekken. En ja, dat hebben ze echt formidabel gedaan. Ja, dat was echt heel mooi, heel mooi.
2: Ja.
0: Ja. Nou ja, vervolgens zijn we natuurlijk dwars over het Leidseplein. Ja, hoe krijg je het bedacht, hè? Ik bedoel, de stoppende trams en overal auto's die stil blijven. Ja, en dan belletjes van de tram die je hoorde rinkelen voor Maria, dacht ik dan. Hè?
2: Ja.
0: Dus zo heb ik het geïnterpreteerd, ja.
2: Ik denk dat ze het zelf zo geregeld heeft. Dat al die mensen die in die tram zaten, haar konden zien toen wij voorbij kwamen.
0: Ja. Ook overal mensen met telefoontjes die aan het filmen waren natuurlijk. Ja, want het is het meest drukke punt van de stad zo ongeveer.
3: Ja.
0: Nou,
3: ja.
0: Of een van de drukste punten. Dus ja, nou, toen zijn we het Vondelpark natuurlijk ingelopen. En ja, er zijn inmiddels een paar prachtige foto's ook al gedeeld. Die komen ook allemaal op onze website. Op een gegeven moment zie je ook in dat Vondelpark, wat natuurlijk een heel mooi park is. En dan zie je ook dat de acolieten voorop gaan met veel wierook. En dan zie je zo door de bomen heen de zon schijnen in die wierook. Dus ja, eigenlijk heel de park werd een soort van grote kapel. En toen kwamen we aan op de plaats. En nou ja, zoals we dat kennen van afgelopen jaren. Hè, we hebben daar de rozenkrans gebeden in verschillende talen. En ik vond zelf een heel mooi beeld ook. We hadden een tentje natuurlijk van Radio Maria. Hè, met de twee kardinalen en twee bisschoppen. Hè, dus monsieur Hendricks en ook monsieur Punt was gekomen. Wat wel prachtig was om te zien. En die kwamen heel tevreden op mij over. Ik had het idee van, het is goed hier. Hè? Ik moest even denken, of dan moet ik nu aan denken, aan de woorden van Petrus op de berg Tabor. Heer, laat ons hier 3 tenten bouwen, hè? Want het is goed hier. We hadden dan weliswaar maar 1 tentje, maar het was een beetje die sfeer, die geest hing er. Hè? Van,
1: ze waren ook.
0: Kardinaal Eik, die overigens, ik hoorde dat later, diezelfde nacht om 4 uur had moeten opstaan om zijn vliegtuig te halen vanuit Rome. En die is vanuit Schiphol in alle haast meteen doorgereden naar de Onze Lieve Vrouwenkerk. Om daar net na de opening van de mis binnen te komen. En die is ook
1: en aan te sluiten.
0: En aan te sluiten, ja, precies. En om het priesterkoord deel te nemen. Dus ja, iedereen zette echt alles op alles om erbij te zijn en deze dag mee te verzorgen.
1: Ja, wat ook heel indrukwekkend was. Dus in het park inderdaad de rozenkrans bidden in verschillende talen. De zang was heel mooi. Ja, maar wat mij ook wel echt opviel was. Dat er zo aan de randen waren een paar priesters nog biecht aan het horen. En dat ging de hele tijd door. En ik hoorde inderdaad achteraf dat ook in de kerk, voor de mis, na de mis, tijdens de mis. Maar dus ook in het park te hebben. Ja. Ik weet niet hoeveel mensen hebben wel.
0: Het ging onafgebroken door.
2: Ja, want ik zat in de kerk, zat ik boven.
1: Ja.
2: En je keek net zo op die biechtstoelen. En er stond iedere keer stond er een hele rij.
0: Ja.
2: Stond echt gewoon, er was dat je denkt van oké, nou. Houd die rij op, nee, komen er weer andere mensen aangelopen.
0: En ook mooi om te beseffen natuurlijk, daar draait die dag ook om. Hè? Ik bedoel, het is de eerste zaterdagdevotie. Maria vraagt dat ook van, ga biechten op die dag en ontvang de communie. Ik sprak priester Eugène Graas, dat is een van de priesters van de Onze Lieve Vrouwenkerk zelf. En meteen na de mis kwam die naar me toe, nog voordat de processie ging beginnen. En toen zei hij, ik wil toch even zeggen, de biechtteller staat inmiddels op 60 plus. Dus hij had al tijdens de mis meer dan 60 biechten gehoord.
1: Zo.
0: En hij zei van zijn pastoor, dus priester Rafael de Ojeda, had precies hetzelfde. Had ook al meer dan 60 biechten gehoord. En dat ging daarna ook in het park nog onafgebroken door meerdere priesters.
2: Ja.
0: Dus ja, dat is echt een explosie
1: een
0: van genade.
1: Hè? Een zegen, toch?
0: Absoluut,
1: is dat? Ja.
0: Absolute zegen.
1: Ja, absoluut, ja.
2: Een zegenrijke dag.
1: Ja.
0: We gaan daar ook even luisteren naar wat muziek. We hebben natuurlijk twee prachtige livestreams verzorgd. Hè? Eentje van de mis en een van alles wat er in het park is gebeurd. Je zei het net al, Yvonne, tijdens het gebed in het park. Hè, tussen de tientjes door werd er ook heel mooi gezongen. Onder andere door de studentenscholen uit Nijmegen. Maar ook nog meer mensen die hebben gezongen. En daar gaan we zo even naar luisteren. Ik heb hem eigenlijk op een beetje een willekeurig punt in de livestream aangezet. We laten ons even verrassen door wat we nu horen. Maar het zal ongetwijfeld heel mooi zijn.
1: Ja.
0: We gaan even luisteren naar het gezang in het park afgelopen zaterdag.

0: Ja, beste luisteraars, met dit prachtige lied waren we even weer terug in het park afgelopen zaterdag. De studentenscola die heel mooi het Ave Maria Stella had gezongen. Ja, inmiddels zijn Yvonne en Irene weer terug naar hun plaatsen om weer aan de slag te gaan vandaag. Want er moet natuurlijk ook vandaag gewoon weer gewerkt worden. Maar inmiddels zijn hier aangeschoven bij mij ook twee hele bekende stemmen voor de luisteraars. Namelijk Inge en Els.
1: Ja.
0: Dag Inge en Els. Hallo.
1: Ja. Hallo.
2: Ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Ja, we gaan nog even door. We hebben net al een paar, paar ervaringen uitgewisseld met de luisteraars. Irene vertelde dat ze het echt overweldigend vond deze twee dagen. Yvonne heeft ook een paar mooie getuigenisjes gegeven. Wat was jullie indruk van deze dagen?
1: Ja, heel mooi. Heel mooi. Echt, ja. Heel bijzonder. En al hebben we het meer op afstand een deel meegemaakt. We waren bezig om op het veld het een en ander voor te bereiden.
0: Ja, vertel eens even, want er moest natuurlijk superveel gebeuren waarvan mensen misschien helemaal geen weet hebben.
1: Ja. Ja, dat was in ieder geval spannend of wel of niet de bus het park in kon. En dat kon. Dus dat scheelde een heleboel meters lopen met zware spullen en organisatie die daar dan weer bij komt kijken. Dus dat was een mooie meevaller. En alle hulp die daarbij kwam van verschillende vrijwilligers die even kwamen helpen. Dus,
0: we hebben behoorlijk wat vrijwilligers gezien de afgelopen dagen die ons hebben geholpen. Ja, ja. Ook echt onze dankbaarheid natuurlijk daarvoor. Ja, het is een beetje een gekke onderneming geweest. Hè? Knotsgek misschien wel wat er is gebeurd en wat we hebben gedaan. Maar toch, juist met de hulp van die vrijwilligers is dat ook gelukt. Ja. Inge, wat was jouw indruk van deze zaterdag?
2: Ik denk dankbaarheid. Grote dankbaarheid. Wat Els zegt, je maakt eigenlijk zelf niet zo heel veel van de dag mee. En dat was ook omdat we natuurlijk en de heilige mis en de processie gemist hebben. Maar dat is niet erg. Ik had ook echt zoiets van, ieder heeft zijn plek. En het is heel mooi om dit voor veel mensen samen met team en vrijwilligers te kunnen doen. Ja. En inderdaad, dan kun je dus echt niet zonder vrijwilligers. Want we zijn maar met een klein team. Ja. Maar de vrijwilligers waren, die zijn haast redding geweest ook, vind ik. In het organiseren en ook hoeveel we erover in het team over hebben gehad ook. Maar dat zei Yvonne ook zo mooi. Van, er zijn nog zoveel kleine dingen wat dan op dat moment nog komt. Wat je eigenlijk helemaal niet, en dat hebben wij ook wel meegemaakt. Van, oh ja, maar dit nog even en dit nog even. Maar toch loopt het allemaal los.
0: De hele tijd schakelen.
2: Het is bizar.
0: Op een gegeven moment zit je hoofd helemaal vol met al die kleine dingen die moeten gebeuren.
2: Ja,
0: en je ontmoet elkaar natuurlijk ook. Maar je bent eigenlijk met elkaar alleen maar aan het praten over, kun jij dit nog doen? Zal ik dat nog doen? Ja. En zo ben je de taak aan het verdelen. Ja. Ja, en dan uiteindelijk, het eindresultaat is natuurlijk geweldig mooi. Hè? We hadden het er vanmorgen bij de koffie al even over van, we moeten binnenkort gaan evalueren. Want er kan natuurlijk nog 150 dingen kunnen altijd nog beter. Maar dat is nu even niet belangrijk. Hè?
2: Nee,
0: het resultaat is dat het gewoon een schitterende dag is geweest. Voor Maria, hè? Dat is uiteindelijk degene voor wie we het deden.
2: Ja. Toen ik die stoet zag aankomen, dat heb ik jou ook nog niet gezegd, maar toen dacht ik, het overviel mij zo'n vreugde dat ik dacht, en wat een mensen gewoon. Ik vond het echt zo. Ja. Dat geeft ook, het voelt heel krachtig om met zoveel te zijn. En als je dan ziet, gewoon de afgelopen jaren, dat ik echt het idee heb van, we waren nu weer met meer mensen. Ja. En dat geeft enorme vreugde en het voelt ook heel krachtig. Het voelt echt heel krachtig. Ja. Dus heel mooi.
1: Ja, ze wilden ook heel, toen ze het park inkwamen, voelde ook echt, ze wilden dicht, waar het te doen was, dichterbij zijn. Dus iedereen stond best dicht op elkaar en dan leek het alsof het niet een hele grote groep was. Maar het was echt een enorme mensenmassa ook achter de,
0: stond
1: wat we
0: compact,
1: er nu bedacht hadden, dat ze ook achter, zeg maar, Maria zelfs nog plekken vonden om te staan. En, maar ze wilden er erbij zijn. En dat voelden wij helemaal mee.
0: Dus het was een heel mooi plekje in het park. Hè? Het was vlakbij het bekende monument natuurlijk van Joost van den Vonder. Dat was aan de andere kant van het water. Het is wel een aparte plek eigenlijk om zoiets te doen. Hè? Wel een hele bijzondere plek natuurlijk, maar ook niet zo alledaags. Dan sta je daar ineens te bidden met z'n allen in hartje Amsterdam. Ja. En Amsterdam staat natuurlijk niet per se alleen maar bekend om het geloof. Hè? Ik bedoel, het is ook een wereldstad van formaat met ook wel heel veel andere inmengingen. Hmm. Heb je daar nog iets van meegekregen, Inge?
2: Ja, nou, dat vond ik eigenlijk ook wel weer bijzonder. Maar je bent op een gegeven moment denk je ook van, want je staat daar de hele dag. Je moet een keer naar de wc. En op een gegeven moment zei Els van, oh, maar ik zie ergens van, volgens mij kunnen we daar wel. Ik ga er eens even kijken. Nou, en toen kwam ze terug en ze zei, ja, dat is ook zo. Dan kunnen we gewoon naar de wc. Nou, op een gegeven moment ben ik ook een keer gegaan. En dat was echt, je moest echt een bruggetje over. Maar het was ook gewoon echt alsof je een kloof overging.
0: Een bruggetje naar de andere kant van de wereld.
2: Een bruggetje naar de andere kant van de wereld. Ik kwam op die wc en ik zie allemaal posters hangen. Van duisternis, van drag queens, van dingen dat

0: van duisternis, van drag queens, van dingen dat ik dacht. En toen zag ik even het enorme contrast van waar wij mee bezig waren en de andere kant. En ook daarin weer wel een stukje van, oh mensen, ik gun het iedereen om aan die andere kant bij ons te staan.
1: Dus je maakt er ook meteen een gebed van in feite.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. En maar ook dus de vreugde bij mezelf van, oh Heer, dank u dat ik daar weer naar terug kan. Dat was echt, ik had dat echt eventjes op dat moment. En dat, dus de contrasten zijn nu groot. Maar ik moet zeggen, ook de mensen die allemaal voorbij kwamen en zo. Ja, ook wel van, goh, wat gebeurt daar? Maar ook wel weer mensen die dan dingen vroegen. Ook hè, van, goh, wat zijn jullie mee bezig? En dat ze het niet weten. Maar ja, toch ook wel harten die wel, waar je wel wat kan brengen of zo. Ja. Dat hebben wij ook wel ervaren.
1: Ja. Het is natuurlijk een heel druk stukje stad. Hè? Ja, dus sowieso klopt. Bij de processie, maar ook in het park zelf. Daar is altijd bedrijvigheid, zeker op een zaterdag. Hè? Heel veel fietsers en hardlopers en noem het maar op. Dus het heeft een enorme uitstraling. Hè? Als je daar met gezangen die ook hè, we hadden versterking mede. Of vooral door jou, Frank Else. Hè, die natuurlijk de techniek verzorgde. Die daar ontzettend druk mee was.
2: En Winston die voor de beelden zorgde.
1: En dus het klonk ook echt door het park heen. Maar wat je zegt, Inge, het is natuurlijk enerzijds is het mensenwerk. Hè. We hebben natuurlijk ons allemaal heel hard moeten inzetten, maar het is ook godswerk.
0: Absoluut.
1: En ik denk ook dat Amsterdam als plek, juist wat betreft dat contrast waar je het net over had, ook wel door God zo is aangewezen. Geloof ik dat zelf sterk. Dat Maria waarschijnlijk heeft gedacht van, nou, als ik ergens een plek heb waar Erastel op zijn plek is, hè, zonder te willen veroordelen of iets dergelijks, wat je net ook al zei, maar juist van in dat hart van ongeloof wat er ook heerst in onze wereld, dat we daar gaan bidden en dat we daar eerherstel gaan brengen aan het hart van Maria, dat kon eigenlijk niet mooier. Hè?
0: Nee, precies, dat is echt zo. Ik denk ook, het is onze hoofdstad. Ja. Eigenlijk ook onze geliefde hoofdstad.
1: Ja,
0: ik vind ook
1: precies.
0: Wel Amsterdam altijd wel iets hebben en dat ik denk van inderdaad, dat Maria dus op zo'n prachtig draagbaar door die stad wordt geleid, dat is gewoon.
1: Ja, vanuit de Onze Lieve Vrouwenkerk, symbolisch wil je het
0: heel
1: hebben.
0: Mooi, precies. Ja, heel mooi.
1: Nee, geweldig mooi. Ja, de kardinaal die had natuurlijk een uitgebreide lezing over de Rozenkrans. We hebben de Rozenkrans gebeden zoals we dat elk jaar doen. De kardinaal die was er ook nog zondag heel de dag bij. Was ook nog eens een keer een hele mooie dag. Op zondag had hij ook een hele bijzondere preek. Hij had gepreekt. Zondag was, wat ik net al zei, Novus Ordo, dus de gewone mis, zo gezegd. En toen had hij een preek over het evangelie uiteraard. En dat ging over de correctie die we elkaar kunnen brengen. He, dus Jezus die zegt van, als uw broeder iets misdoet, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Nou, hij had er een hele mooie preek over. En ik denk dat dat ook heel toepasselijk was, juist voor de situatie in Nederland. Hij zegt van, in onze tijd is die vrijheid is het hoogste goed wat we hebben. Hè. We moeten kunnen zeggen wat we willen. En natuurlijk is vrijheid ontzettend belangrijk. Maar, zei de kardinaal in zijn preek zondag, die vrijheid die heeft er ook voor gezorgd dat we elkaar niet meer op de rechte weg durven te houden. Want als wij elkaar corrigeren in deze tijd, dan zien we dat meteen als een aanval of als een opening voor een ruzie. Terwijl de kardinaal zei van maar die correctie van elkaar kan ook een liefdevolle correctie zijn, zodat je weer teruggaat naar God. En misschien was die dag, zaterdag en ook zondag, ook een beetje in het teken daarvan. Hè? Want het is niet dat je denkt van, wij weten het beter of zo. Maar je gunt iedereen Maria, je gunt iedereen God. En soms mag je ook tegen iemand zeggen van, als je die kant op gaat, dan kom je niet bij God uit. En als je deze kant op gaat en als je mee de Rozenkrans gaat bidden, dan kom je wel bij God uit. Dus,
0: ik denk ook dat echt die vrede in die groep van die processie, dat daar toch ook wel iets van uitstraalt. Van, hoe moet ik dat zeggen? Wij zijn voor de vrede. Dus, we reageren niet. We focussen ons op Maria.
1: Ja.
0: En we zijn niet meer, niet minder, maar we zijn gelijken. Maar wel in liefde. En ik denk dat gewoon ontzettend veel doet. En dat je misschien daardoor ook wel de reacties van de mensen, dat die eigenlijk zo van, goh, wat is dit? En wat mooi. En dus dat je dat er ook mee bewerkstelligt of zo. Dat je op een goede manier daarmee bezig bent.
1: En de schoonheid van de gezangen en de rust waarmee er werd gebeden en zo. Dat heeft natuurlijk enorme zeggingskracht. Hè?
0: Zeker.
1: Terwijl je dit zegt, moet ik denken aan een klein getuigenis ook van een van de Poolse mannen die aanwezig was, die ook mee het Maria-beeld heeft gedragen. Er was natuurlijk een klein protest waar we het net al over hadden voor de mis van de Dolomina's. En hij vertelde dat hij achter in de kerk stond en dat hij even omkeek naar de Dolomina's. En dat hij

0: toen ook contact had met een van deze dames. En toen dat hij toen bij zichzelf had gedacht, ik ga zo liefdevol mogelijk als ik maar kan, ga ik haar aankijken. En hij keek dus om naar deze vrouw. En die vrouw die keek weg, want die vond dat een beetje ongemakkelijk dat hij zo zat te kijken. Maar daarna keek ze hem weer aan. En toen was er even inderdaad, vertelde hij een verstandhouding. En toen kwam er ook even een lach op haar gezicht. En toen zei hij, en toen heb ik gebeden dat dat net het moment mag zijn waarop ze denkt van wat daar binnen in die kerk gebeurt is eigenlijk helemaal zo gek nog niet. Misschien wil ik me daar ook wel bij aansluiten. En dat is eigenlijk precies wat jij ook zegt, Inge.
1: Ja, heel mooi.
0: Zijn jullie inmiddels weer een beetje bijgekomen of duurt dat wat langer dan 2 dagen?
2: Het duurt iets langer. Nou, op zich, dat hoort er ook bij. Dus daar zetten we ons ook voor in. Dat alles weer netjes, wat we geleend hebben, weer netjes teruggaat.
0: Ja.
2: En dat alles weer op zijn plekje komt te liggen.
0: Dat deel wordt vaak niet zo gezien. Hè? Want dan denk je, je hebt het hoogtepunt gehad. De rooskrans is gebeden in het park. Maar ja, dan staat er dus nog een volle bolderkar met allemaal technische apparatuur en stoelen en bankjes en noem het maar op.
3: Het is heel veel werk.
0: Het is echt heel veel werk. Maar het is het waard.
3: Hè? Ja. Dus dat is goed. Maar het is gewoon ongelooflijk veel werk. En ik heb echt een paar momenten gehad in die voorbereiding dat ik dacht, dit vliegt mij aan. Het is zoveel. En dan ben ik nog niet eens hoofdverantwoordelijk.
1: Nou.
3: Dus ik heb heel vaak aan de hoofdverantwoordelijke gedacht van, oh, hier zegen ze, want het is zoveel. Er komt zoveel bij. Maar het zijn niet alleen die hele grote dingen, maar ook die kleine dingen. Ja. Hè, waar jullie het al over hadden met Irene en Yvonne. Dat ook de politie, hè, ik vind dat ook echt mooi om te benoemen van, als dat gewoon goed gaat in samenwerking, dan ben je ook met hun een team. En dat is zo nodig.
0: Dat is bijzonder. Dat had eigenlijk niemand verwacht op voorhand. Want daar hadden we helemaal niet over nagedacht. Ja, wel dat we ze moesten inlichten. Maar helemaal niet dat het echt een samenwerking zou worden. Ja.
3: Zij reden al, wij waren om, hoe laat waren we op het veld? 10 uur of zo?
1: 10 uur.
3: 10 uur waren we. Ja. En zij reden om 5 over 10. Reden zij al langs met de auto. Gewoon om de boel in de gaten te houden. En toen dacht ik al van, ze zijn echt een paar keer voorbij gereden. Ja, dat ik denk, klopt, van, ze houden het, ze hebben het gewoon in de hand of zo. Ik vond het echt heel bijzonder.
0: En dan kun je het zelf ook voor loslaten. Ja. Dan weet je, dit is goed, veilig.
1: Ja, dat is echt veilig. Ja, zeker.
3: Dus je hebt gewoon heel veel medewerking ook van mensen nodig die er buiten dat evenement om. En dat is toch wel heel bijzonder ook. En dan zie ik ook echt wel weer de zegen in die we echt vanuit de hemel ontvangen in zoveel dingetjes. Ja, dat alles op een of andere manier geleid wordt en dat een probleem ineens een probleem niet meer is, want dan wordt het weer met een humor dingetje omgedraaid of zo.
0: Ja, dat is gewoon weer goed.
3: Ik denk dat
0: we er nog heel lang over door gaan praten de komende weken.
1: Ja.
0: Nog heel klein getuigenisje wat ik ook wil vertellen van een mevrouw die na de rooskrans in het park naar me toe kwam. Die hield het tasje van Radio Maria in de lucht en dat liet ze zien aan mij. En toen zei ze, pastoor, dat tasje heeft vandaag het verschil gemaakt, zei ze.
3: Oh, ja.
0: Want er waren 550 tasjes klaargemaakt. We hebben het er net met Yvonne ook al even over gehad. En er zat dan een paar spulletjes van Radio Maria. En ook wat te eten. Hè, een kentenbol en een reep koek. Ja. Dankjewel.
1: Ja. Flesje water.
0: Een flesje water, appel, inderdaad. En ze zei van, dat maakte echt het verschil. Ik had het er net met mijn dochter over, vertelde ze. En je hebt zo lang in de mis gezeten. Het is een schitterende mis. Maar daarna, ja, het is wel vermoeiend natuurlijk, zo'n lange dag.
1: Klopt.
0: En dit heeft het verschil gemaakt. Hierdoor hebben we het kunnen volhouden.
3: Ja, dat is het, hè?
0: Die details van zo'n dag. Ja, heel mooi. Heel mooi ook wel dat kardinaal Burke ook meerdere keren ook Radio Maria heeft bedankt. Ik zei het net ook al met Yvonne en Irene erbij. Hij heeft ook wel echt gezien van, dit is zegenrijk, hè? Dit wat hier gebeurt in Nederland. Mm. We hebben ook met de kardinaal nog even nagepraat zondagavond. En hij zag dit ook wel echt als een soort symbooldag voor de kerk in Nederland. Hè? Nederland heeft natuurlijk wereldwijd niet de beste naam als het om het geloof gaat. Kardinaal Burke is wel eens vaker in Nederland geweest, een keer of 3, 4. En hij zei ook van dat dit nu mogelijk is in jullie land. Dat is een zegen voor niet alleen voor Nederland, maar voor heel de kerk in de wereld. Dus dat was ook wel heel mooi dat ook wordt gezien.
3: En dat hij het ook steunt.
0: En dat hij het steunt, ja. En dat hij ook zo hartelijk werd ontvangen. Ik denk dat we ook wel heel bijzonder Monsieur Hendricks mogen bedanken. Want het is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Hè? Ik bedoel, als je zoiets onderneemt, ja, het is zo groot en er kan ook van alles mislopen natuurlijk. Maar dat hij dan toch ja zegt en zegt van deze kardinaal is welkom hier. En ik ga alles op alles zetten om die dagen ook mee op te pakken en mee te dragen.
3: Heel mooi.
0: En wat het bisdom Haarlem ook, we hadden net over samenwerken met de politie, maar ook de samenwerking met het bisdom Haarlem en met hun ceremoniaris en met alle acolieten die ook 2 dagen lang zich volop hebben ingezet. Dat ook dat was natuurlijk ontzettend mooi. Ja.
3: Heel mooi. Ja.
0: We gaan nog even luisteren naar wat muziek. We hadden net geluisterd naar de zaterdag, het park. We gaan nu even naar de zondag. Irene zei het al van, ze zat in de auto en op zondagochtend. En ze zei van, ja, die zaterdag, daar gaan we nooit meer overheen. Want niks wordt nog zo mooi als die zaterdag. Maar toen kwam ze op de zondag in de kathedraal aan. En ze was helemaal verbaasd hoe mooi het kathedrale koor daar ook kon zingen. En hoe mooi de liturgie daar ook weer was. En we hebben nu een klein stukje uit de Vespers die we in de avond hebben gezongen. Latijnse Vespers, gezongen door het kathedrale koor. Ik was ook helemaal onder de indruk ervan. Dus we gaan even luisteren naar een psalm uit de Vespers van de zondag, van afgelopen zondag.

0: hebben even geluisterd naar een stukje uit de prachtige gezongen Vespers afgelopen zondag in de kathedraal in Haarlem, de Sint-Bavo. Ja, inmiddels zijn Inge en Els weer gevlogen en zijn hier twee nieuwe teamleden aangeschoven. En zo gaan we nog even, even door deze ochtend. Tegenover mij zitten Christina en Anton. Ja. Welkom.
1: Bedankt.
2: Ja. Hallo.
0: Ja, we gaan nog even door met de nabeschouwing. Ja. Bij een goede voetbalwedstrijd is dat ook altijd zo natuurlijk. Nou, dit was geen voetbalwedstrijd.
1: De derde helft.
0: Ja, de derde helft, ja. Maar het was wel een beetje een wedstrijd in de zin van we hebben hard moeten knokken om het allemaal goed te laten verlopen. Wat was jullie indruk? Hoe hebben jullie deze dagen ervaren? Of de zaterdag, want daar waren jullie allebei bij aanwezig natuurlijk. Anton.
1: Ja, prachtige dag. Het is zoveel zegen, zoveel, zoveel devotie. Ik denk dat het een hele mooie dag was. Wel heel mooi weer. En ik heb het zelf een beetje op een andere manier beleefd natuurlijk. Want ik was wel in de mis. Dus daar heb ik zeker wel kunnen bidden. En tijdens de Rosary Rally op het veld heb ik ook nog kunnen biechten. Maar verder was ik vooral bezig met het regelen. En het van hot naar her rennen. En alles proberen in goede banen te leiden. Ja. Daar mijn steentje aan bij te dragen.
0: En dat is gelukt?
1: Nou, volgens mij wel. Het is, ik denk dat, dat er veel complimenten zijn gekomen over onze organisatie. En zelf heb ik maar een heel klein stukje daarvan gedaan natuurlijk. Maar volgens mij liep dat allemaal goed.
0: Ja, ik zag een mooie foto van jullie samen onder een boom.
1: Ja.
0: Met één iemand met een microfoon in de hand. Jij had volgens mij de microfoon en Christina een papiertje.
1: Ja.
0: En jullie waren denk ik de lezing van de kardinaal in het Nederlands aan het inspreken. Klopt dat?
1: Ja. Ja. We hadden de tekst al gehad en de vertaling hebben we ook gehad.
0: Ja.
1: Dus in het Nederlands hebben we dat live op radio laten klinken. En we hadden afgesproken iedere keer elkaar af te wisselen. Dus dan hield ik de microfoon voor haar vast. En, en dan was het een beetje gehandeld met al die blaadjes. Maar,
0: het waren gelukkig maar 14 pagina's. Dus
2: ja,
0: dat was goed
2: het
0: overzien.
2: Ging zo.
0: Ja. Het was een lange lezing.
2: Ja, en het andere probleem is dat Nederlands een veel tragere taal is dan Engels. Want de kardinaal was klaar met zijn lezing.
0: En jullie zaten
2: we hadden nog
0: te
2: een
0: spreken.
2: Pagina.
0: Ja.
2: En we hebben het best snel gelezen.
0: Ja. Ja. Ik heb uiteindelijk, want Yvonne die kwam naar me toe om dat te vertellen. En toen heb ik nog aan de organist, aan Frank, gevraagd van speel nog maar wat langer muziek na de lezing van de kardinaal. Want de Nederlandse versie staat er nog niet helemaal op. Ja. Maar dat is uiteindelijk toch aardig goed gekomen.
2: Het is, ik denk de laatste paar zinnen niet meer voorgelezen. Want ik hoorde ook niet, ik wist niet wat er kwam. Hè. Het is, als je bent in een bubbel of zo als je dat doet. En ik dacht, en ik zei in de luisteraars, de vertaling is ook op de site op te lezen.
0: Ja, dat is allemaal nog terug te lezen. Wat is jou het meeste bijgebleven, Christina, van de dag?
2: Nou, ik was niet in de mis. Ja, ik was de hele dag in het park.
0: Oké, dagje park. Dat klinkt
2: park.
0: Als een fijn dagje.
1: Nou, het was gelukkig mooi weer.
2: Nee, het heeft geregend. Ja, daar heb je niets van gemerkt als je in de kerk was. Het heeft ook geregend en gewaaid. En er waren veel papegaaien in het park.
0: Ja.
2: Hebben jullie gezien?
0: Ja.
2: Veel papegaaien. En we zaten met Inge en met Els. Nou, onze telefoons, die gingen steeds leger aan het worden. En we hadden geen powerbank. Nou, van die...
0: Oké, die had ik wel in mijn touw gestoken, een powerbank. Ik denk, zo, daar gaan ze mee
2: pakken.
0: Ik
2: moet zeggen, dat is echt tegenwoordig echt een...
0: Vertel eens even, want ik hoorde net van Inge, want die waren ook in het park. Hè?
2: Ja.
0: Op een gegeven moment komt dan die processie aangewandeld, hè? Die grote stoet mensen. Hoe heb je dat ervaren in het park?
2: Nou, als onverwacht.
0: Oh, je wist niet wanneer ze kwamen.
1: Help, daar komen ze.
0: De exodus is daar. Ja. Ze zijn de Rode Zee doorgetrokken. Ja.
2: Ik keek rechts en zei, die komen nu.
0: Ja.
2: Nou, we waren bezig met spullen aan het klaarzetten voor de Rosie Rally zelf. Dus dat is een beetje onverwacht.
0: Ja.
1: Bijzonder, hè, toch? Zit je daar de hele dag?
0: Ja. Hij komt als een dief in de nacht. Hè? Dat heeft hij wel gezegd. Anton, jij zei van dat je bij de mis was. Het was een mis in de oudere vorm van de liturgie, hè, van de Romeinse rites. Voor veel mensen onbekend. Had jij dat ooit eerder meegemaakt?
1: Jawel. Maar er was een man. Toen zeg maar de mis moest gaan beginnen, toen stond ik buiten te wachten. Ook een klein beetje proberen orde te houden als dat nodig was. En er kwam een man naar mij toe. En hij zei van, dit is toch de Onze Lieve Vrouwenkerk. Ik zeg, ja, dat klopt. Ja, dat is een prachtige kerk van binnen. En dat was een man van, denk ik, midden 50 ongeveer. Ze zei, ja, ik kom ook wel vaak in de protestante kerk. En ik kom hier en daar. En vandaag kom ik hier naartoe. Ze zei, nou, goede keus. Wist u wel dat er straks een eucharistieviering is? Ja, ja, ja, daar kom ik ook voor. Oké, okay, oh, nou, hartstikke okay. Goed.
0: Ja.
1: Hartstikke goed. Ja, en de katholieke kerk vind ik zo mooi. Want er wordt een aanspraak gedaan op alle zintuigen.
0: Ja,
1: ik zei, ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Dat is wel anders dan bij de protestanten.
0: Ja.
1: En er is, wist u wel dat vandaag een pontificale hoogmis is in de oude, in de Vetus Ordo, ja. In de oude vorm. Nee, wat is dat dan? Nou, daar wat uitleg over gegeven. Ik zeg vandaag extra veel aandacht voor wier ook, voor prachtige muziek,
0: ja.
1: Voor prachtige gewaden. En dan zult u helemaal voluit meemaken.
0: Ja.
1: Hoezeer de katholieke kerk een aanspraak wil doen op alle zintuigen. Ja,
0: op en top katholiek, hè?
1: Ja.
0: Ja, jij zei, Christine, jij zat in het park. Dus je hebt waarschijnlijk ook wat andere rook dan wierook geroken.
2: Ja.
0: Want er kwamen
2: ja,
0: af en toe wel walmen voorbij, hè? Maar
2: ja,
0: we hadden
2: het
0: er net met Inge over. Van dat contrast is ook wel bijzonder. Hè? Tussen de kerk die daar in volle glorie staat. En dan de wereld, hè? Met haar wereldse verleidingen en verlokkingen.
2: Ja, het ochtends als we daar waren. Daar waren er heel veel mensen die aan het rennen waren. Ik dacht dat er een marathon was. Maar blijkbaar is het zo.
0: Elke zaterdag.
2: Altijd zo dat mensen in Amsterdam heel sportief zijn.
1: Ja, maar als je dus in Amsterdam woont en je gaat niet 's ochtends op zaterdag in het Vondelpark hardlopen, ja, dan doe je eigenlijk niet echt mee.
2: Oké. Okay.
1: Dan hoor je er niet bij. Dat is wel must.
0: Ja, en de papegaaitjes, zoals ook bekend, ja, die vliegen daar al jaren rond.
1: Halsbandparkiet, groene halsbandparkiet heet het.
0: Oké. Okay. Antoon. Ja, we zullen niet eindeloos bezig blijven over de Dolomina's. Maar jij vertelde vanmorgen bij de koffie toch nog wel een hele grappige anekdote. Dat ze voor de deur stonden. En dat is blijkbaar een van de mensen die ook in de kerk was. Die kende nog een van die dames die aan het protesteren was buiten.
1: Klopt.
0: Want het waren oude studiegenoten. En vertel jij het maar.
1: Nou, inderdaad, die bleken elkaar te kennen. En we hadden samen gestudeerd. Dus een dame die buiten stond, die niet meer in de kerk paste tijdens de eucharistieviering. En een van de Dolomina's, die bleken elkaar te kennen. Die hebben samen gestudeerd. En zij vertelde aan mij dat ze hadden dan een kort gesprekje samen van, goh, en wat doe je hier? Nou, die had dan gezegd van, ja, hoezo? Ik ben van pro-choice en ik kom hier demonstreren voor abortus. Dat we en buiken, baas en eigen buik en wat niet. En wat doe jij dan hier? Nou, dan had zij gezegd van, nou, ik ben katholiek en dan kom je de mis vieren.
0: Ja.
1: Oh, nou, en zo ging het dan even verder. En dan uiteindelijk van, ja, hoe lang duurt die mis eigenlijk ongeveer? Ze zei, nou, dit is wel een lange mis. Die gaat wel zeker tot 3 uur duren. Nou, en toen zijn ze ook afgetaaid. Ja. Toen zijn ze niet lang meer gebleven. Ja, dat was dan te veel van een offertje.
0: Ja, dus lang leven de lange preken. Ja.
1: Ja, precies.
0: Ja, heel mooi, heel mooi. Ja, nou, ik zei het net ook al tegen Inge en Els van, we zullen hier nog wel heel wat weken over doorpraten. Hè. We zullen ook nog wel een keer gaan evalueren wat volgend jaar nog beter kan uiteraard. Maar dat is nu niet het moment. Ja, ik denk dat we ontzettend dankbaar kunnen zijn voor deze twee prachtige dagen. Want ook de zondag was nog heel mooi. Ik weet dat kardinaal Eik ook met een grote tevredenheid is teruggegaan naar Rome. Hij was echt doodop zondagavond. Want voor hem was het natuurlijk
2: Burk.
0: Ook... Wat zei ik?
2: Eik.
0: Oh ja, Burk. Nee, ik bedoelde uiteraard Burk.
2: Want als nieuws, kanaal Eik gaat de tweede keer naar Rome. Wat zal dat betekenen?
0: Ja, die kwam net terug uit Rome. Sorry, het waren langer daar. Nee, inderdaad, kardinaal Burk. Dus zondagavond hebben we nog afscheid van hem genomen uiteraard. Maar hij heeft ons ook echt oprecht bedankt voor deze bijzondere dagen die hem ook hebben geraakt. Dus hij was ook echt onder de indruk. S'avonds met het etentje met de kardinaal haalde hij ook nog wat eigen ervaringen aan van mensen die hij had gesproken. Het viel me ook op dat hij alle namen wist te onthouden. Dus hij wist nog feilloos met wie hij had gesproken en ook hoe deze mensen heten. Een paar momenten die hem ook bijzonder hadden geraakt, zoals bijvoorbeeld het opleggen van het reliek van de heilige Peregrinus. Er was een mevrouw in de kerk, die komt dan uit mijn parochie en die wist dat die reliek werd opgelegd. Dus die was daar ook speciaal voor gekomen. Maar ze had de reliekoplegging per ongeluk gemist. Dus een beetje overstuur kwam ze na de reliekoplegging naar me toe van, ja, kan het nog? Ik zeg, nou kom maar mee, we gaan even naar de sacristie. De kardinaal was zich inmiddels aan het omkleden. En toen heeft zij nog persoonlijk die zegen gekregen met het reliek van de heilige Peregrinus. Hmm. En de kardinaal die haalde dat 's avonds zelf ook nog aan. Hoezeer die daar ook door geraakt was. Dat die vrouw nog speciaal daarvoor naar kwam. En ook helemaal geëmotioneerd was. Dus ja, het heeft de kardinaal ook echt geraakt. En ik denk dat dat ook een hele mooie conclusie is van deze dagen. Het was niet alleen voor ons prachtig of voor de parochianen of voor de gelovigen. Maar het geheel was mooi. Hè. Het was echt de wereldkerk, denk ik dan, zoals die hoort te zijn. Nou, Anton, Christina, dank jullie wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, de uitzending zit er weer op. We gaan zo het Angelus bidden. En nou, alles wat er nog te delen valt over deze prachtige dagen, dat zullen we de komende dagen zeker nog doen via onze website.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik weer in gesprek met Raymond Housol. En ik doe het op basis van een door hem geschreven boek. Zo leefde Jezus, oftewel Jezus leefde, Jezus leven, mise en scène. En we gaan naar Palmzondag in dit geval, de intrede in Jeruzalem. Ik geef me misschien een hele rare voorzet, niet uit het boek komt, dan moet ik zeggen. Kan het zijn dat Jezus toen op een ezeltje de stad in reed, en werd door iedereen toegejuicht, en dat hij, omdat mensen zo hem toejuichten, dat hij op dat moment het moment rijp vond om de tempel te reinigen. Dus de moed had om dat te doen. Ik ga even het menselijke aspect van Jezus in nu. Zit ik er ver naast of zit ik nu onzin te verkondigen?
1: Dus je zegt, omdat er zoveel mensen rondom Jezus waren, omdat er zoveel aandacht
0: was? Nou, aandacht voor hem, dus dat doet iets met je.
1: Ja.
0: En hij was niets menselijks, was hem vreemd. Dus dat, wat zou dat met hem gedaan kunnen hebben? Of was hij er helemaal immuun voor, wat ik niet helemaal denk, maar goed.
1: Ik begrijp wat je zegt. Hetgene wat wel gebeurd is op Palmzondag, gaat Jezus inderdaad de tempel binnen. Maar kort daarvoor wordt er ook beschreven dat Jezus in de tempel is en dat hij rondkijkt. Mm-hmm. En dat hij daar rondkijkt met zijn leerlingen en dan weer de tempel verlaat. Er gebeurt niks, behalve rondkijken. En dan heb je inderdaad het moment dat de handelaars de tempel worden uitge... Tenminste niet de handelaars, maar dat Jezus zich richt tegen de handelaars in de tempel. Omwille van het feit dat ze natuurlijk heel veel misbruik maken van de situatie. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat inderdaad te maken heeft met het feit dat ook veel mensen in die tijd echt moeite hadden met deze handelaars. Het probleem is niet dat ze handelen. Handelen is oké. Ik bedoel, mensen mogen handelen. Het probleem is dat zij ervoor kiezen om de offers peperduur te maken. Je moet dat betalen met een bepaalde munt. Dat is de Tyrische munt van de tempel. Ze merken ook dat hun eigen offers die ze meebrengen van thuis altijd worden afgekeurd. Dat is een onderoontje tussen de levieten en de handelaars geworden. En de offers die ze dan kopen, want ze hebben nu toch al die hele reis gemaakt, dus ja, je wil ook niet met lege handen weer teruggaan. Dus je doet het maar. Je denkt van oké, het is één keer in mijn leven. Ze kopen dan de offers en daar betalen ze drie keer zoveel voor. En dat is uitbuiting. En daarmee keert Jezus zich tegen deze handelaren, net zoals de andere mensen zich ook tegen die handelaren keren. En hij doet dat ook met de uitspraak dat het huis van God een huis van gebed moet zijn voor alle volken. En wat zie je juist? Die handelaren, die houden dat tegen. Want die zorgen ervoor, los van het feit dat ze zeer corrupt zijn, ze zorgen ervoor dat ze alleen maar de hoge klasse met veel geld zich het kan veroorloven om de tempel binnen te gaan. Zelfs de tempel op zich is een bouwwerk waar heel duidelijk een scheidsmuur is tussen de klassen. Hè, tussen de heidenen, de volken, voor of van de volken waar dus de handelaars zijn, die alleen maar bedoeld is voor de volken. Iedereen mag daar dus komen, betekent dat in mijn zin. Maar een stukje verder is er een muur en daar wordt al gezegd alleen mensen uit de stam of het volk van Israël mogen hier verder gaan. En dan denk je, oké, we zijn binnen. Nee. Dan komt er weer een muur en dan wordt er gezegd alleen de mannen uit het volk van Israël mogen binnengaan. Dus de vrouwen en de volken, de andere volken dan het volk van Israël, staan volledig buiten de tempel. En Jezus reageert dus ook heel fel op zowel de handelaars, maar ook de mensen uiteraard die de tempel gebruiken als een afkorting. Want ook zij begrijpen totaal niet wat daar de bedoeling is. En die uitspraak, dat het een huis mag zijn voor alle volken, is een heel belangrijke uitspraak in dat lijdensverhaal.
0: Waarom?
1: Omdat Jezus in de volgende situaties laat zien dat de Joden ervoor hebben gekozen om de weg naar God dicht te timmeren. Om dus allerlei obstakels op te leggen. Terwijl Jezus juist bij het laatste avondmaal bijvoorbeeld laat zien dat zijn maaltijd voor iedereen is. Niet alleen maar voor een bepaalde elite, maar dat hij gewoon daar alle leerlingen die hij heeft, de apostelen, de 12, maar ook anderen zijn daarbij aanwezig, allemaal op hetzelfde niveau plaatst. Het blijkt ook, op basis van je waaromvraag, het blijkt ook later uit de verdere verkondiging van het Nieuwe Testament, dat ook zij begrijpen, God wil niet alleen maar Israëlieten bij zich hebben. Hij wil alle volken zegenen in Abraham. Hè? Het schrijft weer terug naar dat Oude Testament van Genesis 12.
0: Hij gaat naar Jeruzalem toe op een gegeven moment. En doet de intrede als koning bijna op een jong van een ezel, waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Dat moment, wat doet dat met hem? Want, en met het volk eromheen? Want er zijn discipelen onder, mensen onder zijn discipelen die hem als koning verwachten. En misschien nog.
1: De intrede in Jeruzalem is natuurlijk de vervulling van Zacharia, hoofdstuk 9, waarbij er wordt gezegd dat de koning komt op een ezelsveulen voor vrede te brengen. In het boek laat ik trouwens ook zien dat er grote aanwijzingen zijn dat Pilatus vanuit Caesarea op diezelfde dag vanuit het noorden, want ik kwam uit Caesarea, Jeruzalem binnen gaat op een paard. Pilatus heeft daarbij de kleren van de hoge priester in zijn bezit. Want die kleren die zijn eigendom geworden van de Romeinen. Om de Joden eigenlijk weer lesje te leren en te tonen van, kijk, wij hebben zeggenschap over die hoge priester. Dus hij komt met die kleren van de hoge priester Jeruzalem binnen. Vanuit Caesarea, zijn residentie aan de zee. Dat gebeurt in triomf, de grote overwinner op het paard. Daar tegenover staat Jezus die langs de zuidelijke kant vermoedelijk, via de Olijfberg, de stad binnenkomt op een ezel, het teken van vrede. Het is heel interessant om die twee tegenover elkaar te zetten. En dan kun je nog meer die vraag stellen, die je nu noemt, van wat doet dat met het publiek? Wat doet dat met de stad Jeruzalem? Want ze zien eigenlijk twee intochten. Voor welke intocht ga ik kiezen? Kies ik voor Pilatus en het Romeinse overheersingsmodel? Of kies ik voor Jezus en zijn model? En Jezus is daarbij niet alleen. Hij is niet alleen uit Galilea afkomstig. Nee, net als bij het vroegere verhaal, waar Jezus als jonge man van 12, tiener in de tempel is en met zijn ouders naar Jeruzalem gaat, is hij nu ook weer met een grote menigte naar Jeruzalem gekomen. Je moet bedenken dat Jeruzalem op dat moment rond de 100.000 mensen bevat, waarbij er wordt gekozen om gastvrij te zijn. Hotels en dergelijke zijn dan normaal niet zoveel in die tijd. En Jezus zelf kiest om oftewel op de Olijfberg te overnachten of in Betanië overnacht. Maar dus de hele stad is in de spanning van het Pesach, voor alle duidelijkheid, de bevrijding. En nu komt deze koning eraan die dat bevrijdingsmoment van Zacharia 9 beschrijft. Dus ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Jezus zich daar heel van bewust is en dat hij weet, hier wordt er geschiedenis geschreven.
0: Het loopt alleen anders. Het kruis doemt al aan de horizon.
1: Het kruis doemt ook aan de horizon van Zacharia. Het is ook daar niet afwezig. Zacharia 9 beschrijft prachtig de intocht in Jeruzalem. De evangelisten citeren dat ook. Die verwijzen ook naar Zacharia 9. Ik denk zelfs vers 9. En kort daarna zegt Zacharia ook dat de herder wordt geslagen in Zacharia 11. Dus dat beeld van triomf en nu gaat dat alleen maar vooruit, ontbreekt. Dat is altijd in het Nieuwe Testament, in de Evangelie en in het Oude Testament altijd gemengd met de Heere God die als held komt, maar tegelijkertijd ook via de onderste weg gaat. Dus iedereen weet, de intocht in Jeruzalem, nu is het moment, maar iedereen weet ook vanuit dat model van God, dat karakter van God, dit kan ook nog een keer de andere kant uitgaan. Daar is men zich ook van bewust, want voordat Jezus naar Jeruzalem trekt, zegt hij 3 keer tegen zijn leerlingen, weet, in Jeruzalem zal ik door de oudste, de hoge priesters en de overste worden opgepakt en ik zal worden gekruisigd, ik zal sterven. Hij zegt echter ook, weet, ik zal ook opstaan. Dus op de radar van de mensen die luisteren naar de boodschap van Jezus is heel duidelijk van, hier is overwinning aanwezig, maar dat hoeft niet te betekenen dat het morgen ook nog altijd overwinning is. Het verhaal heeft 2 kanten.
0: Er is ook die zalving.
1: De zalving vindt inderdaad plaats, maar die vindt plaats kort voordat Jezus in de situatie komt, waar hij dus met de verschillende personen in gesprek gaat tijdens tijdens de Lijdensweek. Hè? Dus in de Lijdensweek, ik denk het is de 13e Nissan, als ik het goed heb, wordt hij gezalfd. Dus Marcus in hoofdstuk 14 beschrijft hij dat aan het begin. Maakt een sprong in de tijd terug en zegt van, kijk, het is zo, de gesprekken zijn al een stukje op gang en Jezus is in Betanië en wordt gezalfd door een onbekende vrouw. En iedereen is bezig met, wat is dit nu voor verspilling? Terwijl Jezus zegt van, ze heeft mij gezalfd met de oog op mijn dood. Want inderdaad, als je als crimineel wordt opgepakt en je wordt gekruisigd, krijg je geen erebegrafenis, dan is de normale procedure dat je na je dood op een vuilnisbelt belandt. En dus zalving en graf is daar niet normaal de situatie. Dus deze vrouw in Betanië zalft hem. En dan staat er ook dat Judas in diezelfde tijd beseft van, hier kan ik mijn slag slaan. Hij gaat naar de overpriesters en hij biedt hen aan om Jezus te verraden voor 30 zilverlingen. En dan kort daarna krijg je dan het moment waarin Jezus inderdaad wordt opgepakt.
0: Maar goed, zo'n vrouw die hem zalft. Mij komt de gedachte van, hoe dan? Waarom? Kijk, wij lezen in de Bijbel, het is vanwege zijn dood, aanstaande dood. Maar was zij zich daarvan bewust?
1: Ik zeg dus ook dat Maria, wordt ze genoemd in het Johannes-evangelie, dat Maria zich wellicht daar niet van bewust is geweest. Ze heeft daar dat flesje albast met heerlijke naardesgeur. Dat is peperduur trouwens nog steeds. Dus dat is ook geen hele grote kruik. Het is net zo groot ongeveer als iets groter dan een gemiddelde middelvinger. Laat het 10 centimeter maximaal groot zijn. Daar breekt ze de hals vanaf. Dat kan ook bij die kruikjes trouwens. Ik heb die kruikjes ook gezien. Die zijn makkelijk breekbaar. Is van aardewerk. Dus daar ga je niet geen bezeer, daar ga je niet aan pijn doen. En dan giet ze dat volledig uit. Dat gaat over kapitaal, hè. Dat is echt een jaarsalaris of twee. Giet ze dan uit over de Heer Jezus. Ik vermoed dat zij dat zal doen, of niet vermoed. Zij zal dat doen uit aanbidding, uit respect voor de Heer. Ze zal niet daar meteen de link hebben gelegd van, oh ja, als Jezus wordt gekruisigd, dan wordt hij niet begraven. Dus dan wordt hij ook niet gebalsemd. Dus dan, dat denk ik niet dat het geval is geweest. Maar het kan ook een hele pintere dame zijn geweest, die gewoon wat meer heeft opgelet en heeft gedacht van, oh, ik hoor nu voor de derde keer dat Jezus wordt overgeleverd. Kruisiging ligt op de loer. Dat heeft die. Nee, dus het kan ook wel een pintere dame zijn geweest. Maar in het boek ga ik er ook vanuit, en ook op een commentaar opmaken, wat binnenkort verschijnt, zeg ik ook van, ja, ik geloof niet dat ze het heeft geweten. Ze wist dat nog niet. Maar van haar zou wel tot op vandaag gesproken worden, voegt Marcus daaraan toe, om te zeggen van, dit getuigenis is wel heel bijzonder, want zij doet iets wat eigenlijk bij geen andere persoon is opgekomen.
0: Ja, ik moet denken aan eenzelfde voorval in het Lucas-evangelie. Ik weet niet of het exact hetzelfde voorval is, maar daar komt een vrouw bij Jezus. Ze zal zijn voeten met olie. En die had alleen maar oog voor Jezus. Dus die deed het uit liefde. En Jezus honoreert dat in de zin van, zij heeft veel liefde aan mij betoond. Dus haar zonden zijn vergeven. Precies het omgekeerde theologisch argument wat wij vaak gebruiken.
1: Ja, het is in beide situaties zitten we met twee maaltijden, maar het zijn wel twee verschillende situaties. Dus Lucas 7. Lucas 7 is Jezus op bezoek bij Simon. En daar komt inderdaad een vrouw. En ik denk dat je die situatie bedoelt. Zij zalft hem, ook zijn voeten. Die wast ze zelfs. En dan droogt ze dat met haar haren. Is het die situatie? En dan zegt Simon van, als dit een profeet is, dan had hij toch eigenlijk geweten wat dit voor een vrouw is. En dan zegt Jezus, Simon, ik ben bij jou gekomen, je hebt me geen kus gegeven, je hebt niet voor me gezorgd, je hebt niet. Hè. En deze vrouw doet dit wel. En dan zegt Jezus inderdaad, zij doet dat uit dank voor wat haar overkomen is, wat zij heeft meegemaakt. Dat is een uitdrukking van, ja, van liefde naar wat zij heeft ontvangen. Het is dus niet meteen een schot in het doelpunt van een gedachte gered worden door goede daden te doen. Al zegt het evangelie dat ook. Hè. Het evangelie zegt ook dat mensen geoordeeld worden bij de Heere God op basis van hun werken. Ik bedoel, het staat meerdere keren als de mensenzoon komt, dat hij dan gaat kijken naar de schapen en de bokken en oordeelt op basis van hun werken. Of in Openbaring 20 als het gaat over de witte troon op basis van de werken. Maar hier is het ook uit dankbaarheid. Die vrouw heeft iets gezien van Jezus. Ze heeft iets ontvangen en ze reageert daarop in dank, en dat ontbreekt juist bij Simon. Maar als het gaat om de zalving in Betanië, dus kort voor het lijden van Jezus, dan is deze situatie niet dezelfde.
0: Dan krijg je nog het moment dat het Pesachmaal wordt gevierd. Maar ik wil eerst nog naar de tempel, toen de weduwe in met het penningske. Dat vind ik altijd een prachtig moment. Nou, vertel maar.
1: Ik vind het inderdaad ook een zeer bijzonder moment. Het is eigenlijk een anticlimax, hè? Want wat krijg je? Jezus heeft heel veel discussies met Sadduceërs, Herodianen, schriftgeleerden in de tempel gehad. En dan op het einde is er zelfs een schriftgeleerde waarvan Jezus zegt van, je bent dicht bij het koninkrijk van God. Wauw. En die man heeft ook respect voor Jezus. En dan doet Jezus iets waar wij zouden denken van, tjonge jonge, moet je dit nu doen? Dan gaat hij zeggen, de schriftgeleerden, die melken de mensen uit. De schriftgeleerden die lopen rond in prachtige statiekleden om te showen, om te tonen, zie ons staan. De schriftgeleerden die gaan naar weduwen toe om notariële zaken te regelen, erfenis, worden ze ook gevraagd voor advies. Maar die melken die mensen gewoon uit, die misbruiken dat. Die roven gewoon hun leeg en die weduwen worden aan hun lot overgelaten. Met als gevolg in die tijd dat die weduwen moeten gaan bedelen en zelfs in de prostitutie terecht kunnen komen. En dan krijg je dat verhaal van die arme weduwe in de tempel, die dus daar binnenkomt. En de leerlingen en Jezus kijken hoe mensen zitten te geven in de offerschalen. Dat zijn zo omgekeerde trompetten waar men geld in kan gooien. Dat rinkelt ook nog vrij goed in die trompetten. Dus ze krijgen gewoon mee dat daar mensen halve emmers in kiepen van muntjes het beste. Klingelingeling. Dus, en dan heb je die arme weduwe die ook zichtbaar 2 penningskus geeft, iets heel kleins. Datgene wat ze dagelijks nodig heeft om te kunnen eten. En dat wat ze dus dagelijks nodig heeft, heeft ze gegeven. Ze geeft alles wat ze heeft op dat moment. En ik vind het zelfs een heel bijzonder verhaal, want het laat ook een opening. Het laat ook de reflectie open van, wat is er met die weduwe gebeurd? Ze heeft dus haar dagloon daar gegeven, alles wat ze had. Maar ja, en waar gaat zij feest vieren? Wie zorgt er voor haar? Gaat Jezus dan, nadat hij dat zijn leerling heeft gezegd uit de tempel, en zegt hij van ja, en nu gaan we naar huis, nu gaan we Pesach vieren, of neemt hij haar mee? Vandaar dat ik het heel boeiend vind dat de evangelisten ook erop wijzen, indirect wel, dat het laatste avondmaal niet alleen maar een maaltijd tussen Jezus en de mannen is, maar ook andere mensen bevat. Die worden niet bij naam genoemd. Die krijgen verder ook niet veel aandacht. Die staan niet in de picture. In de picture staat Jezus en de apostelen. Maar het zou me niks verbazen als die arme weduwe, als ze niet door familie wordt uitgenodigd, door Jezus is uitgenodigd. Want het Pesach was juist een maaltijd waar je moest omzien naar de armen, waar je moest omzien naar elkaar. Past bij mij niet in het Jezusplaatje dat hij dan na dit geweldige onderwijs dit vrouwtje aan haar lot overlaat.
0: Het zou ook een soort aanklacht naar de omgeving kunnen zijn, dat zij dit op deze manier, dat er niet voor haar gezorgd wordt, voor de weduwe niet gezorgd wordt op die manier.
1: Er wordt inderdaad niet voor de weduwe en de weduwe gezorgd. En dat is enorm in schril contrast met Pesach. Zelfs in het boek heb ik getoond dat alle aanvallen die Jezus krijgt, de strikvragen die hij krijgt, altijd verbonden zijn, ook hoe hij reageert, met het Pesach. Als hij de vraag krijgt over de opstanding, dan verwijst hij naar de openbaring die God aan Mozes geeft in Exodus. Namelijk dat God de God is van Abraham, Isaac en Jacob. Dus ook zelfs daar, als de Sadduceërs komen over een strikvraag van opstanding, wijst Jezus Pesach. Weer terug, Pesach verhaal in de brede zin uiteraard, van Mozes die het volk kon bevrijden. En in elk verhaal, als het gaat over het geven van belasting, komt ook weer thema Pesach en tempel aan bod. In het boek laat ik dat zien. Dus dat de mensen allerlei strikvragen op Jezus afsturen in die lijdensweek in de tempel, want we zitten in de tempel als dat gebeurt, en dat Jezus altijd verwijst naar het feest. En dus ook bij die weduwe vind ik het een hele logische verbinding om te zeggen van, ook hier komt weer de enorme contrastrijkheid naar boven, waarbij mensen zeggen, Pesach, we zijn bevrijd, oh, God ziet naar ons om. Maar in datzelfde Exodus-verhaal lezen, zie ook om naar armen en wezen en weduwen. Want daar heeft God juist een oog voor. Dat gaat God aan het hart. Dus juist die roep die God hoort, waar hij op reageert, om het Exodus-verhaal te laten starten. Het is dus onmogelijk om met die kennis dat arme vrouwtje gewoon aan haar lot over te laten. Dat zou botsen met alles wat er maar is.
0: Ja, maar ook denken aan die, je citeert het al bijna even, die tekst van geef de keizer wat de keizers is en God wat van God is. Nou, het stempel van God is op ons gedrukt, op mensen gedrukt. Het wordt vaak aan belastingen gelinkt, maar ik denk dat het aan onszelf gelinkt wordt als wij zijn zijn eigendom, maar willen we dat weten?
1: En ook daar zie je heel duidelijk dat bij het volk van Exodus, dus de Exodus, het volk wordt geroepen uit Egypte. Waarom? Wat is het doel daarvan? Om een volk, een heilig volk voor God te worden. Dat is wat ze als eerste horen bij de berg Sinaï. Ik heb jullie geroepen uit Egypte. Jullie zijn mijn zoon en ik wil dat mijn karakter zich in jullie weerspiegelt, dat het daarin gegrift wordt. En dus ook bij dat thema van geef God wat van God is, maak je weer de reflectie, Pesach, herinnert ons eraan, we zijn bevrijd met een doel. Namelijk met het doel om de Heer te weerspiegelen in de manier hoe we met elkaar omgaan. En daar moet deze tempel van getuigen. Maar wat blijkt, de tempel getuigt er helemaal niet van. Want juist de zegen die Israël mag uitstralen naar alle volken, wordt volledig tegengehouden. In het hele systeem, zoals ik al eerder zei, zijn er muren opgericht, letterlijke muren zelfs, om mensen buiten te houden. Eigenlijk is die tempel geen toegankelijke plaats. Het is de meest ontoegankelijke plaats in Jeruzalem.
0: Of waar je dit citeert, en hoop ik dat ik het goed citeer, dat hij de God is de God van Abraham, Isaac en Jacob, dacht ik. Hè? Ik vind het bijna een je leest er zo makkelijk overheen, maar het is een wezen, zegt hij daarvan. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Dus die mensen leven op dit moment. Dat is een rare gedachte.
1: Ja.
0: Dus niet alleen leven in de herinnering, maar gewoon...
1: Als het volk van Israël hoort van in Exodus 3, als Mozes hoort van ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan wijst God op beloften die hij heeft gegeven aan deze aartsvaderen. Deze patriarchen, die hebben van God beloften gekregen, die heeft God niet ingeruild tot nu toe. Die beloften zijn niet vervuld. Daar wacht men nog op. En een van de redenen om het volk uit Egypte te bevrijden is deze beloften. Als God belooft aan Abraham dat zijn nakomelingen zullen leven in het land wat hij ontvangt, dan moeten die nakomelingen vanuit Egypte naar dat land worden gebracht. Anders is God een leugenaar. En juist omdat hij deze God is die trouw is aan zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob, zal dus ook het volk bevrijd worden uit Egypte. Dat is de fundamentsteen voor Mozes en het volk om te beseffen die bevrijding gaat komen. God heeft een plan met zijn volk. Wat dat volk ook doet, hoe vaak dat volk ook van God weggaat, God houdt zijn belofte waar. En juist in het verhaal van Jezus, waar dus de opstanding in vraag wordt gesteld, komt ook dat boven. En wordt het besef weer opgeroepen vanuit Exodus 3. Denk er alsjeblieft aan, God heeft beloften gedaan aan deze mensen. Als God deze mensen niet uit de dood opwekt, kan hij zijn belofte niet vervullen. Hij heeft aan Abraham een geweldig koninkrijk beloofd. Hij heeft aan Abraham een hemelse stad beloofd. Daar heeft Abraham naar uitgezien. Die zijn allemaal in het Oude Testament gestorven zonder de vervulling te zien van hun geloof. Alle beloften van God, die zijn niet allemaal vervuld. Er zijn er een paar vervuld. Ja, hij heeft een zoon gekregen, Isaac. Maar dan stopt het ook een beetje. Als het gaat over het land, ja, dan moet hij dat kopen van de Hethieten om daar zijn vrouw Sarah te kunnen begraven. Oké, dat is dan zijn eigendom, maar dat was niet de bedoeling om het hele land te gaan kopen. En juist dus door de herinnering aan die belofte, zegt Jezus, moet er een opstanding zijn. Want als er geen opstanding is, is God een leugenaar.
0: Dan krijg je het Pesachmaal en het verraad in de tuin van Gethsemane. Dat Pesachmaal, dat is in wezen wordt het bij mensen die hij kent gevierd. Wat gebeurde er eigenlijk? Want ik blijf het altijd een... Ik heb het idee dat ik daar te maken krijg met de zelfgave van God aan ons.
1: Tijdens het Pesach wordt er herinnerd dat God het volk bevrijdde uit Egypte. Het Pesachmaal was ingesteld in Egypte. In Exodus 12 wordt dat benoemd. Het volk moest een maaltijd maken met een lam. Dat lam hadden ze van tevoren in huis. Dat moest worden geslacht. En dat moest inderdaad worden gedeeld met familie, vrienden en arme weduwen en wezen. En het volk deed dat jaarlijks. En Jezus doet dat ook. Hij laat inderdaad zijn leerlingen de kamer, de gastenkamer, het vertrek klaarmaken waar dat Pesach wordt gevierd. Men vermoedt trouwens dat dat het huis is waar ook Marcus thuis wordt. De moeder van Marcus wordt later in Handelingen nog in verband gebracht met zo'n kamer. En het verklaart ook waarom Marcus later nog wordt genoemd in de Hof van Gethsemane. Die loopt dus gewoon mee. Of die gaat mee met Jezus als leerling. En tijdens dat Pesach worden er vier dingen centraal gezet. Namelijk het feit dat God degene is die naar ons hoort, luistert. En dat wordt dan verbonden bij het Pesachmaal in die tijd met een eerste beker. Een tweede beker wordt gebruikt om te benadrukken dat God ook omziet naar ons. Hij hoort het niet alleen maar. Hij hoort veel, maar hij gaat ook niet reageren daarop. Het derde beker wordt gebruikt om ons te bevrijden. Het is die beker die Jezus gebruikt om te zeggen, kijk, bij deze derde beker kijken we niet alleen maar terug naar het Pesach, maar kijken we ook vooruit, want we weten allemaal dat Pesach getuigt van een grotere bevrijding. En die grote bevrijding gaat nu tot stand komen door mijn bloed, door mijn lichaam. En de vierde beker die men gebruikt bij het Pesach, dat wijst op de toekomst, waar het volk van God in vrede zal leven in het beloofde land. En waar elke Jood in die tijd van zei, ja, dat is nog toekomst, dat zal pas gebeuren als de profeet Elia komt. Vandaar dat men ook wel eens zei, die vierde beker is voor Elia. En Jezus zegt bij die vierde beker in het Lucas-evangelie, ik ga daar niet meer van drinken, ik drink die niet. Ik laat die staan, die vierde beker, totdat het koninkrijk van God komt. Dan zal ik weer met jullie van de beker van de wijn drinken. Dus dat Pesachmaal is aan de ene kant een maaltijd waarmee men terugkijkt naar de tijd van het Oude Testament. Het is ook een maaltijd waarmee men vooruitkijkt naar wat komen gaat. Christenen kijken dus ook vooruit naar de komst van Jezus. Het is ook een maaltijd waarmee men omhoog kijkt en zegt van God, het is van u te verwachten, want wij kunnen niet uit eigen kracht uit Egypte gaan. Daarvoor is dat lam geslacht. En het is tegelijkertijd ook nog, de vierde benadering, een maaltijd waarmee men horizontaal kijkt en dus weduwen en wezen en vrienden uitnodigt om samen die maaltijd te vieren. En in die setting stelt Jezus het laatste avondmaal in.
0: In die setting wordt hij verraden ook. En het is de vraag of het tijdens of na het avondmaal is. Of instelling van het avondmaal. En dan zegt hij die wonderlijke woorden als Judas de zaal verlaat. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt.
1: Het is heel opvallend in de Lijdensweek als de leerlingen van Jezus zaken in gereedheid moeten brengen, zoals waar het laatste avondmaal wordt gevierd. Of ook andere gegevens, zoals de Hof van Gethsemane en zo, dan zie je dat de Heer Jezus dat bewust wat geheim houdt. Hij gaat niet zeggen van, oh ja, het is in die straat bij het huis van Maria dat we bij elkaar moeten komen. Het lijkt bewust gekozen te zijn als mystieke plaats, zodat Judas niet al eerder de Heer gevangen kan nemen. Judas weet niet van tevoren waar het is. Dat weten alleen Petrus en Johannes, die dus worden uitgezonden om een man te volgen met een waterkruik. En ook elders in die Lijdensweek zie je dat dingen zo een beetje geheim, mysterieus zijn. En nadat Jezus samen met zijn leerlingen het laatste avondmaal heeft gevierd, gaat hij dus inderdaad naar Gethsemane. En de Heer beseft, na dit maal zal het lam van God, hij zelf, worden opgepakt en worden geslacht. Het is ook in deze periode dat de Joden, kan het reflecteren zijn van, oké, binnenkort worden ook de lammeren geslacht, dan is het Pesach, hè, want het laatste avondmaal vindt net daarvoor plaats. Als dat Pesach wordt geslacht, dan hebben ze ook al een keuze gemaakt voor het lam. En de Messias beseft, weldra zal ook deze groep Jeruzalemmers een keuze maken voor het lam. Dat is de mensenzoon die inderdaad dan geslacht zal worden.
0: Dan krijg je de arrestatie en daar zet je een soort historisch verslag, maak je daarvan, van hoe het gebeurd is. Nou, vertel maar.
1: Ik vind het zelf heel fijn om te benadrukken dat Gethsemane een gesloten tuin is. Het is geen wandeltuin zoals wij dat kennen in de steden waar je parken hebt, waar je doorheen kunnen gaan. Nee, het is een eigendom. Het is een hof. Het is een ommuurde tuin. En Jezus heeft contacten met de eigenaar van Gethsemane, anders zou hij daar niet binnen kunnen. In Gethsemane wordt er overnacht. Gethsemane betekent trouwens olijfpers. En daar zullen waarschijnlijk olijfbomen om olie te maken van hebben gestaan. Maar aan de andere kant is het ook een plek waar je in de tijd van het Pesach, dan zit je dus in het voorjaar gerust onder in de grotten of de punten die daar staan, kleine grotjes zijn dat, kunt overnachten. Dus ik zie het verhaal als volgt, dat Jezus in die Lijdensweek vaker zegt, kom, we hoeven niet helemaal de tocht naar Betanië te doen. Het is een aangename temperatuur. We gaan hier gewoon in een van die rustige, koele grotten slapen. We leggen onze kleren af, dun dekentje over ons heen als het nodig is. En we zien wel, vandaar ook dat hij soms geen ontbijt heeft en dan vijgen zoekt in de buurt om iets te eten te hebben en die niet vindt. En spoiler alert, gaat nogal slecht aflopen met de vijgenboom waar hij het niet vindt. Maar in Gethsemane verblijft hij dus vaker. En Judas weet dat. Judas weet van dit is een plek naast de andere plekken in Betanië

0: Judas weet van dit is een plek naast de andere plekken in Betanië waar hij wel eens kan zijn. Dus hij gaat met de groep, waaronder dus de hoofdman van de afdelingen, Malchus en ook vermoedelijk de hoge priesters, die worden door Lucas genoemd, gaat hij dus naar Gethsemane om Jezus gevangen te nemen. De andere leerlingen liggen dan al voor een groot deel te slapen. Ik zeg voor een groot deel, want Jezus zelf is heel onzeker in Gethsemane. In dat opzicht dat hij zegt van dit gaat me aan het hart. Waakt en bidt met mij, want het uur is nabij. En zijn drie collega's die hij daar vraagt, zijn drie vrienden, Petrus, Jacobus en Johannes, die vissers zijn, die eigenlijk gewend zijn om lang op te blijven, want vissers werken 's nachts. Hen lukt het niet om die nacht te waken. Ze vallen in slaap, Jezus maakt ze wakker. Dan proberen ze opnieuw en dan vallen weer in slaap en op den duur laten ze slapen. En dan nadert ook het moment dat Judas dan in het hols van de nacht binnenkomt en Jezus wordt gevangen genomen, verraden door een kus en naar het huis van de hoge priester gebracht.
1: Petrus heeft een zwaard.
0: Petrus heeft inderdaad een zwaard. Dat namen best wel wat pelgrims met zich mee als ze naar Jeruzalem gingen, want de tochten waren niet altijd veilig. Dus hij heeft een zwaard bij de hand. Waarschijnlijk heeft hij ook gedacht van Jezus spreekt ook wel akelige woorden uit van wat er allemaal kan gebeuren tijdens de komende uren. Dus ik ga dat toch maar een keer meenemen. Het zit waarschijnlijk ook in zijn koffer, wat zich in Gethsemane dus zou bevinden. Waar ook zijn kleren zijn, waar hij slaapt. En hij kiest ervoor om daar inderdaad mee te slaan. Maar hij mist. Hij slaat niet iemand het hoofd af. Hij mist en raakt alleen het oor, waardoor het oor wel afgeslagen wordt. Jezus grijpt daarbij in en zegt, dit is niet de bedoeling. En pakt dat oor en geneest de wonden van Malchus, de kapitein eigenlijk. Hè? Als die was natuurlijk gesneuveld. Ja, Petrus is wel een held op dat moment, hoor. Probeer maar een keer bij zo'n groep, bij zo'n legermacht, om de aanvoerder als eerste te graaien te nemen. Die staan daar niet stil, hè? Die zeggen niet van ja, schiet maar op mij. Hè? Dus Petrus zal daar wel een heftige, harde reactie hebben gehad, als een strijder gekozen te hebben. Maar dat heeft ook gezegd, ik zal de Heer verdedigen. Maar uiteindelijk zullen we toch zien dat ondanks zijn heldhaftigheid, want hij gaat ook Jezus volgen tot in de hof van de hoge priester. Hij gaat zelfs in de binnenhof van de hoge priester. Hij gaat Jezus volgen tot het paleis van de hoge priester. Hij gaat zelfs in de binnenhof. Daar moet je ook maar durven. Oké, het is Pesach, dus er zijn heel wat priesters daar aanwezig van buiten Jeruzalem. Dus niet iedereen kent iedereen. Er zijn heel wat dienaren aanwezig. Niet iedereen kent iedereen. Er is ook geen pasjescontrole. Maar ja, je zit wel in een groep van allemaal wat vreemde mensen. En er hoeft er maar net één of twee te zijn die jou herkennen als bij Jezus geweest zijn de afgelopen weken. En je hebt het zitten. Petrus is dus best wel heldhaftig dat hij dat toch wel doet. Dat hij daar bij het kolenvuur zit en Jezus verder in de gaten wil houden om te ontdekken wat er daar in het paleis van de hoge priester plaatsvindt.
1: Hij verloochent hem daar 3 keer. En er komt het ontroerende moment dat, op het moment dat hij dat doet, onder grove taal mag ik wel zeggen, dat Jezus hem aankijkt. En ik heb dan het idee, maar goed, dat is maar een idee, dat Petrus op dat moment wist dat Jezus hem tot op het bot kende, echt kende.
0: En ik deel dat idee. Petrus heeft heel trouw Jezus gevolgd, zoals hij het eigenlijk had beloofd. Maar hij voelt ook wel in de hof waarin hij zich bevindt, dat het kei moeilijk is om die vragen te ontwijken. Hij trekt zich ook al een beetje terug uit de hof. Hij gaat al richting de ingang. Vanuit het idee van mocht er hier iets misgaan, ben ik meteen buiten. Maar dan komen de vragen opnieuw. Zijn dialect verraadt hem natuurlijk. Mensen beginnen. En ik vraag me soms af of hij zich bewust is geweest in die spannende momenten van de impact die zijn woorden hadden. En dan kraait de haan. En komt het woord van Jezus bij hem binnen. En wordt hij eigenlijk echt bewust van wat dit teweeg brengt. En dan kijkt hij ook nog in de ogen van Jezus, staat er in één evangelie. En dan gaat hij weg en dan huilt hij heel, heel bitter. Ja. Ik denk dat het echt iets met hem heeft gedaan. Hè? Want Petrus is, de andere leerlingen zijn helemaal niet achter Jezus aangegaan. Die zijn weg. Hè? Die hebben helemaal niet gevochten in Gethsemane. Nee, we horen niks van. Die gaan alle richtingen uit. Ik heb wel een hart voor Petrus. Net zoals bij dat moment dat hij op het water wil wandelen en begint te zinken. Dan denk ik ook van, maar die andere gasten die zitten allemaal in die boot. Dat is makkelijk om hier

0: aan de zijkant daarover te praten. Maar doe dat maar een keer. Hij heeft echt wel durf. Maar in die durf, in die adrenaline, voelt hij gewoon, het is onmogelijk om Jezus, ja, hier blijven te beschermen, om Jezus daaruit te trekken. Hè? Want hij had dat ook al gezegd, hè, toen hij erkende van, u bent de Messias. Zei Jezus ook van, ja, maar ik zal worden verraden. Dat Petrus zei van, dat nooit. Hè? Dan reageert hij ook al in die bewoording in Marcus 16. Dus het zit al vroeg in zijn hart. Hè? Dan krijgen die drie lijdensaankondigingen. Ik kan me echt voorstellen dat Petrus zoiets heeft gehad vanuit zijn cholerische aanpak van, dit gaan we tegenwerken. Hè? Dit gaat niet gebeuren. Ook als ze naar Jeruzalem gaan, zeggen ze in het Johannes-evangelie, laten we met hem gaan om met hem te sterven. Dus dan, ze weten wat er daar gaat gebeuren. Dus het idee dat hij daar een zwaard bij zich heeft, laat echt wel zien dat hij goed voorbereid is. Hij hoopt dat hij de steen kan zijn die de grote Goliath ten val brengt, waardoor onze Heer David, de ware David, ja, zichtbaar wordt. En Petrus moet beseffen van, kom maar niet doorheen, het is te zwaar.
1: Dan krijg je die zeer twijfelachtige rechtspraak.
0: Dus de Heer Jezus wordt naar de hoge priester gebracht. Ik moet daar voor twee hoge priesters verschijnen, Annas en Caiaphas. Dat is al zeer merkwaardig, want normaal mag er maar één hoge priester zijn. En ze halen alles uit de kast om Jezus onderuit te halen. Er worden getuigen omgekocht. Gelukkig moet ik wel toegeven, heeft de Hoge Raad nog een beetje fatsoen. En zeggen ze, ja, oh nee, dat is veel te simplistisch, dat kunnen we niet maken, nee. Men blijft zoeken. Er worden mensen nabijgebracht die wel bijna een doorslag kunnen brengen. Want ze zeggen dan, Jezus heeft toch gezegd tegen de tempel dat hij ze zal afbreken. De tempel zal afbreken, haar zal afbreken en dat hij het zal opnieuw bouwen. Ja, ook daar, dat weet men. Maar kun je dit nu gebruiken tegen Jezus? Dus in ieder geval is het niet zo dat men Jezus veroordeelt omdat hij zegt dat hij de Messias is. Dat zeiden heel veel mensen in die tijd. En daar werd je niet voor veroordeeld. Men veroordeelt hem omdat hij tegen de hoge priester zegt van, ja, ik ben de mensenzoon. En jullie zullen de heerlijkheid van God die in mij is zien zitten aan de rechterhand van God. En met dat laatste raakt hij het hele establishment, de hele corruptie van de tempel in Jeruzalem, in het hart. Want deze mensen hebben het in hun hoofd gehaald te zeggen dat de heerlijkheid van God alleen in Jeruzalem, in de tempel die zij beheren, woont. Ze hebben zo God in een vakje gestoken, letterlijk. En daar zegt Jezus, nee, die heerlijkheid zit in mij. En jullie zullen zien dat die heerlijkheid aan de rechterhand van God zit. Die zit niet meer in die tempel. Die tempel is een lege huls geworden. Dat huis van mijn vader hebben jullie gemaakt door een rovershol. En dan wordt de hoge priester zo boos dat hij zijn kleren scheurt, wat hij nooit mag doen trouwens. En dan is dat voor hem voldoende om Jezus over te geven aan de Romeinen en ten dood te laten brengen.
1: Dus dan zijn het zowel de Joodse machthebbers als de Romeinen die hem veroordelen.
0: 'S Morgens vroeg brengt men Jezus naar Pilatus toe. Die is al op de hoogte gebracht en die heeft ook al gereflecteerd van, dat is wel heel vreemd. Dit komt voor mij als doorgestoken spel, doorgestoken kaart, zeg je dat zo, over. Matthäus vermeldt zelfs dat zijn vrouw 's nachts een droom heeft gehad en heeft 's morgens vroeg tegen Pilatus gezegd, of 's nachts van, lieve man, hier gaat iets volledig mis, dit is een rechtvaardige. Je ziet ook hoe Pilatus zijn best doet trouwens om het voor Jezus op te nemen. Hij lijkt wat dat betreft weer op Petrus. Hij probeert dat dan via het goddelijk recht te doen. Het is ook buiten trouwens dat het gebeurt. Het is op een marktsituatie waarin de rechter op zijn troon staat. Het volk eromheen. Soms trekt Pilatus zich terug met Jezus. Maar de meerdere keren probeert hij er echt voor te zorgen van, ja, hoe kan ik hier Jezus uit deze tang halen? Hij doet dat door Jezus te laten geeselen. Dan hoopt hij dat medelijden wordt gewekt bij het volk, maar de elite van de Joden is zo actief bezig onder dat volk dat daar staat, hè, van, dat het hen lukt om hen op te hitsen en te zeggen, hij moet gekruisigd worden. En Pilatus zegt dan, ja, maar wacht even, het is Pesach, hè, het is een bijzondere dag. Hij heeft daar een keuze gemaakt, dat gebeurt wel vaker trouwens bij de Romeinse gouverneurs, heeft de keuze gemaakt om iets speciaals te installeren, namelijk tijdens het Pesach laat hij altijd een gevangene vrij. En kies maar, welke terrorist zullen we vrijlaten? Want ja, we hebben genoeg aanslagen als Romeinen. Dus wie willen jullie? Barabbas roepen ze dan. Dat is een oproeikraaier. wordt verder niet genoemd in de bronnen, maar past helemaal bij de beschrijvingen van die tijd, waar de Joden echt wel als terroristen de Romeinen te grazen. En dan vraagt hij ook opnieuw, wat zal ik dan doen met Jezus? Wat zal ik dan doen met Jezus? En dan zeggen ze, ja, kruisig hem. En Pilatus, ja, op den duur. Zeker als ze zeggen van, maar als je hem vrijlaat, dan zet je je tegen de keizer. En de keizer, dat kun je niet maken. En weet je wel, wie is nu je dienaar? En ze zetten Pilatus tegen de muur. Je moet ook bedenken, op dat moment schrijf ik in mijn boek, dat er ook wel problemen zijn in Rome. Hè? Tiberius en zo, is van alles mee gaande met de keizers. En het is maar de vraag, aan welke kant sta je op dat moment? Want er is een soort coup bezig tegen Tiberius, de keizer. En staat Pilatus nu aan deze kant of aan die kant van het verhaal? En dat zorgt voor wat spanningen. Dat werk ik wat uitvoeriger uit in het boek. En Pilatus beseft van, als ik nu ook nog hoor, ben je voor of tegen de keizer? En ik ga nu niet doen wat die elite hier van Jeruzalem zegt, ik stuur ze een brief. Hè, dat hebben ze al gedaan bij Herodes Archelaus. Ik heb daar geen zin in, hè, dat ik ben mijn job kwijt of word ik gewoon terechtgesteld. Oké, dan geef ik Jezus over. Kruisig hem.
1: Hij wordt gekruisigd. Maar die rechtszaak, die Pilatus, is daar nog historisch wat van te vinden wie hij was?
0: De vroege kerk getuigt ervan dat de bronnen daarvan, dus de rechtszaak zelf, wordt geprotocoleerd. Er is daar een schrijver, dat is normaal in het Romeinse recht. Die schrijft die dingen op. Die kun je in het archief raadplegen van Rome. Tertullianus, de kerkvader die rond de derde eeuw leeft. Een man die daarop wijst, een advocaat van oorsprong. Die zegt van, kijk, in het archief kun je dat vinden. Ik noem die bronnen ook in mijn boek. Uiteraard, na de val van Rome in 400, wat is het zoveel, is dat archief weg en hebben we daar geen bewijzen meer van. Maar dus het hele verslag van Pontius Pilatus kon gewoon worden geraadpleegd tot en met de derde eeuw, minstens.
1: Op een gegeven moment wordt het duister, Jezus sterft. Het in een andere beschouwing op het boek gaat over de sterren, de drie wijzen. Hier lijkt ook iets te gebeuren wat, kun je het natuurkundig verklaren? Of is het nodig om het natuurkundig te verklaren, die duisternis?
0: Op Golgotha wordt Jezus gekruisigd. Het betekent schedelplaats. Het is een plek die veel gebruikt werd voor de executies. Dus van terechtgestelde, lag ook langs een drukke weg, vandaar dat er heel wat mensen beginnen te reageren naar Jezus toe. Daar vindt dus de kruisiging plaats. En op een bepaald moment heb je dus inderdaad die duisternis, maar je hebt nog meer. Je hebt nog een aardbeving vermeld, Matthäus. Er gebeurt van alles, echt de natuur komt in beweging. De parallellen die de uitleggers daarmee zien, of daarin zien, zijn de parallellen met de profeten. Die spreken over de komst van Yahweh. De komst van Yahweh, de grote dag van Yahweh, de dag van Yahweh, wordt in het Oude Testament verbonden met natuurfenomenen. Fenomenen die we ook trouwens herkennen bij de komst van Christus in het boek Openbaring. Daar wordt datzelfde weer benoemd. Het herinnert ook aan de manifestatie van God op de berg Sinaï. Opnieuw, we bevinden ons in de tijd van de Pesach. En als dit gebeurt, dan moet je beseffen van wow, hier is van alles gaande. Duisternis is geen goed teken. De duisternis was het laatste oordeel voordat het grote moment kwam dat God de eerstgeborene van Egypte liet sterven. De negende wonder, eigenlijk de tiende wordt pas echt een plaag genoemd, maar de negen wonderen over Egypte, het negende wonder was duisternis gedurende 3 dagen. En hier heb je dus duisternis gedurende 3 uur. En in die duisternis geeft Jezus zijn leven aan God en roept hij dus uit van Heer, ontvang mijn geest en het is volbracht. Maar voor de omstaanders moet dat zo'n indruk hebben gemaakt. Niet alleen trouwens voor de Joden, zelfs voor de niet-Joden. Dat merken we bij de Romeinse centurio. Hè, dus de centurio die in de Romeinse dienst staat. Dat kan ook een Samaritaan zijn geweest trouwens, dat hoeft geen Italiaan te zijn. Die zegt op dat moment van, waarlijk. Dit was een godszoon. En die is daar zo van onder de indruk. Die zal ook straks verslag uitbrengen aan Pilatus als Jozef van Arimathea, een van de mensen van het Sanhedrin, om het lichaam van Jezus gaat vragen. Dan zal die 100 man zich de tijd nemen om naar Pilatus te gaan en te getuigen van wat hij daar gezien heeft.
1: Dan is er de begrafenis. Ik ga naar het laatste hoofdstuk toe. De voorbereiding op de begrafenis, hoe ging het in zijn werk in die tijd?
0: Als je stierf als gekruisigde, dan had je geen begrafenis. Mm-hmm. Dan werd je van het kruis afgehaald. In Israël, voor alle duidelijkheid. In andere gebieden lieten de Romeinen je gewoon hangen. Trouwens, ook als je werd gekruisigd, werd je volledig naakt gekruisigd buiten Israël. Binnen Israël zijn er ook wel voorstellen gedaan dat misschien ook bij Jezus gebeurde, maar die zijn niet sterk. Men denkt toch wel dat er binnen de Joodse traditie een bepaalde respect was vanuit het Oude Testament, dat men zei dat kunnen we niet maken. Maar vanuit diezelfde Joodse traditie zei men dus ook van, ja, Deuteronomium zegt, iemand die geoordeeld is, die mag niet 's nachts overnachten blijven aan het hout. Dus Jezus werd van het kruis gehaald en werd dus niet in een massagraf gegooid. Hij werd door Jozef van Arimathea van het kruis gehaald. Hij werd daarop door Jozef van Arimathea, maar ook door Nicodemus en door vrouwen verzorgd dat het lijk geëerd werd. Door mirre dat er werd gemaakt. Dat was zalf die ze zelf moesten maken. En die ze dus gebruikten om het hoofd van Jezus te zalven. En hem dus te balsemen.
1: Hoe groot was de schrik toen het lichaam weg was?
0: Zeer groot. Er was opnieuw ook weer sprake van natuurfenomenen. Er was een zeer grote schrik dat degene die de grafsite beheerde, de tuinman eigenlijk van de grafplaats zou je kunnen zeggen, dat die aan de haal was gegaan met Jezus. Er was ook wel angst doordat men het graf binnenging en daar engelen zag aan de voorzijde van het plekje waar Jezus lag, dus bij zijn hoofd en aan het voeteinde, waarbij men dacht van wow, het lijkt net de Ark van het Verbond, waar ook een engel aan de voorhande andere kant staat van de Ark van het Verbond op het verzoendeksel. Er was best wel veel vraag hoor. Er was angst, want ja, al toen ze bij het graf kwamen, de steen was weggerold. De wachters, die hebben we nog niet eens genoemd, maar de wachters die Pilatus daar had neergezet, omdat de Joden hem zeiden, ja, je moet dat doen, want we hebben gehoord dat Jezus zal opstaan. En dat is natuurlijk feik, die leerlingen gaan hem dadelijk stelen. Dus bewaak dat graf maar, verzegel dat maar. Dat was een zeer goede verzegeling van minstens 16 soldaten. Die waren weg. Die waren daar niet meer. Dus ik kan me echt voorstellen dat de hartslag van de dames die in dat plaatsje waren, dat die wat hoger sloeg op dat moment, ja.
1: Wat zien zij of wat zien zij niet?
0: Wat zijn zij niet? Zij zien uiteraard niet dat dit in overeenstemming is met het onderwijs van Jezus, met de aankondiging van Jezus, dat hij zal opstaan. Ze zijn zo ontgoocheld en onder de indruk, of hoe zeg je dat, door onthutst, beter gezegd, door wat er allemaal is gebeurd de afgelopen dagen, dat er helemaal niet meer in de focus is. Mm-hmm. Dit verhaal kent nog een verder verloop. Ze zijn vergeten dat de God die ze dienen tijdens het Pesach, de God is die hem met machtige hand zal bevrijden uit Egypte. Ze zijn vergeten dat er wonderen gebeuren en dat God een nieuw moment maakt, een nieuwe start met het volk maakt. Ze zijn vergeten dat Israël bevrijd is als Gods zoon uit Egypte en dat Christus de zoon is die centraal staat in het koninkrijk en die God zeker niet aan zijn dood zal overlaten. Ze zijn vergeten dat Christus macht heeft over dood en het verleden doden heeft opgewekt.
1: Maar hij wordt gezien.
0: Ja, hij wordt gezien, hij verschijnt. En het is ook heel bijzonder te zien dat de Heer Jezus hen dat niet kwalijk neemt. Het is bijzonder te zien dat hij daar niet verwijtend naar de vrouwen is. Hij is zeer meegaand, zelfs met een Thomas die een week later bij de leerlingen komt en zegt, ja, jullie zeggen allemaal Jezus is opgestaan, jullie zijn naar dat graf gerold, dus jullie hebben inderdaad wat bewijsmateriaal. Maar ja, als ik het niet zelf zie, dan ik wil ook zoals jullie bewijsmateriaal. En dan verschijnt Jezus aan Thomas op dezelfde manier als 7 dagen geleden. Hij verschijnt in het midden en hij zegt, Thomas, start maar uw onderzoek. En Thomas zegt, het hoeft niet meer, Heer, ik heb voldoende bewijs. Maar alle leerlingen zitten te zoeken hoe ze daarmee moeten omgaan. De Emmausgangers, die weten niet meer precies hoe en wat. Jezus verschijnt aan hen, loopt met hen mee. God maakt hun ogen dicht, zodat ze hem niet meteen kunnen herkennen. En dan brandt hun hart als Jezus vertelt over het Oude Testament. En pas als die breekt, De broodbreed bedoel ik daarmee, tijdens de maaltijd ontdekken ze hem. En dan verdwijnt Jezus weer en dan rennen ze terug naar Jeruzalem. Komen ze bij de leerlingen. En dan blijkt ook daar dat er weer die vragen zijn. Is er wel Jezus? Is er wel echt opengestaan? Is dat je niet gewoon fantasievoorstelling, bedoel, emoties kunnen veel met een mens doen? Ik zie bij de opstandingsverhalen dat er heel kritisch naar zichzelf wordt gekeken door de apostelen. Dat zijn geen mensen die opeens verhaaltjes beginnen te verzinnen uit noodzaak. Dat zijn mensen met emoties die gewoon eerlijk toegeven. Ja, wij dachten echt dat het een fantoom was. En we vroegen zelfs aan Jezus, kunt u dat bewijzen? En dan vraagt hij om een stuk vis en dan vraagt hij om een stuk koek. En dan eet hij dat gewoon voor hun ogen. En dan, maar dat is gewoon een paar dagen later. Hè? Dus zelfs in Matthäus 28 staat er op het einde dat Jezus aan hen verschijnt op de berg in Galilea. Dat is alweer een stuk later dus. En dat er nog altijd mensen zijn die twijfelen. Sommigen komen dichterbij, staat er dan. En anderen twijfelden. Dat gaat over de 12. En dan zegt Jezus tegen hen, mij is gegeven alle macht op aarde en in de hemel. Citeert hij de laatste woorden uit het boek Kronieken, wat in de Joodse traditie het laatste boek van het Oude Testament is. Het zijn de woorden van Kores, die het volk van Israël in het Oude Testament oproept om terug naar Jeruzalem te gaan en het huis van God te bouwen. En Jezus citeert dat en probeert daarmee duidelijk te maken, hey, het verhaal gaat verder. Dit is het verhaal dat in lijn staat met dat Oude Testament. En het mooie is dat die twijfel niet door Jezus wordt afgebroken en dat gewoon ook door de evangelisten wordt toegestaan. Dat zijn krachtige zaken om te bewijzen dat de opstanding veel meer is dan een verhaal wat mensen hebben bedacht in latere tijden of wat dan ook. De opstanding getuigt van zeer realistische beschrijvingen. Ook de verhalen van de opstanding, de vrouwen, die komen met verschillende versies. Dat is niet omdat de evangelisten zo dom waren om één verhaal niet te kunnen bedenken. Nee, dat is gewoon omdat ze echt willen zijn. Ze zeggen gewoon, ja, ik heb dat gehoord van die persoon en die beschrijft dat op die manier. En die is over de toeren. Ze maken hun zinnen zelfs niet af bij dat opstandingsverhaal. En dus de evangelisten laten dat gewoon zien door niet een mooie harmonie te maken en één evangelie te creëren zoals wij dat graag doen. Nee, ze zeggen dat doen we juist niet, want dat laat de geloofwaardigheid veel beter zien dan dat we het allemaal nu proberen glad te strijken. Laat die spanningen, die verschillende emoties er maar in staan. Het zorgt juist dat de waarheid sterker wordt.
1: Als hij leeft, dan leeft hij nu en dan kun je niks aan doen dan.
0: Als hij leeft, dan leeft hij nu, daar kun je niks aan doen. Het bijzondere is juist inderdaad zelfs personen die heel veel moeite hebben gehad met de opstanding en die hebben gezegd, ik ga dat ontkrachten. Ja, de meeste van hen zijn allemaal tot de erkentenis gekomen dat Jezus is opgestaan. Er zijn nog altijd heel veel getuigenissen tot op vandaag te horen. Vooral ook in gebieden waar Bijbelkennis bijna niet bestaat, waar Bijbel niet te krijgen is. Denk aan de landen in het Midden-Oosten, waar mensen getuigen dat ze openbaringen van Jezus krijgen, tot geloof komen, hun hele leven overhoop gooien. Dat doe je niet zomaar door een droom. Dat kan consequenties hebben. Weet je, in Europa, in het westen van Europa, hebben we het heel makkelijk. Hè? Als jij vandaag zegt, ik geloof in Jezus, oké, je buren kijken misschien een beetje raar, want je begint wat godsdienstig te worden, maar ja, je was toch al een beetje vreemd op sommige vlakken. Er zat ook al wat roddels over je. Maar in zulke landen kan dat betekenen dat je onteigend wordt, dat je familie je buiten zet. Dat kan rampzalige gevolgen hebben. Dat doe je niet op basis van een kleine indruk. Daar ben je echt tot in het hart overtuigd. En dat is de opstanding. De opstanding van Jezus laat zien in het Nieuwe Testament, hè, daar getuigen de apostelen en de andere mensen er continu van. Het is een bliksemslag in ons hart geweest. Dat heeft zo'n impact gehad. Daar is ons hele leven door veranderd. En uiteindelijk hebben ze hun leven daarvoor gegeven.
1: Onbegrijpelijk.
0: Ja, onbegrijpelijk en tegelijkertijd ook weer begrijpelijk. Want ik proef ook dat we soms iets te soft worden en dan denken van, laat het dan maar weg, we kunnen er toch niks over zeggen, het is onbegrijpelijk. Nee, het is niet volledig te definiëren in alle toonladders die we hebben, in alle teksten die we hebben, maar het is ook wel iets wat je kunt pakken en waar Jezus ook toe uitnodigt. Als die mensen ontmoet, dan zegt hij ook van, grijp het maar, pak het maar. Dus aan de ene kant, wij kunnen geen foto's presenteren van de opstanding. Dat is onmogelijk. De foto zou overbelicht zijn. En aan de andere kant, zien we in de evangelie dat er 4 geweldige getuigenissen zijn. En in het Nieuwe Testament geweldige bevestigingen. En in de kerkgeschiedenis herbevestigingen dat Jezus is opgestaan. En dat maakt het wel heel begrijpbaar.
1: Hij leeft dus.
0: Hij leeft.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En dit zei Raymond Hozoel. En met hem was ik in gesprek op basis van het door hem geschreven boek Zo leefde Jezus. Een boek uitgegeven bij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. En het gesprek met Raymond had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De geboorte van de Moeder Gods. De dageraad van Christus. Bij de zijkapellen van de Mariageboorteparochie in Nijmegen schilderde ik in 2008 bij de Mariabeeld voor een Mariakapel, de 8 iconen van het leven van Maria. En daarbij is ook deze icoon van de geboorte van Maria afgebeeld. Die hangt daar naast het beeld met de andere. En aan de overzijde van het altaar in de andere kapel hangen de sacramenten verbeeld in iconen. Goed, de icoon van Anna en Joachim die bij de geboorte van Maria. Anna ligt niet zomaar op een bed. In de iconografische traditie is ze het middelpunt van de menselijke vreugde op deze wijze in de icoon. De vrouw die na een lange verwachting uiteindelijk ontvangt wat God haar schenkt. Hierin zien we Anna als beeld van Israël dat al eeuwenlang heeft gewacht op Gods belofte. De Messias lijkt soms ver weg, maar God is niet vergeten wat hij heeft beloofd. Anna ontvangt Maria en Maria zal later Christus ontvangen. Anna ontvangt Maria, Maria ontvangt Christus, de kerk ontvangt Christus en zo ontvangen wij Christus. Het heilige kind, maar het kleine kind Maria, geheiligd, is daardoor al een teken van de grote gave die komen gaat.
2: Voor Anna moet de geboorte van een dochter een ommekeer van haar hele leven zijn geweest. Een geboorte betekende in de Joodse wereld vreugde, maar bracht ook een religieus ritme mee van reiniging, dankzegging en opname in het verbond. Het kind kwam terecht in een gezin waarin het geloof niet zomaar iets naast het dagelijks leven was, maar het leven zelf vormde. Het proto-evangelie laat Anna bij de geboorte uitroepen dat haar ziel verheugd is en noemt het kind Maria. Maria is zo de eerste dageraad van de nieuwe schepping. Nog voor Christus geboren wordt, bereidt God een menselijk leven voor waarin hij zelf woning zal vinden, in haar onbevlekt hart. Daarom zien we Maria in de kerk nooit los van Christus. Haar geboorte is als het eerste licht aan de horizon. We noemen haar de morgenster. De zon is nog niet zichtbaar, maar de nacht begint al te wijken. En juist daarom spreekt deze icoon ook over iedere menselijke geboorte. Ieder kind wordt ontvangen als een gave en een mogelijkheid waarin God zijn licht kan laten opgaan. Ook ons leven is geen toevallig bestaan. Wij zijn geroepen om drager van Gods aanwezigheid te worden.
1: Het bad waarin Maria wordt gewassen is één belangrijk symbool. Op het eerste gezicht is het gewoon een alledaags tafereel. Maar in de christelijke traditie kan water nooit alleen maar water blijven. Water is geboorte, water is reiniging, water is leven. Water wordt uiteindelijk ook het teken van de doop. Maria wordt in het water gelegd als een pasgeboren kind. Later zullen wij in het water van de doop worden ondergedompeld om opnieuw geboren te worden uit water en geest. En zo is op deze icoon de kleine Maria een voorafbeelding van iedere mens die opnieuw geboren wordt uit water en geest. Zo begint ook onze eigen weg naar Christus. We zijn geboren uit menselijke liefde, maar worden geroepen tot een tweede geboorte, de wedergeboorte uit water en geest. Wat in Maria voltooid werd, een levende tempel van Gods aanwezigheid, mogen ook wij worden door genade. U kunt natuurlijk altijd deze icoon ook zien in Nijmegen, of andere iconen ook bij ons in Linnen komen bekijken. Maar dit komende Monumentenweekend 2026 hebben we ook een expositie in Voorburg en daar kunt u ook bij zijn. En om 12 uur op zaterdag hebben we een lezing, dus in de Martinuskerk in Voorburg.

0: We zien op deze icoon hoe juist het gewone dagelijks leven deze icoon zo menselijk maakt. Een huis, brood bereiden, water halen, werken, weven, zorgen voor elkaar. En ook de Sabbat heiligen, bidden en de feesten van Israël vieren. Het ritme van het Joodse leven werd diep bepaald door de Torah, door gebed, de Sabbat en de grote feesten. Met Pesach, Shavuot en Sukkot trok men, wanneer mogelijk, naar Jeruzalem, naar de tempel, het hart van Israëls eredienst. In dat gewone heilige leven leefde ook het verlangen naar de beloofde Messias. De icoon van de geboorte van Maria is zo ook een voorbereiding op zijn komst in een gezin, in een familie, in gebed, in trouw en in verwachting. Zo begint ook onze weg naar Christus. Ook wij zijn geboren uit menselijke liefde en zijn geroepen tot een tweede geboorte. De wedergeboorte uit water en geest. Wat Maria in volheid werd, een levende tempel van Gods aanwezigheid, mogen wij door genade worden. Haar geboorte verkondigt aan ieder van ons, God is nog altijd bezig een plaats voor Christus te bereiden. Zo zien we, voordat de wereld Jezus ziet, de hemel in verborgenheid werkt en alles voorbereidt. In een eerst kinderloos echtpaar, in een gebed, in een pasgeboren meisje, de nieuwe Eva, in de stilte van de tempel en ook in het gewone Joodse gezinsleven wordt zo de weg bereid naar het woord dat vlees zal worden. Dit mag ook voor ons een troost zijn. God werkt vaak al lang aan iets voordat wij het kunnen zien.
1: Dan de gouden achtergrond. De gouden achtergrond is niet simpelweg de hemel. Het is de eeuwigheid, het eeuwige licht. Gods liefde die door het gewone leven heen zichtbaar wordt. Een vrouw zit bij de wasbekken. De voetvrouw helpt Anna. Joachim kijkt toe. Maria wordt gewassen. De hemel is aanwezig. God komt binnen in het gewone leven. Zo wordt de icoon van de geboorte van Maria een icoon over de mens die door God wordt voorbereid om Christus te ontvangen. Iedere geboorte draagt een belofte. Iedere mens is geroepen tempel te worden. Iedere dag kan een plaats van Gods komst zijn. En iedere wedergeboorte in Christus is een nieuwe dageraad. Gods vreugde om ons. Maria's geboorte is een echo van de schepping. Bij de schepping spreekt God zijn fiat. Er zij licht. Bij Maria's geboorte begint opnieuw het licht van de nieuwe schepping te dagen. En later antwoordt Maria zelf met haar fiat, mij geschiede naar uw woord. Daaruit wordt Christus geboren. Zo weerklinkt in deze icoon zijn Gods oordeel over zijn werk. Zie, het is zeer goed. Zo is deze icoon, de geboorte van Maria, uiteindelijk de icoon van Gods vreugde over de mens. En klinken zijn woorden vanaf het begin door. Ik heb je gewild, ik heb je geroepen. Ik bereid een plaats voor mij en jou. En in Christus maak ik alle dingen nieuw.
0: Heer onze God, bron van alle leven. U wilde geboren worden in een gezin, in een familie, met Joachim en Anna als uw grootouders. Leer ons wachten, zoals Joachim en Anna. Met vertrouwen dat u ons alle genade schenkt die we nodig hebben. Dank u voor voor de geboorte van Maria, de Moeder Gods. Zij is de dageraad van de nieuwe schepping en sprak haar fiat, mij geschieden naar uw woord. Maak ook mijn hart tot een tempel waarin Christus mag wonen. Maak heel wat gebroken is en wek mij tot nieuw leven. Want wat u schept, laat u niet los. Wat u lief hebt, maakt u nieuw. Soli Deo Gloria.
1: Natuurlijk bent u van harte welkom dit monumentenweekend om eventueel op zaterdag de lezing bij te wonen. Maar van 10 tot 4 is de expositie geopend in de Martinuskerk in Voorburg. Op zaterdag en zondag. Dit weekend, monumentenweekend 2026. Heer, toon ons uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Aan het laatste stuk Florence Assisi leek geen eind te komen. Ze waren de lange reis beu. Bovendien zag je niet veel, omdat er langs de spoorweg hoge struiken stonden en ze ook door veel tunnels reden. Maar toen zagen ze plotseling een groot meer. Dat is het Lago Trasimeno, wist pa. Nou komen we in de buurt, jongens. Hij had een kaart op zijn schoot liggen en wees het hun aan. Even later passeerden ze Perugia, een stad bovenop een bergtop. Onthouden, zei pa, daar heeft Franciscus gevochten en een jaar in de gevangenis gezeten. Ik dacht dat die Franciscus een heilige was, zei Eefje. Heilige vechten toch niet? Toen moest hij nog heilig worden, zeker, veronderstelde Rob. Je slaat de spijker op zijn kop, zei pa. Niemand wordt heilig geboren. Daar moet je verschrikkelijk je best voor doen. Mag het ook wat minder? Vroeg Sanne. Ik zou nog geen heilige willen zijn, al kreeg ik het cadeau. Het lijkt me een vreselijk saai leven, zei Eefje. Nou, daar vergis je je in, zei pa. Franciscus was om de dooie dood geen saaie vent. Maar let op, jongens. Zo dadelijk krijgen we Assisi te zien. Benieuwd verdrongen ze zich nu alle vier voor het raam. Ja, ja, riep pa enthousiast. Daar is Assisi, tegen de berg aan. Het kan niet missen. Want geen enkele stad heeft zo'n kerk als de San Francesco. Het zijn feitelijk twee kerken en de crypten boven elkaar. En zie je die prachtige bovengalerij? En draai je nu eens om? Daar is de koepel van de Santa Maria degli Angeli, oftewel Heilige Maria van de Engelen. En hier moeten we eruit. De trein stopte bij een klein stationnetje. Haastig, vol spanning, sprongen de kinderen met hun rugzak, nog maar half aan, de trein uit. Dus nu gaat het pas echt beginnen, riep Rob verrukt, om zich heen kijkend. Het beviel hem wel. Hij hield niet zo van grote, drukke steden. Sanne en Eefje poorden elkaar tussen de ribben. En pa haalde diep adem, schudde met zijn hoofd, alsof hij iets kwijt wilde, schraapte zijn keel en zei: Volgens de routebeschrijving moeten we dat pad op om bij ons hotel te komen. En hij wees op een grindweg die zich door de velden kronkelde in de richting van de stad. Assisi, de stad van Franciscus. Hier is het, zei pa. He he, gelukkig. Hij bleef staan en wreef zijn gezicht droog met zijn zakdoek. Na de veldweg, die door vlak land liep, hadden ze het laatste stuk flink moeten klimmen. Volledig bepakt, op de heetste uren van de dag, viel dat behoorlijk tegen. Het zweet liep met straaltjes over hun lijf. Centro Ecumenico Cordico, spelde Rob moeizaam. Is dit een hotel? Vroeg Sanne, terwijl ze wantrouwig de hoge, lange muur bekeek waarachter een groot, saai gebouw opdoemde. Het lijkt meer een gevangenis, giechelde Eefje. Wat bent u met ons van plan, meneer Dijkstra? Worden we hier opgesloten voor een heropvoeding? Pa grinnikte. Dat lijkt me verspilde moeite. Nee, in dit gebouw woonden vroeger jongens die priester wilden worden. Maar die zijn er nauwelijks meer. En nu is het dus een opvangcentrum voor toeristen. Kom maar mee. Ze gingen een openstaand hek binnen en werden begroet door een razend geblaf. In een kennel vlogen een stuk of wat honden tegen het hekwerk op. Nou, we zijn van harte welkom zo te horen en te zien, zei Rob. De hoofdingang van het huis leek niet gebruikt te worden, dus liepen ze maar brutaal achterom. Op de galerij zat een oude man in een schommelstoel. Toen hij opstond, zagen ze dat hij een lang bruin kleed droeg met een wit koord om zijn middel. Zoiets dragen ze bij ons met carnaval, mompelde Rob. Franciscus was in zijn jonge jaren prins carnaval, zei de pater. Rob kreeg een kleur als een biet. Wie had hier nou een landgenoot verwacht? En toen bleek hij ook nog de baas van het centro te zijn. Welkom, zei de pater stroef. Ze kregen alle vier een slap handje. Ik zat op u te wachten, u bent mooi op tijd. Uw kamers zijn in orde gemaakt. Wacht, ik breng u er meteen even heen. Langzaam ging hij hen voor een brede trap op. De kamers waren eenvoudig, maar schoon. Pa en Rob deelden er een en Sanne en Eefje kregen een kamer ernaast. Laat de luiken dicht, dan blijft de hitte buiten, adviseerde de pater. Aan het eind van de gang zijn de douches en de toiletten en om 6 uur is het diner. Toen verdween hij weer. Die zegt ook geen woord te veel, zei Sanne. Wat een chagrijnig mannetje. En hij gaf Rob meteen lik op stuk, giechelde Eefje. Stond jij mooi voor paal? Ze poorde hem plagend tussen zijn ribben. Ja, maar wij komen ook midden in de siesta aanzetten, zei pa. We mogen blij zijn dat hij ons binnenliet. Alles in de stad is nu gesloten. En dat chagrijnige valt best mee. Heb je op zijn ogen gelet? Daar glinsterde iets ondeugends in. Een oorgezellige kamer, smaalde Rob. 2 bedden, 2 stoelen, een kast en een wasbak. Hij ging op bed zitten, begon zijn schoenen uit te trekken en verspreidde een doordringende zweetgeur. Meer heb je ook niet nodig, zei pa, die zijn rugzak over de tegelvloer had gezet en languit op het bed neerplofte. Het hoeft geen luxe hotel te zijn, want overdag zijn we toch weg. Eefje en Sanne stormden de kamer binnen, maar Eefje deinsde meteen weer achteruit. Wat stinkt het hier? Zei ze met dichtgeknepen neus. Sanne liep naar het raam en gooide ongevraagd de luiken open. Hebben jullie het uitzicht al gezien? Riep ze. Pa en Rob kwamen nieuwsgierig van hun bed. Ze keken recht op de San Francisco-kerk. En de rest van het stadje lag als op een presenteerblaadje tegen de helling van de Monte Subasio aangevlijd. Mooi, hè? Zei Sanne enthousiast. Het lijkt zo dichtbij. Zullen we er maar naartoe gaan?
1: Alsjeblieft, zeg, even uitpuffen, zei pa. Dan douchen en dan zullen de winkels wel weer open zijn. Want we moeten in elk geval wat boodschappen doen.
0: Hoe lang blijven we? Vroeg Rob, die zijn natte t-shirt over zijn hoofd trok. Getver, het leek wel een natte dweil.
1: De bedoeling was 1 nacht, maar ik denk dat het verstandiger is een dagje langer te blijven, om eerst even te wennen aan de hitte en aan al dat geklim hier. Ik zal het straks eens vragen aan Padre Francesco.
0: Padre Francesco? Heet hij zo? Hoe weet je dat? Vroeg Sanne.
1: Omdat hij zich zo noemde toen ik hem opbelde om kamers te reserveren, zei pa.
0: Francesco is een heel gewone naam hoor, zeker hier in Assisi. Je breekt je nek over de Francesco's en Francesca's. Ze zijn echt heel trots op hun heilige stadsgenoot.
2: Trots op een man die al 700 jaar dood is, zei Eefje.
1: Ja, met volgelingen over de hele wereld verspreid, zei pa. Toen Franciscus stierf, waren er al 1000.
2: Toen was hij zeker wel heel oud, zei Rob.
1: Nee hoor, hij was 46 jaar toen hij stierf.
0: Wordt het langzaamaan geen tijd dat jullie eens wat meer te weten komen over die man?
1: Ik heb een goed idee. Jullie gaan met z'n drieën het eerste hoofdstuk uit dat groene boekje doornemen en...
2: En dan ga jij lekker liggen pitten, vulde Sanne verontwaardigd aan.
1: Mag ik, vroeg pa, het is tenslotte siesta. Wat jullie willen doen, moet je zelf weten, maar om 4 uur sta ik klaar voor een sightseeing en geen seconde eerder.
2: Ik dacht dat je 3 weken niet meer op je horloge zou kijken, informeerde Sanne liefjes.
1: Dat hoeft ook niet, grijnsde pa, Ik kan de torenklok horen slaan. En nou opgedonderd. En doe de luiken dicht.
2: Doe dat zelf maar, slaapkop.
1: Lachend stoven ze de kamer uit. Even later zaten ze buiten in de tuin, met uitzicht op het dal en de glanzende koepel van de Santa Maria degli Angeli. In de zon, want ze wilde bruin worden. Rob zelfs met bloot bovenlijf, maar lang hielden ze dat niet vol en de een na de ander verhuisde zijn stoel naar de overdekte galerij.
2: Kom op met dat boekje, zei Sanne. Het schijnt dat alles hier draait om die Franciscus. Laten we maar eens kijken wat voor vogel het was.
1: Het eerste hoofdstuk is 3 pagina's. Zullen we iedereen voorlezen? En zonder antwoord af te wachten begon ze al. Hij werd geboren in 1181 en kreeg van zijn moeder Pica de naam Johannes.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Je luistert naar het Terzé-lied Beati voi poveri. Zalig zijt gij armen. Heer, laat mij binnen in uw stilte. Met mijn hart en verstand, met mijn lichaam. Geef mij de genade om te luisteren naar uw woord. Om het te proeven en te smaken. Laat uw woord mij de weg en de richting wijzen.

0: We lezen vandaag uit het evangelie volgens Lucas, uit hoofdstuk 6, te beginnen vers 20.
1: Jezus richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: "Gelukkig jullie die arm zijn, want voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die nu honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld. Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult honger lijden. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld."

Voor heel wat mensen zijn deze woorden van Jezus, we noemen ze de zaligsprekingen, het hart van het christendom. Jezus spreekt een aantal beloften uit over mensen die arm, hongerig, treurig en veracht zijn. En die belofte houdt in het rijk van God, vervulling, vreugde en een grote beloning in de hemel. Wat versta ik onder die belofte? Hoe begrijp ik dat? Wat stel ik me daarbij voor? Kunnen die zaken me bekoren, me verlokken?

En dan, als contrast, verbeeld je het andere soort leven dat Jezus beschrijft. Een leven van rijkdom, van materiële overdaad, van beroemdheid. Zou zo'n leven je bevredigen? En zou dat je het gevoel geven dat je bezig bent met wat echt belangrijk is?

0: Als je dan opnieuw gaat luisteren naar de zaligsprekingen, let dan niet zozeer op de woorden en hun betekenis, maar let vooral op de persoon van Jezus Christus.
1: Jezus richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: "Gelukkig jullie die arm zijn, want voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die nu honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld. Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult honger lijden. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld."

Vraag dan tenslotte aan God, op de manier die bij jou het beste past, dat Hij je helpt om vandaag de woorden van de zaligsprekingen in praktijk te brengen.

0: Heer aan de Vader, en de Zoon,
1: en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
0: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. De aanklacht tegen de zondaars. Veel geliefden, de Heer weet zowel de vromen uit de beproeving te redden, als ook de boosdoeners ter kastijding te bewaren voor de dag van het oordeel. Vooral hen die, door schandelijke begeerte gedreven, zich overgeven aan wellust en de heerschappij verachten. Vermetel en verwaand schromen zij niet de hemelse machten te beschimpen, terwijl engelen hun meerderen in sterkte en kracht geen smadelijk oordeel tegen deze bij de Heer durven inbrengen. Maar zij, gelijkend op redeloze dieren, van nature bestemd om gevangen en gedood te worden, zij beschimpen wat ze niet kennen, en als dieren zullen zij ook omkomen, beroofd van hun oneerlijke winst. Het is hun lust op klaarlichte dag te zwelgen. Eerloze, geschandvlekte mensen zijn het, die bandeloos feesten en zich te goed doen in uw gezelschap. Hun ogen zijn vol overspel en onverzadigbaar van zonde. Zij verlokken onstandvastige zielen. Dit vervloekte geslacht, volleerd in hebzucht, heeft de rechte weg verlaten. Zij zijn afgedwaald en het pad opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid lief had, maar dan ook voor zijn misdrijf een terechtwijzing ontving. En ook de waanzin van de profeet moest worden gestuit door een stom lastdier dat begon te spreken als een mens. Zij zijn bronnen zonder water, wolken door de storm voortgejaagd. De diepste duisternis is voor hen weggelegd. Met hun holle grootspraak en bandeloze wellust verlokken zij hen die nauwelijks begonnen zijn zich af te keren van de levenswijze der verdulden. Zij spiegelen hun vrijheid voor, maar zijn zelf slaven van het bederf. Want een mens is slaaf van wat hem overmeestert. Toen zij de Heer en Heiland Jezus Christus leerden kennen, hebben zij zich afgewend van de schanddaden der wereld. Maar als zij zich nu opnieuw daardoor laten verstrikken en overmeesteren, is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het was beter voor hen geweest de weg ter gerechtigheid nooit te hebben gekend, dan na hem gekend te hebben, de rug toe te keren aan het heilige overgeleverde gebod. In hen is het spreekwoord bewaarheid. Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel en een schoongewassen zeug naar de modderpoel. Tweede lezing. Uit de brieven van de heilige priester Petrus Klaver. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, te verbinden van wie het hart gebroken is en aan gevangenen vrijlating te melden. Gisteren, 30 mei 1627, op het feest van de heilige drie-eenheid, kwamen er van een zeer groot schip zeer veel negers, afkomstig uit het gebied van de grote rivieren in Afrika. Wij gingen erheen en brachten in twee mandjes kweeappelen, citroenen, zoete koekjes en ik weet niet wat nog meer. We bezochten hun huizen. Het leek wel of wij een tweede Guinea binnengingen. Midden door de menigte moesten we een weg banen totdat wij bij de zieken kwamen, zeer groot in aantal. Zij lagen op de grond in het vocht, of beter gezegd in de modder. Er was overwogen om een dijk aan te leggen, verbengd met dakpannen en stukken baksteen, om de vochtigheid niet al te groot te laten zijn. Hier was dus hun rustplaats, die niet alleen om die reden zeer ongeschikt was, maar vooral omdat zij naakt waren, zonder enige bescherming van kleding. Nadat een deken was neergelegd, hebben wij uit de voorraad handelswaar al wat beschikbaar was bijeengebracht om een ophoging te maken. Op die manier hebben wij een plaats gereed gemaakt waarin wij uiteindelijk de zieke hebben gebracht door ons een weg te banen midden door de compagnie heen. Vervolgens hebben wij hen in twee groepen verdeeld. Mijn metgezel bezocht enkele met een tolk. Naar anderen ben ik zelf gegaan. Er waren twee negers, meer dood dan levend, reeds koud en hun pols werd nauwelijks gevoeld. Met behulp van een dakpan hebben wij gloeiende kolen bij elkaar geveegd en in het midden geplaatst, dicht bij de stervenden. Vervolgens hebben we in dat vuur reukwaren geworpen, waarvan wij twee volle tassen hadden en die wij bij deze gelegenheid geheel hebben verbruikt. Dan hebben wij met behulp van enkele dekens, want zij hadden zelf niet iets dergelijks, en we hadden tevergeefs anderen aan hun eigenaars gevraagd warmte gegeven, waardoor zij hun lichaamswarmte en hun levensgeest schenen te herkrijgen. Het was te zien hoe zij met blijdschap in hun ogen naar ons opkeken. Wij hebben hen op de volgende wijze getroost. Niet met woorden, maar met onze handen en door daden. Ja, zelfs was het duidelijk dat elke andere taal volkomen onbruikbaar geweest zou zijn voor hen die ervan overtuigd waren dat zij hierheen gevoerd waren om opgegeten te worden. We hebben daarna bij hen gezeten of geknield en hun gezicht en hun lichaam met wijn gewassen. Daarbij hebben wij ons ingespannen hen op te vrolijken met wat aangenaam is en in hun aanwezigheid natuurlijke drijfveren naar voren gehaald die zieken op een of andere manier blij kunnen stemmen. Daarna zijn wij begonnen een doopcatechese te geven, wat ook ongetwijfeld de wonderlijke uitwerkingen mogen zijn op lichaam en geest. Toen uit de antwoorden op onze vragen bleek dat zij deze voldoende begrepen hadden, zijn wij overgegaan tot een verdergaand onderricht, namelijk over de ene God die beloning en straf geeft overeenkomstig ieders verdiensten enzovoort. Wij hebben hen gevraagd een daad van berouw te stellen en een afwijzing van hun overtredingen kenbaar te maken. Ten slotte, toen zij voldoende voorbereid schenen, hebben wij hen het geheim van de drie-eenheid uitgelegd, de menswording en het sterven van Christus. En terwijl wij Christus lieten zien, die aan het kruis genageld was, zoals geschilderd is boven de doopvont, waarin uit Christus wonden stroom bloed vloeiden, zijn wij hen voorgegaan in het opzeggen, in hun eigen taal, van een oefening van berouw.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een elder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7:00. Vandaag is het woensdag 9 september. In de 23e week door

in de 23e week door het jaar. De kerk gedenkt vandaag de gedachtenis van de heilige Petrus Klaver, priester. Binnen ons bisdom Roermond bevindt zich het klooster van de missiezusters van Sint Petrus Klaver in Maastricht. We bidden samen de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. Antifoon bij de uitnodiging 1040. De hymne 709. En de antifoon en de psalmen. Week 3, 1043. Die met ons meebidden uit het kleingetijdenboek. Woensdag week 3. 307. Of op de getijden gebeden app van de Tiltenberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

0: Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door Zijn handen gevormd.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Luistert heden dan naar Zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals de massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, of schoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer, dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt behoedt.
1: Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd, ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond.
0: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemel dank en kent geen trots en tweedracht meer.

0: dat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht, zingen des Heeren heerlijkheid.
1: O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon, de Vader gans gelijk, en Geest, die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer, ik richt mij tot u vol vertrouwen. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
0: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
1: Mijn God, zijt ge toch heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
0: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
1: Je zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
0: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
1: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
0: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
1: Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven.
0: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
1: Leer mij dus uw weg, om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
0: Dan zal ik van harte u danken, mijn God, uw naam in eeuwigheid loven.
1: Want groot was uw medelijden voor mij. Ge hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
0: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat me naar het leven. Ze hebben u niet voor ogen.
1: Maar gij, Heer, mijn God, zijt barmachtig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar.
0: Let dan op mij, heb erbarmen met mij en schenk uw dienaar uw kracht.
1: Kom toch te hulp, de Zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
0: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gelukkig wie in gerechtigheid wandelt, en zich aan de waarheid houdt. Hoort die ver weg woont, wat ik gedaan heb. Gij die nabij zijt, let op mijn macht.
0: Sion's zondaar zijn bang geworden, die God loochenen beven van angst.
1: Wie kan weerstaan dit verslindende vuur? Wie kan de eeuwige gloed verdragen?
0: Die in gerechtigheid wandelt, zich aan de waarheid houdt.
1: Die met bedrog geen winst maakt. Omkoperij versmaat.
0: Die niet van bloed vergieten wil horen, en zijn ogen sluit voor het kwaad.
1: Hij zal in veiligheid wonen. Zijn burg staat hoog op de rots.
0: Brood zal hem niet ontbreken. Nooit staat zijn waterput leeg.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gelukkig wie in gerechtigheid wandelt en zich aan de waarheid houdt. Juicht voor de Heer uw koning. Zingt voor de Heer in uw gezang, omdat hij wonderen deed.
0: Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm.
1: De Heer openbaarde zijn heil. Gerechtigheid toonde hij aan de volken.
0: Hij bleef zijn erbarmen indachtig, zijn trouw jegens Israëls huis.
1: De hele aarde aanschouwde. Het heil van de Heer onze God.
0: Verheerlijk de Heer alle landen, wees blij, verheugt u en zingt.
1: Zingt voor de Heer bij de citer, met citer en psalterspel.
0: Laat schallen trompet en bazuin en juicht voor de Heer uw koning.
1: De zee stemt in met al haar gedierte, de aarde met al wat daar leeft.
0: De beken klateren bijval, de bergen jubelen mee.
1: Zij groeten de Heer die nabij komt, die nadert als rechter de aarde.
0: Rechtvaardig bestuurt hij de wereld, de volken met beleidheid.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Juicht voor de Heer, uw koning. De korte schriftlezing. Naakt kom ik uit de schoot van moeder aarde. Naakt keer ik daar terug. De Heer geeft, de Heer neemt, gezegend de naam van de Heer. Het goede nemen we wel aan van God, waarom dan het kwade niet? Richt mijn hart op uw geboden, laat mijn leven volgens uw weg.
0: Richt mijn hart op uw geboden, laat mijn leven volgens uw weg.
1: Vervul de belofte uw dienaar gegeven.
0: Laat mijn leven volgens uw weg.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Richt mijn hart op uw geboden, laat mijn leven volgens uw weg.
1: Doe uw heilig verbond gestand, Heer, uw belofte aan onze vaderen. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
0: In Gedder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwen.
1: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
0: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal hij onze vaderen barmachtig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
0: De eed aan onze vader Abraham gezworen ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
0: In vroomheid en gerechtigheid al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Doe uw heilig verbond gestand, Heer, uw belofte aan onze vaderen. Christus voedt de kerk en omringt haar met zijn liefdevolle zorg. Hij heeft zich van voor haar overgeleverd. Bidden wij daarom tot hem.
0: Heer, zie naar uw kerk.
1: Geprezen zijt gij, herder van uw kerk, voor het leven en het licht van deze dag. Laat deze gave ons tot dankbaarheid stemmen.
0: Heer, zie naar uw kerk.
1: Toon uw liefde aan het volk dat in uw naam verenigd is. Laat niemand verloren gaan van hen die de Vader u gegeven heeft.
0: Heer, zie naar uw kerk.
1: Leid de kerk op uw wegen, schenk haar uw geest om altijd trouw te zijn.
0: Heer, zie naar uw kerk.
1: Laat ons aan uw tafel gesterkt worden in het geloof. Voed de kerk met uw woord en met uw brood, om u met vreugde te volgen.
0: Heer, zie naar uw kerk.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Petrus Klaver gemaakt tot slaaf met de slaven, en hem een bewonderswaardige liefde geschonken, en met groot geduld gesterkt om hen te helpen. Geef ons op zijn voorspraak, dat we steeds zoeken wat Jezus Christus van ons verlangt, en onze naaste daadwerkelijk en waarachtig lief hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.
1: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 9 september viert de kerk de gedachtenis van Petrus Klaver. Hij leefde tussen 1580 en 1654. Maar hij is gestorven in Cartagena in Colombia. Hij wordt genoemd apostel onder de negerslaven. Cartagena, hoofdstad van de slavenhandel in Zuid-Amerika. Elk jaar kwamen daar 10.000 slaven aan. Petrus Klaver zet zijn leven voor hen in, ja, legt er een gelofte voor af. Petrus Klaver, Ethiopum semper servus. Voor altijd slaaf van de negers. Om bevrijding te brengen moet je eerst zelf vrij zijn. Waar heeft hij die vrijheid verworven? In Mallorca, van een oude man. Portier van de jezuïtenbroeder Alfonsus Rodriguez. Elke dag had Peter als jongen een gesprekje met hem. Van een kwartiertje. Hij schreef er steeds er een en ander van op en hij vulde ermee 3 schriften. Enige uitspraken. De gezondheid en volmaaktheid van iemands ziel bestaat uit het volbrengen van Gods wil. Hij moet hier steeds op attent zijn in al zijn denken en doen. Om Gods wil te volbrengen is het nodig dat iemand in alles de bewegingen van zijn eigen wil minacht. Hoe meer hij zich hierin versterft, hoe meer hij God in alles zal vinden. We moeten ervoor zorgen dat van al zijn woorden rust en vrede, waarheid en stichting uitgaan. Weinig woorden, maar met veel inhoud, dat is leven met God. Aan het eind van zijn leven had Petrus heel veel woorden tot anderen over God gezegd. Hij had 300.000 negers onderricht en gedoopt. Hij werd op dezelfde dag heilig verklaard als zijn voorbeeld, broeder Alfonsus Rodriguez. Op woensdag in de 23e week door het jaar haalt de kerk voor de introitus een tekst aan van Psalm 30. God, laat ons bij u bescherming vinden. Wees ons een veilige toevlucht, want gij zijt onze steun en sterkte. Geef ons leiding en help ons verder omwille van uw naam. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: Zalig gij die arm zijt, want tot u behoort het rijk Gods. Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. Zalig die nu weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij wanneer omwille van de mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten, u beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks. Als die dag komt, springt dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde manier behandelden hun voorvaderen de profeten. Maar wee u rijken, want wat u vertroost, hebt ge al ontvangen. Wee u die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden. Wee u die nu lacht, want ge zult klagen en wenen. Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken, want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten in openheid voor hem die mij het eerst heeft lief gehad, toen ik nog een zondaar was, een vijand van God. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, een ogenblik stilstaan, om voeding te krijgen met hem die mij te boven gaat. Zien hoe hij mij ziet, mij in liefde omvat. Een gebaar maken van nederige dankbaarheid voor zijn grenzeloze liefde. De houding van het gebed aannemen, zittend, liggend of geknield, maar niet bewegen, want het gaat erom gevoedig te worden voor zijn liefdesbeweging.
alleen met mijn hart en door de beweging van liefde die hij erin bewerkt, kan ik zijn woorden over de liefde tot de vijanden verstaan. De liefde tot de vijanden is een genade die eerst aan mijzelf moet geschieden. Ik vraag hem daarom ook de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus heeft gebeden in de nacht op de berg. Bij het aanbreken van de dag koos hij uit de leerlingen 12 apostelen. Samen met hen daalt hij af en begint de kracht van God mee te delen aan de menigte. Er ging van hem een kracht uit die allen genas. Vervolgens sloeg hij zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak 4 zaligsprekingen en 4 weeroepen. De geschiedenis is dat Jezus de liefde van God opgevangen in het nachtelijk gebed op de berg via zijn kerk de 12 aan de wereld doorgeeft en dat deze liefde zich door geen enkele grens laat tegenhouden, zelfs niet door de grens van vijandigheid. In dit gebed kan ik deze geschiedenis ook aan mij laten gebeuren. Maar daarvoor is het wel nodig dat ik me de plaats voorstel waar dit geschied is, op een vlak terrein. En waar dit in mijn leven nog steeds geschiedt, te midden van de mensen die me niet mogen, door wie ik mij tekort gedaan voel, vooral in mijn naaste omgeving. Ook de mensen zien met wie ik graag te doen heb, de eigen kring. En dan vraag om de bijzondere genade, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, die mij zijn liefde wil leren om hem meer lief te hebben en te volgen in wat zijn specialiteit genoemd kan worden, zijn liefde tot zijn vijanden. De overweging. Wat apostolaat is, kunnen we weten uit de plaats van zijn ontstaan, boven op de berg. Op de berg waar Jezus de nacht lang tot God zijn Vader gebeden had. Apostolaat komt dus van God, is een goddelijke instelling. Maar zo is het ook met de zaligsprekingen. Ze worden door Jezus gesproken nadat hij samen met zijn apostelen van de berg was afgedaald. Samen met hen daalde hij af. Dus Jezus gaat niet zomaar naar de mensen toe, om zo te zeggen van A naar B binnen een horizontaal vlak. Nee, hij komt van boven. Doordat hij van boven komt en de kerk samen met Jezus van boven afdaalt naar dieper en dieper, voorbijgaande aan de gewone, gave en welvarende menselijkheid en medemenselijkheid, voorbij aan de verzadigden en verzadigden, voorbij aan de lof van de mensen, dalen Jezus en de kerk af naar de ongave, onverzadigde, geschonden christelijkheid. Om de armen zalig te prijzen, niet omdat zij arm zijn, maar omdat de armoede hen ontvankelijk maakt voor de gave van God, voor zijn liefde. Dus het evangelie komt met iets anders dan al die dingen waarmee wij elkaar geluk toewensen. Iets anders dan wat ons verzadigt en verzadigt. Dus moeten we niet alleen de zaligsprekingen horen, maar heel de beweging meemaken hoe ze van hoog komen om van daaruit in de hoogte bij God de gaven van God in de hoogte te ontvangen en dan zien hoe ze afdalen naar de arme, ontvankelijke mens. Het is de rijkdom van God die aan de armen wordt gegeven. De kracht en de rijkdom van God op de berg ervaren wordt in de diepte te werk gesteld. Daarbij is het niet zozeer onze liefde tot elkaar die wij preken, maar de liefde van boven die ons allen omvat. Zo groot en zo rijk is God. Armoede op zich genomen is iets grievends, iets vernederends, kwetsend. Het is onheil. Maar ben je leerling van Jezus, draag je je armoede omwille van hem, heb je jezelf arm gemaakt,
om hem te volgen, dan wordt de armoede je tot volmaaktheid. Geen wettische volmaaktheid, maar de volmaaktheid van de overgave aan God. En zo is het met de armen, met de hongerigen, met de wenenden, de vervolgden, met allen die om Christus wil alles verlaten hebben. Zij zullen verzadigd worden. En nu dan? Krijgen ze nu dan niets? Jawel, ze krijgen nu al God. Denken we maar aan Titus Brandsma in zijn koude cel. O, laat mij hier maar stil alleen, het kil en koud zijn om mij heen. En laat geen mensen bij mij toe, het alleen zijn word ik hier niet moe. Want gij, o Jezus, zijt bij mij. Armoede wordt rijkdom, gevangenschap, beleving van innerlijke vrijheid. Eenzaamheid wordt zaligheid, zelfs zalige eenzaamheid genoemd, enige zaligheid. Kortom, alles wordt anders. Ook de tijd wordt anders. De tijd is kort geworden, zegt Sint Paulus. Objectief gezien is de tijd altijd even lang of kort. Een uur duurt 60 minuten, een minuut 60 seconden en 24 uren maken het etmaal vol. Daar komt nooit verandering in, zolang de tijd duurt. Maar in de beleving kan tijd langer of korter duren. In uitdrukkingen als toen vlogen de uren voorbij, of de minuten leken wel voorbij te kruipen. Maar sinds Christus is voor alle gelovigen de beleving van de tijd kort geworden. Want de geschiedenis is als een lange gang. Heeft die gang geen einde, dan lijkt ze eindeloos lang. Onverschillig op welk punt je in die gang staat, aan het begin of een eind verderop. Maar staat er nu aan het einde van die gang een persoon, en niet een gewoon menspersoon, maar een boven alles beminnelijke gestalte, dan lijkt die lange gang kort geworden. Heel die lange afstand schrompelt ineen. Het spreekwoord vat deze ervaring samen: angst en hoop maken de lijnen kort. Waarvoor je bang bent en waarna je in hoop verlangt, dat is altijd voor je ervaring dichterbij. In de alleroudste tijd van het christendom was de hoop op de wederkomst van de Heer een boven alles aantrekkende gedachte. Dat maakte in het besef van de christenen de geschiedenis kort. Maar daardoor wordt ook alles wat er onderweg gebeurt gerelativeerd. Paulus zegt het bijvoorbeeld van het huwelijk. Huwen is goed, maar zulke mensen halen zich kommer en zorg op de hals. Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak des Heren, hoe hij de Heer kan behagen. Het gaat mij alleen bij gehuwden en bij ongehuwden om een onverdeelde toewijding aan de Heer. 1 Korinthe 7. Maar Paulus ziet en passant nog gelegenheid wat andere dingen te relativeren. Laten daarom zij die een vrouw hebben zijn als hadden zij ze niet. Zij die wenen als weenden zij niet. Zij die ze verheugen als waren ze niet verheugd. Zij die kopen als werden zij geen eigenaar. Kortom, zij die met het aardse omgaan moeten er niet in opgaan, want de wereld die wij zien gaat voorbij. Een nieuwe wereld staat op aanbreken. Ja, in het hart van de gelovigen is die nieuwe wereld al aangebroken. En Jezus die eens zal komen, geeft nu al achter de présence in de Eucharistie. Als wij werkelijk zouden beseffen dat de Heer van de geschiedenis vooruitloopt op die ontmoeting aan het eind van de geschiedenis, zal ons hart beginnen sneller te kloppen. Waarom dat wegenroep dan? Werpen die geen smet op de blijde boodschap? Integendeel, de wegenroepen onderstrepen de geldigheid van de zaligsprekingen. Zonder de wegenroepen zou iemand nog kunnen denken, ja, je kunt misschien wel heel gelukkig worden als je je leven volgens de zaligsprekingen inricht, maar als je dat niet doet, is er toch best nog wel geluk voor je weggelegd. De weerroepen zeggen echter, je hebt geen keus. Zo of helemaal niet. Alles of niets.
Jezus is het laatste en enige heilsaanbod. Dan langzaam eindigen door gesprekjes te voeren met apostelen, met Maria, de meest ontvankelijke mens, met Jezus en met de Vader in de hemel, die door Jezus zo nadrukkelijk tegenwoordig wordt gesteld, en mij dan aan de Vader uit handen geven, zoals ik het aan het eind van mijn leven zal doen, in volmaakte armoede van geest, en onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Een hartelijk goedemorgen. Op deze woensdagochtend hier bij Radio Maria. Ja. Het programma Goedemorgen Radio Maria om samen met u de dag eigenlijk ook weer voort te zetten. Het is niet echt starten, want ja, misschien heeft u de laude al meegebeden. Maar goed, het zou ook kunnen zijn dat u net wakker wordt en inderdaad graag mee mee met ons de dag opstart, zo zou ik het mogen zeggen. En ik begin altijd graag hier in het programma Goedemorgen Radio Maria met het toewijdingsgebed. Het speciale gebed voor Radio Maria. En ik denk dat we houden het er bijna niet over op hier op de radio over het afgelopen weekend. Maar het is ook wel echt iets heel bijzonders geweest. En wat we in dit gebed bidden,

is geweest. En wat we in dit gebed bidden, heeft daar ook werkelijk, ja, denk ik wel, een heel duidelijke uiting van gekregen. En eigenlijk doen we dat natuurlijk elke dag, maar daar was het dan even heel zichtbaar. Het toewijdingsgebed, dat kunt u natuurlijk ook meebidden. Het staat in het boekje Bidden met Radio Maria op pagina 36. Nou weet ik dat er ook wel een keer een nieuwe uitgave is geweest. Maar ik denk dat het dan toch nog steeds op dezelfde pagina staat. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Verheug u, Maagd Maria, want het goede nieuws wordt met vreugde en hemelse genade naar alle uiteinden van het naar het heil dorstende aarde gebracht. Het woord van God is vlees geworden in uw maagdelijke schoot en brengt als een koele lentebries vreugde en vrede in het menselijke hart. Vanuit uw moederlijk hart is een onmetelijke gave van liefde ontsprongen in de kerk. Gebruik Radio Maria als een nederig instrument in uw dienst. Gebruik ons als werkers in de wijngaard van de Heer. Namens alle medewerkers, vrijwilligers en luisteraars, die u als een wereldwijde familie bijeen hebt gebracht, vanuit elk volk en elk land wijden wij onszelf aan u toe en roepen u aan als koningin van onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede is de boodschap die uw kleine kinderen, nederig en gelovig, aan hun broers en zussen zullen brengen. Sla uw mantel, o Maagd Maria, om de lijdende wereld. Mogen de armen en de zieken, de eenzamen en de bedrukten en alle zondaren die op zoek zijn naar de waarheid hun bescherming vinden bij u. Bespoedig de tijd van de genade, de tijd van de uiteindelijke overwinning van uw onbevlekte hart. Schenk ons de genade om u te dienen met de gaven van onze levens, zodat het schitterende licht van de mensheid die haar schepper lief heeft snel op aarde zichtbaar kan zijn. O koningin van Radio Maria, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, die onmetelijke gave van liefde die vanuit het moederlijk hart is ontsprongen in de kerk, zoals ik zei, dat mochten we echt wel ervaren. En misschien dat u dat ook ervaart als u de rozenkrans bidt of als u zich tot Maria wendt in een spontaan gebed of in een van die vele, vele prachtige gebeden die er natuurlijk zijn ter ere van haar, ja, om met haar te bidden, om tot haar te bidden. Nou, gelukkig doen we dat hier bij Radio Maria natuurlijk ook heel veel. Dat doen we straks ook weer om 8:30 gaan we de rozenkrans bidden. Maar even hier eerst in Goedemorgen Radio Maria. Ja, wat ik al zei, de dag starten. Dus ik ga je zo direct vertellen wat we vandaag allemaal gaan beleven hier op de radio. Ik heb weer een mooi gebed uitgezocht van de heilige Franciscus van Assisi natuurlijk. Want ja, we zitten in de Franciscusmaanden, waarbij hier bij Radio Maria extra aandacht is voor de Franciscanen. Nou, noem maar op, de Clarissen, de Kapucijnen, alle mensen, alle takken die horen oorsprong of die zeg maar van oorsprong natuurlijk afkomstig zijn uit die... Ja, uit die, hoe moet ik dat zeggen, overtuiging, uit de beweging die de heilige Franciscus zelf natuurlijk is gestart. Wat we ook proberen te doen, en het is ook voor ons nog een beetje zoeken, is dat we hier in Goedemorgen Radio Maria eigenlijk toch ook wat van het Vaticaans nieuws met u willen delen. En dat zal nou 1, misschien 2 berichten zijn en ook niet heel uitgebreid, maar toch vinden we het fijn om op die manier ook, ja, iets meer van de Wereldkerk te laten zien in dus nieuws. En dat, nou, dat starten we dan zo op hier in Goedemorgen Radio Maria. En we gaan eens kijken hoe dat bevalt, hoe dat voor ons bevalt, hoe dat voor u bevalt. Ja, en ik heb meteen een bericht erbij gezocht wat mijzelf zeer aanspreekt. Dat gaat namelijk over gezinnen. En afgelopen zaterdag, ook 5 september, op natuurlijk die prachtige dag, is in het Vaticaan het jaarlijkse feest geweest, zou je kunnen zeggen, de bijeenkomst van de families die in het Vaticaan wonen en werken. En de paus is daar natuurlijk ook even bij aanwezig geweest. En hij heeft eigenlijk tegen

gezegd dat ze een groot wonder zijn. En hij heeft er ook op aangedrongen dat leven en liefde, dat zij die royaal zouden moeten geven. Terwijl ze het gezinsleven vieren met ouders en kinderen. Nou, het was dus op vrijdagavond dat Paus Leo is aangesloten even bij de honderden Vaticaanse medewerkers en dus hun gezinnen tijdens die jaarlijkse jaarlijkse familiefeest dat in de Vaticaanse tuinen wordt gehouden. Nou, heeft de ouders en de kinderen natuurlijk begroet. Ze hebben zich verzameld op de binnenplaats van de gouverneursresidentie, zoals dat dan zo mooi heet. En de paus herinnerde hen aan de zin van de heilige Johannes Paulus II. Het gezin is de spiegel waarin God zichzelf ziet. God ziet zichzelf in onze gemeenschap, in ons gezin. God is aanwezig in uw gezin, zei paus Leo. En hij sprak ook over de twee grootste wonderen die te vinden zijn juist in het gezinsleven. En dat is leven geven en liefde geven. Ik wil jullie allemaal, jullie families, bedanken voor dit grote wonder dat jullie zijn. Hij moedigde de gezinnen dus ook aan om elke dag naar zichzelf te kijken als een spiegel van God. En ook opnieuw te ontdekken wat het betekent om leven en liefde te geven in plaats van alleen maar voor zichzelf te leven. We moeten niet egoïstisch zijn, zegt de paus, maar ons leven geven voor anderen. In het gezin, onder vrienden en zelfs onder degenen die nog niet onze vrienden zijn. Nou, en hoopte dat de viering in de Vaticaanse tuinen ook zelf een spiegel van Gods liefde natuurlijk zou zijn. En hij bad natuurlijk voor de families om vreugde die alleen God kan geven. En ook de vreugde dat ze die samen mochten beleven. Hij heeft ook nog even grappen gemaakt met de kinderen speciaal door te verwijzen naar een trend die op social media, het 6-7 trend of de hype zou je het ook kunnen noemen, er is. En de kinderen leerden hem dan nog weer een nieuwe TikTok hype. Nou, zo gaat dat dan heel spontaan allemaal. En het was heel mooi om te zien hoe die gezinnen inderdaad samen natuurlijk een hart onder de riem gestoken krijgen van de paus. En ook samen natuurlijk een prachtige dag mochten beleven. Of een prachtige avond in ieder geval mochten beleven om het gezin te vieren. Ja. Een ander nieuwsfeit dat ik ook met u wilde delen en... Nou ben ik hem even aan het zoeken. Is dat de paus een nieuwe bisschop voor China heeft benoemd, zag ik staan. Alleen kan ik hem zo snel niet terugvinden. Dat is toch wat. Dan zoek je iets op en dan kun je het niet terugvinden. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nou, dan pakken we toch maar een ander nieuwsbericht, denk ik. Want blijven zoeken terwijl u aan het luisteren bent is natuurlijk een beetje raar, hè? Dat is natuurlijk een beetje raar. Dat moeten we dan maar niet doen. Een heel mooi bericht wat ik in ieder geval ook zag, is dat de paus tot West-Afrikaanse jongeren heeft gesproken tijdens... de Afrikaanse jongerendagen die op 7 september zijn geopend in Accra in Ghana. Nou, dat zal 4 dagen duren. En ze komen uit 16 West-Afrikaanse landen rond het thema Wees moedig jonge katholieken, actoren en bevorders van vrede en hoop in West-Afrika. Nou, de paus heeft hen ook kort toegesproken... En eigenlijk hen natuurlijk vooral bemoedigd en hen aanbevolen, hoe zeg je dat, om inderdaad die moed ook te laten voeden en ook om die hoop te verspreiden in West-Afrika.
Het is natuurlijk heel bijzonder dat de paus hen dan heeft toegesproken. En ik neem aan dat dat via een boodschap, een online boodschap is geweest. En ja, zoals jongeren zich, denk ik, altijd ook de paus Johannes Paulus II enorm hebben voelen bemoedigd, is ook deze paus echt een paus die jonge mensen aanspreekt. Door zijn uiterlijk, door zijn manier van doen, door zijn, zeker als hij natuurlijk in zijn moedertaal Engels, Amerikaans spreekt, dan is dat echt wel een dag waarop, is dat een manier waarop jongeren worden aangesproken om ook echt te luisteren naar wat de paus heeft te vertellen. Ja, nou, goed, dat waren twee, één wat langer en één wat korter bericht, wat de paus inderdaad tegen de jongen heeft gezegd. En ook dat wat hij aan de gezinnen heeft meegegeven, die dus hun jaarlijkse dag, de gezinnen die betrokken zijn bij het Vaticaan. Ja, ik ga wat muziek draaien, want ik ben eigenlijk al lang aan het woord. En u zult de tekst daarin denk ik wel herkennen. Het is namelijk het gebed van paus van de heilige Franciscus. Maak mij een... Ja, wacht even, hoe zeggen wij dat in het Nederlands ook alweer? Make me a channel of your peace. Ja, dat is dan in het... Maak mij een instrument van uw vrede. En ik zal dat gebed direct ook in het Nederlands bidden. Maar eerst het lied. Prayer of Saint Francis. Make me a channel of your peace.

Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst. Laat mij vergeven wie mij beledigde. Laat mij verzoenen wie in onmin leven. Laat mij geloof brengen aan wie twijfelt. Laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt. Laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt. Laat mij licht brengen aan wie in duisternis is. Laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten. Niet begrepen te worden, maar te begrijpen. Niet bemind te worden, maar te beminnen. Want het is toch door te geven dat men ontvangt. Door te verliezen dat men vindt. Door te vergeven dat men vergiffenis ervaart. Door te sterven dat men verrijst tot het eeuwig leven. Amen. En dat is een van de vertalingen die van het gebed van de heilige Franciscus er is. Een heel bekend gebed. En we hebben een prachtige boekenlegger van de heilige Franciscus. Daar is de vertaling een heel klein beetje anders. Maak mij een werktuig van uw vrede. Maar het is eigenlijk toch wel hetzelfde. Een klein beetje anders. Prachtig hier om inderdaad met u al deze mooie gebeden te mogen delen. We gaan zo direct ook natuurlijk nog de lezingen van vandaag lezen. Ik kom nog even terug op het bericht wat ik net vertelde over West-Afrika. Ik moet het toch even aanvullen. Het is namelijk de allereerste keer dat dus deze echt jongerendagen voor West-Afrikaanse jongeren wordt gehouden. En dat is natuurlijk een enorme prestatie. En de paus heeft inderdaad een videoboodschap in het Engels en het Frans aan die duizenden jongeren die daar bijeen zijn gestuurd. En in die boodschap heeft hij hen uitgenodigd om eigenlijk hun geloofsreis. Ja, die heeft hij hen daarin bemoedigd en hij nodigt hen dus uit om als een boodschap van liefde, gerechtigheid en vrede te leven in onze wereld. Die ook zeker in Afrika natuurlijk wordt geteisterd door oorlogen en conflicten. Nou, de paus heeft ook de landen geprezen die deze jongeren in staat stellen om hun pastorale prioriteiten ook te kunnen uitvoeren. Dus dat zij ook hier aanwezig kunnen zijn en dat ze worden ondersteund. En hij heeft natuurlijk gebeden met hen dat ze moedig mogen zijn en dat ze ook voorsprekers en bevorderaars van die vrede en hoop mogen zijn in West-Afrika. Hij merkte ook op dat jongeren het gewicht van twijfel, onzekerheid, onveiligheid dragen. En dat dat juist hun toekomstplannen dreigt te verstoren. In een tijd waarin zoveel crisis jullie horizon lijken te verduisteren, zegt hij, wil ik jullie juist aanmoedigen om vooruit te blijven kijken. En ook vooruit te blijven gaan zonder de hoop te verliezen. En hij nodigt ze eigenlijk uit om de uitdaging aan te gaan om samen op te lopen en zo positieve verandering in hun samenlevingen te brengen. Ja, mooie boodschap. Mooi ook om daar iets over te horen. Ik ga u nu vertellen wat we natuurlijk bij Radio Maria vandaag allemaal voor u in petto hebben. En dat is natuurlijk een heleboel. We gaan direct de Rozenkrans bidden om 8:30. Daarna om 9:00 is de Eucharistieviering. Die zal niet zijn hier vanuit de kapel, want priester Koos is nu op reis een paar woensdagen en ook wat vrije dagen. Dus we zullen zo straks de Eucharistieviering vanuit de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht uitzenden. Om 10:00 is het dan tijd voor de heilige van de dag en 11:15 komen de lezingen uit de lezingendienst voorbij. Het is om 11:00 normaal de tijd van het programma van priester Koos. Nou, dat
dat zal er ook zeker zijn, maar het is dus een herhaling van eerder. In de middag gaan we de rozenkrans bidden. Daarna kunt u luisteren naar het voorleesboek, De Onbekende Tochtgenoot. We zijn er weer mee begonnen. Natuurlijk, alles heeft dat met Franciscus te maken. Vanmiddag tussen 2 en 3 is het plaatjesprogramma. Nou, daar kunt u natuurlijk uw plaatjes voor aanvragen, doorgeven via WhatsApp of via de mail. En nou, zo gaan we verder de kinderkatechese vanmiddag met onze priesterdirecteur natuurlijk en de kinderen die komen. En zo gaan we de dag ook verder in. Ja, prachtige, prachtige programma's waarbij we natuurlijk ook heel blij zijn en heel dankbaar zijn dat u met ons mee bidt, meedoet en luistert. Ik ga u de lezingen ook nog voorlezen die vandaag in de Eucharistieviering klinken. En dan gaan we direct om 8:30 de rozenkrans bidden. De eerste lezing is uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, voor de ongehuwden heb ik geen gebod van de Heer, maar ik geef mijn mening. Als iemand die door de ontferming des Heren betrouwbaar is... Maar ik geef mijn mening als iemand die door de ontferming des Heren betrouwbaar is. Ik meen dat het in onze zware tijden voor een mens het beste zou zijn te blijven wat hij is. Hebt gij een vrouw getrouwd? Zoek geen scheiding. Hebt gij uw vrouw verloren? Zoek geen andere. Maar als ge wel trouwt, zondigt gij niet. En ook het ongehuwde meisje doet geen zonde als zij wil trouwen. Alleen, zulke mensen halen zich kommer en zorg op de hals. En dat zou ik u willen besparen. Ik bedoel dit, broeders en zusters, de tijd is kort geworden. Laten daarom zij die een vrouw hebben, zijn als hadden zij ze niet. Zij die wenen als weenden zij niet. Zij die zich verheugen als waren zij niet verheugd. Zij die kopen, als werden zij geen eigenaar. Kortom, zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan. Want de wereld die wij zien, gaat voorbij. Woord van de Heer. De tussenzang. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis. Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. Breng hem uw hulde, want hij is uw heer. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid. Haar klederen van goud doorweven stof. In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij naderbij. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Men haalt hen in met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in het koninklijke woning. Uw zonen nemen eens de plaats van uw vader. Zij zullen vorsten zijn in heel het land. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Alleluia. De God van onze Heer Jezus Christus mogen ons innerlijk oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. Alleluia. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods. Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. Zalig die nu weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij, wanneer omwille van de mensenzoon de mensen u haten, wanneer ze u uitstoten en u beschimpen, en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks. Als die dag komt, springt dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde manier behandelen hun voorvaders de profeten. Maar wee u, rijken, want wat u vertroost hebt ge al ontvangen. Wee u die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden. Wee u die nu lacht, want ge zult klagen en wenen. Wee u,
wanneer alle mensen met lof over u spreken, want hun voorvaderen deden hetzelfde met valse profeten. Woord van de Heer. Ja, en met die woorden, de lezingen uit de Eucharistieviering van vandaag, sluiten we Goedemorgen Radio Maria af. We gaan nog luisteren naar een lied van broeder Faustin, een van de Franciscanen is dat. We kennen hem. Mooie liederen, Wir beten dich an, gaan we naar luisteren. En dan zijn we hier zo met de rozenkrans terug. Ik hoop dat u kunt meebidden. En ja, zo niet, dan in ieder geval tot later. Dag!

0: En toen was het tijd om de rozenkrans te gaan bidden. En we nodigen u natuurlijk van harte uit om met ons mee te bidden. En we zullen ook de intenties gaan meenemen die hier binnengekomen zijn via WhatsApp. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik, de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We gaan deze rozenkrans bidden voor de volgende intenties. We bidden voor een vriendin die op die eigenlijk medisch gezien uitbehandeld is. En dat het leven dat haar nog rest, dat ze dat mag beleven zonder pijn en verdriet. En dat ze hoop heeft op het leven hierna. En dat ze natuurlijk daar alle kracht die ze nodig heeft voor mag ontvangen. We willen ook graag bidden voor de bekering van een gezin en een bestendige genezing van kleinzoons, van een kleindochter en van een luisteraar. En we vragen hier ook voor rust in het hoofd van de luisteraar en kracht om zorgen en verdriet weer aan te kunnen. We bidden uit dankbaarheid en op voorspraak van de heilige Jozef bidden we dat kinderen de juiste weg vinden die hen naar Jezus zal leiden. En we bidden ook uit grote dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest voor alle zegeningen die wij dagelijks weer van hem mogen ontvangen. En mogen we ook bidden, Heer, om zegen, genade, bijstand en bescherming voor een ernstig zieke vader. We willen ook graag bidden uit dankbaarheid, uit grote dankbaarheid voor gevoerde gesprekken. We vragen hier voor de zielerust van een lieve tante die recent is overleden. Om zegeningen en kracht ook voor hun kinderen, zussen en overige familieleden. En voor deze tante zelf dat zij mag worden opgenomen in de eeuwigheid bij ons lieve Heer. En ook willen we bidden uit dankbaarheid voor iemand die je weer goed kan horen. Dat dus het helemaal goed is gekomen. En ook vragen we op voorspraak van moeder Maria voor een nichtje om haar extra te omarmen, te troosten. Omdat haar kindje levensloos is geboren. Heer wil inderdaad ook dit kindje opnemen bij u, maar wil ook deze moeder en de vader troosten, kracht geven en ja, het vertrouwen dat hun kindje bij u leeft. We willen ook bidden, Heer, voor rust in het lichaam van een luisteraar. En we vragen voor een schoonzoon dat ze weer gezond, schoonzus, sorry, voor een schoonzus, dat ze weer gezond mag worden. En ze is op het moment erg ziek. En dat ze dus dat weer mag goedkomen op voorspraak van de heilige Maria. En ook willen we graag bidden voor een schoonzoon en een zwager die beide ernstig lijden, dat ons lieve Heer hen de kracht wil geven, hen nabij wil zijn in hun lijden en dat zij hun hart ook daarvoor open willen stellen. We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste geheim. Graag wil ik toch nog toevoegen dat we ook de intenties natuurlijk meenemen. Die leven in de stilte van uw hart. Die voegen we hierbij toe. We nemen ze mee en vragen om verhoring. We overwegen het eerste geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde, glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, en heel veel dank voor het meebidden natuurlijk, waar u ook bent. Misschien bent u wel onderweg en staat u in de file, want dat gebeurt waarschijnlijk vandaag nogal eens. Het openbaar vervoer is natuurlijk, ligt bijna stil. Maar goed, waar u ook bent en als we meebidden met elkaar, mogen we elkaar dragen. Daar ook heel veel kracht uit putten. Vertrouwen natuurlijk in hebben. We gaan hier zo direct overschakelen. Over een paar minuten duurt nog eventjes naar de Eucharistieviering. En die zal komen vanuit de Sint-Servaas-basiliek. Normaal op woensdag natuurlijk priester Koos hier in de studio, maar die is er niet. Dus we gaan overschakelen strakjes naar de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht. Ik hoop dat u natuurlijk de viering kunt meevieren. Heeft u andere bezigheden, dan wens ik u heel veel zegen daarmee. En in ieder geval wel, hoop ik natuurlijk. Tot later. Dag.

We schakelen zo over naar de Sint-Servaas-basiliek voor de Eucharistieviering. Daar is altijd aanbidding vooraf. U weet dat inmiddels misschien ook wel. Dus het begin van de Eucharistieviering duurt soms een paar minuutjes. Maar we schakelen wel over en dan kunt u zo de Eucharistieviering meevieren. Nogmaals, ik wens u heel veel devotie.

Goedemorgen allemaal. Zingen wij samen 1114. 1114, couplet 1, 12 en 13.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistie-viering. Een bijzondere welkom aan alle luisteraars van Radio Maria. Lieve mensen, stel je voor dat je aankomt in een nieuw land. Koud, uitgeput en niet behandeld als een mens, maar als een stuk vracht. En stel je dan voor dat de eerste persoon die je ziet naar je toe komt met verse water, citroenen en warm eten, terwijl hij je recht in de ogen keek met oprechte liefde. Dat was de heilige Petrus Klaver. Hij werd in 1580 geboren in Spanje. Hij luisterde naar het wijze advies van een oude portier van college, heilige Alonso, en daarna ontdekte hij daardoor zijn ware roeping. Hij reisde naar Colombia, werd priester en legde een radicale belofte af. Hij zei: ik ben voor broeder, ik ben voor altijd de slaaf van de slaven. Meer dan 40 jaar lang werd hij een stem, een helper en een broeder voor mensen die door de maatschappij waren vergeten. Vandaag, op 9 september, vieren wij zijn feestdag. Op deze bijzondere dag, lieve mensen, vieren wij ook met onze dierbare missionaire zusters van Petrus Klaver. Beste zusters, wij danken voor jullie roeping. Van harte feliciteerd met jullie feestdag vandaag. Dank jullie wel dat u dezelfde vlam van hoop, vreugde, liefde blijven uitdragen.

in onze wereld van vandaag. Lieve mensen, toch weten wij, wanneer wij in onze eigen gat kijken, dat wij niet altijd lief hebben, zoals de heilige Petrus Klaver dat deed. Hoe vaak sluiten wij onze ogen voor mensen die lijden, die behoefte heeft aan. Daarom, in het begin van deze viering, vragen wij Gods barmhartigheid en oprechte vergeving. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondig heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd macht, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Lieve mensen, in ons midden zijn er vier zusters van missie, zusters van Petrus Klaver. Voor hun vandaag is het feestdag. Daarom bieden wij ook de loofzang Gloria. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Gij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden U. Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. God, Gij hebt de heilige Petrus Klaver gemaakt tot slaaf met de slaven en hem een bewonderenswaardige liefde geschonken en met een groot geduld gesterkt om hen te helpen. Geef ons op zijn voorspraak dat wij steeds zoeken wat Jezus Christus van ons verlangt en onze naasten daadwerkelijk en waarachtig lief hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Wij luisteren nu naar het woord van God.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, voor de ongehuwden heb ik geen gebod van de Heer, maar ik geef mijn mening als iemand die door de ontferming des Heren betrouwbaar is. Ik meen dat het in onze zware tijden voor een mens het beste zou zijn te blijven wat hij is. Hebt gij een vrouw getrouwd? Zoek geen scheiding. Hebt gij uw vrouw verloren? Zoek geen andere. Maar als gij wel trouwt, zondigt gij niet. En ook het ongehuwde meisje doet geen zonde als zij wil trouwen. Alleen, zulke mensen halen zich kommer en zorg op de hals, en dat zou ik u willen besparen. Ik bedoel dit, broeders en zusters. De tijd is kort geworden. Laten daarom zij die een vrouw hebben, zijn als hadden zij ze niet. Zij die wenen, als weenden zij niet. Zij die zich verheugen, als waren zij niet verheugd. Zij die kopen, als werden zij geen eigenaar. Kortom, zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan, want de wereld die wij zien, gaat voorbij. Woord van de Heer. Wij danken God. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis. Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. Breng hem uw hulde, want hij is uw Heer. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid, haar klederen van goud doorwevend stof. In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij naderbij. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Men haalt hen in met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in de koninklijke woning. Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader. Zij zullen vorsten zijn in heel het land. Nu luister, dochter, wees aandachtig.

De God van onze Heer Jezus Christus mogen ons innerlijk oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.

De Heer zij met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het rijk Gods. Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. Zalig die nu weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij, wanneer, omwille van de mensenzoon, de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten en u beschimpen, en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks. Als die dag komt, spring dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten. Maar wij u rijken, want wat u vertroost hebt, hebt gij al ontvangen. Wij u die nu verzadigd zijt, want gij zult honger lijden. Wee u die nu lacht, want gij zult klagen en wenen. Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken, want hun voorwaarden deden hetzelfde met de valse profeten. Woord van de Heer.

0: Broeders en zusters, vol vertrouwen in God, die de arm, de vergeten mensen en allen die lijden, die ziet, brengen wij onze gebeden voor hem.
1: Voor de kerk. Dat de kerk altijd mag opkomen voor de armen, de kwetsbaren en de vergeten mensen, en hun de hoop van Christus mag brengen. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor onze wereld, dat leiders zich mogen inzetten voor vrede, gerechtigheid en de waardigheid van iedere mens. In het bijzonder voor mensen die arm of ontheemd zijn, of die niet met respect worden behandeld. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor missionarissen en allen die zich inzetten voor anderen. Dat zij, geïnspireerd door de heilige Petrusklaver, Christus in iedere mens mogen herkennen. En niet bang zijn om mensen te dienen die lijden of aan de rand van de samenleving leven. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor onszelf. Jezus noemt zalig wie arm zijn, honger hebben en wenen. Mogen wij leren om niet alleen voor comfort en succes te leven, maar te delen van wat wij hebben. En zo een teken van Gods barmhartigheid voor anderen te worden. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden wij ook voor de intenties van deze heilige Eucharistieviering. Wij bidden voor de intenties van de biddende moeders. En voor alle intenties van de luisteraars van Radio Maria. En vandaag bijzonder bidden wij voor de missionaire zusters van de heilige Petrusklaver. Mogen God hun missionaire geest vernieuwen. Mogen zij hun zending, zijn roeping blijven vervullen met moed, vreugde en liefdevolle hart. En het evangelie brengen aan mensen die vaak worden vergeten. Laat ons bidden. Bidden wij ook voor onze dierbare overledenen. Onze familieleden. Mensen die wij missen. In het bijzonder bidden wij voor als intentie voor Marga Bartelet. Dat allen die ons zijn voorgegaan, mogen delen in de vreugde van Gods Koninkrijk. Laat ons bidden. In stilte leggen wij onze persoonlijke intenties voor. God, onze Vader, u hebt de heilige Petrusklaver geroepen om een dienaar te worden van de armen en de vergeten mensen. Hoor de gebeden die wij tot u richten. Schenk ons zijn moed, zijn mededogen en zijn geloof, zodat ook ons leven een levend evangelie van liefde mag worden. Dat vragen wij. Door Christus onze Heer. Zingen wij samen 1034. 1034.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, aanvaard de gaven van uw volk. Wij vragen u, bevestig ons, die de mateloze liefde van uw Zoon gedenken, in de liefde tot u en tot onze naaste, om zo uw heiligen na te volgen, door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want door het wonderbaar getekenis van uw heiligen, schenkt gij uw kerk voortdurend nieuwe levenskracht. En geeft gij ons een voorvertekend bewijs van uw liefde. Maar ook voltrekt gij aan ons het werk van de verlossing, door hun voorbeeld dat ons aanspoort, en door hun voorspraak die ons blijvend bij u aanbeveelt. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus. Zijn dood en verrijzenis in dagte God bieden wij u aan, het levensbrood aan de kelk van het geheel. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan, aan uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Cornelis onze bischop, evenals zijn hulle bischop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. In het bijzonder voor Marga Bartelet. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen, in het bijzonder heilige Petrus Klaver en heilige Servatius, die hier eens leeft en in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven die lacht u zijn, aan uw loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, Heer en nu en tot in eeuwigheid. Als één familie laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust en angst, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk, vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede.

Zalig zij die genodig zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waard dat Hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond. Het lichaam van Christus bewaren ons tot eeuwig leven.

nu de priester de communie uitreikt aan de gelovigen in de kerk, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden wij samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, Gij hebt ons gesterkt door deze heilige communie. Help ons de heilige Petrusklaver na te volgen in de godsvrucht waarmee Hij U zijn leven lang heeft geëerd en in de edelmoedige liefde waarmee Hij Uw volk heeft bijgestaan. Door Christus onze Heer. Bidden wij samen. Heilige Servatius, Gij zijt in deze streek de eerste verkondiger geweest van het evangelie. Gij hebt bijzonder ingezet voor de verdediging van de godsheid van Jezus Christus in uw herderlijke werkzaamheden. Voelde Hij u nog verbonden met de bisschop van Rome. Hij heeft u volledig gegeven aan de zaak van God en aan de kerk. Zo zijt gij geworden tot een licht en eeuwig geluk, mogen wij in al ons noden steeds uw daadwerkelijke bescherming ondervinden en te midden van de gevaren en onzekerheden van het leven veilig voortgaan op de weg naar het licht. Lieve missiezusters, op deze bijzondere feestdag, wij danken voor jullie roeping als zusters, missiezusters van Petrus Klaver. Mogen God op het voorbeeld van de heilige Petrus Klaver jullie inspireren om met een liefdevolle hart te dienen en hoop te geven aan de mensen die nood verkeren en een brug bouwen van verbondenheid en eenheid tussen de mensen. Namens de deken en de parochiegemeenschap wens ik u, alle missiezusters van de hele wereld, van harte proficiat met jullie patroonheilige, heilige Petrus Klaver. Misschien kunnen we samen zingen.

Hepperbip. Hepperbip. Hepperbip. Proficiat zusters. Ik wens u allemaal een gezegende, vruchtvolle, feestelijke dag toe en heel veel zegen van God. Voor jullie allen, de Heer zij met u. Zegen u allen de almachtige en barmachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Wij zingen samen 1222.

We waren verbonden met de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht voor de Eucharistieviering. Ik wens u ook een heel zalige geestelijke communie. Ja, dat was ook een heel feestelijke afsluiting daar met de zusters van Petrus Klavers. Klaver waren vandaag inderdaad de feestdag voor is. Ja, we gaan hier verder bij Radio Maria natuurlijk met ons programma. En dat betekent dat er nog even muziek is tot 10 uur. Dan is het tijd voor de heilige van de dag. Nou ja, u kunt raden over wie het zal gaan. Daarna is het om 11:15 tijd voor de lezingendienst. U merkt dat het programma van 9:45 er vandaag niet is. Dat zal in de loop van dit seizoen worden opgepakt. Vorige week konden we luisteren naar Deken Doutzenberg. Dat zal volgende week ook weer het geval zijn. En in de andere week in principe mogen wij iets horen over hoe het in Heilo gaat. Nou, dat starten we nog even langzaam op. Dus strakjes heilig van de dag, daarna 10:45 de lezing uit de lezingendienst. En om 11:00 is dus het programma van priester Koos niet live. Hij is niet aanwezig, maar wel een mooie herhaling van een eerdere uitzending. Nou, ik wens u een heel fijne ochtend. Strakjes gaan we natuurlijk ook de rozenkrans bidden, maar dat is pas weer na het middaggebed. En uw intenties daarvoor kunt u natuurlijk doorgeven. Dank voor het meevieren en tot later. Dag.

Heilige van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag in de heilige van de dag hebben we Pedro Klaver, of Petrus Klaver zoals wij hem noemen. Hij is een apostel van de slaven in Zuid-Amerika en is ook daar overleden in het jaar 1654 in Cartagena, Colombia. De oude slaaf, de oude negerslaaf die de pater Klaver op zijn ziekbed moet verzorgen, heeft allerlei slimmigheidjes moeten bedenken om eerst de lekkerste dingen van het eten voor de zieke uit te zoeken voor zichzelf en wat er dan overblijft aan de zieke te geven. Hij kan het niet doen in zijn barak, want dan zouden de anderen het zien. En ook niet onderweg van de keuken naar het ziekenkamertje, want dan loopt de kans dat hij wordt betrapt. En ook niet achter de rug van pater Klaver op het ziekenkamertje zelf. Want daar komen de hele dag drommen mensen over de vloer. Iedereen wil nog een laatste glimp van deze heilige man opvangen. Als de zieke in de vroege ochtend van 8 september 1654 overlijdt, is er niets anders meer op zijn kamer dan zijn bed, het laken waar hij onder ligt en de schamele kleren aan zijn lijf. De rest is door iedereen meegenomen als aandenken. De dagen waarop Petrus Klaver wordt herdacht zijn ook 8 en 9 september en op de kalender staat hij op de datum van 9 september. Het is in 1580, dus zo'n 74 jaar eerder, dat Petrus wordt geboren in de Catalaanse stad Verdú, klein stadje. Hij gaat studeren in Barcelona en na beëindiging van zijn studies treedt hij in bij de paters Jezuïeten. Hij is dan ongeveer 20 jaar oud. Als hij als priesterstudent gaat studeren op het eiland Mallorca, raakt hij in gesprek met broeder Alfonsus, die daar de portier van de universiteit is. Hij is vroeger handelsman geweest en hij weet te vertellen dat in de nieuwe wereld vreselijke dingen gebeuren. Vanuit Afrika worden door de Spanjaarden, de Portugezen, de Hollanders en de Engelsen mensen naar Zuid-Amerika overgebracht.

Spaanders en de Engelsen mensen naar Zuid-Amerika overgebracht om daar voor goudgeld op de markt als slaaf te worden verkocht. Ze worden in de goud- en zilvermijnen te werk gesteld en ze sterven als ratten. Het goud en het zilver, waar onze paleizen en kerken mee zijn versierd, kost duizenden mensenlevens. En er schijnt niemand te zijn die zich om die arme mensen bekommert. Aldus broeder Alfonso. Vanaf dat ogenblik staat het voor Pedro Claver vast dat hij daar naartoe wil. In 1610 vertrekt hij dan ook naar Zuid-Amerika. Een bootreis van Europa naar Zuid-Amerika is onder gewone omstandigheden een verschrikking. Je bent totaal afhankelijk van de wind. En meestal duurt zo'n overtocht enkele maanden in de brandende tropenzon. Water en voedsel bederven onderweg. En passagiers en zeelui vechten om de laatste druppels water en de schamele resten voedsel. Als er al niet veel sterven aan voedselvergiftiging, uitputting of een of andere ziekte die uitbreekt, dan loop je dus nog altijd kans om het loodje te leggen in een van die grimmige gevechten. De mannen die men heeft gevangen in de binnenlanden van Afrika en onder in de stinkende en bedompte ruimte van de houten schepen dumpt en vastklinkt aan ijzeren kettingen die aan ringen in de wand worden bevestigd, zijn er nog eens tientallen keren erger aan toe. Zij krijgen nauwelijks te eten, want dat is er voor de zeelui al nauwelijks. Sanitair is er niet. Ze liggen opgepakt op elkaar met hun uitwerpselen als een soort stinkend cement. Water is er al te weinig om te drinken, dus van wassen kan geen sprake zijn. Ze sterven daar beneden inderdaad als ratten, zoals broeder Alfonso met verdriet had opgemerkt. Pas als de stank ook tot op het dek doordringt en het geschreeuw overgaat in gebrul, hijst men de lijken op en gooit ze in de zee. De kapitein spreekt van een gelukkige overtocht als hij meer dan de helft van de honderden slaven levend op de wal van Cartagena kan afleveren. Hij verdient er schatten mee. Per jaar worden er zo ongeveer 10.000 negers aangevoerd. De enige die zich van hun lot iets aantrekt is dus Pater Claver. Vanaf 1616 tot aan zijn dood in 1654 heeft hij onvermoeibaar voor ze gezorgd. Zodra er een schip in zicht komt, trekt hij bedelend langs de poorten van de rijken en hij zamelt voedsel, snoep, vruchten, zeep en reukwater in. En zodra de lading aan wal is gezet, trekt hij er met zijn tolken op af. Die tolken zijn voormalige slaven uit allerlei gebieden in Afrika. Want Pater Claver wil er zeker van zijn dat hij iedereen persoonlijk in zijn eigen taal kan aanspreken. Hij troost ze, geeft ze wat te eten, laat ze zich zo goed en zo kwaad als het gaat verzorgen, heeft een goed woord voor ze en hij probeert om hun toestemming te krijgen om ze te dopen. Want dan zouden ze op die manier tenminste nog bij Christus liefde horen. Juist waar zijn volgelingen, de christenen van Europa, zich zo beestachtig gedragen, probeert hij hun te troosten met het vooruitzicht van een gelukkiger leven na de hel waar ze nu in terecht zijn gekomen. Zo bekeert hij om en nabij de 300.000 Afrikaanse slaven. Weekenden bestaan er dan nog niet, dus 7 dagen per week sjouwt hij achter die arme drommels aan. Zelf noemt hij zich de slaaf van de negers. De laatste jaren van zijn leven is hij ziek. En zijn verzorging laat veel te wensen over. Bij zijn dood blijkt dan ook dat hij ernstig is verwaarloosd. De apostel van de negerslaven, zoals hij eervol wordt genoemd, wordt door paus Leo XIII heilig verklaard in het jaar 1888. Een paar jaar later in 1894 richt de zus van de toenmalige generaal-overste van de Jezuïeten, Maria Theresia Ledewoczka, de Klaverbond op ter ondersteuning van de missie in Afrika. Petrus Claver is beschermheilige van Colombia. Hij is de patroon van de missiezusters van de heilige Petrus Claver. En sinds 1896.

0: 1790 wordt hij vereerd als patroon van de katholieke missie onder de negers. Hij wordt afgebeeld als jezuïet met ook slaven om zich heen. Heilige Petrus Klaver, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. De aanklacht tegen de zondaars. Veel geliefden, de Heer weet zowel de vromen uit de beproeving te redden, als ook de boosdoeners ter kastijding te bewaren voor de dag van het oordeel. Vooral hen die, door schandelijke begeerte gedreven, zich overgeven aan wellust en de heerschappij verachten. Vermetel en verwaand schromen zij niet de hemelse machten te beschimpen, terwijl engelen hun meerderen in sterkte en kracht geen smadelijk oordeel tegen deze bij de Heer durven inbrengen. Maar zij, gelijkend op redeloze dieren, van nature bestemd om gevangen en gedood te worden, zij beschimpen wat ze niet kennen. En als dieren zullen zij ook omkomen, beroofd van hun oneerlijke winst. Het is hun lust op klaarlichte dag te zwelgen. Eerloze, geschandvlekte mensen zijn het, die bandeloos feesten en zich te goed doen in uw gezelschap. Hun ogen zijn vol overspel en onverzadigbaar van zonde. Zij verlokken onstandvastige zielen. Dit vervloekte geslacht, volleerd in hebzucht, heeft de rechte weg verlaten. Zij zijn afgedwaald en het pad opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid lief had, maar dan ook voor zijn misdrijf een terechtwijzing ontving. En ook de waanzin van de profeet moest worden gestuit door een stom lastdier dat begon te spreken als een mens. Zij zijn bronnen zonder water, wolken door de storm voortgejaagd. De diepste duisternis is voor hen weggelegd. Met hun holle grootspraak en bandeloze wellust verlokken zij hen die nauwelijks begonnen zijn zich af te keren van de levenswijze der verdulden. Zij spiegelen hun vrijheid voor, maar zijn zelf slaven van het bederf. Want een mens is slaaf van wat hem overmeestert. Toen zij de Heer en Heiland Jezus Christus leerden kennen, hebben zij zich afgewend van de schanddaden der wereld. Maar als zij zich nu opnieuw daardoor laten verstrikken en overmeesteren, is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het was beter voor hen geweest de weg ter gerechtigheid nooit te hebben gekend, dan na hem gekend te hebben, de rug toe te keren aan het heilige overgeleverde gebod. In hen is het spreekwoord bewaarheid. Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel en een schoongewassen zeug naar de modderpoel. Tweede lezing. Uit de brieven van de heilige priester Petrus Klaver. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, te verbinden van wie het hart gebroken is en aan gevangenen vrijlating te melden. Gisteren, 30 mei 1627, op het feest van de heilige drie-eenheid, kwamen er van een zeer groot schip zeer veel negers, afkomstig uit het gebied van de grote rivieren in Afrika. Wij gingen daarheen en brachten in twee mandjes kweeappelen, citroenen, zoete koekjes en ik weet niet wat nog meer. We bezochten hun huizen. Het leek wel of wij een tweede Guinea binnengingen. Midden door de menigte moesten we een weg banen totdat wij bij de zieken kwamen, zeer groot in aantal. Zij lagen op de grond in het vocht, of beter gezegd in de modder. Er was overwogen om een dijk aan te leggen, vermengd met dakpannen en stukken baksteen, om de vochtigheid niet al te groot te laten zijn. Hier was dus hun rustplaats, die niet alleen om die reden zeer ongeschikt was, maar vooral omdat zij naakt waren, zonder enige bescherming van kleding. Nadat een deken was neergelegd, hebben wij uit de voorraad handelswaar al wat beschikbaar was bijeengebracht om een ophoging te maken. Op die manier hebben wij een plaats gereed gemaakt waarin wij uiteindelijk de zieke hebben gebracht door ons een weg te banen midden door de compagnie heen. Vervolgens hebben wij hen in twee groepen verdeeld. Mijn metgezel bezocht enkele met een tolk. Naar anderen ben ik zelf gegaan. Er waren twee negers, meer dood dan levend, reeds koud en hun pols werd nauwelijks gevoeld. Met behulp van een dakpan hebben wij gloeiende kolen bij elkaar geveegd en in het midden geplaatst, dicht bij de stervenden. Vervolgens hebben we in dat vuur reukwaren geworpen, waarvan wij twee volle tassen hadden en die wij bij deze gelegenheid geheel hebben verbruikt. Dan hebben wij met behulp van enkele dekens, want zij hadden zelf niet iets dergelijks, en we hadden tevergeefs anderen aan hun eigenaars gevraagd warmte gegeven, waardoor zij hun lichaamswarmte en hun levensgeest schenen te herkrijgen. Het was te zien hoe zij met blijdschap in hun ogen naar ons opkeken. Wij hebben hen op de volgende wijze getroost, niet met woorden, maar met onze handen en door daden. Ja, zelfs was het duidelijk dat elke andere taal volkomen onbruikbaar geweest zou zijn voor hen die ervan overtuigd waren dat zij hierheen gevoerd waren om opgegeten te worden. We hebben daarna bij hen gezeten of geknield en hun gezicht en hun lichaam met wijn gewassen. Daarbij hebben wij ons ingespannen hen op te vrolijken met wat aangenaam is en in hun aanwezigheid natuurlijke drijfveren naar voren gehaald die zieken op een of andere manier blij kunnen stemmen. Daarna zijn wij begonnen een doopcatechesis te geven, wat ook ongetwijfeld de wonderlijke uitwerkingen mogen zijn op lichaam en geest. Toen uit de antwoorden op onze vragen bleek dat zij deze voldoende begrepen hadden, zijn wij overgegaan tot een verdergaand onderricht, namelijk over de ene God die beloning en straf geeft overeenkomstig ieders verdiensten enzovoort. Wij hebben hen gevraagd een daad van berouw te stellen en een afwijzing van hun overtredingen kenbaar te maken. Ten slotte, toen zij voldoende voorbereid schenen, hebben wij hen het geheim van de drie-eenheid uitgelegd, de menswording en het sterven van Christus. En terwijl wij Christus lieten zien, die aan het kruis genageld was, zoals geschilderd is boven de doopvont, waarin uit Christus' wonden stroom bloed vloeiden, zijn wij hen voorgegaan in het opzeggen, in hun eigen taal, van een oefening van berouw.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Beste luisteraars en bidders van Radio Maria, zijn mooi weer samen om de wereld in te gaan met het hart van Jezus, hart van Maria, onbevlekt hart van Maria, waaraan nu heel Nederland is toegewijd, maar ook de hele wereld. En het hart van Maria is verbonden met het hart van Jezus. En ja, wij sluiten ons aan met onze harten. Een hart is de kern van de zaak, maar is ook levenscentrum van ons mens zijn. Daar komt het verstand, het gevoel, de emotie, de daden komt er samen in het hart. Zo mooi. Hart voor kerk en wereld. En dat vinden we in Jezus. En elke keer opnieuw blijkt hoezeer ook Maria hart heeft voor kerk en wereld. En dat blijkt uit die bijna ontelbare lijst van Maria-verschijningen. Bekende, grote, kleinere en eigenlijk ook heel onbekend. Want Maria bemoeit zich met iedereen, houdt zich met iedereen bezig, zorgt voor iedereen, wil iedereen bij Jezus brengen. Dat is Maria, bij Jezus brengen. Dat is de kerk. Maria in de kerk is bij Jezus brengen. En Jezus brengt ons allemaal bij de Vader. Zo bidden wij ook in het Onze Vader. Ik neem u mee naar Maria toe. Maria is natuurlijk overal, maar toch, op bepaalde plekken voel je haar meer dan elders. Ze is zo tegenwoordig en zij is zo met ons bezig. Dat voelen we daar, die plekken. En vandaar komen daar hele stromen pelgrims. En ja, noem maar de grote van de laatste eeuwen. Lourdes, Fatima, en ja, Banneu in onze buurt. En en ook sinds 1981 Medjugorje, tussen de bergen van Herzegovina, Bosnië. Daar heeft Maria uitgekozen. En in ieder geval zoals het verteld wordt, maar wie er naartoe gaat, die beleeft dat ook. En ik neem u mee nu naar Medjugorje. We zijn met een groep

neem u mee nu naar Medjugorje. We zijn met een groep van 34 Nederlanders daar naartoe gegaan. Gevlogen. Te klein gezelschap voor de bus. Bus is ook heel mooi. Maar we waren dus in 2 uur in Split en met de bus biddend door een stuk Kroatië, dat andere landschap en zo, Herzegovina binnen naar Medjugorje, wat betekent tussen de bergen. En sinds 24 juni 1981 is het verhaal, de gebeurtenis van de verschijningen van Maria tot de dag van vandaag. En dit is nog geen dogma, maar we hebben ervaren en de kerk ervaart en de paus erkent en het Vaticaan erkent dat daar een geweldige kracht is en een geweldige stimulans van het kerkelijk leven, wat alleen maar één bedoeling heeft. Kerkelijk leven is geen doel op zich, maar het is om bij Jezus te komen, om hem te ervaren. En dat gebeurt daar in het sacrament, bijzonder in het sacrament van de Eucharistie. En in het gebed van de aanbidding en de rozenkrans van Maria, alle geheimen van Jezus leven. Ik neem u mee daar naartoe, of ik zou bijna zeggen, ik neem u weer mee terug. Want het programma was vol en telkens waren de mensen bezig, was ik bezig. En ik wilde net als vorig jaar opnames maken, interviews voor Radio Maria. Voor u dus. En vandaag begin ik met de eerste serie en ik hoop dat te voltooien volgende week. En ik zocht een goede gelegenheid, maar dan was er weer iets anders. En ik kwam er eigenlijk op uit dat ik op de terugreis de interviews heb gehouden. En afwisseling van muziek die we met heel amateuristische apparaten hebben opgenomen. Dus het is allemaal technisch, muziektechnisch, studiotechnisch helemaal niet perfect. Maar dat zijn wij ook niet. En het geeft wel een beeld, een gevoel, een ervaring van we zijn onderweg, we zijn in beweging. Want nu, de verschijningen, daar doet de kerk nog geen uitspraak over. Maar wie daar komt, die heeft een beleving en een ervaring. En ervaart dat het zo echt is. Het is zo ongekunsteld. En de zieners, de 6 zieners, inmiddels 43 jaar ouder, zijn zo gewoon. En ik heb 1 ervan, Ivan, mogen ontmoeten. Persoonlijk als priester, met andere priesters samen. Maar daar vertel ik nog van. Eerst gaan we op gesprek met de vertegenwoordiger van de kerk, van de katholieke kerk, de Rooms-Katholieke kerk in Medjugorje, Monsieur Aldo Cavalli, die 7 jaar nuncius is geweest van het Vaticaan in Nederland, zetelend in Den Haag, waar we bij tijd te wijlen hebben deelgenomen aan een gebedsgroep samen met deze bisschop. Een hele fijne, eenvoudige man. Heel blij, opgewekt, gastvrij. En ook biddend en zingend hebben we dat gedaan in de nunciatuur van Den Haag. Maar gingen we met onze groep op bezoek bij Monsieur Cavalli. En dat was wel heel bijzonder. De plaats, het was in de ruimte van de pastorie. Dus daar is daar een heel gebeuren. Er is een oorspronkelijke kerk van voor de verschijningen, nog de Jacobuskerk. Er is een oorspronkelijke pastorie. En in de bovenverdieping ben ik in 1987 geweest. Dat was toen mijn eerste experiment. Ik wil het ook zelf eens meemaken. Wat hoor ik toch allemaal? Ik was ook zo een beetje onzeker, onduidelijk. Wat is dat nou? Weer een verschijning. Maar laat ik het zelf gaan onderzoeken. En dat geldt voor eigenlijk voor iedereen. Als je er niet geweest bent, kun je er geen idee van vormen. Kun je er geen oordeel over vellen. Je kunt artikelen lezen. Maar er zijn, dat is de ervaring, de ontmoeting. Daarvan gaat je hart kloppen. En ik was daar in 1987 en ik heb dat gevoeld. En daar was de gelegenheid om, er waren toen, het was nog communistische tijd. En was de gelegenheid voor priesters met name, maar enkele leken ook gelovigen, om mee in die pastorie te gaan. Nu naar de bovenverdieping, naar een kamer. Want het mocht en kon nergens anders meer. Kon niet in het openbaar vanwege de communistische overheden.

0: En daar heeft dan plaats, had plaats. En dat is nu nog steeds het standaard dagritueel. Een dagprogramma, dagrooster. Om 5 uur, weer de tijd zomertijd. Om 5 uur begint de rozenkrans. Maria vraagt om de rozenkrans. Niks nieuws onder de zon. Rozenkrans bidden. Geheim voor geheim, afgewisseld met muziek. En dan, 5 over half 6, 10 over half 6. Het is bijna strikt op de tijd. Het lijkt een stopwatch van Maria. En dan gebeurt die bijzondere ontmoeting. En toen heb ik 3 zieners gezien die ineens tegelijk in houding kwam, alsof ze zo naar de wolken keken. En dat zeggen ze ook, Maria verschijnt op de wolken. En die ervaring mocht ik nu hebben elders, in een particuliere kapel van Ivan zelf. En hij had priesters uitgenodigd. En precies dezelfde gebeurtenis, rond 10 over half 6, ineens na het bidden van de rozenkrans, ineens hoofd omhoog, gesprek, met Maria de lippen bewogen, het knikken van het hoofd, het kijken, echt in ontmoeting. En wij priesters, wij zagen alleen maar de gebaren, de reactie, het patroon van Ivan, die paar minuten. En ja, de boodschap is eigenlijk de Bijbelse boodschap van Maria, heel bijzonder. Maria houdt van de priesters, zoals zij van Johannes hield daar onder het kruis. De bisschoppen, de priesters, die in naam van Jezus werken. Maar zij houdt van alle gelovigen en ze zegt, bid. Alleen door gebed komt de vrede, want de vrede moet van God komen. De mensen kunnen niet uit zichzelf tot de ware vrede komen. En we hebben zo hard de vrede nodig. En Maria zegt, ik bid voor jullie priesters, jullie parochies, jullie bisdommen. En ik heb iemand gevraagd bij het uitgaan van de kapel een hand geven, zoals alle priesters. En ik vroeg, oh, Ivan, please, could you ask Mary for Holland? The Holy Spirit for Holland. Nou, hij knikte. Dus Ivan, die gaat, hoop ik, bidden om de Heilige Geest voor Holland. En dan gaat hij aan Maria vragen. Ja. Kunnen wij ook, moeten wij ook doen? Laten we met z'n allen bidden om de Heilige Geest voor Nederland, zoals we gedaan hebben bij de Rosary Rally, de toewijding van Nederland aan het hart van Maria. Maar goed, we zijn daar op het terrein van Medjugorje. Dat is ook een heiligdom. Je komt en daar al die mensen, ja, je gaat over die grens, een grote wijde poort, en er staat een mooi beeld van Maria. Heel uitnodigend, mensen knielen, stilte, bidden, smeken, gooien foto's. Heel mystiek, zo in het open. En dan een plein, een paar treden en dan zo de kerk van Jacobus. En naar rechts en naar links, biechtstoelen, hele rijen. In allerlei talen kunnen priesters een bordje pakken en daar biecht horen. En dat wordt daar heel uitvoerig gedaan. En dan een tuin met het Heilig Kruis waar de mensen kaarsjes kunnen opsteken. En dan achter de kerk is een Lok der Tijden gebouwd. Een hele grote altaartent met tribunes voor de priesters. En dan naar buiten, omlaag, een aantal treden omlaag. Nog tribunes voor priesters bij hele grote manifestaties. Bijvoorbeeld Jongerenfestival, begin augustus. En dan hele rij in een grote halve cirkel. Grote halve cirkel. En 's avonds om 5 uur wordt daar gebeden. Maar nu opnieuw terug naar die pastorie. Nu naar de kelder. En de kelderruimte, het souterrain. En daar zijn we in gesprek met monsieur Aldo Cavalli. En af en toe zal ik even vertalen. Ik zal het niet letterlijk woord voor woord doen. Ik hoop dat je er wat van kunt begrijpen. Maar je zult horen dat hij heel enthousiast is. En hij moet, het is een kleine man, maar ja, vol priester en bisschop. En zo vol geloof in Maria. En zo vol vreugde over alles wat daar gebeurt. Hij is daar namens de kerk. De lokale bisschop van Mostar heeft daar dan nu eigenlijk geen zeggingsmacht meer. De Franciscanen hebben al hele lange tijd, al lang voor de verschijning, hebben zij de pastoraal. Maar de pastoraal is nu in de handen, in de overzicht van die Franciscanen, voor ook met name de lokale bevolking. Maar al die priesters die die groepen van alle mogelijke landen begeleiden. Wij gaan nu in gesprek met monsieur Cavalli.
1: Beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Net als vorig jaar ben ik opnieuw in Medjugorje. En net als vorig jaar zit ik opnieuw naast de bisschop, de vorige nuncius in Nederland, monsieur Aldo Cavalli. En ik wil graag vragen hoe het gaat laatste jaar, de ontwikkelingen en de ervaringen. Monsieur, it is a year ago that I was here for the first time meeting you, and now the second time, and already that time, and now this afternoon we had a meeting with the group of pilgrims, and you were so very enthusiastic. Can you tell again how and why you are so full of enthusiasm?
2: Because here, this place, is a place of grace. God, Jesus, the Holy Spirit, Mary, live in this place in a particular manner. People come here. Me too. I come here to meet Jesus. That is the foundation of our faith.
0: Het is een plaats van grace, genade, genade, genade. En alle mensen komen hier en ik kom hier om Jezus te ontmoeten.
2: People come here. Me too. I came here because Jesus invited me here in a very simple and mysterious manner. Here, the presence of the Virgin Mary is very profound. Of course, the center of Medjugorje, the center of spirituality of Medjugorje is Jesus. But Virgin Mary is person that accompanies us to meet Jesus.
0: Medjugorje is een plaats waar Jezus centraal staat. En Maria, die begeleidt ons allemaal naar hem toe.
2: Here, every day, we have 3 hours of prayers. First hour, Mary, the rosary. The rosary and Mary will accompany us to meet Jesus. Second hour, Jesus, the Eucharist. And after, with Mary, we looked at Jesus and we adored. There is the adoration of the Holy Sacrament.
0: Elke dag is hier gebed en ontmoeting met Jezus. 'S middags om 5 uur begint de rozenkrans, de geheimen van Jezus leven. Om 6 uur, Jezus zelf in de heilige mis komt tot ons, spreekt tot ons. Daarna 7 uur aanbidding met gebed en zang en stilte. Jezus is daar met Maria.
2: This is a very simple spirituality. In the place, in the square, near in front of the church, there is the statue of Virgin Mary. People on Sunday come into this square and greet Mary. And after, all of them go to the church. Mary accompanies us to meet Jesus.
0: Als de mensen naar het grote heiligdom komen, dan staat er aan het begin een beeld. En dan begroeten ze Maria en omgekeerd. En met Maria gaan ze naar de kerk, naar Jezus toe.
2: We go to the hill, the Podborn Hill, where 6 young people said 43 years ago, we have seen the Virgin Mary. And that hill, that was and is a simple hill, became a place of prayers. million of people went there to meet the Virgin Mary and to.
0: Rond het dorpscentrum en de kerk zijn de bergen, het is een ruime vallei, de Pot Bredot, de Verschijningsberg. En zes jonge mensen hebben daar de ervaring gehad dat zij Maria hebben gezien. En miljoenen mensen naderhand, al die jaren, zijn de berg opgegaan om ook Maria te voelen en haar boodschap op weg naar Jezus.
2: Pray, to pray, to pray. If you come here and go to that hill, you can experience the presence of the grace with the presence of Mary.
0: Met al het gebed daar op die heuvel kun je ervaren de aanwezigheid van Maria.
2: There is a mountain and at the top of the mountain people here of the parish, people of the parish of Medjugorje put a cross to remember to live again the 1900 years of the sacrifice of Jesus for us.
0: En dan is er een andere berg, de Kruisberg, de Križevac, hoger. En daar gaan de mensen omhoog om bij dat kruis te gedenken. 19 eeuwen geleden is Jezus voor ons gestorven aan het kruis.
2: Dat cross protects this parish. Dat cross protects us. People go there. And before meeting Jesus on the cross, they pray, they pray, they pray the Via Crucis. And they ponder and meditate about Jesus, his life, his offering, his mystery.
0: De mensen gaan omhoog en er zijn de staties van de kruisweg. De mensen gaan met het kruis omhoog om dan te zijn bij het kruis dat die parochie en al die mensen daar, pelgrims, beschermt.
2: This is a place of grace. After all that, people want to confess themselves. To confess themselves. To confess is a normal consequence after the meeting with Mary and the meeting with Jesus.
0: En na de ontmoeting met Maria en met Jezus is het effect, consequentie, het gevolg dat mensen in grote aantallen naar de biecht gaan.
2: To confess, not only the sins, but they want to change life, the authentic metanoia, to change mind, to change the inside ourselves, our attitude. This is the conversion. All that in this place of grace.
0: Na het zondebelijden komt er de bekering, het leven naar God toe keren, met God leven, God op de eerste plaats. Dat is de bekering. En dat gebeurt allemaal hier, op deze plaats van genade.
1: Place of grace, een plaats van genade. U hebt ook gezegd dat u onlangs de paus gesproken heeft en dat hij eigenlijk hetzelfde heeft gezegd als het is een plaats van genade. Recently you were with Pope Francis and he said something like you were saying all the time, a place of grace. Actually, Pope Francis said that also?
2: Pope Francis likes a lot this place. In the last days he wanted to proclaim in all the world, look, nil obstat to go to that place, to this place.
0: Paus Franciscus houdt van deze plaats van genade en heeft nikil obstat, er staat niets in de weg om naar deze plaats te komen, om deze genade door Maria te ervaren.
2: It means go, go, go to Medjugorje, because Medjugorje is a place of grace. Go, go, go there, because grace invited you to enter into the communion with Christ. Go, go, go there, because there Virgin Mary accompanies you and me and all people to meet Jesus Christ, to meet God, to to understand the presence of the Holy Spirit.
0: Dus eigenlijk zegt de paus nu, ga naar Medjugorje om Maria te ervaren, om met Maria naar Jezus te gaan en zo bij God de Vader te komen.
1: U was aan het verklaren de geschiedenis van 43 jaar geleden, hoe Medjugorje toen was en hoe het is nu. This afternoon you talked very strikingly about the history of this place. Let's say 50 years ago it was something, nothing. And now so many people come. Can you tell that?
2: Look, this place was a very poor place. Until 1941 years ago, when 6 young people told to the other people, look, we have seen the Virgin Mary. It changed a lot, because people, hundreds, thousands, millions of people wanted to come here to meet the Virgin Mary and with the Virgin Mary to meet Jesus.
0: Voor 1981 was het een heel klein dorpje. Het was eigenlijk niets. Maar toen die 6 jonge mensen zeiden, we hebben Maria gezien en de genade over deze plaats kwam, zijn er honderden, duizenden, ja miljoenen mensen gekomen. En het heeft die hele vallei en het dorp, de dorpen eromheen, veranderd.
2: This was the beginning. This is continuing. This place became a place of grace since 25th of June 1981.
1: Do you remember when you heard for the first time from Medjugorje? And when did you come for the first time to here?
2: I came.
0: Dus de vraag is, wanneer kwam hij voor het eerst naar Medjugorje? Wanneer heeft hij er voor het eerst van gehoord?
2: Here, more or less 3 years ago, when I left the Netherlands, after more or less 7 years. I was there in the Netherlands in a very good will, in a very good presence. I liked that very much.
0: Monsieur Cavalier vertelt dat hij 7 jaar nuntius in Nederland is geweest en dat het hem heel goed was bevallen, heel fijn geweest. Maar toen is hij benoemd voor Medjugorje.
2: But after I had to change and Pope Francis sent me here. I was good in the Netherlands. I'm good here. All places are good if it's if that place or the other place are the will of God. If I realize in my life the plan of God for me.
0: In Nederland was goed, hier is goed. Wat de wil van God is, dat is gewoon goed. Wat Hij wil, is goed.
2: Here too, Virgin Mary said, I am the servant of God. It means I understand the plan of God and I want to collaborate with this plan. In the Netherlands, I understood the plan of God. Here, I understand the plan of God. I want to collaborate to realize the plan of God.
0: Het was in Nederland goed, was de wil of God dat ik daar was. Hier ben ik nu, dat is de wil of God, dat is goed. Gods wil is goed. Wel nu, we hebben nog een beetje verder gesproken. Daar is de monseigneur, de bisschop, ingegaan op de geschiedenis van de openbaring. Dat de kerk steeds dieper de genade begrijpt van Maria. De dogma's van de allemaal ontwikkeling vanuit de eenvoudige gegevens van de Bijbel, door de loop van de kerkgeschiedenis, dat we ontdekt hebben En dat is uitgesproken dat Maria, ja, de moeder van Jezus, de Zoon van God is. Dat zij maagd is, dat zij ten hemel is opgenomen met ziel en lichaam. En dat zij zonder zonde is. Dat zijn ontwikkelingen dat steeds helderder is geworden in het plan van God wie Maria was. En alles gericht op Jezus. We willen nu gaan luisteren naar enkele zang die zijn gezongen bij met name de heilige missen op verschillende plekken in een aanbiddingskapel in Medjugorje en in een kerkje in Surmanchi. Dat ligt op een kleine afstand in dat daar wel een beetje toch wel ruig berglandschap, een diepe vallei, Surmanchi, mooi kerkje van Jezus Barmhartigheid. En we zijn ook geweest naar Mostar. Dat ligt een kilometer of 30, 40 ten noorden van Medjugorje, waarom gevochten is in die oorlog. Want dat is namelijk ook het bijzondere, dat Maria daar verschenen is in Medjugorje, in die omgeving waar 10 jaar later is daar de oorlog, de Balkanoorlog, uitgebroken. En Maria is vaker verschenen daar waar oorlog dreigt of oorlog is. In Fatima spreekt ze van de oorlog. Banneu is het jaar dat Hitler aan de macht komt. Kibeo in Afrika, enkele jaren voordat daar de genocide plaatsvindt. En nu de Balkanoorlog. Ja, we gaan nu naar enkele stukken muziek luisteren die juist een opluistering was. Het was een hele mooie muziek van enkele groepen in Medjugorje. Maar wij hadden deze keer ook een muziekgroep mee, Caspar en Anna Maria. En het zijn eenvoudige opnamen met een smartphone. Dat is beperkt. Maar dan kunt u toch even luisteren naar de sfeer. Want juist die zang dat doet denken aan de engelen. En dat is ook het eerste wat we nu gaan horen. Namelijk Panis Angelicus.

Hispanis Angelicos. Dit was in de kerk in Mostar, Franciscanerkerk, met prachtige mozaïeken sinds 2 jaar. Mozaïeken zoals ook het front van de kerken in Lourdes. Brood de Engelen. Ja, dat past precies bij wat de monsieur gezegd heeft. Het is een plaats van genade, Medjugorje. En dat hebben we hier in Mostar uitgezongen en gehoord. En ja, daar hebben we de mis ook mogen vieren. En daar is dit bij gezongen.

0: tussenzang, psalm, zingen. Halleluja voor God. Want het is een plaats van genade. Maria draagt de genade. Zij is de verpersoonlijking van genade. Het is een gave van God. En zij brengt die genade aan ons. Roept ons op. Bid. Offert. Vast. Ga naar de mis. Ga biechten. Draag je kruis. Om zo zelf bij Jezus te komen. Maar ook de wereld bij Jezus te brengen. Wel nu, we zijn inmiddels van het heiligdom, want natuurlijk het interview met Monsignor Cavalli was op het heiligdom zelf, in zijn souterrain van de pastorie. En we zijn in de bus op terugweg naar het vliegveld van Split. Een mooie gelegenheid om te midden van busgeluid en wat gepraat in de bus. We gaan luisteren naar het eerste interview wat ik heb gehouden, zittende zomaar in een bank.
1: Ja, beste luisteraars.
0: En u hoort het.
1: Van Radio Maria. Wordt altijd gezegd, Medjugorje is een plaats van bekering, van nieuw geloof. En inderdaad, er zijn bekeringsverhalen. En nou, daar gaan we er één van horen. En dat is het verhaal van wie?
2: Van Ben Hunting.
1: Waar vandaan?
2: Uit Doetinchem.
1: Doetinchem. Ja, mooi, de Achterhoek. En dat is een hele reis van de Achterhoek naar Medjugorje. Hoe is dat eigenlijk verlopen met je levensloop en met je werk? Hoe kom je dan in Medjugorje terecht? En wanneer?
2: Nou, het is zo, als jongetje van 14 jaar begon ik te werken. Was van school naar het werk. Nou, dat heb ik volgehouden tot na mijn militaire diensttijd. En toen ben ik aan het studeren gegaan, want u moet zich voorstellen, ik was cupturnkampioen van Gelderland. Dus ik mocht dus op een school van onze vereniging, en die betaalde dat. Dus ik slaagde cum laude en toen kreeg ik dus een onderwijsbevoegdheid. Dus ik was uit die fabriek en ik kon verder. Daarna ging ik solliciteren en ik werd aangenomen op een vormingscentrum. Dat was een vormingscentrum voor werkende jongeren, die moesten dan nog 2 dagen naar school en de rest mochten ze werken. Nou, dat was niet zo makkelijk, maar ik vond het wel mooi werk, omdat ik ook via die turnwereld gymnastiekles mocht geven. Dat was heel mooi. Nou, maar verder moest ik ook van die school, moest ik dus naar een sociale academie, want ik moest ook nog vormingswerk doen. Nou, dat ging allemaal goed. Staat betaald, geen probleem. Maar ik was niet gelukkig. Ik was helemaal niet gelukkig. Ik was het spoor totaal bijster. Alles was aards, maar God stond op de laatste plaats. Heel triest, maar het is waar. Wat gebeurt er nou? Mijn moeder overlijdt. Ik krijg tijdens een training een sportongeluk. Mijn Achillespeer scheurde. Daarna stierf mijn vader. En toen werd ik werkloos. Nou, toen had ik niks meer. Toen stond ik helemaal met lege handen. En dan moet je, wat moet je dan, hè? Wat moet je dan? Dan ga je toch nadenken. Wat gebeurt er nou? Er komen 2 mensen bij mij op bezoek. Die wonen bij mij in de buurt. En die vertellen mij, Ben, weet jij ook dat op dit moment in Joegoslavië Maria verschijnt? En nee, dat weet ik niet. Ja, is op de televisie geweest. Ja, ik kijk wel naar televisie, maar niet naar deze programma's, begrijpt u? Zo werkt dat. Ja, zeiden ze, want we hebben dat opgenomen op een video. Als je wilt, dan mag je dat wel komen bekijken. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik ben de dag daarna, ben ik bij hun 's avonds in huis gekomen. En ze lieten mij die videofilm zien. Nou, wat daar in mij om me heen ging, ja, dat is niet te beschrijven, maar ik ga dus naar huis en ik begin ontzettend te huilen. En er kwam in mijn gedachte op, als ik daar toch eens heen kon gaan, dan zou ik aan Maria vragen of zij mij naar haar zoon wil brengen. Ja, ik denk dat Maria dat al gehoord had, want het ging heel snel.
0: Nou, je hoort het leven van Ben, was dus wel rumoerig. En dat is ook een beetje in de bus, je hoort dat. Maar ja, dat is het leven. Leven is rumoerig. En toch, daar doorheen komt de genade. Komt ook dit prachtige verhaal van Ben. Want het was heel moeilijk en hij maakt een bekering mee. Dat is de essentie van Medjugorje. Tot bekering komen. En dat gebeurt hier. Luister maar.
2: Niet lang, toen kregen wij van onze parochie een parochiebladje. En daar stond dus in, Medjugorje. Mooi. Maar goed, ik ga informatie vragen en ik kom mee, geen probleem. Maar ik wist niet hoe hun gingen. Maar ze gingen met het vliegtuig, dat wist ik dus niet. Nou, ik had zo'n angst voor vliegen, dan kreeg je me met een paard nog niet in een vliegtuig. Maar goed, ging toch mee. Ik denk, nou ja, dan is mijn laatste uur wel geslagen, dat gaat gewoon hartstikke verkeerd. Maar nee, we kwamen in Medjugorje aan, heel triest, er was niks geregeld. Niks. We waren nog niet eens een hotel. Kwam toch wel goed hoor, we hebben wat onderdak gekregen. Ik heb de hele week daar niets gedaan. Als berg op, berg af, kerk in, kerk uit en gehuild. Gehuild en nog eens gehuild. Dan komt de laatste dag en er was nog niks gebeurd. Ik ga weer de berg der verschijningen op. En ik kniel daar weer neer en ik begin ontzettend te huilen. En ik zeg zo in gedachten tegen moeder Maria. Ach lieve moeder, nou moet u toch eens luisteren. Nou is het vandaag de laatste dag. Kunt u mij nou niet naar uw zoon brengen? Want als we straks weggaan, dan heb ik hier niks bereikt. En of u het gelooft of niet, er komt een hele mooie stem in mijn gedachten. En die zegt tegen mij, ga naar mijn zoon. Hij wacht op u. Maar u weet toch wel waar hij is? Natuurlijk weet ik dat. Dus ik kom bij, Ik sta ook op met de rozenkrans in de hand. Maar ik zag niemand. Ja, dat kan niet op die berg, want het is dan de mierenhoop. Er lopen zoveel mensen. Ik ben dus naar beneden gelopen, de berg af. Niemand gezien, niemand. Door Biakovici gelopen, de wijnvelden door. Ik heb niemand gezien, niemand. Ja, dat kan gewoon niet. Dus ik moet in een soort trance geweest zijn. Dan kom ik bij de kerk. Ja, daar werd ik wakker. Dus ik loop daar zo langs die biechtstoelen heen, want daar moest ik heen. Daar was Jezus, hè. Die wachtte op mij, hè. Ja, zo gaat dat gewoon. Nou, daar gaan we dan, hè. Italiaans, Spaans, Turks, noem het maar op. Tap. Ja, die talen ken ik niet. Ik werd heel bedroefd. Ik zei, ach, lieve moeder Maria, en nu dan? Ik begon echt te huilen. Toen kreeg ik een stem, maar u spreekt toch Duits? Ja, ik zeg, spreek ze. Had ik niet eens aan gedacht. Ik werd teruggelopen. Ik werd al die... Ja, daar stond een bordje, Duits. Nou, ik zal u vertellen. Ik ben die biechtstoel ingelopen, beladen met lood. Anders kan ik het niet zeggen. Ik schaamde me dood, echt waar. Nou, ik denk, ik hoop dat die priester het overleeft. Maar ik ga toch alles eruit gooien. Huilen. Onvoorstelbaar. Nou, ik vroeg aan die priester netjes, verstaat u mij ook goed om daar te vreemde taal? Nee, was geen probleem. Ik was goed Duits, allemaal geen probleem. Mooi. Hij vertelde mij ook heel duidelijk dat het al hele zware zonden waren. Ja, dat had ik wel begrepen. Mooi. Ik kreeg de absolutie. Ik ga naar buiten. Ik werd gedragen. Ik voelde me zo helemaal vrij. En ik kniel daar op neer. Ik val daar in dat greffel, want toen was alles nog greffel. Nu is alles mooi bepleisterd. Maar dat voelde ik dus niet. En dan kijk je tegen die kerkmuur aan. Maar die zag ik niet. Die kerkmuur zag ik niet. Wat zag ik dan wel op dat moment? Ik zag een ovaal, goudkleurig licht. Prachtig. Nou, we kennen allemaal het kleur goud. Maar dat soort goud kennen wij niet op aarde. Het was onvoorstelbaar. Ik heb gehuild en gehuild. Ik heb mijn handen uitgestoken. En ik heb Maria niet gezien. Maar ik heb haar intens ontmoet. En ik heb haar vreselijk bedankt dat zij mij op deze wijze weer naar haar zoon gebracht heeft.
1: En dat was de bedoeling.
2: Dat was de bedoeling.
1: En dat was de bedoeling natuurlijk van Maria, maar diep in je hart, ook van jezelf.
2: Tuurlijk, want ik was toch helemaal niet gelukkig, ondanks dat ik alles had. Hè?
1: Nou,
2: maar, hoe kom je eruit? Snapt u?
1: En dat is nu gebeurd.
2: En dat is met Jehoi gebeurd. En ik ben ook heel dankbaar dat ik dat gekregen heb van moeder Maria. Ik weet ook wat het betekent dus, door Maria tot Jezus.
0: Nou, hij vertelt het dus prachtig, echt met emotie. En we horen de tranen lopen van de nieuwe vreugde in zijn hart. Nou, dat is een mooie aanleiding om nu te luisteren naar Vreugde van mijn hart.

0: De vreugde van mijn hart is hier gezongen. Nou, die vreugde hebben we ook gehoord in het verhaal van Ben. Maar dat heeft nog een vervolg. We gaan nog verder luisteren. We gaan weer de bus in.
1: En daarna heb je consequenties getrokken. Ben je in actie gekomen?
2: Ik ben wel degelijk in actie gekomen. Ja, want ik had er ook een dialezing van gemaakt. En daar ging ik mee de straat op, als het ware. Ik huurde dus allerlei accommodaties af. Ik liet het in de krant zetten. En mensen kwamen naar die dialezing kijken over mijn schorje. En kon ik een prachtige getuigenis afleggen.
1: We gaan gewoon door. En we werden even onderbroken, want we zijn met de bus onderweg. En we hebben een andere grensovergang gehad. En we zijn de weg aan het zoeken naar Split, naar het vliegveld. Maar we gaan weer gewoon door. En
0: dit was een hele grappige onderbreking, want we stonden bij de grote grenspost aan de snelweg. De nieuwe, hele nieuwe snelweg. Maar er stonden nog een paar bussen. Nou, dat ging heel lang duren. En de slimme chauffeur dacht, weet je, we gaan naar een omrit. Dan gaan we naar een kleine tussendouaneovergang. En die ken ik nog van de vorige jaar. En dat was wel een omrit. Ik dacht, nou. Maar we hebben het op tijd gehaald. We konden er heel makkelijk doorheen. En toen kwamen we toch weer op de grote snelweg. Maar ja, met al dat gedoe moesten we even stoppen met het interview. En ook in de bus onderbreken. En we gaan weer verder. Zo is het in het leven.
1: In welk jaar is dat gebeurd, deze bekering?
2: Deze bekering heeft plaatsgevonden in april 1990.
1: Een hele tijd terug. En dan is er daarna natuurlijk ook nog een heleboel gebeurd. Ja. Vertel maar.
2: Ja, ik ben dus helemaal geraakt door Maria. En mijn familie die raakte helemaal van streek. Want die dachten dat ik gestoord was geworden. Die kenden mij niet meer terug. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar goed, ik wist wat ik wilde en ik wilde mijn doel bereiken. Dus ik ging dus weer terug naar Medjugorje. Terug naar Medjugorje. Weer naar Medjugorje. Toen kwam die vreselijke oorlog. En toen kregen wij na die oorlog, toen ik daar was, te horen dat men daar zat met heel veel weeskinderen. En toen werd aan mij gevraagd of ik niet zo'n kind wilde adopteren. Ja, natuurlijk wil ik dat, want ik ben vrijgezel, ik heb verder niks, geen kinderen. Dan ben ik toch een beetje papa. Hè? Zo gaat dat gewoon. Nou, dus ik kreeg dat kind toegewezen. Er werd mij aangegeven hoe ik dan betalen moest en hoe het allemaal ging. En dat kind bleef dus op die plaats, kwam dus niet naar Nederland. Daar hoorde het ook thuis. En daar werd er dan gezorgd dat het eten kreeg, te drinken kreeg, dat het kon studeren, wat het ook maar wilde. Prima. Nou, dat was de eerste, daarna kwam de tweede, daarna kwam de derde, de vierde. Het ging gewoon door. Jaar na jaar had ik een aantal kinderen. Nu was ik dus, voor een paar jaar geleden, in een pension, want ik ging altijd met een bedevaartsgroep uit Duitsland mee. Maar ik wilde niet bij die groep zijn, dat was mij te druk. Dan kon ik niet bij mijn weeskinderen komen. Dus dan ging ik in een pension. En in die pension, daar was ook een mevrouw en die hielp daarbij de bediening. Nou, dus ik zat daar zo te eten en ze begon al zo'n beetje om mij heen te draaien. Nou, ik denk, die wil wat vragen. Ja, dat voel je gewoon, hè. Maar ja, goed, ik kan geen Kroatisch. Maar diegene waar die de pension van was, die sprak Engels. Dus dat ging wel goed. Ja, nou, die mevrouw heette Marina. Die wilde mij wat vragen. Ik dacht, nou ja, dan doet ze dat maar. Die had een zoontje. Die was heel erg ziek. Die had epilepsie. Nou, die was 8 jaar, maar had een verstandelijk vermogen van een kind van 4. Speciaal onderwijs. Of ik dat kind niet wilde adopteren, want ze konden de medicijnen en de dokterskosten niet betalen. Ik denk, ja, dan moet ik oppassen. Want ik word verheven tot de bedelstand. Ik kan al die kinderen niet onderhouden, dat gaat gewoon niet. Maar ja, dat mensen keek zo vreselijk zielig. Ik denk, ja, is echt goed. Doe ik, klaar. Nou, dat gebeurt. Ik adopteer dat kind, maar het was mooi. Dat kind woont niet zo ver van Medjugorje vandaan. In Lubuski, waar die watervallen zijn. Misschien zijn dat mensen die dat weten daar. Dus daar kon ik contact mee krijgen. Mooi. Nou, wat gebeurt er? Ik ben lid van een gebedsgroep. Ja, mooi. Daar ging ik altijd naartoe. En dat ondersteunde ik altijd met muziek. Ik speel gitaar. Ik kan nog vrij redelijk zingen, vind ik zelf ook. Mooi. Wat gebeurt er nou? Daar is een of andere medebidster. En die zegt tegen mij, Ben, ik wil een cd van jou. Ik zeg, ik heb helemaal geen cd's. Ja, zegt ze, moet je luisteren. Je moet een cd laten maken. Ik zeg, maar moet je eens goed luisteren. Wie zal dat betalen? En waar vind je dan de studio? Oh, zegt ze, laat dat maar mijn zorg zijn. Nou, doe je best. Dus ik ga daar niet op in. Ik blokkeer dat ook niet. 14 dagen daarna hebben we weer die gebedsgroep. Ben, ik heb een studio gevonden. En ik heb ook een afspraak gemaakt. Nou, dat is toch leuk, of niet? Nou, dat is prima. Ja, het hoor ik niet meer terug. Mooi. Die opname wordt gemaakt. Prima, geen probleem. Het werd allemaal betaald. Nou, ik laat die cd's bijdrukken. Ik denk, die neem ik mee naar Medjugorje. Die ga ik verkopen. Toen heb ik tegen die persoon gezegd, moet u luisteren. Ik ga beslissen wat die titel wordt van die cd. Dat gaat heten Zingen voor Maria. Oh, dat was goed. Dat was goed. Nou, prima. Mooi. Ik kom dus in Medjugorje weer met die Duitse groep. Ik vertel mijn verhaal. Dat ik hier een kind heb. Dat die mensen die kosten niet kunnen betalen. Ik heb een cd gemaakt. Als jullie zo'n cd willen kopen, dan kan ik dat geld hier rechtstreeks aan het kind geven. Nou, dat was prima. Dat was prima. Mooi. Keurig geregeld. Kind mocht ook, kreeg goede medicijnen. Maar het moest dus elk half jaar moest het naar Zagreb voor een controle, want dat kind groeide nog, dat moest elke bijgesteld worden. Dat is niet goedkoop. Dus daar zaten die mensen mee. Mooi. Werd allemaal opgelost. Kom ik een jaar later weer terug. Ik ga ook naar dat kind toe. Goran heet dat kind toevallig. Had inmiddels al een hond. Die heette Apollo. Nou, mooie labrador, mooie hond. Toen vroegen ze aan. Nee, ik moest naar het toilet. Nou, ik denk, wat is dit dan? Die mensen hebben niet eens een toilet. Die hadden geen stromend water. Nou, ik denk, dit kan toch niet waar zijn? Tja, of ik niet kon zorgen dat hun toch ook stromend water kregen. Ja, ik zeg maar, hoe werkt dat hier dan? Ja, dan werd dan een puntstuk geslagen en dan werd daar een apparaat aangezet. Dan kwam dat water naar boven, dan werd dat warm gemaakt, dan werd gezuiverd, maar heel verhaal. Dus dan moest een heel apparaat gebouwd worden. Ja, nou, ik zeg, ja, nou, dan, ik zal het wel proberen, kijken hoe ver we komen. Dus ik verkocht die cd's. Hartstikke mooi. Nou, ik kom het jaar erop weer terug. Wat schetst mijn verbazing? Ze doen de garagedeur open en ik zie me daar toch een apparatuur aan de muur hangen. Onvoorstelbaar. Mooi, die waterpomp dus, om het water op te pompen, om het te zuiveren, om het te verwarmen. Maar inmiddels hadden ze ook een mooi toilet kunnen bouwen en ze hadden ook een mooie douche kunnen bouwen. Ik was de koning te rijk. Wat is die idee toch opgebracht hebben? Ja. Dus ik vertel dat zo ook weer in die Duitse groep. En ja, we hebben nu cd gehoord. U kunt hartstikke mooi zingen. Zingen ze een liedje voor ons en bla bla bla bla. Ik kreeg weer een hoop geld. Kon het weer afgeven. En deze mensen kunnen nu waarlijk een beetje verstaan.
0: Zo. Tot hier. Hier breekt het af. Nou, prachtig. Bekering. Zorgen voor die weeskinderen in Medjugorje. En hier dit gehandicapte kind. Medicijnen en... Ja, een beetje bij de tijd brengen van die familie. Alle levensnoodzakelijkheden. Nou, dit is een bekering. Nou, we kunnen alleen maar Ave Maria zingen. Dat gaan we nu doen met een ja, hele eenvoudige Ave Maria. We vallen halverwege in. Het is zomaar een primitieve opname. Maar het klinkt toch mooi. Die stem is mooi. En ja, ik kijk hem met... Luister ook met vreugde, want ja, deze muziek heb ik zelf in Nieuw-Guinea mogen maken. En dat klinkt zo eenvoudig. En eenvoudig is mooi.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

Ja, beste luisteraars, dank u wel voor het luisteren naar Hart voor Kerk en Wereld. We gaan zo dadelijk om 12 uur het Angelus bidden en ook het middaggebed. En dan mag ik u de bladzijdennummers geven. De hymne vindt u op bladzijde 758 van het Groot Getijdenboek. De antifoon, psalmen en verder vindt u vanaf bladzijde 1047. Ook het Klein Getijdenboek kunt u ter hand nemen. Gaat u dan voor de hymne naar bladzijde 58. En de psalmen vindt u vanaf bladzijde 314. Ik wens u alvast veel devotie.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ziet de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voor goed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten, zegt de Heer. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad.
1: Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat gij rechtvaardig bepaalt.
0: Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord.
1: Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij.

0: bond u aanbiedt. En leer mij wat gij bepaalt.
1: Al ligt mijn leven los in mijn handen. Uw wet vergeet ik toch niet.
0: Al spannen de zondaars mij strikken. Van uw bevelen wijk ik niet af.
1: Mijn erfdeel is altijd wat gij verordent. Dat is de vreugd van mijn hart.
0: Wat gij beschikt, wil ik trouw volbrengen. Nauwkeurig mijn leven lang.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten, zegt de Heer. Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij te hulp. Mijn God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen.
0: Maak hen te schande en bevreesd, die mij naar het leven staan.
1: Dat zij zich afwenden, beschaamd, die mij zo slecht gezind zijn.
0: Drijf in verwarring hen terug, die honend roepen, goed zo.
1: Laat jubelen van blijdschap die u zoeken en steeds getuigen, groot is God. Die uitzien naar uw heil.
0: Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij snel te hulp.
1: Mijn helper en bevrijder zijt gij toch. Ach Heer, blijf dan niet talmen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij te hulp.
1: God oordeelt niet naar uiterlijke schijn, maar rechtvaardig en eerlijk. Wij loven u, Heer, wij loven u. Wij prijzen uw naam en verhalen uw wondere daden.
0: Wanneer ik de tijd gekomen acht, beoordeel ik alles naar recht.
1: Al wankelt de aarde met al haar bewoners. Ik heb haar zuilen geplant.
0: Ik zeg tot de trotsen, wees niet hoogmoedig. En tot de zondaars, verheft u niet.
1: Verheft u niet tegen de Allerhoogste. Spreekt geen vermetele taal tegen God.
0: Want nog van het oosten, nog van het westen, niet van de bergen of uit de woestijn,
1: maar slechts van God komt het oordeel. De een vernedert, de ander verheft hij.
0: De Heer houdt een beker gereed in zijn hand, met schuimende kruidenwijn.
1: Die giet hij leeg met droesem en al. Die zullen de zondaars drinken.
0: Maar ik zal jubelen voor altijd en zingen voor Jacobs God.
1: De macht van de zondaars zal worden gebroken. De vrome zal meester zijn.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: God oordeelt niet naar uiterlijke schijn, maar rechtvaardig en eerlijk. De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen. Tongen zullen verstommen. De kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde de grote drie, maar de liefde is de grootste.

0: laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen.
1: Zoals ons vertrouwen uitgaat naar u.
0: Laat ons bidden. Almachtige en barmachtige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

beste luisteraars, voor het meebidden. We gaan zo dadelijk verder met de Rozenkrans om 11:45. Vaste prik. En op woensdag overwegen we dan de glorievolle geheimen. Prachtig dat we dat mogen doen en dat we dat kunnen doen hier op radio. U moet weten dat u ook gebedsintenties kunt aanbieden. Dat kan als een tekstbericht via WhatsApp. Stuurt u dan uw tekstbericht aan de live studio hier op 06-200-196-70. We hebben al diverse gebedsintenties ontvangen. Waarvoor dank. En u kunt ook bellen zo dadelijk als dan de Rozenkrans is begonnen. Klinkt de muziek tussen de tientjes van de Rozenkrans. En dan kunt u hier naar de live studio bellen op 073-687-2001. En ook kunt u dan aan de lijn blijven om een tientje van de Rozenkrans mee te bidden. Van harte aanbevolen. Als u dat nog nooit gedaan hebt, dan moet u weten dat het niet moeilijk is. Kind kan de was doen, zeg maar. En het is wel nodig. Want we merken een beetje dat er eigenlijk minder mensen de laatste tijd meebidden via de telefoon. Ja, ik wil u van harte uitnodigen om dat een keer te proberen. Denkt u niet van mijn stem is niet geschikt? U hebt uw stem gekregen van God. En om God te loven en te eren, daarvoor is uw stem zeker geschikt.

Ja, we gaan zo natuurlijk de rozenkrans hier bidden. En als u graag het eerste tientje mee wil bidden, dan kunt u bellen naar de live studio 073-687-2001. En ik ben natuurlijk altijd heel erg blij met een meebidder.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De
1: boodschap is helder. Ja, en het is inmiddels de hoogste tijd om hier te beginnen met het gebed. We nodigen u natuurlijk daarvoor van harte vooruit om met ons mee te bidden. En we beginnen hier met het eerste tientje. Daarna zullen we muziek draaien, zodat u tijdens de muziek kunt bellen naar de live studio om ook inderdaad met ons mee te bidden of om gewoon uw intentie door te geven. Nogmaals van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan zo het eerste tientje hier bidden en het eerste geheim overwegen. En bij dit eerste tientje willen wij graag dat speciaal bidden voor de volgende intenties. Bidden we het voor de intentie van de paus voor de maand september. Dat we, geïnspireerd door Sint Franciscus, onze onderlinge afhankelijkheid mogen ervaren met alle schepselen die door God geliefd zijn en liefde en respect verdienen. We willen ook graag bidden om zegen over Radio Maria. Dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. En we bidden uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, de meebidders en alle weldoeners van Radio Maria. En ook om zegen over hen en hun families. We vragen, Heer, dat er roepingen mogen komen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En ook willen we graag bidden om zegen voor de Nederlandse bisschoppen. Dat zij in hun taak en in hun leven natuurlijk volop zegen mogen ontvangen. En graag willen we ook bidden op voorspraak van de Heilige Familie om steun en genezing voor een schoonzoon die ernstige hartklachten heeft, dat de cardioloog hem daarbij een goede behandeling geeft. En Heer, we willen ook graag bidden voor een kleinkind die drugs gebruikt. En dat hij toch de goede weg weer mag vinden. En zich wil openstellen voor uw leiding. En bidden we ook voor een nicht en een neef. We overwegen het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonde, boet ons voor het vuur van hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: Ja, en dank voor het meebidden met dit eerste tientje. We gaan muziek draaien en dan kunt u bellen naar de live studio als u een intentie heeft om door te geven. En ook wanneer u het volgende tientje zou willen meebidden, kunt u dat natuurlijk aangeven. Het nummer is 073 687 2001.

0: We zijn toe aan het tweede tientje. En dat gaan we bidden voor de volgende intenties. We willen graag bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En Heer, we bidden dat er vrede mag komen. We denken dan in het bijzonder aan Oekraïne, aan het Midden-Oosten, maar ook al die andere gebieden waar oorlog heerst of veel onrust is, waar aanvallen zijn, waar vervolging is, dat u alle mensen natuurlijk kracht en moed en hoop in de harten wil leggen, maar vooral ook de betrokkenen bidden we voor dat zij zich inzetten voor de vrede. Bidden we ook uit dankbaarheid voor de Rosary Rally en de prachtige dag op zondag in Haarlem, beide met kardinaal Burke als gast. We bidden ook om zegen over de voorbereiding van kinderen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. En we bidden uit dankbaarheid. En hier in het bijzonder bidden we voor vervolgde christenen, dat zij toch de gelegenheid krijgen om hun geloof te mogen en te kunnen praktiseren op die plekken waar zij wonen en leven. We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw machtigheid het meeste nodig hebben.
0: Ja, dank voor het meebidden met dit tientje. We gaan weer muziek draaien en dan bent u in de gelegenheid om te bellen naar de live studio als u een intentie wilt doorgeven. Of ook wanneer u natuurlijk het volgende tientje misschien wel wil meebidden. Op de radio. Het nummer van de live studio is 073 687 2000.

0: Ja, en het is tijd voor het volgende tientje. Het derde tientje dat we gaan bidden. En dat doen wij voor de volgende intenties. We willen graag bidden voor een ernstig zieke kennis die gisteren is geopereerd. Dat natuurlijk de operatie, ja, dat die is geslaagd. En dat ook het herstel hierna heel voorspoedig mag verlopen. Bidden we uit dankbaarheid. En we bidden ook voor een schoonzoon die is opgenomen in het ziekenhuis omdat hij bloed opgeeft. En de artsen zijn bezig om te onderzoeken wat er aan de hand is. Dat het spoedig gevonden mag worden. Dat de juiste behandeling ook snel ingezet mag worden. En dat deze schoonzoon natuurlijk helemaal snel mag genezen. Willen we ook bidden voor een trouwe luisteraar van Radio Maria bij wie een klein gezwel is gevonden in het hoofd. Dat duidelijk mag worden wat er aan de hand is. En daar waar nodig en mogelijk de juiste behandeling ook gevonden wordt. En we bidden om veel kracht en vertrouwen. Bidden we ook voor alle priesters en hun parochianen die in Afrika zoveel leed ondervinden doordat er aanvallen plaatsvinden op hun kerken. En dat zij worden gedood. We bidden om hun geloof, dat ze dat mogen behouden en dat ze bijstand mogen krijgen van onze lieve Heer. Bidden we ook om barmhartigheid en verzoening voor allen die vandaag zullen sterven op voorspraak van de heilige Jozef. En ook willen we bidden voor een zwager, dat hij toch uit coma mag komen en helemaal mag herstellen. Ook willen we graag bidden voor hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Cayetan voor een speciale intentie en de verhoring daarvan. En we bidden ook om de hulp van Maria, koningin van de vrede, om vrede in onze harten. We bidden ook uit dankbaarheid voor de hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en bij eerherstel. Graag willen we ook bidden dat er een goed gesprek mag komen en dat een moeilijk probleem voor een kind mag worden opgelost voor de toekomst. We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest staat neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: Dank voor het meebidden. We gaan zo direct het vierde tientje bidden. En daar geldt natuurlijk hetzelfde voor. U kunt bellen om mee te bidden of gewoon om uw intentie door te geven. Het nummer is 073 687 2001.

0: En zo zijn we aangekomen bij het vierde tientje. We willen dat graag bidden voor een heel goede vriendin, voor haar zielenrust. En ook voor een aantal zusters die ook heel goede vriendinnen waren van de luisteraar. Ook voor hun zielenrust bidden wij. Zij zijn allen al enkele jaren geleden overleden. Maar we bidden dat zij toch gelukkig mogen zijn in de hemel. En ook willen we graag bidden voor de meest verlaten zielen in het vage vuur. Vraag hier ook dat er een goede medische afloop mag komen van een onderzoek of van een traject, een medisch traject. En we vragen ook dat de Heilige Geest wil bemiddelen en wil helpen om het contact tussen een kleinzoon en een oma weer op een goede manier tot stand te brengen. We vragen, Heer, dat een oom die intensieve zorg nodig heeft een plek mag vinden waar hij nog gelukkig kan zijn. En ook vragen we daarbij om wijsheid, kracht en liefde bij het maken van de keuzes. We bidden voor een zieke broer, oom en vader, dat hij nog wat dagen aan zijn leven, of dat er nog wat dagen aan zijn leven mogen worden toegevoegd. En ook bidden we dat radeloze mensen hun doel mogen vinden in het christelijk geloof. Heer, wij bidden u. Voor een jongere met Alzheimer en dat waar mogelijk is deze jongere toch geholpen mag worden, misschien zelfs waar het mogelijk is er enige genezing en verbetering mag optreden. Bidden ook voor rust in het hoofd van een luisteraar en meer zelfvertrouwen. En ook vragen we om zegen, genade, bijstand en bescherming voor een ernstig zieke vader. En ook vragen we datzelfde voor mensen die in crisis verkeren, op voorspraak van de heilige Jozef. Heer, en ook willen we graag bidden dat alles goed mag gaan volgens uw wil en plan voor iedereen. We vragen daarbij dat een zusje en een neef goed mogen herstellen en bidden ook dat het ijzergehalte in het bloed van een luisteraar weer goed mag komen. Heer, we bidden ook dat een trouwe luisteraar en vrijwilliger een goede huishoudelijke hulp mag vinden. En bidden we ook om zegen over een nieuw levensjaar van een neef, dat hem veel zegen en barmhartigheid mag toevallen. We bidden ook voor de genezing van het hart van een vriend, het hart van een zus en voor de genezing van een oog van een luisteraar. En ook genezing van depressie bij een neef. We willen daarbij ook bidden voor alle andere zieke naasten. En we vragen om herstel van een aantal relaties op voorspraak van Heilige Maria en alle heiligen. Overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dank voor het meebidden. We gaan hier muziek draaien. En dan kunt u bellen voor het laatste tientje wat we gaan bidden. En we zullen dan daarna afsluiten met de litanie van Sint-Jozef op deze woensdag. En u hoorde het ook in de voorbeden, de patroonheilige natuurlijk ook van de stervenden, dat hij zeer nabij mag zijn aan hen. We gaan, als we de muziek draaien, dan kunt u bellen om uw intentie door te geven. En misschien wilt u wel het tientje of eventueel de litanie meebidden. En u laat het mij maar weten. Het nummer is 073 687 200.

Ja, en natuurlijk gaan we hier het vijfde tientje ook bidden. Er waren veel telefoontjes voor intenties. Ja, Heer, we gaan dit laatste tientje bidden. En daarbij willen we aan u, Moeder Maria, de volgende intenties in het bijzonder aanbevelen. We bidden voor familie, namelijk voor een zoon en zijn vrouw, dat zij veilig mogen terugkeren van vakantie. En ook bidden we uit dankbaarheid aan Jozef en Maria. En we bidden in het bijzonder ook voor de zieken in de familie, dat zij toch kracht en waar ons lieve Heer dat wil ook genezing mogen ontvangen. We bidden voor heilige priesters en ook eigenlijk voor alle die om hen heen staan, dat zij dat mogelijk willen maken, daaraan bij te dragen. En ook bidden we voor een broer, dat hij toch geleid mag worden door Moeder Maria. We bidden ook hier voor een Mexicaanse familie die in moeilijkheden zit, dat zij daarin, ja, dat ze daaruit mogen komen met hulp ook die wellicht nodig is, dat die op hun pad mag komen. En ook willen we graag bidden uit dankbaarheid voor een goede begeleiding door de politie in Amsterdam afgelopen zaterdag bij de Rosary Rally. En Heer, we willen bidden dat iedereen die Radio Maria wil luisteren, dit ook werkelijk goed kan doen. We vragen, Heer, voor een luisteraar dat iemand verlost mag worden van geldproblemen. En ook bidden we dat de heilige Peregrinus van Laciosi, een neef die al lange tijd leverkanker heeft, toch wil zegenen en dat hij beter mag worden. En bidden we ook om vrede voor iemand die leukemie heeft, waarmee het nu wel gelukkig iets beter gaat, maar dat alle ongemakken en de dingen die niet zo goed gaan, dat het toch steeds beter mag gaan. En ook de hulp en alle medicatie goed verwerkt mag worden. We willen graag bidden voor een collega die een enkel operatie moet ondergaan. Dat deze operatie goed mag gaan en dat ook het herstel heel voorspoedig mag verlopen. We bidden voor de bekering en bevrijding van een zoon. En speciaal vragen we ook gebed voor een petekind en een verdere familie en kennissen op voorspraak van de heilige Jozef. We bidden ook uit dankbaarheid voor een geslaagde operatie bij een kind van 5 jaar. Nou, en dat het natuurlijk ook verder heel goed mag gaan met hem. En ook bidden we voor een geslaagde hartcatheterisatie. Heer, we willen vragen op voorspraak van onze lieve vrouw van Fatima en de heilige Jozef, dat kinderen hun juiste weg mogen vinden naar Jezus. En we vragen de heilige moeder Maria, moeder van God, om rugklachten op te lossen. Of dat die snel over mogen gaan. En dat Maria ook wil bidden bij haar zoon voor vergeving van zonde van deze luisteraar. En uiteindelijk willen we ook bidden voor de gezondheidsklachten die mensen hebben, dat zij met Gods wil goed zullen herstellen. En uiteraard bidden we dat ook alle gebeden die dan misschien niet hardop vermeld zijn, maar die wel leven in de stilte van uw hart, dat die ook mogen worden verhoord door onze lieve Heer. We nemen ze hier mee bij dit laatste tientje. We sluiten ze daarbij in en bieden ze aan moeder Maria. We overwegen daarbij het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw

0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We sluiten hier de rozenkrans af met het bidden van de litanie van de heilige Jozef. Heer, ontferm u over ons.
3: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
3: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
3: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld,
3: ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest,
3: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
3: ontferm u over ons.
0: Heilige Maria,
3: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
0: Roemrijke afstammeling van David,
3: bid voor ons.
0: Licht van de aartsvaders,
3: bid voor ons.
0: Bruidegom van de moeder van God,
3: bid voor ons.
0: Bewaarder van de verlosser,
3: bid voor ons.
0: Kuise bewaarder van de maagd,
3: bid voor ons.
0: Voedstervader van de Zoon van God,
3: bid voor ons.
0: Zorgvolle verdediger van Christus,
3: bid voor ons.
0: Dienaar van Christus,
3: bid voor ons.
0: Helper van het heil,
3: bid voor ons.
0: Hoofd van het heilig huisgezin,
3: bid voor ons.
0: Zeer rechtvaardige Jozef,
3: bid voor ons.
0: Zeer kuise Jozef,
3: bid voor ons.
0: Zeer voorzichtige Jozef,
3: bid voor ons.
0: Zeer sterke Jozef,
3: bid voor ons.
0: Zeer gehoorzame Jozef,
3: bid voor ons.
0: Zeer getrouwe Jozef,
3: bid voor ons.
0: Spiegel van geduld,
3: bid voor ons.
0: Beminnaar van de armoede,
3: bid voor ons.
0: Voorbeeld van de werklieden,
3: bid voor ons.
0: Luisterer van het huis.

0: huiselijk leven.
1: Bid voor ons.
0: Beschermer van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Steun van de huisgezinnen.
1: Bid voor ons.
0: Steun in moeilijkheden.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de ongelukkigen.
1: Bid voor ons.
0: Hoop van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de ballingen.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de armen.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de stervenden.
1: Bid voor ons.
0: Schrik van de duivelen.
1: Bid voor ons.
0: Beschermer van de heilige kerk.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: God heeft hem aangesteld tot Heer over zijn huis.
1: En tot beheerder van al zijn bezittingen.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw kerk op zijn voorspraak altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, en dank u allen voor het meebidden hier met de rozenkrans thuis. Ja, waar u zich ook bevindt. En op de radio natuurlijk ook. We gaan hier muziek draaien. En dan is het direct om 13:30 tijd voor het programma, het voorleesprogramma. Waarin we dus bezig zijn met een prachtig boek over een pelgrimstocht van een gezin. En dat heeft alles te maken ook met de heilige Franciscus. Nou, ik wens u alvast een heel fijne middag. Straks natuurlijk het plaatjesprogramma om 14:00 en vanmiddag later de kinderkatechese. Dus voldoende nog te beleven hier bij Radio Maria. Ik zou zeggen tot later. Dag.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Aan het laatste stuk Florence Assisi leek geen eind te komen. Ze waren de lange reis beu. Bovendien zag je niet veel, omdat er langs de spoorweg hoge struiken stonden en ze ook door veel tunnels reden. Maar toen zagen ze plotseling een groot meer. Dat is het Lago Trasimeno, wist pa. Nou komen we in de buurt, jongens. Hij had een kaart op zijn schoot liggen en wees het hun aan. Even later passeerden ze Perugia, een stad bovenop een bergtop. Onthouden, zei pa, daar heeft Franciscus gevochten en een jaar in de gevangenis gezeten. Ik dacht dat die Franciscus een heilige was, zei Eefje. Heilige vechten toch niet? Toen moest hij nog heilig worden, zeker, veronderstelde Rob. Je slaat de spijker op zijn kop, zei pa. Niemand wordt heilig geboren. Daar moet je verschrikkelijk je best voor doen. Mag het ook wat minder? Vroeg Sanne. Ik zou nog geen heilige willen zijn, al kreeg ik het cadeau. Het lijkt me een vreselijk saai leven, zei Eefje. Nou, daar vergis je je in, zei pa. Franciscus was om de dooie dood geen saaie vent. Maar let op, jongens. Zo dadelijk krijgen we Assisi te zien. Benieuwd verdrongen ze zich nu alle vier voor het raam. Ja, ja, riep pa enthousiast. Daar is Assisi, tegen de berg aan. Het kan niet missen. Want geen enkele stad heeft zo'n kerk als de San Francesco. Het zijn feitelijk twee kerken en de crypte boven elkaar. En, zie je die prachtige bovengalerij? En draai je nu eens om? Daar is de koepel van de Santa Maria degli Angeli, oftewel Heilige Maria van de Engelen. En hier moeten we eruit. De trein stopte bij een klein stationnetje. Haastig, vol spanning, sprongen de kinderen met hun rugzak nog maar half aan de trein uit. Dus nu gaat het pas echt beginnen, riep Rob verrukt, om zich heen kijkend. Het beviel hem wel. Hij hield niet zo van grote, drukke steden. Sanne en Eefje boorden elkaar tussen de ribben. En pa haalde diep adem, schudde met zijn hoofd, alsof hij iets kwijt wilde, schraapte zijn keel en zei: Volgens de routebeschrijving moeten we dat pad op om bij ons hotel te komen. En hij wees op een grindweg die zich door de velden kronkelde in de richting van de stad. Assisi, de stad van Franciscus. Hier is het, zei pa. He he, gelukkig. Hij bleef staan en wreef zijn gezicht droog met zijn zakdoek. Na de veldweg, die door vlak land liep, hadden ze het laatste stuk flink moeten klimmen. Volledig bepakt, op de heetste uren van de dag, viel dat behoorlijk tegen. Het zweet liep met straaltjes over hun lijf. Centro Ecumenico Cordico, spelde Rob moeizaam. Is dit een hotel? Vroeg Sanne, terwijl ze wantrouwig de hoge, lange muur bekeek waarachter een groot, saai gebouw opdoemde. Het lijkt meer een gevangenis, giechelde Eefje. Wat bent u met ons van plan, meneer Dijkstra? Worden we hier opgesloten voor een heropvoeding? Pa grinnikte. Dat lijkt me verspilde moeite. Nee, in dit gebouw woonden vroeger jongens die priester wilden worden. Maar die zijn er nauwelijks meer. En nu is het dus een opvangcentrum voor toeristen. Kom maar mee. Ze gingen een openstaand hek binnen en werden begroet door een razend geblaf. In een kennel vlogen een stuk of wat honden tegen het hekwerk op. Nou, we zijn van harte welkom zo te horen en te zien, zei Rob. De hoofdingang van het huis leek niet gebruikt te worden, dus liepen ze maar brutaal achterom. Op de galerij zat een oude man in een schommelstoel. Toen hij opstond, zagen ze dat hij een lang bruin kleed droeg met een wit koord om zijn middel. Zoiets dragen ze bij ons met carnaval, mompelde Rob. Franciscus was in zijn jonge jaren prins carnaval, zei de pater. Rob kreeg een kleur als een biet. Wie had hier nou een landgenoot verwacht? En toen bleek hij ook nog de baas van het centro te zijn. Welkom, zei de pater stroef. Ze kregen alle vier een slap handje. Ik zat op u te wachten, u bent mooi op tijd. Uw kamers zijn in orde gemaakt. Wacht, ik breng u er meteen even heen. Langzaam ging hij hen voor een brede trap op. De kamers waren eenvoudig, maar schoon. Pa en Rob deelden er een en Sanne en Eefje kregen een kamer ernaast. Laat de luiken dicht, dan blijft de hitte buiten, adviseerde de pater. Aan het eind van de gang zijn de douches en de toiletten en om 6 uur is het diner. Toen verdween hij weer. Die zegt ook geen woord te veel, zei Sanne. Wat een chagrijnig mannetje. En hij gaf Rob meteen lik op stuk, giechelde Eefje. Stond jij mooi voor paal? Ze poorde hem plagend tussen zijn ribben. Ja, maar wij komen ook midden in de siesta aanzetten, zei pa. We mogen blij zijn dat hij ons binnenliet. Alles in de stad is nu gesloten. En dat chagrijnige valt best mee. Heb je op zijn ogen gelet? Daar glinsterde iets ondeugends in. Een oorgezellige kamer, smaalde Rob. 2 bedden, 2 stoelen, een kast en een wasbak. Hij ging op bed zitten, begon zijn schoenen uit te trekken en verspreidde een doordringende zweetgeur. Meer heb je ook niet nodig, zei pa, die zijn rugzak over de tegelvloer had gezet en languit op het bed neerplofte. Het hoeft geen luxe hotel te zijn, want overdag zijn we toch weg. Eefje en Sanne stormden de kamer binnen, maar Eefje deinsde meteen weer achteruit. Wat stinkt het hier? Zei ze met dichtgeknepen neus. Sanne liep naar het raam en gooide ongevraagd de luiken open. Hebben jullie het uitzicht al gezien? Riep ze. Pa en Rob kwamen nieuwsgierig van hun bed. Ze keken recht op de San Francisco-kerk. En de rest van het stadje lag als op een presenteerblaadje tegen de helling van de Monte Subasio aangevlijd. Mooi, hè? Zei Sanne enthousiast. Het lijkt zo dichtbij. Zullen we er maar naartoe gaan?
1: Alsjeblieft, zeg, even uitpuffen, zei pa. Dan douchen en dan zullen de winkels wel weer open zijn. Want we moeten in elk geval wat boodschappen doen.
0: Hoe lang blijven we?
1: Vroeg Rob, die zijn natte t-shirt over zijn hoofd trok.
0: Getver, het leek wel een natte dweil.
1: De bedoeling was 1 nacht, maar ik denk dat het verstandiger is een dagje langer te blijven. Om eerst even te wennen aan de hitte en aan al dat geklim hier. Ik zal het straks eens vragen aan Padre Francesco.
0: Padre Francesco? Heet hij zo? Hoe weet je dat? Vroeg Sanne.
1: Omdat hij zich zo noemde toen ik hem opbelde om kamers te reserveren, zei pa.
0: Francesco is een heel gewone naam hoor, zeker hier in Assisi. Je breekt je nek over de Francesco's en Francesca's. Ze zijn echt heel trots op hun heilige stadsgenoot.
2: Trots op een man die al 700 jaar dood is, zei Eefje.
1: Ja, met volgelingen over de hele wereld verspreid, zei pa. Toen Franciscus stierf, waren er al 1000.
2: Toen was hij zeker wel heel oud, zei Rob.
1: Nee hoor, hij was 46 jaar toen hij stierf.
0: Wordt het langzaamaan geen tijd dat jullie eens wat meer te weten komen over die man?
1: Ik heb een goed idee. Jullie gaan met z'n drieën het eerste hoofdstuk uit dat groene boekje doornemen en...
2: En dan ga jij lekker liggen pitten,
0: vulde Sanne verontwaardigd aan.
1: Mag ik, vroeg pa, het is tenslotte siesta.
0: Wat jullie willen doen, moet je zelf weten, maar om 4 uur sta ik klaar voor een sightseeing en geen seconde eerder.
2: Ik dacht dat je 3 weken niet meer op je horloge zou kijken,
0: informeerde Sanne liefjes.
1: Dat hoeft ook niet, grijnsde pa. Ik kan de torenklok horen slaan. En nou opgedonderd. En doe de luiken dicht.
2: Doe dat zelf maar, slaapkop.
1: Lachend stoven ze de kamer uit. Even later zaten ze buiten in de tuin, met uitzicht op het dal en de glanzende koepel van de Santa Maria degli Angeli. In de zon, want ze wilden bruin worden. Rob zelfs met bloot bovenlijf, maar lang hielden ze dat niet vol en de een na de ander verhuisde zijn stoel naar de overdekte galerij.
2: Kom op met dat boekje, zei Sanne.
1: Het schijnt dat alles hier draait om die Franciscus. Laten we maar eens kijken wat voor vogel het was. Het eerste hoofdstuk is 3 pagina's. Zullen we iedereen voorlezen? En zonder antwoord af te wachten begon ze al. Hij werd geboren in 1181 en kreeg van zijn moeder Pica de naam Johannes.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En van harte welkom in het Plaatjes, of in het bij het Plaatjesprogramma. U vraagt, wij draaien. Ja, normaal zit Christina hier, ik weet het, maar vandaag rijdt het openbaar vervoer niet. En dat betekent dat het een beetje moeilijk is om hier te komen. Dus wij gaan er een mooi uur van maken waarin we uw verzoeknummers gaan draaien en misschien ook wel dat u met een bepaalde reden een bepaald nummer wil aanvragen. Nou, dat kunt u er natuurlijk altijd bij vermelden. Kan via WhatsApp door dat verzoekje op te sturen via een berichtje. En daarvan is het nummer, dat zal ik even geven, een 06-nummer natuurlijk. Dat is het nummer 06-2001. 9670. Nou, en dat is om een berichtje naartoe te sturen met een verzoeknummer. En u kunt natuurlijk ook tijdens de muziek bellen naar de live studio, want daar zit ik nu. En dat nummer is 073-687-2001. Nou, dan kunt u ook uw verzoeknummer doorgeven. Ik begin met een, ik vind het zelf erg leuk. Een lied van Mahalia Jackson. Voor een van onze vrijwilligers hier. En ik mocht er zelf eentje uitkiezen. Dus die ik gekozen heb is God is so good to me. En het jazzgehalte in dit uur zal misschien wel vrij groot worden. Ik hoop het eigenlijk ook wel. En dat is, beginnen we in ieder geval al mee met dus Mahalia Jackson die dit lied zingt. Speciaal dus voor Jan.

Mahalia Jackson met God is so good to me. God is zo goed voor mij. Ja, ik kreeg hier een verzoekje voor een mooi Lourdeslied. Voor speciaal, voor een bevriende religieuze, voor kracht en sterkte en ook voor een mooie reis naar Lourdes. Nou, dat doen we natuurlijk heel graag. Dit verzoekje van Connie beantwoorden. En ik heb het, niet het bekende Lourdeslied misschien, maar het dorpje van Sint Bernadette. Het is ook zo'n lief lied eigenlijk, gezongen door Mieke Telkamp. En het is uiteindelijk natuurlijk toch een Lourdeslied. En we gaan er naar luisteren. Het dorpje van Sint Bernadette.

Ja, en dat was Het dorpje van Sint Bernadette. Gezongen door Mieke Telkamp, speciaal voor... Ja, dan moet ik weer even kijken. Het stond erbij. Voor een lieve zuster, dat was het, dat was het. Daar hebben we het voor gedraaid. Nou, we gaan luisteren naar een ander lied dat is aangevraagd. En natuurlijk gaan we dat draaien, ook voor een heel trouwe luisteraar. Het heet Dan bent u met ons. Het is een lied dat is aangevraagd. Ja, misschien gewoon omdat het een heel mooi lied is. En we gaan er naar luisteren. Eens even kijken, dan ga ik hem tevoorschijn toveren. En dan, ja, daar is hij.

een prachtig lied. Dan bent u met ons. Ja, zeker iets waar we altijd op mogen vertrouwen. Ook, ja, ook al voelen we het misschien niet altijd zo. Maar zeker wanneer je ja, dat ook in je gebed meeneemt. Om te vragen dat ons lieve Heer bij je is. Ja, dan, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat hij dat ook is. Ja, ik kreeg een verzoekje om een Kyrie te draaien. Maar niet zomaar een Kyrie. Maar het Kyrie uit de kreuningsmessen van Mozart. En ja, daar zit ook toch wel een speciale herinnering aan vast. Dus een van de luisteraars die vraagt dat hij dat zelf heeft meegezongen in het koor van de Onze Lieve Vrouwenkerk, waar dus afgelopen zaterdag ook de eucharistieviering was, voorafgaand aan de Rosary Rally. En dat koor heb ik zelf als kind elke week ook mogen beluisteren. Prachtig, prachtig koor. En inderdaad, als ze de kreuningsmessen zongen, nou ja, het was gewoon een groot feest. Dus we gaan luisteren naar het Kyrie uit de kreuningsmessen van Mozart.

En dat was een kleine onderbreking, excuus. Ik ga hem gewoon even opnieuw aanzetten. Ja, ook dat kan gebeuren als je hier live radio aan het maken bent. Excuus, we gaan er even opnieuw naar luisteren.

Ja, het prachtige Kyrie uit de Kreuningsmesse. En je moet het eigenlijk gewoon in een kerk horen. Dan hoor je de het magnifieke, zeg maar, ervan. Het grootste. En dit was in ieder geval één uitvoering. Er zijn er natuurlijk meerdere van. Heel veel zelfs. En wie weet, volgende keer weer een iets andere. We gaan luisteren, en dat is toch wel heel mooi, naar een Ave Maria. Het is het maar Ave Maria dat door André Rieu en Mirusia wordt gebracht. Wordt gebracht. En dat is een speciaal verzoekje. En dat verzoekje is ter ere van of voor een van onze trouwe luisteraars, heb ik begrepen. En dat is mevrouw Strik, die 101 jaar is. Als u nu ook luistert, mevrouw Strik, dat hoop ik natuurlijk van harte, dan is dit lied speciaal voor u. En ik hoop natuurlijk dat u nog steeds heel lang kunt blijven luisteren naar Radio Maria. En het is een uitzonderlijke leeftijd die u reeds heeft. Laten we hopen en bidden dat er nog een klein beetje bij mag komen. We gaan er naar luisteren. André Rieu samen met Mirusia. En zij zingt het Ave Maria.

Het Ave Maria, gezongen door Mirusia en begeleid door André Rieu. En dit was dus heel speciaal verzoekje voor mevrouw Strik, onze 101-jarige luisteraar. Nou, ik hoop dat u er enorm van genoten heeft. Ja, dan een heel ander genre, een lied gezongen door Hans de Boy. Nou, dat is gewoon voor iedereen. Voor de hele wereld. Een lied dat door de aanvraagster als heeft haar heel erg getroffen. Heel erg mooi vond ze het. Ooit het ooit gehoord op de televisie. En het heet Nooit meer van God los. Gezongen dus door Hans de Boy. We gaan er naar luisteren.

nooit, nooit meer van God los. Nooit meer eenzaam in de nacht. Niemand anders heeft die kracht. Nooit, nooit meer van God los. Niemand anders die me verlost. De rook in mijn hoofd is verdwenen. Ik voel het leven weer aan. Dank God op mijn blote knieën.

Ja, en dat was Hans de Boy met het lied Nooit meer van God los. Ik had het zelf nog nooit gehoord, maar een zeer gevoelig lied inderdaad. Een ander lied waar ook een wat ook is aangevraagd. Dat is namelijk, moet ik het natuurlijk ook wel goed zeggen, hier een orgelstuk. En dat is van Jean-Baptiste Monod. Nou, we gaan er eventjes naartoe. Want ik heb de link gekregen van de persoon die het heeft gestuurd. En we zien dat het Cavalier Col Organ, dat is dus het orgel waar het op wordt gespeeld in Rouen. Herzlich tut mich verlangen van Brahms, zo moet ik het zeggen. En het wordt dan natuurlijk gespeeld door Jean-Baptiste Monod. Nou, we gaan ernaar luisteren en ik wens u er veel plezier mee.

Ja, en dat was inderdaad van Brahms. Herzlich tut mich verlangen. Dus ik, ja, met heel mijn hart verlang ik. Gespeeld op het Cavalier Orgel in Rouen. In de kerk van de heilige Ouen. Maar nou weet ik eigenlijk niet wie de heilige Ouen is. Dat is natuurlijk ook de Franse naam. We gaan het gewoon een keertje opzoeken voor u. En het is gespeeld door Jean-Baptiste Monod. Ja, een lied dat ook aangevraagd is hier. En dat is altijd spannend, want dan krijg je een linkje doorgestuurd en dan weet je eigenlijk niet wat dat precies is. Maar we kunnen het natuurlijk zo even gaan bekijken. Een lied dat aangevraagd is het lied Gotta Have Faith. Dus je moet geloof hebben van Emma Nissen. En ik had vorige week een lied gedraaid van haar wat een beetje heftig was, geloof ik. Maar goed, andere liederen dus zijn ook in vallen ook in de smaak. Ik weet niet, het is allemaal een beetje jazzy-achtig. De ene wat meer dan het andere. En hier zingt zij Gotta Have Faith. Ze is een jonge, christelijke, eigenlijk jazzmuzikante die dus vooral veel liederen zingt die te maken hebben met geloof. En dit is dus het nummer Gotta Have Faith. Je moet geloof hebben.

Ja. I gotta have faith in the Lord. Ik moet geloof hebben in de Heer. Dat was Emma Nissen. We gaan luisteren, heel toepasselijk, naar een uitvoering van het zonnelied van de heilige Franciscus van Assisi. In deze Franciscusmaanden hier bij Radio Maria. En sowieso, dit jaar is natuurlijk een jaar waarin herdacht wordt dat de heilige Franciscus 800 jaar, dus aankomende 4 oktober, is overleden. Aan de luisteren. Deze uitvoering is een uitvoering door Angelo Branduardi. En als ik het goed heb gehoord, is het een Vlaamse uitvoering van het Zonnelied.

En toen stopte die. Het zonnelied door Angelo Branduardi. En het was, denk ik, misschien ook wel een beetje Vlaams, maar ook een Italiaan die Nederlands zong. Dus het was een beetje een combi, denk ik, van alles. Maar wel een mooie en vrolijk zonnelied om, ja, om onze prachtige natuur, onze schepping eigenlijk eer te brengen. We gaan luisteren naar een lied dat is aangevraagd, waar ik dus de link van kreeg. En ik dacht, ik ga even kijken wat het is. Nou, het is een prachtige hymne, ja hymne eigenlijk. Gezongen, als ik het zo goed zie, maar Templar Chant. Dus het is een soort van, een verzameling. Misschien moet ik het zo noemen, van inderdaad allemaal hymnes. En deze is non nomis domine, dus niet wij, maar uw naam. In uw naam, Heer, gaan wij voort. Dus niet letterlijk wat er gezongen wordt, maar ongeveer. We gaan er naar luisteren en bedankt voor deze aanvraag, natuurlijk. En veel plezier ermee.

Non nobis domine, dus niet in onze naam, maar in die van u. Ja, ik zei, gaan wij voort? Nou, dat klopt ook wel een beetje. Ik heb het toch even opgezocht. Dit Templar Chant, ja, tempeliersgezang. Zo wordt het dus genoemd, verwijst naar liturgische gezangen die werden gebruikt door de tempeliers. En zij waren natuurlijk een christelijke militaire orde in de middeleeuwen. Nou, zoals ik begrijp is er eigenlijk geen of vrijwel geen bladmuziek of iets van geschreven documenten bewaard over de muziek dan bewaard gebleven van dus deze soort muziek. En wat er dan tegenwoordig van wordt uitgebracht is gebaseerd op toch wel bekende middeleeuwse Gregoriaanse bijvoorbeeld gezangen en dan verder gereconstrueerd met andere kennis en manuscripten uit de Heilige Grafkerk, onder andere in Jeruzalem. Je hoort ook een klein beetje de Gregoriaanse basis, maar goed, het bouwt zich op en er komt steeds meer bij. En ik heb het idee dat dit misschien zelfs wel in een film of zo is gebruikt, want verderop in het stuk lijkt het een beetje een filmisch karakter te krijgen. Maar ook weer eens een keer iets anders hier bij Radio Maria. Ja, dat was dus het Templar Chant, de Tempeliersgezang, Non Nobis Domine. Eens even kijken, wat heb ik nog meer klaarstaan? Had ik nog meer klaarstaan? Of waren er nog meer verzoekjes? Ik heb inderdaad nog een verzoekje hier klaarstaan. Dat was eigenlijk al vanaf het begin van het programma. Namelijk een lied van Celtic Women. Ja, en dat is het lied geworden The Voice. Nou, kunnen we ook naar luisteren. En ik kan u direct ook nog iets vertellen over die Saint-Ouen. Saint-Rouen is het in het, zoals wij hem dan uitspreken, het heilige Rouen. Maar we gaan eerst even luisteren naar The Voice, gezongen door Celtic Women.

Zo. Nou, dat was helder en duidelijk. I am the voice. Ik ben de stem. Ja, het is leuk als je dan vertelt over de liederen en de stukken die gespeeld worden. En probeert daar wat achtergrondinformatie bij te geven. Dan krijg je van alle kanten hulp. En dat is ontzettend leuk. We hebben mogen luisteren toen straks dus naar een uitvoering op orgel. Door Jean-Baptiste Monod. Het was dus een stuk van Brahms dat gespeeld werd op een orgel in de grote kathedraal in Rouen. En ik was al een beetje aan het zoeken van wie is dat nou ook alweer en hoe heet die en welke heilige is dat dan in het Nederlands? Nou, het is wel grappig. Dus de heilige Roma, de heilige Romanus en dan in het Latijn zou dat de heilige Audoinus zijn, werd in de 7e eeuw in 1641 bisschop van Rouen. En hij is dat 42 jaar lang tot zijn dood gebleven in het jaar 686. Hij was een grote hervormer van de kerk in Normandië en hij heeft diverse kloosters gesticht. Na zijn dood werd hij inderdaad als heilige eigenlijk al vrij snel vereerd en begraven in de abdijkerk die dus toen zijn naam heeft gekregen. En ik kwam nog wat andere verhalen ook tegen. Dan is het weer even de vraag, gaat het over dezelfde heilige, maar het zou gaan inderdaad om deze bestuurder en abt, de abdijkerk dus inderdaad van Saint-Ouen in het Frans, Saint-Rouen, noem het maar op. En hij zou dan ook nog, wat wel heel bijzonder is, met behulp van een, nee niet met behulp, in een legende die over hem gaat, zou hij een draak hebben verslagen bij de Seine. De rivier, de Seine natuurlijk. Nou, leuk om ook dit soort kleine historische feitjes te kunnen melden. Tenminste, dat vind ik leuk. We gaan niet meer luisteren. Het is tijd. Het is tijd. Het uur is voorbij. Als er nog verzoekjes waren die ik hier had liggen. Ik geloof dat ik eigenlijk toch alles heb gehad. Dan is het weer voor de volgende keer. Ontzettend bedankt voor het luisteren, voor het aanvragen van de liederen, voor de hulp die ik van alle kanten kreeg. En we gaan zo direct de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid natuurlijk bidden, weer. Maar nogmaals, heel veel dank voor het luisteren en meedoen. Tot later. Dag.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En zoals gezegd is het tijd voor de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En we nodigen u van harte uit om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons.

0: Leiden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.

0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij alle zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
0: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
1: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee. En zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En hier bij Radio Maria gaat bijna de kinderkatechese beginnen. Van harte welkom. Nog eventjes, dan stroomt hier, dan komen de kinderen die aanwezig zijn. En onze priesterdirecteur Pieter Zimmerman hier in de live studio. Ze zijn nu net zeg maar aan het openen in de kapel. Hier naast de live studio. Met er wordt ook het Allerheiligste uitgesteld. En degene die er dan bij blijven, of ouders of vrijwilligers, die bidden ook tijdens dus de kinderkatechese bij ons lieve Heer. Voor niet alleen de kinderen die hier zijn, maar natuurlijk voor alle kinderen. En ze zullen hier zo naar binnen komen. Tot die tijd luisteren we nog even naar muziek. En dan begint hier dus zo de kinderkatechese. Tot zo.

dinsdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: En dat betekent als de jingle voorbij is dat het programma begint. Nou, de kinderen zijn hier. Laat je maar eens even horen.
1: Hoi.
0: Ja, jullie zijn hier in ieder geval alvast.
1: Hallo.
0: Hè? Hallo. Hoi. Dan hallo. Hebben we Leila. En ja, jullie, al jullie namen. Ik weet het allemaal niet helemaal.
2: Hallo.
0: Hallo allemaal. Nou, de pastoor die komt natuurlijk ook zo binnen om hier... Nou, dan open je nog een keer. Dan open jij nog.
3: Ja, we zijn zo ver.
4: Hallo beste luisteraars van Radio Maria. U luistert naar de kinderkatechese. Welkom bij een nieuwe uitzending.
1: Van Leila.
0: Ja. Nou, inmiddels is ook de pastoor binnengekomen.
3: Oh, jullie zijn en, ook begonnen.
0: Nou, wacht even, ik zal hem openzetten. Ik zal hem even openzetten.
3: Gaan we even zitten, jongens. Allemaal even gaan zitten. Nou, wat mooi, we zijn ineens gewoon in de uitzending. Heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, dat is heel mooi. Kunnen we meteen van start, dat is alleen maar heel goed. Hé jongens, het is mooi dat jullie er zijn. Ik zie hier de jongens apart en de meisjes apart. Het lijkt wel een hele ouderwetse klassieke school. Dat was vroeger ook altijd apart, hè, de jongens en de meisjes. Want hier rechts van mij, of links van mij beter gezegd, als ik zo ga staan, daar zitten Leila en Lieve. En rechts van mij zitten Gabriel en Elias en Nicholas. Dus dat is een mooi clubje vandaag bij elkaar. Jongens, ik ga even de loopmicrofoon erbij pakken. Dan ga ik even vragen, want Yvonne is er ook bij. We zijn met heel wat vrienden voor het leven vandaag. En dan ga ik even kijken of Yvonne de microfoon aan kan krijgen. Ja, volgens mij staat hij al aan.
0: Heb jij hem ook aangezet?
5: Hij staat hier aan. Doet hij het ook al?
0: Dan zou hij het moeten doen.
3: Ja, dan doet hij het al. Oké.
0: Okay.
3: Nou, geweldig. Dan kan ik hier mooi gaan rondlopen. Jongens, ik begin natuurlijk altijd de uitzending met eerst eens even te vragen hoe het met jullie gaat. Want ik zie natuurlijk niet iedereen van jullie elke week, de meeste wel vaak. Maar soms dan kun je een keer een weekje niet natuurlijk. Lieve heb ik vorige week wel gezien, de Lieve. Toch, je was erbij. Maar de jongens, Gabriel en Elias, heb ik al een tijdje niet meer gezien. Kom eens even staan, jongens. Kom eens even vertellen hoe het gaat. Ik ben wel benieuwd of jullie nog iets hebben meegemaakt wat de moeite van het vertellen waard is. Gabriel, kom eens even bij de microfoon. Ben jij al naar een nieuwe school, Gabriel, of nog niet?
6: Ja.
3: Ja, welke school zit je tegenwoordig?
6: Het Mondriaan College in Os.
3: Dus zit je nou in de eerste klas dan?
6: Ja.
3: Ja, en is het dan wat te doen om nog hier naartoe te komen? Ja, vandaag wel, anders was je er niet natuurlijk.
6: Ja, maar ik denk volgende week niet echt, want dan ben ik heel laat uit.
3: Oh ja, moet je nablijven dan?
6: Nee.
3: Oh, dat niet?
6: Nee.
3: Je hebt geen corvée?
6: Misschien, heel misschien heb ik corvée.
3: Oh ja, hoe dan? Hoe werkt dat dan bij jullie?
6: Ja, iedereen krijgt per week gewoon een corvée.
3: Oh zo, dat is geen straf of zo, maar gewoon iedereen helpt een handje. Ja, ja. En hoe is de nieuwe school? Bevalt het?
6: Leuk.
3: Ja?
6: Ja.
3: Oké. Oké, mooi. En Elias, hoe is het met jou? Je bent ook weer een paar centimeter gegroeid sinds de laatste keer, zie ik. Nou, een paar centimeter weet ik niet, maar wel een stukje. Vertel eens even, hoe gaat het?
7: Goed.
3: Goed, ja? Heb je nog iets meegemaakt?
7: Nee.
3: Hoe is de zomer geweest? Zijn jullie nog op vakantie geweest ergens naartoe? Of heb je misschien nog een mooi uitstapje gemaakt?
7: Ja, we zijn in Frankrijk geweest.
3: Oh, Frankrijk, dat is mooi. Daar kan Lieve ook over mee praten, Lieve, toch? Jullie zijn ook in Frankrijk geweest, hè? Waar ben je geweest in Frankrijk, Elias?
7: Weet ik niet.
3: Weet je niet. Was het aan de kust? Aan het water of in het binnenland?
1: In het zuiden, helemaal in het zuiden.
3: Gabriel, even bij de microfoon. Dus kunnen ze het niet verstaan.
6: Helemaal in het zuiden.
3: Helemaal in het zuiden. Ben je ook in Lourdes geweest, of dat niet? Want Lourdes is ook helemaal in het zuiden.
6: Nee, dat niet.
3: Dat niet. Hey jongens, mooi dat jullie er allemaal weer zijn. Lieve en Leila. Jullie zitten al volop hier met elkaar te overleggen. Jullie zitten natuurlijk te overleggen over wat jullie allemaal willen gaan vertellen voor de radio zo. Neem ik aan, toch? Ga ik wel helemaal vanuit. Hey, vertel eens even wat jullie de afgelopen week mee hebben gemaakt. Leila, kom jij eens even staan. Want jij was zaterdag, ik heb jou namelijk gezien, in Amsterdam. En vertel eens even... aan iedereen die er zaterdag niet bij was, wat daar zaterdag is gebeurd. Want dat is wel mooi om daar even over te praten.
4: De Rosary Rally.
3: Ja, je staat er helemaal bij te stralen. Volgens mij vond je het een mooie dag.
4: Ja.
3: Vertel eens even.
4: Eerst was het... Ik kwam iets eerder omdat met mijn oom en mijn tante. En toen gingen we meehelpen met de voorbereidingen en zo.
3: Daarna was het veel gebeuren, hè?
4: Ja, heel veel.
3: Wat heb je allemaal gedaan voor voorbereiding?
4: Eerst moesten we allemaal tasjes vullen. Maar die tasjes hadden we dan uit laten printen. Dus dat waren allemaal van die papieren tasjes. Dus die moesten eerst helemaal openmaken. Toen moest iemand anders er een appel in doen. Weer iemand anders een flesje water. Weer iemand anders, wacht, nee. Ja, weer iemand anders rozenkrantjes en flyers. En toen kwamen er halverwege, na nou, oké, drie kwart achter, dat alle peperkoekjes weg waren.
5: Oei.
4: Nee, dat we die waren vergeten.
5: Oh jee, die dus moesten alsnog. Echt,
4: dus die moesten ik en Olivia er allemaal nog snel bij stoppen, overal. Eén en...
5: Hoeveel tasjes waren het, 10 of zo?
4: Nee, een stuk of 500.
5: Ja, meer dan 500 geloof ik.
4: Ja, ja. Meer dan 500. En toen, na de mis, toen was er een mis en het was heel mooi. Want er was kardinaal Burke was er, kardinaal Eik. Maar kardinaal Eik kwam een beetje te laat. Want die moest vanuit Rome helemaal naar Nederland in één dag. Want hij had in Rome de dag ervoor nog iets te doen. Dus toen moest hij heel snel vliegen. Dus die had maar 4 uur slaap.
5: Dus hij heeft een flink de piloot op zitten jagen van doorvliegen, ja. Doorvliegen dat ik op tijd ben.
4: Ik moest al iets eerder uit de mis. Om dan, met alle vrijwilligers, om die tasjes uit te delen. En toen kwamen we erachter dat we er nog 200 of 300 of zo te weinig hadden gemaakt.
5: Echt waar, ja? Ja, er waren heel veel mensen.
4: Er waren
5: volgens mij waren er meer. Ik heb gehoord 550 tasjes of 560 tasjes.
4: Ja.
5: Dat was nog veel te weinig. Hè?
4: Ja, volgens mij was het echt bijna 1000 mensen. Ja,
5: maar ben je wel in de mis geweest? Eventjes.
4: Ja, ik heb
5: gewoon heel de mis bijna.
4: Maar wij waren net iets later, omdat we nog even moesten voorbereiden.
5: Ja, ik snap het.
4: En het was best wel vervelend.
5: En had je een mooi plekje, kon je wel iets
4: zien?
5: Nee.
4: Want we gingen dus boven zitten.
5: Ja.
4: En daar konden we keken recht tegen zo'n... Weet dat ook weer? Pilaar aan. Dus toen dachten we, laten we naar beneden gaan. Toen konden we nog minder zien. Dus toen wouden we weer naar boven. Maar toen was het daar al helemaal vol. Dus toen moesten we wel beneden blijven. Dus toen zaten we eigenlijk bij zo'n kast. En dan zaten we op die kast een beetje met z'n allen. Een beetje op die kast. Het was een heel laag bureau.
5: En je liet niet jouw badge zien van Radio Maria van vrijwilliger. Van ik moet naar voren, ik ben vrijwilliger.
4: Dat moest alleen bij de communie. Want we moesten iets eerder uit de mis.
5: Oh, ja.
4: Ook om die tasjes te gaan uitdelen. Ja. En daarna was het de processie, was heel mooi. Alleen ik ben er niet helemaal bij geweest, want ik moest ook nog zeg maar dingen met vrijwilligers doen om alles klaar te maken voor het diner. Maar dus toen waren ik met een groepje van 6 andere mensen of zo, waren we naar het Vondelpark gelopen. Maar dan
5: al vooruit, al eerder,
4: nee,
5: kortere
4: juist,
5: route.
4: Later.
5: Okay.
4: En toen bleven we daar even bidden en zo. En toen gingen we ook iets eerder terug.
5: Ja.
4: En toen moesten we van de ene van de organisators, van Lissa, moesten alles vanaf de kelder... Naar boven brengen. Dus wij zijn eindelijk klaar. Echt alles was leeg. Komt tante Caroline en zegt van... Nee, hier moeten we ook gaan eten. Dus we moesten alles
5: weer naar beneden.
4: Plus de spullen van de priesters... moesten allemaal naar beneden brengen.
5: Oh jee. Dus ja, wat een gedoe allemaal. Alle organisaties. Veel. Maar het is toch heel goed verlopen volgens mij. Hè?
4: Ja, het eten was heel lekker.
5: Het eten was lekker. Lieve... Ik heb van jouw moeder gehoord dat jij... je kon er helaas niet bij zijn natuurlijk, dat snap ik. Want dat is ook al heel eind rijden. Maar dat jij wel hebt gevolgd op de livestream via de computer. Vertel eens even, kon je het goed volgen allemaal thuis?
2: Ja.
5: Ja? Wat is je het meeste opgevallen? Heb je de mis gekeken of in het park?
2: De mis en ook een stukje van het park.
5: Zo, dus het meeste heb je wel gezien, ja. Want jouw moeder zei van, ja, Lief heeft nog wel een paar vragen erover die nog niet helemaal duidelijk waren. Klopt dat? Of was het inmiddels allemaal wel duidelijk wat er gebeurde?
2: Weet ik echt niks van.
5: Weet je niks van, hè? Oh, ik dacht dat je nog een paar vragen had erover. Zo viel er mee. Wie kan mij vertellen waarom we dit nou eigenlijk gedaan hebben? Waar ging die dag nou om? En Lele heeft al verteld, we hebben mooie tasjes gekregen. We hebben een lekker hapje kunnen eten. Want we hadden lekkere peperkoeken en andere lekkers in het tasje. Maar ja, dat was natuurlijk niet het allerbelangrijkste van de dag, hè? Wie weet dat? Wie weet waarom we zaterdag eigenlijk hadden georganiseerd? Leda.
4: Eerste zaterdag van de maand devotie.
5: Ja, goed zo. Keurig. Zegt het een beetje voorzichtig, maar het is helemaal raak, ja. Maria vraagt daarom, hè. We hebben de vorige uitzending best ook uitgebreid erover gesproken, hè. Dat je op de eerste zaterdag van de maand vraagt Maria dat je dan gaat biechten. Dat je de communie ontvangt. Dat je de rozenkrans bidt. En dat je ook even stilstaat bij de geheimen van de rozenkrans. En jullie doen dat ook heel vaak, hè? Misschien wel dagelijks zelfs. Dus dat hebben we zaterdag gedaan. Nou, het was een ontzettend mooie dag, vreugdevolle dag. Jongens, even iets heel anders. He, want het leven gaat natuurlijk wel gewoon weer door. En we moeten ook in de catechese ook weer natuurlijk steeds weer thema's bespreken waar we misschien nog nooit eerder over hebben gesproken. Wat ik nu ga noemen, daar hebben we wel eens vaker over gehad. Dat is het thema van de missionarissen. Wie weet, wie kan mij vertellen wat een missionaris is?
1: Lela.
5: Lela, zegt Nicolas. Ja, maar Nicolas, jij moet het ook proberen, toch?
1: Lela kan.
5: Kom eens even staan. Ik ga jou wel een beetje helpen. Gaan we samen kijken of we eruit komen. Kom eens even staan, Nico.
1: Nico.
5: Nicolas, kom.
1: Nico is zijn bijnaam.
5: Kom eens even staan. Kom eens even bij de microfoon. Wat betekent het als je op missie bent? Het woord missie, dat ken je wel, toch?
1: Ja.
5: Ja, wat noem eens even. Wat betekent dat? Als je op missie bent. Wat wil dat zeggen? Gabriel? Ja, kom maar staan. Daar hoort niemand jou. Kom maar even staan.
1: Ik denk dat ik het weet.
5: Gabriel denkt dat hij het weet. Oké. Ga het maar eens even uitleggen.
6: Een soort priester die rondreist?
5: Ja, inderdaad. Als je op missie bent, dan ben je op reis. Maar niet zomaar een reis. Als je op missie bent, dan heb je niet zomaar gewoon een gewone vakantie of zo. Maar dan heb je een heel bijzonder soort reis. Waarom zou een priester op missie gaan, op reis gaan? Ja, niet alleen priesters, maar Gabriel noemt net de priester die op reis is. Dat klopt. Ja, dat kan een missionaris zijn. Waarom zou die op reis gaan? Wie weet het? Lieve? Enig idee? Kom eens even staan. Heb jij wel eens gehoord van een heilige in onze kerk? Want jij kent veel heiligen, heb ik al gemerkt. Je had de vorige keer in de uitzending ook verteld, dat mooie, bijzondere wonderverhaal, weet je nog? Ken jij een heilige in onze kerk die ooit op missie is geweest? Ik weet zeker dat je ze kent, want ja, er zijn er heel veel op missie geweest.
2: Petrus en Paulus.
5: Precies, heel goed. Heel goed, Petrus en Paulus. Dat waren twee hele belangrijke missionarissen. Dus een missionaris is iemand die een heilige missie heeft. Nou, en waarom zijn missionarissen op missie? Natuurlijk om het geloof te gaan verkondigen. Om overal te spreken over de liefde van Jezus. Dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dus een missionaris die trekt rond inderdaad om te zorgen dat er niet alleen in hun eigen land het geloof groeit, maar ook in andere landen. En inderdaad, Lief heeft gelijk, twee van de allerbelangrijkste missionarissen van onze kerk waren de apostelen Petrus en Paulus. Wie weet waar die naartoe gingen op missie? De missies van Paulus, dat is nog niet zo heel makkelijk, want die heeft heel veel missies ondernomen. Lela, kun jij één plek noemen waar die naartoe ging?
4: Klein gokje.
5: Ja, gok maar.
4: Rome.
5: Ja, Rome. Rome is vaak goed, hè? Alle wegen leiden naar Rome uiteindelijk. Maar dat klopt, Paulus ging naar Rome. Wat gebeurde er met Paulus in Rome? Wie weet dat? Wat is er in Rome gebeurd met Paulus? Er is toch een hele grote kerk in Rome, een van de grootste kerken ter wereld. En die is genoemd naar Paulus.
1: Paulus Pieter.
5: Ja? Kom eens. Lela?
1: Ja? Dat hij doodging.
5: Dus fluister iets harder, dan hoort de rest van Nederland het ook.
4: Was dit het moment dat hij doodging?
5: Ja, hij is gestorven in Rome, ja. Inderdaad.
4: Hij was op zijn kop opgehangen, toch? Of nee. Was dus hij
5: wel
4: onthoofd?
5: Bijna. We hadden het net over Petrus en Paulus. Dat waren de twee apostelen die naar Rome gingen. En inderdaad, Petrus, dat klopt, die werd op zijn kop gekruisigd. Dus net als Jezus, maar dan ondersteboven. Ja. Maar Paulus niet.
1: Wat is er met Paulus?
5: Paulus, die werd ook wel doodgemaakt. Op een andere manier. Weet je wat ze met Paulus deden? Paulus, dat was ook een Romein. Die had een speciaal paspoort. En daar deden ze dan iets vriendelijker tegen. Want als je gekruisigd werd, ja, dan had je eigenlijk de ergste dood die je kon bedenken. En dus ze hebben ook voor Jezus de ergste dood bedacht die ze maar konden bedenken. Maar voor Paulus, omdat hij een van de Romeinen was, in hun ogen was dat dus een van hun, kreeg hij wat mildere straf. Weet je wat de mildere straf was?
1: Nee,
5: zijn kop werd eraf gehakt. Oh, zijn hoofd ging eraf.
4: Dat is wel
5: en dat
4: heel
5: is
4: lief.
5: Milder. Waarom is dat milder? Ja, dat klinkt allemaal een beetje raar waar we het nu over hebben misschien. Maar toch is dat wel belangrijk geweest voor onze kerk. Lela, waarom zou dat milder zijn?
4: Ik denk dat milder was. Omdat het was heel vernederend om op het kruis te hangen.
5: Ja, dat klopt.
4: En dat deed pijn. Omdat je kon minder ademen.
5: Ja.
4: Omdat je handen omhoog stonden. En het deed ook gewoon pijn, omdat je dan... En met als je hoofd eraf wordt gehakt, dan voel je er eigenlijk niks meer van.
5: Precies, dat is een hele korte dood die je eigenlijk niet zo heel erg voelt. Net zoals kruisigen, dat duurt soms uren voordat je dan sterft. En het is inderdaad, het was ook een grote vernedering. Dus alleen hele erge misdadigers, hele erge boeven, die werden normaal gekruisigd. Ja, dus Jezus, terwijl Jezus natuurlijk de beste van allemaal was, die had nooit iets fout gedaan. Hij was zelfs de zoon van God. Of is zelfs de zoon van God. Jezus, toen hij gekruisigd werd, werd hij eigenlijk behandeld alsof hij een hele erge misdadiger was. Maar Paulus werd dus onthoofd, zo heet dat dan. En daarom hebben we in Rome nog steeds een belangrijke kerk van Paulus. Paulus buiten de muren. En wat jij nu fluistert, Leila, dat is de Sint-Pieter, die hebben we ook. Dat is inderdaad de kerk waar, of de plek waar Petrus, de apostel Petrus, werd gekruisigd, net als Jezus, waar hij dus stierf. Lieve.
2: De kerk in Bladel waar wij naartoe gaan altijd heet Petrus en Paulus.
5: Ja, nou die is naar deze twee heiligen genoemd. Heel goed, dat klopt. Want die hebben natuurlijk op heel veel plaatsen hebben die een belangrijke betekenis. Hè? Want wij, kijk mijn naam bijvoorbeeld is Pieter, ik ben ook naar Petrus genoemd. Hè? Dus heel veel mensen in de wereld zijn ook genoemd naar deze heiligen. Nou weten jullie misschien wel, of misschien niet, dat ga ik nou vragen, dat Nederland ooit een land was van heel veel missionarissen. Nou had Leila het net over zaterdag was kardinaal Burg in Nederland, hè, in Amsterdam. Zondag was hij er ook nog in Haarlem. En weet je wat hij toen heeft verteld? Hij komt uit Amerika natuurlijk. Toen heeft hij verteld hoe hij als kleine jongen opgroeide in Amerika. En dat er in Amerika, in de plek waar hij opgroeide, dat daar heel veel Nederlandse missionarissen waren. Dus dat wil zeggen priesters en broeders en ook zusters, want het kunnen allemaal missionarissen zijn, die dus naar Amerika waren getrokken om daar de kerk op te bouwen. En Amerika, ja, Amerika is nog niet zo heel oud. Het is niet zo oud als Europa bijvoorbeeld. Kijk, het land is natuurlijk heel oud en daar woonden vroeger ook wel mensen. Maar het is pas christelijk geworden veel later. Het is nog lang niet zo lang christelijk als Europa. Europa begon helemaal bij het begin al. Hè? Want Petrus en Paulus, dat was meteen na de tijd van Jezus. Die trok al naar Europa, dus toen werd Europa al christelijk. In ieder geval stukjes van Europa. Maar in Amerika kwam het geloof pas veel later. En Amerika heeft daarom ook heel veel hulp gekregen van andere landen. Bijvoorbeeld van Ierland. Er kwamen heel veel missionarissen uit Ierland naar Amerika. Maar ook vanuit Italië. Maar dus ook vanuit Nederland. Er kwamen echt heel veel missionarissen uit Nederland. Wij zijn maar een klein jantje, een klein kikkerlandje. Maar toch hebben we heel veel missionarissen in heel de wereld verspreid. En toen vertelde kardinaal Burg dat hij als kleine jonge man dus zich nog kon herinneren dat er ook Nederlandse missionarissen waren in het dorp waar hij werd geboren. Die daar dan dus ook kerken stichtten en kloosters bouwden. En ook scholen openden. En want missionarissen die waren niet alleen maar bezig met kerken bouwen, maar die gingen ook scholen openen of ziekenhuizen bouwen. Dus die deden eigenlijk heel veel goed werk in heel de wereld. En vroeger was het heel vaak dat jonge mannen, als ze naar het seminarie wilden om priester te worden. Jullie kennen ook een paar jonge mannen die naar het seminarie willen, hè? Toch? Mm-hmm. Leila ook goed, hè? Alexander, die binnenkort naar het seminarie gaat. 7 jaar. En dat is vaak 7 jaar, inderdaad. Het verschilt een beetje per seminar, maar vaak is het wel 7 jaar, inderdaad. Dat klopt. Maar vroeger was het dus zo dat jonge mannen er soms heel bewust voor kozen. Ik ga niet zomaar naar het seminarie om priester hier in Nederland te worden, maar ik wil missionaris worden. En er is één missionaris uit Nederland. Ik denk dat jullie die allemaal wel kennen als ik de naam noem. Je hebt er waarschijnlijk wel eens van gehoord, Leila. Jij weet wie ik bedoel. Kom eens even staan.
1: Lambertus.
5: Kom eens even voor bij de microfoon.
4: Heilige Lambertus.
5: Heilige Lambertus. Ja, in feite is dat ook wel een missionaris. Maar dat was eigenlijk een missionaris die naar Nederland toekwam. Maar ik bedoel een missionaris uit Nederland die naar een ander land werd uitgezonden. Goed, we gaan even luisteren naar muziek en dan kunnen jullie er even flink over nadenken. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.
1: Simon.
5: Oké, dat is een goeie. Ik zal even 1 of 2 hints geven. Ja, ik zal even 1 of 2 hints geven. En dan kunnen jullie er tijdens het liedje even over na gaan denken. Het was een missionaris uit Nederland. En weet je waar hij onder andere heeft gewoond? En daar staat ook een standbeeld van hem. In Sint-Michielsgestel. En dat kennen jullie volgens mij. In ieder geval, ja, jullie kennen het allemaal. Want jullie waren een paar maanden geleden ook bij het kapelletje toen we daarmee begonnen. Weet je nog? Daar staat een heel mooi beeldje naast de kerk. Een houten beeld. Van een man die vanuit Nederland naar het hele verre buitenland werd gezonden. Nou, ik ben benieuwd of jullie weten wie dat is. Komen we zo op terug. Ja, dat ga ik nog niet verklappen. Dat zeggen we dadelijk pas.

0: Ja, er wordt hier natuurlijk druk overlegd in de studio van wie zou die, die bijzondere man nou kunnen zijn geweest die naar het verre buitenland werd uitgezonden. Zal ik zeggen waar die naartoe werd gestuurd?
1: Colombia.
0: Nee, niet naar Colombia. Leila zegt Colombia. De heilige die we vandaag vieren, kunnen we daar ook nog even over praten, die ging wel naar Colombia. Vandaag viert de kerk ook een bijzondere feestdag van een heilige die naar Colombia ging. Maar die zoek ik nu niet. Ik zocht de heilige die naar Suriname werd gezonden.
1: Suriname.
0: Suriname. Ja, jongen. Echt wel. Ja, zeker. Daar ging hij naartoe. En zijn naam begon met een P. En ik zei net, en dat was eigenlijk even een belangrijke tip. Dat konden de luisteraars thuis niet horen. Maar ik zei net, deze man die was niet een klein beetje heilig. Maar hij was echt donders heilig. Leila, kom bij de microfoon staan.
1: Ja, ik weet dat hij niet uit Tilburg komt.
0: Ja, kom maar.
1: Pater Pio.
0: Het is niet Pater Pio die naar Suriname werd gezonden, nee. Nee. Begint wel met een P, komt niet uit Nederland, komt natuurlijk uit Italië. Ik ga het verklappen, goed luisteren. Het is de zalige, dus hij is nog niet heilig verklaard, maar het is wel een heilige man. Het is de zalige P. En dan E. Peerke. Zegt dat jullie helemaal niks? Nee, ik dacht, die naam die kennen jullie wel. De zalige Peerke Donders. Peerke is eigenlijk Brabants voor Petrus. Ja, of voor Pieter is eigenlijk dezelfde naam. Peter. De zalige Peerke Donders. Daarom zei ik dat die donders heilig was. Maar niemand had het in de gaten. Ik dacht, dan weten ze meteen. Maar dan wisten ze toch niet. De zalige Peerke Donders. Die ging naar Suriname. Om daar tussen de melaatsen te werken. Dat wil zeggen de lepra-patiënten. Mensen met lepra, dus die heel erg ziek waren. En heel besmettelijk ziek ook. Dat was dus een missionaris. Er is een heel mooi verhaal bekend van Peerke Donders. Die, ik zei het net al, die woonde een tijdje in Sint-Michielsgestel. Bij Beekvliet. Ik weet niet of jullie wat van Beekvliet hebben gehoord, maar Beekvliet is een middelbare school. En die bestaat nog steeds, dus dat is nog steeds een middelbare school. Maar vroeger was dat het klein seminarie. Dus daar ging je naartoe om priester te worden. En klein seminarie wilde zeggen dat het niet een heel klein seminarie was, maar daar zaten kleine kinderen, of ja, klein, niet superklein, zo oud als Gabriel ongeveer, van 12 jaar en ouder. Die gingen dan naar het seminarium omdat ze al op jonge leeftijd wisten, ik wil priester worden. En Peerke Donders, die zat niet op het seminarie daar, maar die werkte daar. Als knecht, zo heette dat vroeger. Dus hij moest de gangen zwabberen, hij moest de vloeren boenen, hij moest de hele boel gaan poetsen. Maar het was toch best wel een slimme man, hij was al wat ouder, wat veel ouder dan de seminaristen natuurlijk. En hij hoorde in de gangen, ging hij dan zwabberen, ging hij de vloer zwabberen, maar dan hoorde hij binnen de lessen die er gegeven werden door de docenten aan de seminaristen. En dan zat hij in stilte toch mee te luisteren. En zo heeft hij eigenlijk al heel veel lessen meegekregen terwijl hij aan het schoonmaken was op het seminarie. En later ontdekten ze dat hij dat deed. En toen zeiden ze, ja, als u dan toch al zo ver bent gevorderd in die studie, dan maak hem ook maar af. En toen is hij later ook priester geworden. En weet je wat er toen gebeurde? Dat is anders dan in onze tijd. Wie van jullie familie heeft wel eens een hele lange reis gemaakt? Wie is wel eens naar de andere kant van de oceaan geweest? Gabriel en Elias, zijn jullie ooit in Mexico geweest? Nog nooit. Komen jullie misschien wel. Nico? Mag ook iemand van de familie zijn. Hoeft niet zelf, hè? Kom eens even staan. Nicolas, dan weet ik dat iemand van de familie heel ver weg is geweest.
2: Dominic.
0: Ja, Dominic. Waar is die helemaal geweest, jouw oudste broer?
1: Suriname. Meen je dit?
0: Nee. Waar is die geweest? Leila, vertel jij het maar.
1: Serieus?
0: Waar is Dominic helemaal geweest?
1: Marokko.
0: Kom maar.
3: Oh ja, ik weet het.
0: Nou, zeg het maar dan.
2: Zuid-Afrika.
0: Zuid-Afrika, ja. Nou, dat is dus ontzettend ver weg. Dat is helemaal aan de andere kant van de wereld. Dus dat is heel ver. Maar jongens, luister eens even. Luister eens even. Peerke Donders, die werd dus helemaal naar Suriname gezonden. Dat is ook de andere kant van de wereld. En weet je wat er gebeurde? Hij nam afscheid van zijn familie als jonge man. En hij zei, ik zie jullie nooit meer terug. Want in die tijd ging dat echt zo. In die tijd had je nog geen vliegtuigen. Dus je moest met de boot over de oceaan naar de andere kant van de wereld. En een missionaris die zei niet van, nou mam, pap, ik ben even naar Suriname. We zien elkaar over 3 weken weer. Nee, je ging naar de andere kant van de wereld om nooit meer thuis te komen. En dat, was, dat gold ook zo voor Peerke Donders. Die bleef de rest van zijn leven in Suriname. Dus dat is best wel heftig, toch, lieve? Kun je je voorstellen dat je als jonge, jong persoon afscheid neemt van heel je familie? En dat je dan zegt, ik ga Jezus volgen. En zelfs mijn familie laat ik daarvoor in de steek. Dat deden die missionarissen vroeger dus wel. Sommigen kwamen ook wel weer eens thuis. Maar heel veel ook niet. Heel veel die bleven in de missie. En soms, Elias, was de missie ook heel gevaarlijk. Want ze werden ook vaak wel uitgezonden naar plaatsen waar het geloof helemaal niet welkom was. Dus ze werden soms ook gedood om hun geloof. En zeker in de begintijd, Petrus en Paulus hadden we het net al over. Maar ook later nog, er zijn bijvoorbeeld ook veel missionarissen naar de Verenigde Staten, naar Noord-Amerika gestuurd. En die werden daar bijvoorbeeld doodgemaakt door de Indianen. Want de Indianen waren eerst ook niet christelijk. Uiteindelijk is dat allemaal wel goed gekomen. Maar in het begin was er ook heel veel strijd natuurlijk. Dus Peerke Donders was inderdaad een van die missionarissen van Nederland. Die werd uitgezonden naar de andere kant van de wereld. Nou was Nederland vroeger bekend, zelfs zo bekend, dat de paus ongeveer 100 jaar geleden zei, Nederland is het grote voorbeeldland voor heel de wereld van de missionarissen. Nee, tegenwoordig heb je eigenlijk ook nog wel missionarissen natuurlijk. Wij zagen zaterdag, kom eens even bij de microfoon staan, Leila. Ik ben benieuwd of jij dat ook hebt gezien namelijk. Wij zagen zaterdag samen ook wel wat zusters in het park,
2: oh, ja,
0: en in de kerk. Ja, noem eens even welke zusters
2: heb
0: je gezien.
2: Ik ben mijn kaartje vergeten.
0: Welk kaartje?
2: Ik had een kaartje gekregen van de zusters.
0: Oké.
2: Van moeder Teresa.
0: Oh ja, kijk. Nou, dat zijn ook missionarissen. Die komen heel vaak uit het buitenland naar Nederland toe. Vroeger gingen de Nederlanders vaak naar het buitenland om daar te missioneren. Nu gaat het vaak andersom. Waarom zou dat zijn? Waarom zou het tegenwoordig vaak andersom gaan? Waarom zouden nu de missionarissen juist naar Nederland toe komen in plaats van dat wij naar het buitenland toe gaan? Wie weet dat?
2: Omdat Nederlanders dwalingen zijn.
0: Omdat Nederlanders?
2: Dwalen.
0: Omdat Nederlanders dwalen, ja, dat is wel mooi gezegd. Ja. Ze dwalen een beetje in het geloof. Ze hebben niet meer zoveel geloof. Ze gaan niet meer naar de kerk. Ja, dat klopt, voor heel Nederland, heel veel Nederlands geldt dat zo. Hè? Dus we hebben weer hulp nodig van buitenaf vaak. En zo werkt dat met die missionarissen. Maar ooit was er dus een tijd dat Nederland echt honderden kloosters had. En die kloosters die zaten gewoon vol met missionarissen of met kloosterlingen die in Nederland bleven. Nou noemde Leila net, die dacht van dat Peerke Donders in Colombia was geweest. Nou, dat was niet zo, want zij is namelijk in Suriname geweest. Maar vandaag vieren we een heilige die wel in Colombia is geweest. Wie weet wie dat is? Dat is ook een missionaris namelijk. Dat is weer een P. Het is weer een Petrus. Want Peerke Donders, Peerke is gewoon Brabants, maar dat betekent eigenlijk ook gewoon Petrus. Hè? Petrus Donders, zo heet hij ook officieel. Ze noemen hem altijd, als je een mooie brief over hem leest, dan hebben ze het over de zalige Petrus Donders. Maar dit is weer een andere Petrus. Het is namelijk Petrus, ik zal het wel noemen. Het is Petrus Klaver.

0: Het is Petrus Klaver. Petrus Klaver. En die sloot zich aan bij de groep. Ik weet niet of jullie daar ooit van gehoord hebben. Bij de groep van de heilige Ignatius van Loyola. Ooit van gehoord? Nee, niet Jolola, maar Loyola. Zeg het eens even voor de microfoon. Het is niet Jolola, want dat klinkt als een soort YOLO. Ja? Oké, okay, die gaan we even één voor één allemaal noemen. Dat is wel mooi, dat we die eens even willen leren, die naam. Want het is een belangrijke heilige, heel belangrijk voor Spanje geweest. En ook voor de rest van de wereld. De heilige Ignatius, even samen allemaal. De heilige Ignatius.
1: Jolola.
2: De heilige Ignatius.
0: Ignatius van?
1: Heilige van Jolola.
0: Nee, niet Jolola.
1: Oh, ja.
0: Loyola.
1: Loyola.
0: Ja, Loyola is een stadje in Spanje. En hij komt dus uit... Het is dus de heilige Ignatius van Loyola. En de heilige Ignatius van Jolola... Ja, dan begin ik zelf ook te struikelen. Die heilige Ignatius, waar we het net de hele tijd over hadden, van Loyola. Die had dus een groepje vrienden, priesters, die zich bij hem aansloten. Die sloten zich bij hem aan. En die lieten zich door deze heilige Ignatius uitzenden over heel de wereld. Nou, wat gebeurde er met de heilige van vandaag? Jullie weten, elke dag heeft zijn eigen heilige. Vandaag is het 9 september en dat betekent de feestdag van de heilige Petrus Klaver. En die werd uitgezonden naar Colombia. En in Colombia moest hij tussen de slaven gaan werken. De slaven, dat waren allemaal mensen uit Ethiopië, uit Afrika. En die werden dan als slaaf verkocht aan Zuid-Amerika, aan Colombia bijvoorbeeld. En die slaven, die hadden natuurlijk een heel slecht leven. Zeker in die tijd. Slaven hebben niet altijd een heel slecht leven gehad, maar in die periode was het voor de slaven heel zwaar. En die slaven die moesten heel vaak roeien op boten. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gezien, zo'n hele grote boot. Helemaal vol met slaven, die dan allemaal naast elkaar zitten en dan ook heel veel rijen achter elkaar. En dan moeten ze met wel 100 man, moeten ze dan van die hele grote galeiboten, moeten ze met roeispanen, moeten ze die boten vooruit roeien. En die slaven, die hadden natuurlijk bijna niks te eten. Moesten urenlang ploeteren, hadden het heel zwaar. Werden heel slecht behandeld, kregen vaak veel zweepslagen ook. En de heilige Petrus Klaver, die ging zich over deze slaven ontfermen. Die ging voor ze zorgen, die ging ze ook het geloof leren. Dus die ging ze ook mee naar de mis nemen als dat kon. Die ging ze ook uitleggen over de Bijbel. He? Jongens. Dus dat was een van de grote missionarissen van onze tijd. Of niet van onze tijd, van onze kerk bedoel ik. Lieve.
3: Je zou toch nog over die twee vrienden van Jezus nog van ja? De vorige aflevering.
0: De twee vrienden van Jezus? Ja, help even. Welke waren dat ook alweer? Weet Lela het nog?
4: Jouw vraag.
0: Aan het einde. Lela, oh ja, Lela had de vorige keer. Ja? Even staan, anders hoort niemand het.
1: Kijk, het waren eerst 12 apostelen. Toen had Judas Jezus verraden. Toen werden het 11 apostelen. En toen zei u dat er nog een 12e bij was.
0: Ja, dat klopt, ja. Dat is waar. Ja, heel goed, lieve. Goed onthouden, ja. Zouden zomaar aan voorbij zijn gegaan. Ja, we blijven een beetje in het thema. De missionarissen, daar hadden we het net over. Nou, die apostelen van Jezus, die 12. Ja, dat waren allemaal missionarissen. Of bijna allemaal. Die werden er allemaal op uitgezonden. Om overal in de wereld het geloof te gaan verkondigen. Maar inderdaad, eentje was een verrader. Judas. Ja, dat verhaal kennen jullie. Judas verraadt Jezus. Ken je Gabriel toch? Ja, dat is een bekend verhaal. Dus na de verrijzenis van Jezus, als Jezus weer opgestaan is uit de dood. Ja, op een gegeven moment dan moet die kerk het zonder Jezus gaan doen. Niet helemaal zonder Jezus, want Jezus is opgestegen naar de hemel. En hij blijft wel bij ze door ze de Heilige Geest te sturen. Maar Jezus is niet meer als mens in hun midden aanwezig. Hè? Dus ze hebben wel de mis gekregen van Jezus. De Heilige Geest is uitgezonden. Maar ze worden er zelf op uitgezonden om zelf die kerk nu te gaan opbouwen. En dan zeggen ze, ja, dat getal van 12, want het waren 12 apostelen, is eigenlijk wel heel belangrijk. Jezus had met een reden had hij 12 apostelen aangewezen en niet 11. Dus zeggen die apostelen, we gaan nog een nieuwe apostel erbij kiezen. Hoe doen ze dat? Nou, ze hebben twee mannen waarvan ze allebei wisten, van wie ze allebei wisten dat het heiligen waren. Die waren bij de groep van Jezus

0: vrienden. En toen zeiden ze, nou, we gaan het lot laten beslissen wie van de twee het wordt. Dus ze gingen een soort loting houden. En uit die loting kwam één naam naar voren. En dat werd uiteindelijk de nieuwe apostel, de 12e apostel. Wie was dat? Ja, jullie hebben een week over na kunnen denken. Het begint deze keer niet met een P. Met een M. Kom maar even bij de microfoon. Tromgeroffel. Het antwoord komt eraan.
1: Matthäus.
0: Matthäus is... bijna goed. Bijna goed. Het zit heel dicht in de buurt.
1: Oh, Matthäa. Nee, wacht.
0: Het is niet Matthäa. Nee, het waren allemaal mannen, die apostelen. Nee, het is ook niet Matthäu. En ook niet Matthäo. Bijna, jongens.
2: Maria.
0: Nee, Maria ook niet. Maria is eigenlijk in feite ook een soort apostel van Jezus. Maar niet een van de 12 natuurlijk. Een S. Ja, ik zei al, het is...
1: Marcus.
0: Kom maar even bij de microfoon.
1: Marcus.
0: Marcus is niet goed. Je zat er net dichter in de buurt. Met Matthäus zat je dichter in de buurt. Kom maar even staan. Hier de jongens die het hardste lachen mogen even komen staan.
2: Ik heb niet gelachen.
0: Nicolas, kom jij eens even bij de microfoon.
3: Ja.
0: Jullie zeggen nou, ik heb niet gelachen. Daar zei Sarah ook in de Bijbel. Maar die had wel gelachen. En jullie ook volgens mij. Hé, jongens. We hebben bijna de naam. Het is niet Matthäus, maar het komt heel dicht in de buurt. Het begint zelfs met Mat.
3: Mat.
2: Matthias.
0: Lieve, kom maar staan.
1: Matthias.
0: Matthias is... wel goed. Ja, het is Matthias. De heilige Matthias. Dat werd uiteindelijk degene die het plekje innam van Judas, die Jezus had verraden. Nou, we gaan bijna afronden, want we gaan daar ook weer naar de kapel. Maar nu we het er toch over hebben, want ik vond het wel goed dat Lieve daar nog even over begon, anders blijven al die vragen natuurlijk openstaan. Weten jullie ook, nou we het toch over de apostelen hebben, weten jullie ook dat er een goede Judas is? Je hebt natuurlijk een slechte Judas, die heeft Jezus verraden.
1: De goede Judas.
0: Maar er waren onder de apostelen van Jezus waren er twee Judassen.
1: Oh, ja.
0: Een goede en een slechte. Wist je dat of niet? Of hoor je dat vandaag voor het eerst? Wist je dat, Lieve? Kom eens even bij de microfoon. Shush, jongens, even rustig blijven nog. We gaan zo naar de kapel.
2: Jullie gaan een boek pakken.
0: Ja?
4: Ja.
0: Had je er ooit van gehoord, Lieve?
4: Ja.
0: Wist je dat er een goede en een slechte Judas waren?
4: Ja.
0: Ja? Maar toch wel, oké. Okay. Jongens, heel even nog terug naar de plek, Leila. Dan gaan we daarmee afronden. Er was ook een Judas. Die heette Judas Thaddeus. De heilige Judas Thaddeus. In Mexico, ik ben wel een paar keer in Mexico geweest. In Mexico wordt hij heel erg vereerd. Je ziet overal in Mexico zie je beeldjes van de heilige Judas Thaddeus. En weet je hoe ze hem daar wel noemen? Ze noemen hem daar de heilige van de hopeloze gevallen. Of van de hopeloze zaken. Dus als je echt helemaal geen uitkomst meer ziet in het leven. Als alles tegen zit, je zit diep in de put. Dan moet je de heilige Judas Thaddeus aanroepen. Of... Leila, misschien heb je er ook wel eens van gehoord.
1: Heilige Rita.
0: Heilige Rita, hoe kan het dat jij die zo goed kent?
1: Ik bid altijd voor mijn broers.
0: Oh, je bidt altijd voor je broers. Ja, ja, helder. Oké. Goed zo. Jongens, we gaan naar de kapel. Dan gaan we nog bidden voor onze intenties. We gaan ook bidden voor al die hopeloze gevallen in de wereld. Zijn we zelf ook allemaal een beetje. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, we hebben net in de uitzending uitgebreid gesproken over de missionarissen die we in onze kerk in alle eeuwen hebben gekend. Ook in onze tijd zijn er vele missionarissen die rondtrekken door heel de wereld om het geloof te verkondigen. En we willen vandaag bijzonder voor die missionarissen bidden dat ze de kracht ontvangen om door te zetten. En dat ze mogen getuigen, als het moet zelfs met hun leven, van het geloof. En dat ze zo overal in de wereld het geloof mogen verspreiden. Laten we ons bidden. Heer onze God. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God. Bid
2: voor
1: ons zondag, nu
2: en
1: het uur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden voor alle zieke mensen, dat hun snel weer beter worden. En dat alle mensen die in een vage vuur zitten, snel naar de hemel kunnen gaan. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, vervolgens.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Santa Maria, Mater Dei. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ik wil graag bidden voor mijn ouders en voor mijn broers. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, vrouw ons.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ik wil bidden voor ons gezin. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, vergeef ons.
3: Laat ons, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
2: Ik wil bidden voor mensen die dakloos zijn. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ik wil bidden voor mensen met een beperking. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: En dan bidden we het laatste wijsgegroet weer speciaal voor de mensen thuis, met name de kinderen, voor hun intenties. En we zullen daarvoor een kort moment stil te houden.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: En dan zal ik nu, Heer Jezus, met uw allerheiligste sacrament de zegen geven.

0: luisterde naar Vrienden voor het Leven, kinderkatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.
1: Ja, we mochten weer een hele gezellige en mooie kinderkatechese hier houden in de studio. En we gaan zo snel al door met natuurlijk het programma dat om 4:30 begint. En dat is de het woord van God elke dag opnieuw door Pater Bots. En daarna zullen we natuurlijk om 5:00 de Rozenkrans bidden, gevolgd door uiteindelijk ook weer de Vespers. Nou, dank voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er een fijne middag mee hebben gehad hier. En tot later. Dag.
2: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 9 september viert de kerk de gedachtenis van Petrus Klaver. Hij leefde tussen 1580 en 1654. Maar hij is gestorven in Cartagena in Colombia. Hij wordt genoemd apostel onder de negerslaven. Cartagena, hoofdstad van de slavenhandel in Zuid-Amerika. Elk jaar kwamen daar 10.000 slaven aan. Petrus Klaver zet zijn leven voor hen in, ja, legt er een gelofte voor af. Petrus Klaver, Ethiopum semper servus. Voor altijd slaaf van de negers. Om bevrijding te brengen moet je eerst zelf vrij zijn. Waar heeft hij die vrijheid verworven? In Mallorca, van een oude man. Portier van de jezuïetenbroeder Alfonsus Rodriguez. Elke dag had Peter als jongen een gesprekje met hem. Van een kwartiertje. Hij schreef er steeds er een en ander van op en hij vulde ermee 3 schriften. Enige uitspraken. De gezondheid en volmaaktheid van iemands ziel bestaat uit het volbrengen van Gods wil. Hij moet hier steeds op attent zijn in al zijn denken en doen. Om Gods wil te volbrengen is het nodig dat iemand in alles de bewegingen van zijn eigen wil minacht. Hoe meer hij zich hierin versterft, hoe meer hij God in alles zal vinden. We moeten ervoor zorgen dat van al zijn woorden rust en vrede, waarheid en stichting uitgaan. Weinig woorden, maar met veel inhoud, dat is leven met God. Aan het eind van zijn leven had Petrus heel veel woorden tot anderen over God gezegd. Hij had 300.000 negers onderricht en gedoopt. Hij werd op dezelfde dag heilig verklaard als zijn voorbeeld, broeder Alfonsus Rodriguez. Op woensdag in de 23e week door het jaar haalt de kerk voor de introitus een tekst aan van Psalm 30. God, laat ons bij uw bescherming vinden. Wees ons een veilige toevlucht, want gij zijt onze steun en sterkte. Geef ons leiding en help ons verder omwille van uw naam. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: zalig gij die arm zijt, want tot u behoort het rijk Gods. Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. Zalig die nu weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij wanneer omwille van de mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten, u beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks. Als die dag komt, springt dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde manier behandelden hun voorvaderen de profeten. Maar wee u rijken, want wat u vertroost, hebt ge al ontvangen. Wee u die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden. Wee u die nu lacht, want ge zult klagen en wenen. Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken, want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten in openheid voor hem die mij het eerst heeft lief gehad, toen ik nog een zondaar was, een vijand van God. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, een ogenblik stilstaan, om voeling te krijgen met hem die mij te boven gaat. Zien hoe hij mij ziet, mij in liefde omvat. Een gebaar maken van nederige dankbaarheid voor zijn grenzeloze liefde. De houding van het gebed aannemen, zittend, liggend of geknield, maar niet bewegen, want het gaat erom gevoedigd te worden voor zijn liefdesbeweging.
Alleen met mijn hart en door de beweging van liefde die hij erin bewerkt, kan ik zijn woorden over de liefde tot de vijanden verstaan. De liefde tot de vijanden is een genade die eerst aan mijzelf moet geschieden. Ik vraag hem daarom ook de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus heeft gebeden in de nacht op de berg. Bij het aanbreken van de dag koos hij uit de leerlingen 12 apostelen. Samen met hen daalt hij af en begint de kracht van God mee te delen aan de menigte. Er ging van hem een kracht uit die allen genas. Vervolgens sloeg hij zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak 4 zaligsprekingen en 4 weeroepen. De geschiedenis is dat Jezus de liefde van God opgevangen in het nachtelijk gebed op de berg via zijn kerk de 12 aan de wereld doorgeeft en dat deze liefde zich door geen enkele grens laat tegenhouden, zelfs niet door de grens van vijandigheid. In dit gebed kan ik deze geschiedenis ook aan mij laten gebeuren. Maar daarvoor is het wel nodig dat ik me de plaats voorstel waar dit geschied is, op een vlak terrein. En waar dit in mijn leven nog steeds geschiedt, te midden van de mensen die me niet mogen, door wie ik mij tekort gedaan voel, vooral in mijn naaste omgeving. Ook de mensen zien met wie ik graag te doen heb, de eigen kring. En dan vraag om de bijzondere genade, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, die mij zijn liefde wil leren, om hem meer lief te hebben en te volgen in wat zijn specialiteit genoemd kan worden, zijn liefde tot zijn vijanden. De overweging. Wat apostolaat is, kunnen we weten uit de plaats van zijn ontstaan, boven op de berg. Op de berg waar Jezus de nacht lang tot God zijn Vader gebeden had. Apostolaat komt dus van God, is een goddelijke instelling. Maar zo is het ook met de zaligsprekingen. Ze worden door Jezus gesproken nadat hij samen met zijn apostelen van de berg was afgedaald. Samen met hen daalde hij af. Dus Jezus gaat niet zomaar naar de mensen toe, om zo te zeggen van A naar B binnen een horizontaal vlak. Nee, hij komt van boven. Doordat hij van boven komt en de kerk samen met Jezus van boven afdaalt naar dieper en dieper, voorbijgaande aan de gewone, gave en welvarende menselijkheid en medemenselijkheid, voorbij aan de verzadigden en verzadigden, voorbij aan de lof van de mensen, dalen Jezus en de kerk af naar de ongave, onverzadigde, geschonden christelijkheid. Om de armen zalig te prijzen, niet omdat zij arm zijn, maar omdat de armoede hen ontvankelijk maakt voor de gave van God, voor zijn liefde. Dus het evangelie komt met iets anders dan al die dingen waarmee wij elkaar geluk toewensen. Iets anders dan wat ons verzadigt en verzadigt. Dus moeten we niet alleen de zaligsprekingen horen, maar heel de beweging meemaken hoe ze van hoog komen, om van daaruit in de hoogte bij God de gaven van God in de hoogte te ontvangen en dan zien hoe ze afdalen naar de arme, ontvankelijke mens. Het is de rijkdom van God die aan de armen wordt gegeven. De kracht en de rijkdom van God op de berg ervaren wordt in de diepte te werk gesteld. Daarbij is het niet zozeer onze liefde tot elkaar die wij preken, maar de liefde van boven die ons allen omvat. Zo groot en zo rijk is God. Armoede op zich genomen is iets grievends, iets vernederends, kwetsend. Het is onheil. Maar ben je leerling van Jezus, draag je je armoede omwille van hem, heb je jezelf arm gemaakt
om hem te volgen, dan wordt de armoede je tot volmaaktheid. Geen wettische volmaaktheid, maar de volmaaktheid van de overgave aan God. En zo is het met de armen, met de hongerigen, met de wenenden, de vervolgden, met allen die om Christus wil alles verlaten hebben. Zij zullen verzadigd worden. En nu dan? Krijgen ze nu dan niets? Jawel, ze krijgen nu al God. Denken we maar aan Titus Brandsma in zijn koude cel. O, laat mij hier maar stil alleen, het kil en koud zijn om mij heen. En laat geen mensen bij mij toe, het alleen zijn word ik hier niet moe. Want gij, o Jezus, zijt bij mij. Armoede wordt rijkdom, gevangenschap, beleving van innerlijke vrijheid. Eenzaamheid wordt zaligheid, zelfs zalige eenzaamheid genoemd, enige zaligheid. Kortom, alles wordt anders. Ook de tijd wordt anders. De tijd is kort geworden, zegt Sint Paulus. Objectief gezien is de tijd altijd even lang of kort. Een uur duurt 60 minuten, een minuut 60 seconden en 24 uren maken het etmaal vol. Daar komt nooit verandering in, zolang de tijd duurt. Maar in de beleving kan tijd langer of korter duren. In uitdrukkingen als toen vlogen de uren voorbij, of de minuten leken wel voorbij te kruipen. Maar sinds Christus is voor alle gelovigen de beleving van de tijd kort geworden. Want de geschiedenis is als een lange gang. Heeft die gang geen einde, dan lijkt ze eindeloos lang. Onverschillig op welk punt je in die gang staat, aan het begin of een eind verderop. Maar staat er nu aan het einde van die gang een persoon, en niet een gewoon menspersoon, maar een boven alles beminnelijke gestalte, dan lijkt die lange gang kort geworden. Heel die lange afstand schrompelt ineen. Het spreekwoord vat deze ervaring samen: angst en hoop maken de lijnen kort. Waarvoor je bang bent en waarna je in hoop verlangt, dat is altijd voor je ervaring dichterbij. In de alleroudste tijd van het christendom was de hoop op de wederkomst van de Heer een boven alles aantrekkende gedachte. Dat maakte in het besef van de christenen de geschiedenis kort. Maar daardoor wordt ook alles wat er onderweg gebeurt gerelativeerd. Paulus zegt het bijvoorbeeld van het huwelijk. Huwen is goed, maar zulke mensen halen zich kommer en zorgen op de hals. Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak des Heren, hoe hij de Heer kan behagen. Het gaat mij alleen bij gehuwden en bij ongehuwden om een onverdeelde toewijding aan de Heer. 1 Korinthis 7. Maar Paulus ziet en passant nog gelegenheid wat andere dingen te relativeren. Laten daarom zij die een vrouw hebben zijn als hadden zij ze niet. Zij die wenen als weenden zij niet. Zij die ze verheugen als waren ze niet verheugd. Zij die kopen als werden zij geen eigenaar. Kortom, zij die met het aardse omgaan moeten er niet in opgaan, want de wereld die wij zien gaat voorbij. Een nieuwe wereld staat op aanbreken. Ja, in het hart van de gelovigen is die nieuwe wereld al aangebroken. En Jezus die eens zal komen, geeft nu al achter de présence in de Eucharistie. Als wij werkelijk zouden beseffen dat de Heer van de geschiedenis vooruitloopt op die ontmoeting aan het eind van de geschiedenis, zal ons hart beginnen sneller te kloppen. Waarom dat wegenroep dan? Werpen die geen smet op de blijde boodschap? Integendeel, de wegenroepen onderstrepen de geldigheid van de zaligsprekingen. Zonder de wegenroepen zou iemand nog kunnen denken, ja, je kunt misschien wel heel gelukkig worden als je je leven volgens de zaligsprekingen inricht, maar als je dat niet doet, is er toch best nog wel geluk voor je weggelegd. De weerroepen zeggen echter, je hebt geen keus. Zo of helemaal niet. Alles of niets.
Jezus is het laatste en enige heilsaanbod. Dan langzaam eindigen door gesprekjes te voeren met apostelen, met Maria, de meest ontvankelijke mens, met Jezus en met de Vader in de hemel, die door Jezus zo nadrukkelijk tegenwoordig wordt gesteld, en mij dan aan de Vader uit handen geven, zoals ik het aan het eind van mijn leven zal doen, in volmaakte armoede van geest, en onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans. We nemen in ons gebed alle intenties van degene die aan het meebidden zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons

0: zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen.
1: En beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de Rozenkrans.

0: Beste luisteraars, een hele goede avond. Fijn dat u ingeschakeld heeft en dat is waarschijnlijk dat we dus samen het avondgebed, de Vespers, mogen gaan bidden. Het is vandaag geen gedachten, dus geen feest. Dus het is gewoon, we zitten in de derde week. Dat is een serie van 4 weken. En dan is het verder dus heel eenvoudig. En dan geef ik u graag even de bladzijde. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 317. Dat is dus de woensdagavond in de derde week. 317. En als u die bladzijde heeft, loopt het verder gewoon helemaal door. In het groot getijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 710. 710. En daarna hebben we nog 1 bladzijde nodig. En dat is 1051. Nou, we beginnen dus met de antifonen en de psalmen en loopt het verder gewoon helemaal door. 1051. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Zijde 710 in het groot getijdenboek. En 331 in het klein getijdenboek. O Heilige, die troont zo hoog. Die met uw vuur de hemel boog. Geschilderd hebt in rode gloed, de horizonten branden doet.
1: Die op de vierde dag het rad der zon in vlammen hebt gevat, zijn weg gewezen hebt de maan, de sterren stelde in hun baan.
0: Die zo de nacht scheidt van het licht, en geeft hun grens en evenwicht, en wijst ons met een teken aan, de nieuwe maanden, maan na maan.
1: Verlicht, o Heer, het mensenhart. Was af wat vuil is en verward. Maak los de boeien van de schuld. Breek weg het kwaad dat ons omhult.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. In het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1051. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. De Heer bracht Sions ballingen terug. Het was alsof wij droomden.
1: Toen lachten alle monden. En juichte elke tong.
0: Toen zei men bij de volken, geweldig is het wat de Heer hun deed.
1: Geweldig was het wat de Heer ons deed. Daarom zijn wij zo blij.
0: Geef nu ons lot ten goede, Heer. Zoals een beek doet in de Zuidwoestijn.
1: Die onder tranen zaaien. Zij oogsten met gejuich.
0: Vol zorgen gaan zij uit. Met zijzakken beladen.
1: Maar keren zingend weer. Beladen met hun schoven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En hun Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich.
0: Mogen de Heer voor ons de woning bouwen en de stad beschermen. Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs.
1: Als de Heer de stad niet beschermt, waakt de wachter vergeefs.
0: Vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt. En rust ge pas laat in de nacht.
1: Gij eet na moeizame arbeid uw brood. Gods vrienden ontvangen het slapend.
0: Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn gaven.
1: Als pijlen gelegd in de hand van de strijder. Zijn zonen verwekt in zijn jeugd.
0: Gelukkig wie daarmee zijn pijlenkomer vult. Hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mogen de Heer voor ons de woning bouwen en de stad beschermen.
0: Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat hij u in staat stelde te delen. In de erfenis van de Heilige in het licht.
1: Hij heeft ons ontrukt aan een domein van de duisternis. En overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon.
0: In hem is onze bevrijding verzekerd. En zijn onze zonden vergeven.
1: Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping.
0: Want in hem is alles geschapen. In de hemelen en op de aarde.
1: Het zichtbare en het onzichtbare. Tronen en hoogheden, heerschappijen en machten.
0: Het is alles geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem.
1: Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong.
0: Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, hij alleen.
1: Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid. Om door hem het heelal met zich te verzoenen.
0: Om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten. Om alles in de hemel en op aarde te verzoenen. Door hem alleen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Aan hem die door de kracht welke in ons werkt bij machte is onrein. Oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden. Aan hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

0: Verlos mij, Heer, en wees mij genadig.
1: Verlos mij, Heer, en wees mij genadig.
0: Verdelg mij niet met de zondaars.
1: En wees mij genadig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Verlos mij, Heer, en wees mij genadig.
0: Wonderbaar is het wat God mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Hoog verhef nu mijn ziel, de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wonderbaar is het wat God mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
0: God heeft zijn Zoon gezonden als verlosser en voorbeeld voor zijn volk. Laten we hem aanroepen.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
0: Wij willen u danken, Heer. Vanaf het begin hebt gij ons uitgekozen om gered te worden. Gij hebt ons voorbestemd om te delen in de heerlijkheid van uw Zoon.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
0: Met allen die één zijn in de belijdenis van uw naam, ook één zijn in de beleving van uw woord en het gebod van de liefde onderhouden.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
0: Schepper van het heelal, gij hebt uw Zoon gezonden die heeft willen werken als iedere mens. Wees allen nabij die zwoegen voor hun dagelijks brood.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
0: Help allen die zich inspannen voor hun medemens. Laat hen nooit ontmoedigd worden door mislukking of onbegrip.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
0: Bewijs uw goedheid aan onze overleden broeders en zusters. Lever hen niet uit aan de macht van de bozen.
1: Heer, aanvaard de hulde van uw volk.
0: Je kunt u in stilte, als u wilt, bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, ervaart de hulde van uw volk.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Barmhartige God, luister naar het gebed van de kerk dat tot u opstijgt. Wij bidden u, schenk uw volk vergiffenis van zonden. Laat het altijd u toegewijd zijn en veilig leven onder uw bescherming. Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: Het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: De spirituele lezing van Radio Maria. Geestelijk voedsel voor onderweg.
1: Ja, en voor spirituele onderweg en de spirituele lezing hebben we hier in de studio Pater Jan Meeuws. En hij gaat ons vertellen over Maria geboorte.
2: Dankjewel, Elske, dat ik dit nu mag doen. En ik wil graag bidden dat de Heilige Geest ons helpt, want je zou kunnen zeggen, in zekere zin, Maria is het meesterwerk van de Heilige Geest. Al wat de Heilige Geest in mensen teweeg kan brengen door heiliging, omvorming, de schoonheid die hij met schepselen kan delen, dat mogen we zien in Maria. En als een kunstenaar ons helpt zijn kunstwerk te bewonderen, dan ga je van dat kunstwerk houden. En dat lijkt me de bedoeling ook van de kerk. En als bron voor deze overweging gebruik ik ook de liturgie van de kerk. Want als je hoort hoe de kerk bidt en zingt op het feest van Maria geboorte, dan krijg je de inspiratie die nodig is om ook te kunnen genieten zoals God zegt.

was God zelf van deze wonderlijke vrouw die we onze moeder mogen noemen. Kom dan, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken aan het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen, en gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. Lieve mensen, in de Byzantijnse liturgie en ook onze Romeinse liturgie zingt de kerk op 8 september: uw geboorte, maagdelijke moeder van God, heeft vreugde verkondigd aan de gehele wereld. Want uit u is opgegaan de zon der gerechtigheid, Christus onze God, die de vloek wegnam en zegen bracht, die de dood vernietigde en ons eeuwig leven schonk. We horen deze tekst die gezongen wordt, hoe de geboorte van Maria vreugde verkondigt. Daarom wordt ze ook de morgenster genoemd, want de morgenster, als die zichtbaar wordt aan de hemel, dan is de nieuwe dag niet ver meer. En Jezus is de nieuwe dag, het ware licht. En ik denk dat niemand van ons weet hoe dikwijls wij het Wees Gegroet hebben gebeden. Want in de woorden van het Wees Gegroet zit eigenlijk een groot geheim verborgen. En ik heb in verband met deze uitzending gelezen in het boek van Dr. Ignace de la Potterie, dat heet Maria in het mysterie van het verbond. En hij legt uit welk woord Lucas gebruikt bij zijn Wees Gegroet, als ik het zo mag noemen. Het eerste woord is Chaire, verheug u Maria. En dat komt zelden voort, zo'n begroeting door de hemel van een mens op aarde. En het tweede woord wat gebruikt wordt door Sint Lucas en wat ik als seminarist in de jaren 60 heb mogen vertalen uit het Griekse Lucas-evangelie is ke charitomene. En dat betekent meer dan vol van genade. Ignace de la Potterie bevestigt uitdrukkelijk dat dit eigenlijk betekent dat Maria door Gods genade veranderd is, omgevormd is. Vol genade zijn is al heel wat, maar daardoor veranderd zijn is nog meer. En Ignace de la Potterie zegt, deze uitdrukking die hier voor Maria gebruikt wordt, gebruikt Paulus ook één keer, namelijk in de brief aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 1, vers 6. En dan krijg je datzelfde over de genade. God heeft ons omgevormd door die wonderbare genade. Gods kracht, Gods werking in Maria is zodanig dat ze daardoor veranderd is. Veranderd door de genade en dat bejubelt in naam van God de engel Gabriël bij de blijde boodschap. Verheug u, door de genade veranderd, omgevormd. En om u dat een beetje te laten proeven wil ik een klein verhaaltje vertellen. Het is wat fantasie, maar zodat wij met onze fantasie kunnen voorstellen wat die uitdrukking die Sint Lucas gebruikt, door de genade veranderd, eigenlijk betekent. Er was dus een wetenschapper die even geleerd was als dat hij de natuur beminde. En hij vond het zo jammer dat door de veranderingen van het klimaat er zoveel verloren ging, dat oogsten mislukte, en dat de kostbare tuin die hij had aangelegd met allerlei soorten bloemen en ook zijn buren rondom hem, dat die niet altijd tot volle bloei kwamen. Toen had hij iets heel bijzonders uitgedacht. Hij had een satelliet uitgezonden die op een aantal kilometers boven de aarde zich bevond en de zonnestralen opving en met een bepaalde techniek die straalde naar zijn tuin, waar hij die opving met een schotelantenne en dan weer als zonnestralen liet schijnen over zijn tuin en die van zijn buren. En hij had dat zo geconstrueerd dat, zoals ook in de werkelijkheid gebeurt, dat licht meedraaide zoals de zon dat deed.

en was het gevolg, welk weer het ook was, of nu een slecht of een goede zomer was, de tuinen van deze mensen straalden van schoonheid. Dit verhaaltje gebruik ik als een beeld. Maria is zo vol van de liefde van God, dat ze daardoor veranderd is, veranderd door de genade. Daardoor heeft ze ook in de liturgie en in gebeden en gezangen die zich daardoor laten inspireren, de mooiste beschrijvingen gekregen. En dan wil ik nu een heel bijzondere litanie voorlezen, die helemaal uit de Bijbel komt. En dan ontdek je de veelzijdige schoonheid van Maria, hoe ze inderdaad omgevormd is door de genade en daaraan beantwoordend ook God nooit teleurstelde, integendeel. Ik ben er zeker van dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest konden genieten van Maria van het begin van haar ontstaan in de schoot van haar moeder door haar onbevlekte ontvangenis, een bijzondere genade die God haar schonk, tot het moment dat hij haar in de hemel opnam en heeft gekroond tot koningin. En deze tekst van de litanie, dat zijn aanroepingen die de veelzijdigheid van Maria's schoonheid en eigenschappen belichten. Ik ga dat heel rustig voorlezen en daarna luisteren we naar een stukje uit een akathistoshymne. En daar hoor je inderdaad telkens, verheug u, verheug u, verheug u. Want als je ontdekt hoe Maria begenadigd is en hoe mooi ze geworden is door met die genade mee te werken, dan word je enthousiast, dan wil je God feliciteren om wat er met Maria gelukt is en haar zelf bewonderen en zalig prijzen, zoals zij voorspeld heeft in haar Magnificat met alle geslachten. Dus eerst laat ik u die prachtige tekst horen, een Bijbelse litanie, en dan luisteren we naar een stukje van de akathistoshymne waarin Maria wordt bezongen, ook met allerlei eretitels, maar die voortspruiten uit die begroeting van de engel, verheug u door de genade omgevormd, veranderd. Hier volgt de tekst van de Bijbelse litanie. Begenadigde dochter van God de Vader, uitverkoren moeder van het eeuwig woord, eeuwige bruid van Gods geest, heilig tabernakel van de drieëne God, dochter van Sion, moeder van de Messias, roem van Jeruzalem, moeder van de zoon van David, vreugde van Israël, moeder van de koning van Israël, trots van ons volk, moeder van onze Heer, erfgename van Abrahams belofte, ark van het verbond, maagd waarin de Almachtige wonderen heeft verricht, dienstmaagd van de Heer, vrouw door alle geslachten zalig geprezen, gezegende onder de vrouwen, vrouw uit wie Jezus is geboren, vrouw in wie het woord is vlees geworden, vrouw in wie God onder ons heeft gewoond, moeder van de Zoon van God. Gij hebt geloofd aan het woord van God, gij hebt uw kind aan herders en wijzen getoond. Gij hebt Jezus in de tempel opgedragen. Gij hebt uw roeping vervuld, ondanks het zwaard dat uw ziel doorboorde. Gij hebt Jezus teruggevonden in het huis van de Vader. Gij hebt 30 jaren met Jezus samengeleefd tijdens zijn verborgen leven. Gij hebt al zijn woorden in uw hart overwogen. Moeder van de Verlosser, voorspreekster bij uw zoon op de bruiloft van Kana. Moeder die stond onder het kruis van uw zoon. Moeder van de leerling die Jezus beminde. Moeder die samen met de apostelen gebeden hebt voor de komst van de Heilige Geest.
vrouw met de zon bekleed, vrouw gekroond met 12 sterren, beeld van het nieuwe Jeruzalem, moeder van de kerk.

0: En welkom terug bij Spirituele Lezing. We luisteren verder naar pater Jan Meeuws en hij heeft het over Maria geboorte.
1: Zusters en broeders, wanneer we hebben kunnen luisteren naar die prachtige Akathistos hymne, waar telkens komt verheug u, en aan het slot komt het nog twee keer terug, verheug u bruid, altijd maagd. En dat woordje maagd heeft in verband met Maria in de Bijbel een unieke betekenis. Zij die door de engel begroet wordt als degene die veranderd is door de genade. Dat betekent dat haar maagdelijkheid een unieke inhoud heeft. Zij is helemaal als wonder, als geliefde van God op God gericht. Zij is zo ontvankelijk dat al wat God wil in haar mogelijk wordt. En zo zie je dan ook dat de kerk in haar liturgie op Maria bepaalde teksten uit de Bijbel toepast, hoe God op voorhand al heeft genoten van haar, in wie hij zijn plan volmaakt kon realiseren. Hoe Maria Gods genot is, omdat ze ten koste van zichzelf, denk aan de onder het kruis, als ze daar staat, blijft luisteren, in haar hart opneemt ook de moeilijke woorden van Jezus, zie daar uw zoon, zie daar uw moeder, en daar met de grootste pijnen moeder wordt van u en van mij. En ik heb een oud lectionarium mee, een lezingenboek, waar voor een bepaald Mariafeest een tekst is opgenomen uit het Boek der Wijsheid, Spreuken, hoofdstuk 8, vers 22 tot 35. En deze tekst werd voor het concilie gebruikt op het feest van Maria geboorte. En dan is het net, zo ziet de kerk dit ook, dus leg dit in de mond van Maria. Moet je je voorstellen dat Maria dit zegt tegen ons? Want daar zit een waarheid in en ik hoop dat die u raakt. Want uiteindelijk is die door de genade ook steeds meer van toepassing op ons. De Heer bezat mij reeds bij de aanvang van zijn wegen, voordat hij iets maakte in den beginnen. Van eeuwigheid ben ik aangesteld, en van oudsher, voordat de aarde bestond. Nog was de wereldzee er niet, en ik was reeds ontvangen, toen er nog geen waterbronnen waren ontsprongen. Nog waren er geen bergen in machtig gevaarte gegrondvest. Voordat er heuvelen waren, ontving ik het bestaan. Toen hij de wereld nog niet had geschapen, nog de stromen of de steunpunten der aarde. Toen hij de hemelen maakte, was ik erbij. Toen hij aan de zeeën vaste wetten stelde en grenzen. Toen hij de wolkenhemel vastzette daarboven en de watervloeden in evenwicht bracht. Toen hij aan de zee haar grenslijn trok en de wateren gebood niet buiten de oevers te treden. Toen hij de grondslagen der wereld vastlegde. Ik was bij hem en bracht met hem alles tot stand. Alle dagen genoot ik en vond ik mijn vreugde steeds voor zijn ogen. Mijn vreugde vond ik op de aarde, want mijn genot is te zijn bij de kinderen der mensen. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Gelukkig zijn zij die mijn wegen bewandelen. Zusters en broeders, er zit een geheim verborgen in deze prachtige tekst. God in zijn alwetendheid, in zijn onbeschrijfelijke kennis, waarin hij met liefde alles draagt wat hij is en doen zal en zal voltrekken, heeft op voorhand al genoten van deze wonderlijke vrouw, zijn wonderlijkste schepsel, in wie hij eens zou kunnen thuiskomen. In wie de nieuwe Adam het nieuwe paradijs kon binnengaan dat Maria was voor Gods zoon. In wie die nieuwe Adam zich thuis voelde als in een goddelijke oase, als in een hemel op aarde. Want de genade had haar veranderd, zei de engel bij de begroeting. en haar maagdelijkheid, de aantrekkingskracht van God die ze toeliet in al wat ze was, in haar hart, in haar ziel, in haar gedachten, in haar wil, was zo op God gericht dat God helemaal op haar kon rekenen. God was alles voor haar. En maagdelijkheid bij Maria verwijst naar een volheid, naar een unieke intimiteit met God. En de heilige Montfort schrijft in zijn ware godsvrucht, die zoveel betekende voor de vorige paus Johannes Paulus II. Hij schrijft in dit boek waarin deze paus ontdekte dat Maria niet alleen maar was voor vrome mensen, maar een unieke plek heeft gekregen van God zelf, een plaats in zijn heilsplan. In nummer 18 lezen we dit kleine stukje in de ware godsvrucht. De mens geworden God beleefde zijn vrijheid terwijl hij zich gevangen wist in Maria's schoot. Hij straalde zijn kracht uit toen hij zich door dit meisje liet dragen. Alleen met Gods hulp, en daarom bad ik in het begin tot de Heilige Geest, kun je een beetje meegenieten met die God die zich te goed kon doen aan de liefde die radicaal was, Maria's liefde naar God toe, die uniek was omdat de genade ook dat in haar had omgevormd. Zij kon volmaakt beminnen, ofschoon ze ook kon weigeren, maar dat wilde ze niet, dat kwam niet in haar op. En vanuit haar eenvoud deed ze wat de liefde haar ingaf. Vanuit haar totale toewijding aan God als haar antwoord op de boodschap van de engel, kan God vrij over haar beschikken. Kan de heilige Zoon van God, de Alheilige, binnentreden in haar? Kan hij zich helemaal toevertrouwen? Weet hij, ik krijg alles van haar wat ik als mens zal nodig hebben. En de Heilige Geest doet dat wonder, waardoor die Zoon van God, die daarvoor nog zuiver geest was zoals de Vader en de Heilige Geest, het vlees kon aannemen in Maria. En als u zich een beetje kunt voorstellen, lieve mensen, hoe God met zijn vooruitziende blik en zijn liefdevolle creativiteit op voorhand al kon genieten van het tijdstip dat hij deze wonderlijke vrouw zou gaan scheppen in de schoot van haar moeder, met een schoonheid die alle schepselen overtreft, en dat hij ook ging weten wat hij aan haar zou kunnen te danken hebben achteraf, dan kun je zeggen, wat moet die geboorte, dat moment van die geboorte, een vreugde hebben losgemaakt in de hemel. En dat proef je ook in de liturgie. Dat stukje wat ik u daar straks mocht voorlezen, dat haar geboorte vreugde veroorzaakt. Omdat zij, de nieuwe Eva, wel doet en volmaakt zal doen, omgevormd als zij is door de genade, wat God van haar verwacht. En zij wordt de medewerkster van God. Zij wordt iemand die helemaal meedoet, die binnengaat in Gods heilsplan en wat God doet beaamt, wat God doet belichaamt, zelfs in de diepste zin. Gods woord krijgt een lichaam in haar lichaam, vlees van haar vlees en bloed van haar bloed. En die vreugde van God die op voorhand dit reeds weet. En de vreugde van de kerk die verlicht door de Heilige Geest in de bijbellezingen en de vieringen van Maria, die diepe schoonheid herkent waarvan God zoveel geniet. En dat is iets wonderlijks. De kerk heeft een unieke schoonheid. En ik vind het zo knap hoe Mariska Orban, de redacteur, de hoofdredacteur van het katholiek nieuwsblad, dat als haar roeping ziet de schoonheid van de kerk kenbaar, tastbaar te maken. Wel nu, Maria weerstraalt de grootste schoonheid in de kerk, omdat zij in haar de kerk begint als ze Gods Zoon ontvangt door de Heilige Geest. En eigenlijk meer nog, Montfort noemt haar ook tempel van de Heilige Drie-eenheid. En het aanknopingspunt daarvoor vind je in dat prachtige vers van het Johannesevangelie, hoofdstuk 14, vers 23, waar Johannes zegt, Jezus woorden, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen verblijf bij hem nemen. Maria is zo omgevormd door de genade, dat haar liefde zo groot is dat ze God wil blij maken en in geen enkel detail teleurstellen. En ook als het moeilijk is, en dat gebeurt, bijvoorbeeld als Jezus als 12-jarige zegt tegen haar en Jozef, wist ge dat niet, dat ik hier in het huis van mijn vader moest zijn? En ze begrijpt het niet, maar ze aanvaardt het wel, omdat Jezus Jezus is, Gods Zoon. En dit pijnlijke, onbegrijpelijke laat ze ook in haar hart toe. En daar rijpt het, daar groeit het, daar bloeit het open. En langzaamaan mag ze door die nieuwe genade, dat nieuwe licht, wat uit dit aanvaarden en bewaarden van Jezus' woord in haar hart ontstaat, Jezus nog dieper kennen en hem dienen tot onder het kruis. En elke mens die het voorrecht heeft in die 20 eeuwen christendom door Gods heilige geest bezield te worden, kan genieten van zijn kunstwerk dat Maria is. Want hoe beter je de kunstenaar kent, hoe beter je ook de schoonheid en de bedoelingen herkent in wat hij schept. Is het een schilderwerk of een beeldhouwwerk of muziek of een tekst of wat dan ook? Je leert het dieper kennen als je bezield wordt met de inspiratie van de kunstenaar. Als de Heilige Geest ons bezielt met de liefde waarmee hij het vlees en bloed vormde voor de mensenzoon in Maria's schoot, dan krijgen we ook een unieke band door wat de Heilige Geest met ons doet voor die vrucht van de Geest die de vrucht is van Maria's schoot. Dan krijgen we ook een unieke band met de Hemelse Vader van wie de Heilige Geest de liefde is. En dan gaan we van Jezus houden en oneindig dankbaar zijn door die Heilige Geest die, om een woord van Paulus te gebruiken, ons innerlijk oog verlicht om Maria te zien met Gods ogen, om met God van Maria te genieten op haar geboortedag. Dan breekt een nieuwe tijd aan. In Maria is vanaf het mysterie van de menswording de kerk aanwezig. Want zoals Maria bruid en maagd en moeder is, zo is de kerk ook geroepen door de Heilige Geest bruid en maagd en moeder te worden. En bruid verwijst naar de bruidegom Christus, die zijn kerk als een bruid lief heeft. Zoals een jongen zijn meisje bemint, zegt God in het Oude Testament reeds, zo heb ik u lief, mijn volk. De geboortedag van Maria, waar wij op terugkijken, maar die we beleven 8 september, als we dat doen in eenheid met God, wekt in ons een deel van de vreugde, voor zover wij dat aankunnen, die God zelf in zijn goddelijkheid beleeft als Vader, Zoon en Geest. En van harte wens ik u die vreugde toe, lieve mensen. Het is heerlijk om blij te zijn, om van die schoonheid die Maria is, vanuit Gods genade die haar omgevormd heeft en tenslotte zelfs verheerlijkt, om met die vreugde van haar te genieten. Dan ontdek je ook hoe heel de kerk, al door deze moeder, omdat zij niet alleen Jezus ter wereld bracht, maar ook moeder is van de ledematen van het lichaam van de kerk, hoe zij haar schoonheid en genade deelt met haar kinderen die daarvoor openstaan. En het feest van Maria geboorte vieren, als kinderen van Maria is, haar geschenk aanvaarden, haar visie, haar liefde, haar gehechtheid, haar intimiteit met de drieëne liefde. En zij doet dat. De heilige Montfort, die zo prachtig schreef, ook over Maria, heeft dat aan den lijve ondervonden. Hij beleefde de voortdurende aanwezigheid van Jezus en Maria. En hij zegt op zijn sterfbed, ik ben tussen Jezus en Maria. Want het is God te doen om die relatie met hem en degene die hij ons als moeder gaf. Want als Jezus op het kruis zegt tegen zijn geliefde leerling, zie daar uw moeder, verpersoonlijk die geliefde leerling ons allen, de ganse kerk. En ik daag u uit om deze moeder, zoals Johannes als moeder aan te nemen. Of met dezelfde liefde uzelf aan Maria te geven, zoals God deed in de menswording. En u zult de grootste vreugde en troost in uw hart ervaren. Want wat van Maria komt, die omgevormd en verheerlijkt is door God zelf, is goddelijk. Zij heeft God alles laten doen, God helemaal toegelaten in haar wezen, in haar lichaam, dat in de hemel is, dat verheerlijkt is. En als zij met ons mag delen wat zij kan, dan veroorzaakt een wonder in ons. Dan gaan we genieten van God in al zijn schoonheid. En dat gun ik u. en laat dit in uw hart bezinken als we nu gaan luisteren naar een tweede stukje van die prachtige akathistoshymne. Verheug u, ingewijde in een onzegbaar raadsgeheim dat God heeft uitgedacht en voltrokken in en door Maria tot zegen van ons allen.

0: Zusters en broeders, diep geraakt door de pijn in Syrië, wil ik deze uitzending graag afsluiten met een gebed dat door een Syrische aartsbisschop, die Syrisch-katholiek is, geschreven is in de jaren 80 tot Onze Lieve Vrouw van Soufani. Soufani is een voorstadje van Damascus. En dit is een profetisch gebed, want wat hij toen bad, is nu bezig. En met dit gebed wil ik in eenheid met u allen, omwille van onze broeders en zusters in Syrië en de landen daarom, tot deze moeder, Onze Lieve Vrouw van Soufani, bidden. Gij bron van heilige olie, doorheen de donkere wolken die zich opstapelen boven onze aarde, richten wij met kinderlijk vertrouwen onze blikken op u, moeder van Jezus en onze moeder. Hoe meer uw kinderen zich verwijderen van uw goddelijke zoon, des te veelvuldiger zoekt gij contact met uw medemensen in verwarring. Gij daalt uit de hemel af om u aan hen te openbaren. Gij richt boodschappen tot hen. Meer nog, er vloeien tranen uit uw ogen om zo hun hart te raken. Goede moeder, maak dat we aan uw oproepen gehoor geven. Goede moeder, maak dat we uw tedere liefde hoog achten. Goede moeder, maak dat we uw heilige tranen waarderen. Geef dat we uw moederlijke liefde beantwoorden met een echte kinderlijke liefde. De hemel wordt dreigend duister. De storm zal weldra losbarsten. O Maria, onze moeder en onze hoop, gij bron van heilige olie, geef ons van uw olie, dat onze lampen nu niet uitgaan. Amen.
1: Amen. En bij spirituele lezing hebt u geluisterd naar Montfortaan Pater Jan Meus. En hij heeft ons verteld over het feest van Maria geboorte. Wij danken u voor het luisteren en een hele mooie...
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, voor de ongehuwden heb ik geen gebod van de Heer, maar ik geef mijn mening als iemand die door de ontferming des Heeren betrouwbaar is. Ik meen dat het in onze zware tijden voor een mens het beste zou zijn te blijven wat hij is. Hebt gij een vrouw getrouwd, zoek geen scheiding. Hebt gij uw vrouw verloren, zoekt geen andere. Maar als gij wel trouwt, zondigt gij niet. En ook de ongehuwde meisje doet geen zonde als zij wil trouwen. Alleen, zulke mensen halen zich kommer en zorg op de hals. En dat zou ik u willen besparen. Ik bedoel dit. Broeders en zusters, de tijd is kort geworden. Laten daarom zij die een vrouw hebben, als zijn als hadden zij ze niet. Zij die wenen, als wenen zij niet. Zij die verheugden, als waren zij niet verheugd. Zij die kopen, als werden zij geen eigenaar. Kortom, zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan, want de wereld die wij zien gaat voorbij. Woord van de Heer. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis. Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. Breng hem uw hulde, want hij is uw Heer. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid, haar kleren van goud doorweven stof. In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij naderbij. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Men haalt hen in met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in een koninklijke woning. Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader. Zij zullen vorsten zijn in heel het land. Nu luister, dochter, wees aandachtig.

De God van onze Heer Jezus Christus moge ons innerlijk oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.

0: Der Herr sei mit u.
1: Und mit dir Geist.
0: Herr, das heilige Evangelium von unser Herr Jesus Christus, volgens Lukas. In die Zeit sloeg Jesus zijn ogen op, keek zijn Leerlingen aan en sprak: Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods. Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. Zalig die nu weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij, wanneer omwille van de mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten en u beschimpen, en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks. Als die dag komt, springt dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten. Maar wee u, rijken, want wat u vertroost, hebt ge al ontvangen. Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden. Wee u, die nu lacht, want gij zult klagen en wenen. Wee u, wanneer alle mensen met lof over u

U wanneer alle mensen met lof over u spreken, want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten. Woord van de Heer.

Beste broeders en zusters, ik heb lang geaarzeld, maar ik zou vandaag graag een klein familiegeheim met jullie delen. Rond de kerstperiode hoor ik mijn broer en zussen regelmatig zeggen. Eigenlijk weet ik niet echt, wat ik voor Kerstmis moet vragen. Want ik heb eigenlijk niets echt nodig. En als ik het nodig heb, dan koop ik het zelf wel. Oké, dat was nu niet bepaald een groot geheim. Maar anders hadden jullie natuurlijk niet goed opgehält. Misschien erkennen wir dat wel. Wir haben soms het Gefühl, dat wir so voll sitten, dat er eigentlich geen Platz mehr ist. En dat wir ook niet meer echt grote Verlangen hebben. Het is een beetje so als toen wir Kinderen waren. Dat in Spielgut war wie so lange nach Verlangen und war wie so lang auf Muten warten. Und just darum, was het iets hell besonders tun, wie het out eigentlich kriegen. Precies darüber gaat het ook in het Evangelie van Tag, wanneer Jesus sagt, salig die Armen, want hun behört het Königreich van Gott. Der Arme weet dat hij iets nodig heeft. Hij verlangt naar wat hij nodig heeft en hij is dankbaar voor wat hij ontvangt. En daar gaat het ook met in ons geestelijke leven. Als ik niet zie hoe arm ik eigenlijk ben tegenover God, als ik niet zie hoe zeer ik hem nodig heb, dan kan hij mij ook niet vullen. Dan kan ik ook het Königreich van God niet binnen gaan. Ook in ons geestelijke leven kunnen wij als snel verwende kinderen worden en zo de honger en het verlangen naar hem verliezen. Misschien kunnen wij in deze Eucharistie precies daarom bidden, dat wij opnieuw werkelijk hongerig worden naar hem, dat wij opnieuw ontdekken hoe arm wir vor hem sein, hoe sehr wir hem nötig haben und hoe sehr wir nach hem mögen verlangen. Dat wij, wenn wir nu binnengaan in sein Opfer und hem selbst mogen empfangen, uns helemaal door hem kunnen laten füllen.

Vandaag vieren we de mis uit dankbaarheid voor Gods barmhartigheid, bescherming en zijn leiding naar een leven dat hem behaagt. Voor de zielenrust van Theo en voor de zielenrust van Theo Bosman.

0: Bid, brothers and sisters, dat mijn en uw offer aanwaken worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer de offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige.
0: Heer, door de heilige uitwisseling van gaven in dit offer, dat gij ons delen in het ene, hoog verheven, goddelijke leven, wij bidden u, geef dat wij als ingewijden in uw waarheid een leven leiden dat u waardig is, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Vergeeft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heiliger Vader, machtiger en ewiger God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij hebt onze lofprijzing niet nodig, doch open gij onze mond, om u dank te brengen. Unsere Huld macht uw heerlijkheid niet groter, maar draagt bij tot ons heil, door Christus onze Heer. Daarom met de koren van de engelen, loven en aanbidden bij u en zingen voll Freude.
1: Heilig, heilig, heilig, heilig. De Heer, de God der hemelse Machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den Hoogen. Gezegend gij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den Hoogen.
0: Ja, Heer, heilig seid wirklich der Heilige. Heel uw schepping met uw wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig. In de kracht van de Heilige Geest, altijd blijft gij bezig, uw volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen. Want van Ost tot West, met door in zu vier Offergaven, huld worden gebracht aan uw naam. Wij hebben diese Gaben dann ook hier gebracht, um sie an u te weihen. In alle Otmut fragen wij u, seit der Heiligen durch uw Geest, in se Lichnam, in Blut te doen sein, van Jesus Christus, uw Sohn, unsere Heer. Op wiens Wort wij diese Geheimen vieren. Wann in de Nacht dat Hei werd overgeliefert, nahm Hei ook Brot, en sprak davor het Dankgebet. Um uw Namen te verherrlichen. Toen brak hij het Brot, gaf het aan zijn Leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.

So nahm hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegengebed om uw namen te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe en altijddurende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom, Heer, gedenken wij het heilsame Leiden en Sterben van uw Zoon, zijn glorvolle Verrijzenis en zijn Verheffing van uw rechte Hand. Zo staan wij voll Verwachting open vor zijn Wiederkunft en bidden u voll Dankbarkeit, dit Opfer an, zu leben und heilig. Wij fragen u, Heer, sie wel willen näher op het Opfer van uw Kerk en will er uw Zoon in erkennen. Door wiens doch hij ons met u versöhnt hebt. Geef dat wij mögen worden verwirkt door de nuttigen van zijn lichtnaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal eens werden tot één lichaam en één geest.
1: Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, en met alle die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw diener Leo, onze paus, en Willem, onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
0: Laat ons overleden, broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren, in die van hier zijn hergegaan, gnadig binnen in uw Rijk. Ook wij zelf roepen, der Eenste mögen sein, und mit hen samen veralterte mögen genieten von uw Herrlichkeit. Door Christus, unser Heer, in hem schijnt gij alles wat goed is aan dieser Wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam gepriesen zijn, Heer, unser God, almachtiger Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam werd geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden, ja, de zoals om de eeuwen. Vergeef ons ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En voor ons niet in verproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef gnädig vrede in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde. En bewillige tegen alle Angst und Unrust, derweil wir aussehen nach der saligen Verfüllung von unserer Hoop, die Komst von unserem Verlosser, Jesus Christus.
1: Want von U ist das Königreich, in der Kraft, in der Heerlichkeit, in Ewigkeit.
0: Heer Jesus Christus, Gij hebt an Uw Aposteln gesegt, Friede lat ich U, mein Friede geb ich U. Let nicht op unsere Sünden, maar op het Geloof van Uw Kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw namen en maak ons een. Gij leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Herrn zij altijd met u.
1: Amen.
0: Wenst elklaar de vrede.

De beker der zegening die wij zegenen, geeft gemeenschap met het bloed van Christus. En het brood dat we breken, geeft gemeenschap met het lichaam van Christus.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: la ospedaliera. Heer, mogen we leren aan de heilige mysterie.
1: Heer, möge het deelnemen aan het heilige mysterie ons nieuwe levenskracht schenken en tegen lijker tijd bescherming bij dien en reinigen van zonden door Christus onze Heer.
2: Amen.
1: De Heer zij met u. We zegenen u, de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
2: Amen.
1: Gaat nun hin in Frieden.
2: Wij danken God.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag in de heilige van de dag hebben we Pedro Klaver, of Petrus Klaver zoals wij hem noemen. Hij is een apostel van de slaven in Zuid-Amerika en is ook daar overleden in het jaar 1654 in Cartagena, Colombia. De oude slaaf, de oude negerslaaf die de pater Klaver op zijn ziekbed moet verzorgen, heeft allerlei slimmigheidjes moeten bedenken om eerst de lekkerste dingen van het eten voor de zieke uit te zoeken voor zichzelf en wat er dan overblijft aan de zieke te geven. Hij kan het niet doen in zijn barak, want dan zouden de anderen het zien. En ook niet onderweg van de keuken naar het ziekenkamertje, want dan loopt de kans dat hij wordt betrapt. En ook niet achter de rug van Pater Klaver op het ziekenkamertje zelf. Want daar komen de hele dag drommen mensen over de vloer. Iedereen wil nog een laatste glimp van deze heilige man opvangen. Als de zieke in de vroege ochtend van 8 september 1654 overlijdt, is er niets anders meer op zijn kamer dan zijn bed, het laken waar hij onder ligt en de schamele kleren aan zijn lijf. De rest is door iedereen meegenomen als aandenken. De dagen waarop Petrus Klaver wordt herdacht zijn ook 8 en 9 september en op de kalender staat hij op de datum van 9 september. Het is in 1580, dus zo'n 74 jaar eerder, dat Petrus wordt geboren in de Catalaanse stad Verdú, klein stadje. Hij gaat studeren in Barcelona. Na beëindiging van zijn studies treedt hij in bij de paters Jezuïeten. Hij is dan ongeveer 20 jaar oud. Als hij als priesterstudent gaat studeren op het eiland Mallorca, raakt hij in gesprek met broeder Alfonsus, die daar de portier van de universiteit is. Hij is vroeger handelsman geweest en hij weet te vertellen dat in de nieuwe wereld vreselijke dingen gebeuren. Vanuit Afrika worden door de Spanjaarden, de Portugezen, de Hollanders en de Engelsen mensen naar Zuid-Amerika overgebracht om daar voor goudgeld op de markt als slaaf te worden verkocht. Ze worden in de goud- en zilvermijnen te werk gesteld en ze sterven als ratten. Het goud en het zilver, waar onze paleizen en kerken mee zijn versierd, kost duizenden mensenlevens. En er schijnt niemand te zijn die zich om die arme mensen bekommert. Aldus broeder Alfonso. Vanaf dat ogenblik staat het voor Pedro Klaver vast dat hij daar naartoe wil. In 1610 vertrekt hij dan ook naar Zuid-Amerika. Een bootreis van Europa naar Zuid-Amerika is onder gewone omstandigheden een verschrikking. Je bent totaal afhankelijk van de wind. En meestal duurt zo'n overtocht enkele maanden in de brandende tropenzon. Water en voedsel bederven onderweg. En passagiers en zeelui vechten om de laatste druppels water en de schamele resten voedsel. Als er al niet veel sterven aan voedselvergiftiging, uitputting of een of andere ziekte die uitbreekt, dan loop je dus nog altijd kans om het loodje te leggen in een van die grimmige gevechten. De mannen die men heeft gevangen in de binnenlanden van Afrika en onder in de stinkende en bedompte ruimte van de houten schepen dumpt en vastklinkt aan ijzeren kettingen die aan ringen in de wand worden bevestigd, zijn er nog eens tientallen keren erger aan toe. Zij krijgen nauwelijks te eten, want dat is er voor de zeelui al nauwelijks. Sanitair is er niet. Ze liggen opgepakt op elkaar met hun uitwerpselen als een soort stinkend cement. Water is er al te weinig om te drinken, dus van wassen kan geen sprake zijn. Ze sterven daar beneden inderdaad als ratten, zoals broeder Alfonso met verdriet had opgemerkt. Pas als de stank ook tot op het dek doordringt en het geschreeuw overgaat in gebrul, hijst men de lijken op en gooit ze in de zee. De kapitein spreekt van een gelukkige overtocht als hij meer dan de helft van de honderden slaven levend op de wal van Cartagena kan afleveren. Hij verdient er schatten mee. Per jaar worden er zo ongeveer 10.000 negers aangevoerd. De enige die zich van hun lot iets aantrekt is dus Pater Klaver. Vanaf 1616 tot aan zijn dood in 1654 heeft hij onvermoeibaar voor ze gezorgd. Zodra er een schip in zicht komt, trekt hij bedelend langs de poorten van de rijken en hij zamelt voedsel, snoep, vruchten, zeep en reukwater in. En zodra de lading aan wal is gezet, trekt hij er met zijn tolken op af. Die tolken zijn voormalige slaven uit allerlei gebieden in Afrika. Want Pater Klaver wil er zeker van zijn dat hij iedereen persoonlijk in zijn eigen taal kan aanspreken. Hij troost ze, geeft ze wat te eten, laat ze zich zo goed en zo kwaad als het gaat verzorgen, heeft een goed woord voor ze en hij probeert om hun toestemming te krijgen om ze te dopen. Want dan zouden ze op die manier tenminste nog bij Christus liefde horen. Juist waar zijn volgelingen, de christenen van Europa, zich zo beestachtig gedragen, probeert hij hun te troosten met het vooruitzicht van een gelukkiger leven na de hel waar ze nu in terecht zijn gekomen. Zo bekeert hij om en nabij de 300.000 Afrikaanse slaven. Weekenden bestaan er dan nog niet, dus 7 dagen per week sjouwt hij achter die arme drommels aan. Zelf noemt hij zich de slaaf van de negers. De laatste jaren van zijn leven is hij ziek. En zijn verzorging laat veel te wensen over. Bij zijn dood blijkt dan ook dat hij ernstig is verwaarloosd. De apostel van de negerslaven, zoals hij eervol wordt genoemd, wordt door paus Leo XIII heilig verklaard in het jaar 1888. Een paar jaar later, in 1894, richt de zus van de toenmalige generaal-overste van de Jezuïeten, Maria Theresia Ledovotska, de Klaverbond op ter ondersteuning van de missie in Afrika. Petrus Klaver is beschermheilige van Colombia. Hij is de patroon van de missiezusters van de heilige Petrus Klaver. En sinds 1896 wordt hij vereerd als patroon van de katholieke missie onder de negers. Hij wordt afgebeeld als jezuïet met ook slaven om zich heen. Heilige Petrus Klaver, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de katholieke

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Beste luisteraars en bidders van Radio Maria, zijn mooi weer samen om de wereld in te gaan met het hart van Jezus, hart van Maria, onbevlekt hart van Maria, waaraan nu heel Nederland is toegewijd, maar ook de hele wereld. En het hart van Maria is verbonden met het hart van Jezus. En ja, wij sluiten ons aan met onze harten. Een hart is de kern van de zaak, maar is ook het levenscentrum van ons mens zijn. Daar komt het verstand, het gevoel, de emotie, de daden, komt er samen in het hart. Zo mooi. Hart voor kerk en wereld. En dat vinden we in Jezus. En elke keer opnieuw blijkt hoezeer ook Maria hart heeft voor kerk en wereld. En dat blijkt uit die bijna ontelbare lijst van Maria-verschijningen. Bekende, grote, kleinere en eigenlijk ook heel onbekend. Want Maria bemoeit zich met iedereen, houdt zich met iedereen bezig, zorgt voor iedereen, wil iedereen bij Jezus brengen. Dat is Maria, bij Jezus brengen. Dat is de kerk. Maria in de kerk is bij Jezus brengen. En Jezus brengt ons allemaal bij de Vader. Zo bidden wij ook in het Onze Vader. Ik neem u mee naar Maria toe. Maria is natuurlijk overal, maar toch, op bepaalde plekken voel je haar meer dan elders. Ze is zo tegenwoordig en zij is zo met ons bezig. Dat voelen we daar, die plekken. En vandaar komen daar hele stromen pelgrims. En ja, noem maar de grote van de laatste eeuwen. Lourdes, Fatima, en ja, Banneu in onze buurt. En en ook sinds 1981 Medjugorje, tussen de bergen van Herzegovina, Bosnië. Daar heeft Maria uitgekozen. En in ieder geval zoals het verteld wordt, maar wie er naartoe gaat, die beleeft dat ook. En ik neem u mee nu naar Medjugorje. We zijn met een groep van 34 Nederlanders daar naartoe gegaan, gevlogen. Te klein gezelschap voor de bus. Bus is ook heel mooi. Maar we waren dus in 2 uur in Split en met de bus biddend door een stuk Kroatië, dat andere landschap en zo, Herzegovina binnen naar Medjugorje, wat betekent tussen de bergen. En sinds 24 juni 1981 is het verhaal, de gebeurtenis van de verschijningen van Maria tot de dag van vandaag. En dit is nog geen dogma, maar we hebben ervaren en de kerk ervaart en de paus erkent en het Vaticaan erkent dat daar een geweldige kracht is en een geweldige stimulans van het kerkelijk leven, wat alleen maar één bedoeling heeft. Kerkelijk leven is geen doel op zich, maar het is om bij Jezus te komen, om hem te ervaren. En dat gebeurt daar in het sacrament, bijzonder in het sacrament van de Eucharistie. En ja, in het gebed van de aanbidding en de rozenkrans van Maria, alle geheimen van Jezus leven. Ik neem u mee daar naartoe, of ik zou bijna zeggen, ik neem u weer mee terug. Want ja, het programma was vol en telkens waren de mensen bezig, was ik bezig. En ik wilde net als vorig jaar opnames maken, interviews voor Radio Maria. Voor u dus. En vandaag begin ik met de eerste serie en ik hoop dat te voltooien volgende week. En ja, ik zocht een goede gelegenheid, maar dan was er weer iets anders. En ik kwam er eigenlijk op uit dat ik op de terugreis de interviews heb gehouden. En met afwisseling van muziek die we met heel amateuristische apparaten hebben opgenomen. Dus het is allemaal technisch, muziektechnisch, studiotechnisch, helemaal niet perfect. Maar dat zijn wij ook niet. En het geeft wel een beeld, een gevoel, een ervaring van we zijn onderweg, we zijn in beweging. Want nu, de verschijningen, daar doet de kerk nog geen uitspraak over. Maar wie daar komt, die heeft een beleving en een ervaring. En ervaart dat het ja, zo echt is. Het is zo ongekunsteld. En de zieners, de zes zieners, inmiddels 43 jaar ouder, zijn zo gewoon. En ik heb één ervan, Ivan, mogen ontmoeten. Persoonlijk als priester, met andere priesters samen. Maar daar vertel ik nog van. Eerst gaan we op gesprek met de vertegenwoordiger van de kerk, van de katholieke kerk, de Rooms-Katholieke kerk in Medjugorje, Monsieur Aldo Cavalli, die 7 jaar nuncius is geweest van het Vaticaan in Nederland, zetelend in Den Haag, waar we bij tijd te wijlen hebben deelgenomen aan een gebedsgroep samen met deze bisschop. Een hele fijne, eenvoudige man, heel blij, opgewekt, gastvrij. En ook biddend en zingend hebben we dat gedaan in de nunciatuur van Den Haag. Maar nou gingen we met onze groep op bezoek bij Monsieur Cavalli. En ja, dat was wel heel bijzonder. De plaats, het was in de ruimte van de pastorie. Dus daar een heel gebeuren. Er is een oorspronkelijke kerk van voor de verschijningen, nog de Jacobuskerk. Er is een oorspronkelijke pastorie. En in de bovenverdieping ben ik in 1987 geweest. Dat was toen mijn eerste experiment. Ik wil het ook zelf eens meemaken. Wat hoor ik toch allemaal? Ik was ook zo een beetje ja, onzeker, onduidelijk. Wat is dat nou? Weer een verschijning. Maar laat ik het zelf gaan onderzoeken. En dat geldt voor eigenlijk voor iedereen. Als je er niet geweest bent, kun je er geen idee van vormen. Kun je er geen oordeel over vellen. Je kunt artikelen lezen, maar er zijn, dat is de ervaring, de ontmoeting. Daarvan gaat je hart kloppen. En ik was daar in 1987 en ik heb dat gevoeld. En daar was de gelegenheid om, er waren toen, het was nog communistische tijd. En was de gelegenheid voor priesters met name, maar enkele leken ook gelovigen, om mee in die pastorie te gaan. Nu naar de bovenverdieping, naar een kamer. Want het mocht en kon nergens anders meer. Kon niet in het openbaar vanwege de communistische overheden. En daar heeft dan plaats, had plaats. En dat is nu nog steeds het standaard dagritueel. Een dagprogramma, dagrooster. Om 5 uur, weer de tijd zomertijd. Om 5 uur begint de rozenkrans. Maria vraagt om de rozenkrans. Niks nieuws onder de zon. Rozenkrans bidden. Geheim voor geheim, afgewisseld met muziek. En dan, 5:30, 6:50. Het is bijna strikt op de tijd. Het lijkt een stopwatch van Maria. En dan gebeurt die bijzondere ontmoeting. En toen heb ik 3 zieners gezien die ineens tegelijk in houding kwam, alsof ze zo naar de wolken keken. En dan zeggen ze ook, Maria verschijnt op de wolken. En die ervaring mocht ik nu hebben elders in een particuliere kapel van Ivan zelf. En hij had priesters uitgenodigd en precies dezelfde gebeurtenis. Rond 6:50, ineens na het bidden van de rozenkrans, ineens hoofd omhoog, gesprek, met Maria de lippen bewogen, knikken van het hoofd, het kijken, echt in ontmoeting. En wij priesters, wij zagen alleen maar de gebaren, de reactie, het patroon van Ivan, die paar minuten. En ja, de boodschap is eigenlijk de Bijbelse boodschap van Maria, heel bijzonder. Maria houdt van de priesters, zoals zij van Johannes hield daar onder het kruis. De bisschoppen, de priesters, die in naam van Jezus werken. Maar zij houdt van alle gelovigen en ze zegt, bid. Alleen door gebed komt de vrede, want de vrede moet van God komen. De mensen kunnen niet uit zichzelf tot de ware vrede komen. En we hebben zo hard de vrede nodig. En Maria zegt, ik bid voor jullie priesters, jullie parochies, jullie bisdommen. En ik heb iemand gevraagd bij het uitgaan van de kapel, een hand gegeven, zoals alle priesters. En ik vroeg, oh, Ivan, please, could you ask Mary for Holland? The Holy Spirit for Holland. Nou, hij knikte. Dus Ivan, die gaat, hoop ik, bidden om de Heilige Geest voor Holland. En dan gaat hij aan Maria vragen. Ja, kunnen wij ook, moeten wij ook doen? Laten we met z'n allen bidden om de Heilige Geest voor Nederland. Zoals ze gedaan hebben bij de Rosary Rally. De toewijding van Nederland aan het hart van Maria. Maar goed, we zijn daar op het terrein van Medjugorje. Dat is ook een heiligdom. Je komt er, en daar al die mensen. Ja, je gaat over die grens, een grote wijde poort. En er staat een mooi beeld van Maria. Heel uitnodigend. Mensen knielen, stilte, bidden, smeken. Gooien foto's. Heel, heel mystiek. Zo in het open. En dan een plein, een paar treden. En dan zo de kerk van Jacobus. En naar rechts en naar links. Biechtstoelen. Hele rijen. In allerlei talen kunnen priesters een bordje pakken. En daar biecht horen. Dat wordt heel uitvoerig gedaan. En dan een tuin met het Heilig Kruis, waar de mensen kaarsjes kunnen opsteken. En dan achter de kerk is een Loop der Tijden gebouwd. Een hele grote altaartent met tribunes voor de priesters. En dan naar buiten, omlaag, een aantal treden omlaag. Nog tribunes voor priesters bij hele grote manifestaties. Bijvoorbeeld Jongerenfestival, begin augustus. En dan hele rij in een grote halve cirkel. Grote halve cirkel. En 's avonds om 5 uur wordt daar gebeden. Maar nu opnieuw terug naar die pastorie. Nu naar de kelder. En de kelderruimte, het souterrain. En daar zijn we in gesprek met monsieur Aldo Cavalli. En af en toe zal ik even vertalen. Ik zal het niet letterlijk woord voor woord doen. Ik hoop dat je er wat van kunt begrijpen. Maar je zult horen dat hij heel enthousiast is. En hij moet, het is een kleine man. Maar ja, vol priester en bisschop. En zo vol geloof in Maria. En zo vol vreugde over alles wat daar gebeurt. Hij is daar namens de kerk. De lokale bisschop van Mostar heeft daar dan nu eigenlijk geen zeggingsmacht meer. De Franciscanen hebben al hele lange tijd, al lang voor de verschijning, hebben zij de pastoraal. Maar de pastoraal is nu ja, in de handen, in het overzicht van die Franciscanen, voor ook met name de lokale bevolking. Maar ja, al die priesters die die groepen van alle mogelijke landen begeleiden. We gaan nu in gesprek met monsieur Cavalli.
2: Beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Net als vorig jaar ben ik opnieuw in Medjugorje. En net als vorig jaar zit ik opnieuw naast de bisschop, de vorige nuncius in Nederland, monsieur Aldo Cavalli. En ja, ik wil graag vragen hoe het gaat het laatste jaar, de ontwikkelingen en de ervaringen. Monsieur, it is a year ago that I was here for the first time meeting you, and now the second time, and already that time, and now this afternoon, we had a meeting with the group of pilgrims, and you were so very enthusiastic. Can you tell again how and why you are so full of enthusiasm?
3: Because here, this place, is a place of grace. God, Jesus, the Holy Spirit, Mary, live in this place in a particular manner. People come here. Me too. I come here to meet Jesus. That is the foundation of our faith.
1: Het is een plaats van grace, genade, genade, genade. En alle mensen komen hier en ik kom hier om Jezus te ontmoeten.
3: People come here. Me too. I came here because Jesus invited us, invited me here in a very simple and mysterious manner. Here the presence of the Virgin Mary is very profound. Of course, the center of Medjugorje, the center of spirituality of Medjugorje, is Jesus. But Virgin Mary is person that accompanies us to meet Jesus.
1: Dus Medjugorje is een plaats waar Jezus centraal staat. En Maria, die begeleidt ons allemaal naar hem toe.
3: Here, every day, we have 3 hours of prayers. First hour, Mary, the rosary, the rosary, the rosary. The rosary and Mary will accompany us to meet Jesus. Second hour, Jesus, the Eucharist. And after, with Mary, we looked at Jesus and we adored. There is the adoration of the Holy Sacrament.
1: Elke dag is hier gebed. Gebed en ontmoeting met Jezus. 'S Middags om 5 uur begint de rozenkrans, rozenkrans, rozenkrans, de geheimen van Jezus leven. Om 6 uur, Jezus zelf in de heilige mis komt tot ons, spreekt tot ons. Daarna 7 uur aanbidding met gebed en zang en stilte. Jezus is daar met Maria.
3: This is a very simple spirituality. In the place, in the square, near in front of the church, there is the statue of Virgin Mary. People on Sunday come into this square and greet Mary. And after, all of them go to the church. Mary accompanies us to meet Jesus.
1: Als de mensen naar het grote heiligdom komen, dan staat er aan het begin een beeld. En dan begroeten ze Maria en omgekeerd. En met Maria gaan ze naar de kerk, naar Jezus toe.
3: We go to the hill, the Paderborn Hill, where 6 young people said 43 years ago, we have seen the Virgin Mary. And that hill, that was and is a simple hill, became a place of prayers. Millions of people went there to meet the Virgin Mary and to.
1: Rond het dorpscentrum en de kerk zijn de bergen, het is een ruime vallei, de Pot Bredot, de Verschijningsberg. En 6 jonge mensen hebben daar de ervaring gehad dat zij Maria hebben gezien. En miljoenen mensen naderhand, al die jaren, zijn de berg opgegaan om ook Maria te voelen en haar boodschap op weg naar Jezus.
3: Pray, to pray, to pray. If you come here and go to that hill, you can experience the presence of the grace with the presence of Mary.
1: Met al het gebed daar op die heuvel kun je ervaren de aanwezigheid van Maria.
3: There is a mountain and at the top of the mountain people here of the parish, people of the parish of Medjugorje put a cross to remember to live again the 1900 years of the sacrifice of Jesus for us.
1: En dan is er een andere berg, de Kruisberg, de Križevac, hoger. En daar gaan de mensen omhoog om bij dat kruis te gedenken. 19 eeuwen geleden is Jezus voor ons gestorven aan het kruis.
3: That cross protects this parish. That cross protects us. People go there and before meeting Jesus on the cross, they pray, they pray, they pray the Via Crucis and they ponder and meditate about Jesus, his life, his offering, his mystery.
1: De mensen gaan omhoog en er zijn de staties van de kruisweg. De mensen gaan met het kruis omhoog om dan te zijn bij dat kruis. Het kruis dat die parochie en al die mensen daar, pelgrims, beschermt.
3: This is a place of grace. After all that, people want to confess themselves. To confess themselves. To confess is a normal consequence after the meeting with Mary and the meeting with Jesus.
1: En na de ontmoeting met Maria en met Jezus is het effect, consequentie, het gevolg dat mensen in grote aantallen naar de biecht gaan.
3: To confess, not only the sins, but they want to change life, the authentic metanoia, to change mind, to change the inside ourselves, our attitude. This is the conversion, all that in this place of grace.
1: Na het zondebelijden komt er de bekering, het leven naar God toe keren, met God leven, God op de eerste plaats. Dat is de bekering en dat gebeurt allemaal hier op deze plaats van genade.
2: Place of grace, een plaats van genade. U hebt ook gezegd dat u onlangs de paus gesproken heeft en dat hij eigenlijk hetzelfde heeft gezegd als het is een plaats van genade. Recently you were with Pope Francis and he said something like you were saying all the time, a place of grace. Actually, Pope Francis said that also?
3: Pope Francis likes a lot this place. In the last days, he wanted to proclaim in all the world, look, nil obstat to go to that place, to this place.
1: Paus Franciscus houdt van deze plaats van genade en heeft nil obstat, er staat niets in de weg om naar deze plaats te komen, om deze genade door Maria te ervaren.
3: It means go, go, go to Medjugorje, because Medjugorje is a place of grace. Go, go, go there, because grace invited you to enter into the communion with Christ. Go, go, go there, because there Virgin Mary accompanies you and me and all people to meet Jesus Christ, to meet God, to understand the presence of the Holy Spirit.
1: Dus eigenlijk zegt de paus nu, ga naar Medjugorje om Maria te ervaren, om met Maria naar Jezus te gaan en zo bij God de Vader te komen.
2: U was aan het verklaren de geschiedenis van 43 jaar geleden, hoe Medjugorje toen was en hoe het is nu. This afternoon you talked very strikingly about the history of this place. Let's say 50 years ago it was something, nothing. And now so many people come. Can you tell that?
3: Look, this place was a very poor place. Until 1941 years ago, when six young people told to the other people, look, we have seen the Virgin Mary. It changed a lot, because people, hundreds, thousands, millions of people wanted to come here to meet the Virgin Mary and with the Virgin Mary to meet Jesus.
1: Voor 1981 was het een heel klein dorpje. Het was eigenlijk niets. Maar toen die zes jonge mensen zeiden, we hebben Maria gezien en de genade over deze plaats kwam, zijn er honderden, duizenden, ja miljoenen mensen gekomen. En het heeft die hele vallei en het dorp, de dorp eromheen, veranderd.
3: This was the beginning. This is continuing. This place became a place of grace since 25th of June 1981.
2: Do you remember when you heard for the first time from Medjugorje? And when did you come for the first time to here?
3: I came.
1: Dus de De vraag is, wanneer kwam hij voor het eerst naar Medjugorje? Wanneer heeft hij er voor het eerst van gehoord?
3: Hier, more or less, 3 years ago, when I left the Netherlands, after more or less 7 years. I was there in the Netherlands in a very good will, in a very good presence. I like that very much.
1: Monsje Cavalli vertelt dat hij 7 jaar nuntius in Nederland is geweest en dat het hem heel goed was bevallen, heel fijn geweest. Maar toen is hij benoemd voor Medjugorje.
3: But after I had to change and Pope Francis sent me here. I was good in the Netherlands. I'm good here. All places are good if it's if that place or the other place are the will of God. If I realize in my life the plan of God for me.
1: In Nederland was goed, hier is goed. Wat de wil van God is, dat is gewoon goed. Wat Hij wil, is goed.
3: Here too, Virgin Mary said, I am the servant of God. It means, I understand the plan of God and I want to collaborate with this plan. In the Netherlands, I understood the plan of God. Here, I understand the plan of God. I want to collaborate to realize the plan of God.
1: Het was in Nederland goed, was de wil of God dat ik daar was. Hier ben ik nu, is de wil of God, dat is goed. Gods wil is goed. Wel nu, we hebben nog een beetje verder gesproken. Daar is de monseigneur, de bisschop, ingegaan op de geschiedenis van de openbaring. Dat de kerk steeds dieper de genade begrijpt van Maria. De dogma's van de allemaal ontwikkeling vanuit de eenvoudige gegevens van de Bijbel. Door de loop van de kerkgeschiedenis dat we ontdekt hebben. En dat is uitgesproken dat Maria de moeder van Jezus, de Zoon van God is. Dat zij maagd is, dat zij ten hemel is opgenomen met ziel en lichaam. En dat zij zonder zonde is. Dat zijn ontwikkelingen dat steeds helderder is geworden in het plan van God wie Maria was. En alles gericht op Jezus. We willen nu gaan luisteren naar enkele zang die zijn gezongen bij met name de heilige missen op verschillende plekken in een aanbiddingskapel in Medjugorje en in een kerkje in Surmanchi. Dat ligt op een kleine afstand in dat daar wel een beetje toch wel ruig berglandschap, een diepe vallei. Surmanchi, mooi kerkje van Jezus barmhartigheid. En we zijn ook geweest naar Mostar. Dat ligt een kilometer of 30, 40 ten noorden van Medjugorje, waarom gevochten is in die oorlog. Want dat is namelijk ook het bijzondere, dat Maria daar verschenen is in Medjugorje, in die omgeving waar 10 jaar later is daar de oorlog, de Balkanoorlog, uitgebroken. En Maria is vaker verschenen daar waar oorlog dreigt of oorlog is. In Fatima spreekt ze van de oorlog. Banneu is het jaar dat Hitler aan de macht komt. Kibeo in Afrika. Enkele jaren voordat daar de genocide plaatsvindt. En nu de Balkanoorlog. Ja, we gaan nu naar enkele stukken muziek luisteren die juist een opluistering was. Het was een hele mooie muziek van enkele groepen in Medjugorje. Maar wij hadden deze keer ook een muziekgroep mee, Caspar en Anna Maria. En het zijn eenvoudige opnamen met een smartphone. Dat is beperkt. Maar dan kunt u toch even luisteren naar de sfeer. Want juist die zang dat doet denken aan de engelen. En dat is ook het eerste wat we nu gaan horen. Namelijk Panis Angelicus.

Panis Angelicus. Dit was in de kerk in Mostar. Franciscanenkerk met prachtige mozaïeken sinds 2 jaar. Mozaïeken zoals ook het front van de kerken in Lourdes. Brood de Engelen. Ja, dat past precies bij wat de monsieur gezegd heeft. Het is een plaats van genade met Medjugorje. En dat hebben we hier in Mostar uitgezongen en gehoord. En ja, daar hebben we de mis ook mogen vieren. En daar is dit bij gezongen.

0: tussenzang, een psalm zingen. Halleluja voor God. Want het is een plaats van genade. Maria draagt de genade. Zij is de verpersoonlijking van genade. Het is een gave van God. En zij brengt die genade aan ons. Roept ons op. Bid. Offert. Vast. Ga naar de mis. Ga biechten. Draag je kruis. Om zo zelf bij Jezus te komen, maar ook de wereld bij Jezus te brengen. Wel nu, we zijn inmiddels van het heiligdom, want natuurlijk het interview met Monsignor Cavalli was op het heiligdom zelf, in zijn souterrain van de pastorie. En we zijn in de bus op terugweg naar het vliegveld van Split. Een mooie gelegenheid om te midden van busgeluid en wat gepraat in de bus. We gaan luisteren naar het eerste interview wat ik heb gehouden. Zittende zomaar in een bank.
1: Ja, beste luisteraars.
0: En u hoort het.
1: Van Radio Maria. Er wordt altijd gezegd, Medjugorje is een plaats van bekering, van nieuw geloof. En inderdaad, er zijn bekeringsverhalen. En nou, daar gaan we er één van horen. En dat is het verhaal van wie?
2: Van Ben Hunting.
1: Waar vandaan?
2: Uit Doetinchem.
1: Doetinchem. Ja, mooi, de Achterhoek. En dat is wel een hele reis van de Achterhoek naar Medjugorje. Hoe is dat eigenlijk verlopen met je levensloop en met je werk? Hoe kom je dan in Medjugorje terecht? En wanneer?
2: Nou, het is zo, als jongetje van 14 jaar begon ik te werken. Was van school naar het werk. Nou, dat heb ik volgehouden tot na mijn militaire diensttijd. En toen ben ik aan het studeren gegaan, want u moet zich voorstellen, ik was kutturnkampioen van Gelderland. Dus ik mocht dus op een school van onze vereniging, en die betaalde dat. Dus ik slaagde cum laude en toen kreeg ik dus een onderwijsbevoegdheid. Dus ik was uit die fabriek en ik kon verder. Daarna ging ik solliciteren en ik werd aangenomen op een vormingscentrum. Dat was een vormingscentrum voor werkende jongeren, die moesten dan nog 2 dagen naar school en de rest mochten ze werken. Nou, dat was niet zo makkelijk, maar ik vond het wel een mooi werk, omdat ik ook via die turnwereld gymnastiekles mocht geven. Dat is heel mooi. Nou, maar verder moest ik ook van die school, moest ik dus naar een sociale academie, want ik moest ook nog vormingswerk doen. Nou, dat ging allemaal goed. Staat betaald, geen probleem. Maar ik was niet gelukkig. Ik was helemaal niet gelukkig. Ik was het spoor totaal bijster. Alles was aards, maar God stond op de laatste plaats. Heel triest, maar het is waar. Wat gebeurt er nou? Mijn moeder overlijdt. Ik krijg tijdens een training een sportongeluk. Mijn Achillespeer scheurde. Daarna stierf mijn vader. En toen werd ik werkloos. Nou, toen had ik niks meer. Toen stond ik helemaal met lege handen. En dan wat moet je dan, hè? Wat moet je dan? Dan ga je toch nadenken. Wat gebeurt er nou? Er komen 2 mensen bij mij op bezoek. Die wonen bij mij in de buurt. En die vertellen mij, Ben, weet jij ook dat op dit moment in Joegoslavië Maria verschijnt? Nee, dat weet ik niet. Ja, ze op de televisie geweest. Ja, ik kijk wel naar televisie, maar niet naar deze programma's, begrijpt u? Zo werkt dat. Ja, zeiden ze, want we hebben dat opgenomen op een video. Als je wilt, dan mag je dat wel komen bekijken. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik ben de dag daarna, ben ik bij hun 's avonds in huis gekomen. En ze lieten mij die videofilm zien. Nou, wat daar in mij om me heen ging, ja, dat is niet te beschrijven, maar ik ga dus naar huis en ik begin ontzettend te huilen. En er kwam in mijn gedachten op, als ik daar toch eens heen kon gaan,

0: rechtop. Als ik daar toch eens heen kon gaan, dan zou ik aan Maria vragen of zij mij naar haar zoon wil brengen. Ja, ik denk dat Maria dat al gehoord had. Want het ging heel snel. Het duurt.
1: Nou, je hoort het leven van Ben. Was dus wel rumoerig. En dat is ook een beetje in de bus, je hoort dat. Maar ja, dat is het leven. Leven is rumoerig. En toch, daar doorheen komt de genade. Komt ook dit prachtige verhaal van Ben. Want het was heel moeilijk. En hij maakt een bekering mee. Dat is de essentie van Medjugorje. Tot bekering komen. En dat gebeurt hier. Luister maar.
0: Niet lang. Toen kregen wij van onze parochie een parochiebladje. En daar stond dus in. Prijzen bij Medjugorje. Mooi. Maar goed, ik ga informatie vragen en ik kom mee, geen probleem. Maar ik wist niet hoe hun gingen, maar ze gingen met het vliegtuig. Dat wist ik dus niet. Nou, ik had zo'n angst voor vliegen, dan kreeg je me met een paard nog niet in een vliegtuig. Maar goed, ging toch mee. Ik denk, nou ja, dan is mijn laatste uur wel geslagen, dat gaat gewoon hartstikke verkeerd. Maar nee, we kwamen in Medjugorje aan, heel triest, er was niks geregeld. Niks. We waren nog niet eens een hotel. Kwam toch wel goed hoor, we hebben wat onderdak gekregen. Ik heb de hele week daar niets gedaan. Als berg op, berg af, kerk in, kerk uit en gehuild. Gehuild en nog eens gehuild. Dan komt de laatste dag en er was nog niks gebeurd. Ik ga weer de berg der verschijningen op. En ik knul daar weer neer en ik begin ontzettend te huilen. En zeg zo in gedachten tegen moeder Maria, ach lieve moeder, nou moet u toch eens luisteren. Nou is het vandaag de laatste dag, kunt u mij nou niet naar uw zoon brengen? Want als we straks weggaan, dan heb ik hier niks bereikt. En of u het gelooft of niet, er komt een hele mooie stem in mijn gedachten en die zegt tegen mij, ga naar mijn zoon. Hij wacht op u. Maar u weet toch wel waar hij is? Natuurlijk weet ik dat. Dus ik kom bij, ik sta ook op met de rozenkrans in de hand. Maar ik zag niemand. Ja, dat kan niet op die berg, want het is dan de mierenhoop. Er lopen zoveel mensen. Ik ben dus naar beneden gelopen, de berg af. Niemand gezien, niemand. Door Biakovici gelopen, de wijnvelden door. Ik heb niemand gezien, niemand. Ja, dat kan gewoon niet. Dus ik moet in een soort trance geweest zijn. Dan kom ik bij de kerk. Ja, daar werd ik wakker. Dus ik loop daar zo langs die biechtstoelen heen, want daar moest ik heen. Daar was Jezus, hè. Die wachtte op mij, hè. Ja, zo gaat dat gewoon. Nou, daar gaan we dan, hè. Italiaans, Spaans, Turks, noem het maar op. Tap. Ja, die talen ken ik niet. Ik werd heel bedroefd. Ik zei, ach, lieve moeder Maria, en nu dan? Ik begon echt te huilen. Toen kreeg ik een stem, maar u spreekt toch Duits? Ja, ik zeg spreekster. Had ik niet eens aan gedacht. Ik werd teruggelopen. Ik werd al die. Ja, daar stond een bordje, Duits. Nou, ik zal u vertellen. Ik ben die biechtstoel ingelopen, beladen met lood. Anders kan ik het niet zeggen. Ik schaamde me dood, echt waar. Nou, ik denk, ik hoop dat die priester het overleeft. Maar ik ga toch alles eruit gooien. Huilen. Onvoorstelbaar. Nou, ik vroeg aan die priester netjes, verstaat u mij ook goed om daar te vreemden te halen? Nee, was geen probleem. Ik was goed Duits, allemaal geen probleem. Mooi. Hij vertelde mij ook heel duidelijk dat het nog hele zware zonden waren. Ja, dat had ik wel begrepen. Mooi. Ik kreeg de absolutie. Ik ga naar buiten. Ik werd gedragen. Ik voelde me zo helemaal vrij. En ik kniel daar ook neer. Ik val daar in dat greffel, want toen was alles nog greffel. Nu is alles mooi bepleisterd. Maar dat voelde ik dus niet. En dan kijk je tegen die kerkmuur aan. Maar die zag ik niet. Die kerkmuur zag ik niet. Wat zag ik dan wel op dat moment? Ik zag een ovaal, goudkleurig licht. Prachtig. Nou, we kennen allemaal het kleur goud. Maar dat soort goud kennen wij niet op aarde. Het was onvoorstelbaar. Ik heb gehuild en gehuild. Ik heb mijn handen uitgestoken. En ik heb Maria niet gezien. Maar ik heb haar intens ontmoet. En ik heb haar vreselijk bedankt dat zij...

0: hij mij op deze wijze weer naar Hassan gebracht heeft.
1: En dat was de bedoeling.
0: Dat was de bedoeling.
1: En dat was de bedoeling natuurlijk van Maria, maar diep in je hart ook van jezelf.
0: Tuurlijk, want ik was toch helemaal niet gelukkig, ondanks dat ik alles had.
1: Nou,
0: maar, hoe kom je eruit? Snapt u?
1: En dat is nu gebeurd.
0: En dat is met je alweer gebeurd. En ik ben ook heel dankbaar dat ik dat gekregen heb van moeder Maria. Ik weet ook wat het betekent dus, door Maria tot Jezus.
2: Nou, hij vertelt het dus prachtig, echt met emotie. En we horen de tranen lopen van de nieuwe vreugde in zijn hart. Nou, dat is een mooie aanleiding om nu te luisteren naar Vreugde van mijn hart.

0: De vreugde van mijn hart is hier gezongen. Nou, die vreugde hebben we ook gehoord in het verhaal van Ben. Maar dat heeft nog een vervolg. We gaan nog verder luisteren. We gaan weer de bus in.
1: En daarna heb je consequenties getrokken en ben je in actie gekomen.
2: Ik ben wel degelijk in actie gekomen. Ja, want ik had er ook een dialezing van gemaakt en daar ging ik mee de straat op als het ware. Ik huurde dus allerlei accommodaties af. Ik liet het in de krant zetten en mensen kwamen naar die dialezing kijken over mijn scorje. En kon ik een prachtige getuigenis afleggen.
1: We gaan gewoon door en we werden even onderbroken, want we zijn met de bus onderweg en we hebben een andere grensovergang gehad en we zijn de weg aan het zoeken naar Split, naar het vliegveld. Maar we gaan weer gewoon door. En
0: dit was een hele grappige onderbreking, want we stonden bij de grote grenspost aan de snelweg, de nieuwe, hele nieuwe snelweg. Maar er stonden nog een paar bussen. Nou, dat ging heel lang duren. En de slimme chauffeur dacht, weet je, we gaan naar een omrit, dan gaan we naar een kleine tussen douane overgang. En die ken ik nog van de vorige jaar. En dat was wel een omrit. Ik dacht, nou. Maar we hebben het op tijd gehaald. We konden er heel makkelijk doorheen. En toen kwamen we toch weer op de grote snelweg. Maar ja, met al dat gedoe moesten we even stoppen met het interview. En ook in de bus onderbreken. En we gaan weer verder. Zo is het in het leven.
1: In welk jaar is dat gebeurd, deze bekering?
2: Deze bekering heeft plaatsgevonden in april 1990.
1: Een hele tijd terug. En dan is er daarna natuurlijk ook nog een heleboel gebeurd. Ja. Vertel maar.
2: Ja, ik ben dus helemaal geraakt door Maria. En mijn familie die raakte helemaal van streek. Want die dachten dat ik gestoord was geworden. Die kenden mij niet meer terug. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar goed, ik wist wat ik wilde en ik wilde mijn doel bereiken. Dus ik ging dus weer terug naar Medjugorje. Terug naar Medjugorje. Weer naar Medjugorje. Toen kwam die vreselijke oorlog. En toen kregen wij na die oorlog, toen ik daar was, te horen dat men daar zat met heel veel weeskinderen. En toen werd aan mij gevraagd of ik niet zo'n kind wilde adopteren. En natuurlijk wil ik dat, want ik ben vrijgezel, ik heb verder niks, geen kinderen. Dan ben ik toch een beetje papa. Hè? Zo gaat dat gewoon. Nou, dus ik kreeg dat kind toegewezen. Ik werd mij aangegeven hoe ik dan betalen moest en hoe het allemaal ging. En dat kind bleef dus op die plaats, kwam dus niet naar Nederland. Daar hoorde het ook thuis. En daar werd er dan gezorgd dat het eten kreeg, te drinken kreeg, dat het kon studeren, wat het ook maar wilde. Prima. Nou, dat was de eerste. Daarna kwam de tweede, daarna kwam de derde, de vierde. Het ging gewoon door. Jaar na jaar had ik een aantal kinderen. Nu was ik dus, voor een paar jaar geleden, in een pension, want ik ging altijd met een bedevaartsgroep uit Duitsland mee, maar ik wilde niet bij die groep zijn, dat was mij te druk. Dan kon ik niet bij mijn weeskinderen komen. Dus ik ging in een pension. En in die pension, daar was ook een mevrouw, en die hielp daar bij de bediening. Nou, dus ik zat daar zo te eten, en ze begon al zo'n beetje om mij heen te draaien. Nou, ik denk, die wil wat vragen. Ja, dat voel je gewoon, hè. Maar ja, goed, ik kan geen Kroatisch. Maar diegene waar die de pension van was, die sprak Engels. Dus dat ging wel goed. Ja, nou, die mevrouw heette Marina. Die wilde mij wat vragen. Echt, nou ja, dan doet ze dat maar. Die had een zoontje. Die was heel erg ziek. Die had epilepsie. Nou, die was 8 jaar, maar had een verstandelijk vermogen van een kind van 4. Speciaal onderwijs. Of ik dat kind niet wilde adopteren, want ze konden de medicijnen en de dokterskosten niet betalen. Ik denk, ja, dan moet ik oppassen, want ik word verheven tot de bedelstand. Ik kan al die kinderen niet onderhouden, dat gaat gewoon niet. Maar ja, dat mensen keek zo vreselijk zielig. Ik denk, ja, het is echt goed. Doe ik, klaar. Nou, dat gebeurt. Ik adopteer dat kind, maar het was mooi. Dat kind woont niet zo ver van Medjugorje vandaan. In Lubuski, waar die watervallen zijn. Misschien zijn dat mensen die dat weten daar. Dus daar kon ik contact mee krijgen. Mooi. Nou, wat gebeurt er? Ik ben lid van een gebedsgroep. Ja, mooi. Daar ging ik altijd naartoe. En dat ondersteunde ik altijd met muziek. Ik speel gitaar. Ik kan nog vrij redelijk zingen, vind ik zelf ook. Mooi. Wat gebeurt er nou? Daar is een of andere medebidster. En die zegt tegen mij, Ben, ik wil een cd's van jou. Ik zeg, ik heb helemaal geen cd's. Ja, zegt ze, moet je luisteren. Ik moet een cd laten maken. Ik zeg, maar moet je eens goed luisteren. Wie zal dat betalen? En waar vind je dan de studio? Oh, zegt ze, laat dat maar mijn zorg zijn. Nou, doe je best. Dus ik ga daar niet op in. Ik blokkeer dat ook niet. 14 dagen daarna hebben we weer die gebedsgroep. Ben, ik heb een studio gevonden. En ik heb ook een afspraak gemaakt. Nou, dat is toch leuk, of niet? Nou, dat is prima. Ja, het hoort ik niet meer terug. Mooi. Die opname wordt gemaakt. Prima, geen probleem. Het werd allemaal betaald. Nou, ik laat die cd's bijdrukken. Ik denk, die neem ik mee naar Medjugorje. Die ga ik verkopen. Toen heb ik tegen die persoon gezegd, moet u luisteren. Ik ga beslissen wat die titel wordt van die cd. Dat gaat heten Zingen voor Maria. Nou, dat was goed. Dat was goed. Nou, prima. Mooi. Ik kom dus in Medjugorje weer met die Duitse groep. Ik vertel mijn verhaal. Dat ik hier een kind heb. Dat die mensen die kosten niet kunnen betalen. Ik heb een cd gemaakt. Als jullie zo'n cd willen kopen, dan kan ik dat geld hier rechtstreeks aan het kind geven. Oh, dat was prima. Dat was prima. Mooi. Keurig geregeld. Kind mocht ook, kreeg goede medicijnen. Maar het moest dus elk half jaar moest het naar Zagreb voor een controle. Want dat kind groeide nog. Dat moest elke keer bijgesteld worden. Dat is niet goedkoop. Dus daar zaten die mensen mee. Mooi. Werd allemaal opgelost. Kom ik een jaar later weer terug. Ik ga ook naar dat kind toe. Goran heet dat kind toevallig. Had inmiddels al een hond. Die heette Apollo. Nou, mooie labrador, mooie hond. Toen vroegen ze aan. Nee, ik moest naar het toilet. Nou, ik denk, wat is dit dan? Die mensen hebben niet eens een toilet. Die hadden geen stromend water. Nou, ik denk, dit kan toch niet waar zijn? Tja. Of ik niet kon zorgen dat hun toch ook stromend water kregen. Ja, ik zeg maar, hoe werkt dat hier dan? Ja, dan werd dan een puntstuk geslagen en dan werd daar een apparaat aangezet. Dan kwam dat water naar boven, dan werd dat warm gemaakt, dan werd gezuiverd, maar heel verhaal. Dus er moest een heel apparaat gebouwd worden. Ja, nou, dat, ik zeg, ja, nou, dan, ik zal het wel proberen, kijken hoe ver we komen. Dus ik verkocht die cd's. Hartstikke mooi. Nou, ik kom het jaar erop weer terug. Wat schetst mijn verbazing? Ze doen de garagedeur open en ik zie me daar toch een apparatuur aan de muur hangen. Onvoorstelbaar. Mooi, die waterpomp dus, om het water op te pompen, om het te zuiveren, om het te verwarmen. Maar inmiddels hadden ze ook een mooi toilet kunnen bouwen en ze hadden ook een mooie douche kunnen bouwen. Ik was de koning te rijk. Wat is hier de eerste opgebracht hebben? Ja. Dus ik vertel dat zo ook weer in die Duitse groep. En ja, we hebben een cd gehoord. U kunt hartstikke mooi zingen. Zingen ze een liedje voor ons en bla bla bla bla. Ik kreeg weer een hoop geld. Kon het weer afgeven. En deze mensen kunnen nu waarlijk een beetje
0: Zo. Tot hier. Hier breekt het af. Nou, prachtig. Bekering. Zorgen die weeskinderen in Medjugorje. En hier dit gehandicapte kind. Medicijnen. En ja, een beetje bij de tijd brengen van die familie. Alle levensnoodzakelijkheden. Nou, dit is een bekering. Nou, we kunnen alleen maar Ave Maria zingen. Dat gaan we nu doen. Met een ja, hele eenvoudige Ave Maria. We vallen halverwege in. Het is zomaar een primitieve opname. Maar het klinkt toch mooi. Die stem is mooi. En ja, ik kijk hem met luister ook met vreugde. Want ja, deze muziek heb ik zelf in Nieuw-Guinea mogen maken. En dat, ja, dat klinkt zo eenvoudig. En eenvoudig is mooi.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 23e week door het jaar zegt de introitus waar wij de eensgezindheid moeten zoeken en hoe wij sterkte en kracht kunnen vinden. Met de woorden: God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis. God zelf schenkt zijn volk sterkte en kracht. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Tot u die naar mij luistert, zeg ik, bemint uw vijanden. Doet wel aan die u haten. Zegent hen die u vervloeken. En bid voor hen die u mishandelen. Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet ook uw onderkleed te nemen. Geeft aan ieder die u iets vraagt. En als iemand wegneemt wat u toebehoort, dan is het niet terug. Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij het hun doen. Als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op dank hebt gedaan? Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben. Als gij wel doet aan wie u weldaden bewijzen, wat voor recht op dank hebt gedaan, dat doen de zondaars ook. Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen, wat voor recht op dank hebt gedaan, ook de zondaars lenen aan zondaars, met de bedoeling evenveel terug te krijgen. Nee, bemint uw vijanden. Doet goed en leent uit, zonder erop te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn. Dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden. Spreek vrij, en ge zult vrij gesproken worden. Geeft, en u zal gegeven worden. Een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal ook voor u worden gebruikt. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten in openheid voor hem die mij het eerst heeft liefgehad. Die mij heeft liefgehad toen ik nog een zondaar was. Een vijand van God. Dan een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden een ogenblik stilstaan. De blik omhoog. In geloof zien hoe hij u ziet. Hoe hij u in liefde omvat. Omhelst. Ik maak een gebaar van nederige dankbaarheid voor zijn grenzeloze liefde. Dan de houding van het gebed aannemen. Proberen niet te bewegen. Want het gaat erom gevoelig te worden voor zijn liefdesbeweging. Mijn hart en de beweging van liefde die hij erin bewerkt, is het enige waaraan ik zijn woorden over de liefde tot de vijand kan verstaan. De liefde tot de vijanden is een genade. Een genade die eerst aan mijzelf moet geschieden. Ik vraag daarom ook de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En dan de geschiedenis. Jezus heeft gebeden in de nacht op de berg. Bij het aanbreken van de dag koos hij de leerlingen uit, de 12 apostelen. Samen met hen daalde hij af en begon de kracht van God mee te delen aan de menigte. Er ging van hem een kracht uit die allen genas. Vervolgens sloeg hij zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak 4 zaligsprekingen en 4 weeroepen en dan daarna de liefde tot de vijanden.
En de geschiedenis is dat Jezus de liefde van God, die heeft opgevangen in het nachtelijk gebed op de berg, via zijn kerk, via de 12, aan de wereld doorgeeft. En dat deze liefde zich door geen enkele grens laat tegenhouden, zelfs niet door de grens van de vijandigheid. In dit gebed mogen deze geschiedenis ook aan mij gebeuren. En daarvoor is het nodig dat ik de plaats voorstel waar dit geschiedt, namelijk op een vlak terrein, en waar dit in mijn leven nog steeds, te midden van personen die ik niet mag, opnieuw geschiedt. Mensen door wie ik mij tekort gedaan voel, vooral in mijn naaste omgeving. Maar ook zien de mensen met wie ik graag te doen heb, de eigen kring, aan wie ik me misschien te veel vastgrijp. En dan vraag ik om de bijzondere genade, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, die mij zijn liefde wil leren. Om hem meer lief te hebben en te volgen, ook in wat zijn specialiteit genoemd kan worden, zijn liefde voor de zwakken en voor de vijanden. De overweging. Tot u die naar mij luistert, zeg ik. Het gaat hier om de kern van het christendom. De liefde tot de vijanden is niet iets marginaals, iets voor fijnproevers, voor de elite. Het maakt het hart uit van ons geloof. Alle andere eisen zijn overigens even onvanzelfsprekend, maar daarbij springt het minder in het oog. Voor elk woord van Jezus is een ommekeer nodig, een bekering. Maar liefde tot de vijanden lijkt een volslagen ongerijmdheid. Maar dat is het alleen vanuit onze menselijke opvatting van de liefde. Een gewone menselijke liefde is altijd dat de liefde niet van één kant kan komen. Daar is het altijd voor wat, hoort wat, geven en nemen. Maar de evangelische liefde, de liefde van God, is nu juist een liefde die van één kant komt, die zijn vreugde erin vindt om de ander gelukkig te maken, om alleen maar te geven zonder te ontvangen. Want bij de mensen gaat het goede gewoon rond. En daarvan zegt Jezus, als gij bemint wie u beminnen, wat voor recht op dank hebt gedaan, dat is de liefde die wij in de wereld om ons heen zien. De grote heren die iets onder elkaar regelen, omdat de ene dienst de andere waard is. Maar dat zien we ook in het groot, bij de rijke landen die elkaar de bal toespelen, en zwakke landen er buiten duwen, of met grote moeite toelaten, zoals dat binnen de kring van Europa geschiet. Het goede gaat dan rond onder de goeden. De goeden die het toch al goed met elkaar kunnen vinden. Het goede blijft in een gesloten circuit. Het komt niet verder. Het komt niet buiten de kring. En het gevolg is dat de armen ernaast zitten. En de arme landen hebben het toekijken. En zo ook in de kleinere kring, de minder getalenteerden, de minder welbespraakten, de minder handigen en ook de gehandicapten natuurlijk. En de bedoeling van het evangelie is dat daar nu juist verandering in komt. Niet in de eerste plaats door een wijziging in de structuren van de samenleving, want als het hart van de mensen niet verandert, woekert de oude fout door in de nieuwe structuren. De verandering die werkelijk wat uithaalt, is de verandering in soort van liefde. En daarvoor moet ons hart veranderen, van zelfzuchtige liefde naar zelfeloze liefde. Maar waar halen wij die zelfloze liefde vandaan? Want het menselijk hart kent die liefde niet. Dan zal uw loon groot zijn, dan zult u kinderen van de Allerhoogste genoemd worden, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Door met Jezus om te gaan en door hem te volgen, zijn wij een liefde rijker geworden. Namelijk de liefde van de Vader voor Jezus en voor ons. We hebben een aardje gekregen naar ons vaartje.
Dat betekent niet dat wij onze vijanden aardig gaan vinden, maar dat wij onder onze gevoelens van afkeer en antipathie een diepere bewogenheid opmerken die de ander tegemoet treedt als broeder en zuster van Jezus Christus. Je laat je in je omgang met anderen niet allereerst meer bepalen door je natuurlijke gevoelens van sympathie of antipathie. Dan zal uw loon groot zijn, dan zult u kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Door met Jezus om te gaan en door hem te volgen, worden wij liefderijker. De liefde namelijk van de Vader voor Jezus en de liefde van de Vader voor ons. We hebben een aardje naar ons vaartje. Onze aard is naar die van de Vader. En dat betekent natuurlijk niet dat wij onze vijanden aardig gaan vinden, maar dat wij onder onze gevoelens van afkeer en antipathie een diepere bewogenheid opmerken die de ander tegemoet treedt als broeder en zuster van Jezus Christus. Je laat je in je omgang met anderen niet meer allereerst bepalen door je natuurlijke gevoelens van sympathie of antipathie, van gelijkheid, van ras of stand, van ideologie, van mening, maar door iets wat daar nog onder ligt, namelijk dat het broeders of zusters zijn van Jezus Christus die voor hen zijn bloed heeft vergoten. Nou, deze liefde tot de vijanden is ook heel goed praktisch in te oefenen, bijvoorbeeld door een wees gegroet te bidden op de volgende manier: wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Hij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus, die zijn heilig en kostbaar bloed vergoten heeft voor, en hier noemt hij dan de naam van degene die u niet zo graag mag. En datzelfde kunt u ook doen met het Onze Vader, Vader van mij, en Vader van, en uw rijk komen tot mij, en tot, enzovoort. Kortom, om dit gebod van Jezus te vervullen, legt men er zich op toe om met de liefde van Jezus en van Maria mee zijn vijanden te beminnen. Zijn gevoelens van antipathie op te nemen binnen hun grote liefde voor hen of voor mij. Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden. De bedoeling is dat ik zo leer leven in Gods tegenwoordigheid, dat niet alleen mijn verhouding met mijn vijanden er anders door wordt, maar zelfs mijn verhouding tot wie dan ook. God moet zoveel werkelijkheidsgehalte voor mij krijgen, dat tussen de ander en mij altijd weer God staat. God die barmhartig is. Dan ben ik ook zelf barmhartig. Zoals Jezus, die zelf niet oordeelde, maar die zijn zaak overliet aan hem, die rechtvaardig oordeelt. Eerste brief van Petrus, het tweede hoofdstuk. Dus bij het oordelen gebeurt er eigenlijk het volgende. Ik verlaat mijn plaats van zelf nog onder het oordeel te staan. Dan beklim ik de rechterstoel van God, aan wie alleen het oordeel toekomt. En in plaats van een barmhartig, vrijsprekend oordeel af te geven, zoals God doet, vel ik een negatief, kritisch, liefdeloos oordeel. Oordelen en veroordelen verleer ik alleen door dikwijls te bidden voor de personen over wie ik de staf breek, door dikwijls de namen te noemen in het gebed. Aan het einde gesprekken met Jezus, van hart tot hart, als vrienden onder elkaar, vertrouwend op zijn vrijspraak. En dan vraag ik hem of hij voor mij opnieuw de toegang tot de Vader wil ontsluiten. En tot slot met de Vader spreken, de Allerhoogste, die zijn arme schepsel met overgrote liefde en zorg omhelst. En dan bid ik samen met Jezus en met de kerk een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
1: Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed.
0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
1: Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids.
0: Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt.
1: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem.
1: Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.
0: Als gij zonde blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
1: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
0: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
1: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
0: Meer dan wachters naar de ochtend. Hunkert Israël naar hem.
1: Want de Heer is steeds barmhartig. Zijn genade onbeperkt.
0: Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer.
1: Zondigt niet. De zon mag over uw toren niet ondergaan. Geef de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.

Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

vrijdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: en dat betekent als de jingle voorbij is dat het programma begint. Nou, de kinderen zijn hier. Laat je maar eens even horen.
1: Hoi.
0: Ja, jullie zijn hier in ieder geval alvast.
1: Hallo.
0: Hè? Hallo. Hoi. Dan Hallo. Hebben we Leila. En ja, jullie, al jullie namen. Ik weet het allemaal niet helemaal.
2: Hallo.
0: Hallo allemaal. Nou, de pastoor die komt natuurlijk ook zo binnen om hier... Nou, dan open je nog. Dan open jij nog.
3: Ja, ja, we zijn zo gek.
4: Hallo beste luisteraars van Radio Maria. U luistert naar de kinderkatechese. Welkom bij een nieuwe uitzending.
1: Van Leila.
0: Ja. Nou, inmiddels is ook de pastoor binnengekomen.
3: Oh, jullie zijn en, al begonnen.
0: Nou, wacht even, ik zal hem openzetten. Ik zal hem even openzetten.
3: Ga maar even zitten, jongens. Allemaal even gaan zitten. Nou, wat mooi, we zijn ineens gewoon in de uitzending. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, dat is heel mooi. Kunnen we meteen van start, dat is alleen maar heel goed. Hey jongens, het is mooi dat jullie er zijn. Ik zie hier de jongens apart en de meisjes apart. Het lijkt wel een hele ouderwetse klassieke school. Dat was vroeger ook altijd apart, hè, de jongens en de meisjes. Want hier rechts van mij, of links van mij beter gezegd, als ik zo ga staan, daar zitten Leila en Lieve. En rechts van mij zitten Gabriel en Elias en Nicholas. Dus dat is een mooi clubje vandaag bij elkaar. Jongens, ik ga even de loopmicrofoon erbij pakken. Dan ga ik even vragen, want Yvonne is er ook bij. We zijn met heel wat vrienden voor het leven vandaag. En dan ga ik even kijken of Yvonne de microfoon aan kan krijgen. Ja, volgens mij staat hij al aan.
0: Elkaar gezet?
3: Dan... Hij staat hier aan. Doet hij het ook al?
0: Dan zou hij het moeten doen.
3: Ja, dan doet hij het al. Oké.
0: Okay.
3: Nou, geweldig. Dan kan ik hier mooi gaan rondlopen. Jongens, ik begin natuurlijk altijd de uitzending met eerst eens even te vragen hoe het met jullie gaat. Want ik zie natuurlijk niet iedereen van jullie elke week, de meeste wel vaak. Maar soms dan kun je een keer een weekje niet natuurlijk. Lieve heb ik vorige week wel gezien, de Lieve. Toch, je was erbij. Maar de jongens, Gabriel en Elias, heb ik al een tijdje niet meer gezien. Kom eens even staan, jongens. Kom eens even vertellen hoe het gaat. Ik ben wel benieuwd of jullie nog iets hebben meegemaakt wat de moeite van het vertellen waard is. Gabriel, kom eens even bij de microfoon. Ben jij al naar een nieuwe school, Gabriel, of nog niet?
5: Ja.
3: Ja, welke school zit je tegenwoordig?
5: Het Mondriaan College in Os.
3: Dus zit je nou in de eerste klas dan?
5: Ja.
3: Ja, en is het dan wat te doen om nog hier naartoe te komen? Ja, vandaag wel, anders was je er niet natuurlijk.
5: Ja, maar ik denk volgende week niet echt, want dan ben ik heel laat uit.
3: Oh ja, moet je nablijven dan?
5: Nee.
3: Oh, dat niet?
5: Nee.
3: Je hebt geen corvée?
5: Misschien, nee. Heel misschien heb ik corvée.
3: Oh ja, hoe dan? Hoe werkt dat dan bij jullie?
5: Ja, iedereen krijgt per week gewoon een corvée. Gewoon.
3: Oh zo, dat is geen straf of zo, maar gewoon iedereen helpt een handje. Ja, ja. En hoe is de nieuwe school? Bevalt het?
5: Leuk.
3: Ja?
5: Ja.
3: Oké. Oké, mooi. En Elias, hoe is het met jou? Je bent ook weer een paar centimeter gegroeid sinds de laatste keer, zie ik. Nou, een paar centimeter weet ik niet, maar wel een stukje. Vertel eens even, hoe gaat het?
5: Goed.
3: Goed, ja? Heb je nog iets meegemaakt?
5: Nee.
3: Hoe is de zomer geweest? Zijn jullie nog op vakantie geweest ergens naartoe? Of heb je misschien nog een mooi uitstapje gemaakt?
6: Ja, we zijn in Frankrijk geweest.
3: Oh, Frankrijk. Dat is mooi. Daar kan Lieve ook over mee praten, Lieve, toch? Jullie zijn ook in Frankrijk geweest, hè? Waar ben je geweest in Frankrijk, Elias?
6: Weet ik niet.
3: Weet je niet. Was het aan de kust? Aan het water of in het binnenland?
1: In het zuiden. Helemaal in het zuiden.
3: Gabriel, even bij de microfoon. Dus kunnen ze niet verstaan.
6: Helemaal in het zuiden.
3: Helemaal in het zuiden. Ben je ook in Lourdes geweest, of dat niet? Want Lourdes is ook helemaal in het zuiden.
6: Nee, dat niet.
3: Dat niet. Hé hey jongens, mooi dat jullie er allemaal weer zijn. Lieve en Leila. Jullie zitten al volop hier met elkaar te overleggen. Jullie zitten natuurlijk te overleggen over wat jullie allemaal willen gaan vertellen voor de radio zo. Neem ik aan, toch? Ga ik wel helemaal vanuit. Hey, vertel eens even wat jullie de afgelopen week mee hebben gemaakt. Leila, kom jij eens even staan. Want jij was zaterdag, ik heb jou namelijk gezien, in Amsterdam. En vertel eens even... Aan iedereen die er zaterdag niet bij was, wat daar zaterdag is gebeurd. Want dat is wel mooi om daar even over te praten.
4: De Rosary Rally.
3: Ja, je staat er helemaal bij te stralen. Volgens mij vond je het een mooie dag.
4: Ja.
3: Vertel eens even.
4: Eerst was het... Ik kwam iets eerder omdat met mijn oom en mijn tante. En toen gingen we meehelpen met de voorbereidingen en zo.
3: Moest veel gebeuren, hè?
4: Ja, heel veel.
3: Wat heb je allemaal gedaan voor voorbereiding?
4: Eerst moesten we allemaal tasjes vullen. Maar die tasjes hadden we dan uit laten printen. Dus dat waren allemaal van die papieren tasjes. Dus die moesten eerst helemaal openmaken. Toen moest iemand anders er een appel in doen. Weer iemand anders een flesje water. Weer iemand anders, wacht, nee. Ja, weer iemand anders rozenkrantjes en flyers. En toen kwamen we er halverwege, nou, oké, drie kwart achter, dat alle peperkoekjes weg waren.
2: Oei.
4: Nee, dat we die waren vergeten.
2: Oh jee, die dus moesten alsnog. Echt,
4: dus die moesten ik en Olivia er allemaal nog snel bij stoppen, overal. Eén en...
2: Hoeveel tasjes waren het, 10 of zo?
4: Nee, een stuk of 500.
2: Ja, meer dan 500 geloof ik.
4: Ja, ja. Meer dan 500. En toen, na de mis, toen was er een mis en het was heel mooi. Want er was kardinaal Burke was er, kardinaal Eik. Maar kardinaal Eik kwam een beetje te laat. Want die moest vanuit Rome helemaal naar Nederland in één dag. Want hij had in Rome de dag ervoor nog iets te doen. Dus toen moest hij heel snel vliegen. Dus die had maar 4 uur slaap.
2: Dus hij heeft een flink de piloot op zitten jagen van doorvliegen, ja. Doorvliegen dat ik op tijd ben.
4: Ik moest al iets eerder uit de mis. Om dan, met alle vrijwilligers, om die tasjes uit te delen. En toen kwamen we erachter dat we er nog 200 of 300 of zo te weinig hadden gemaakt.
2: Echt waar, ja?
4: Ja,
2: ja er waren heel veel mensen.
4: Er waren
2: volgens mij waren er meer. Ik heb gehoord 550 tasjes of 560 tasjes.
4: Ja.
2: Dat was nog veel te weinig. Hè?
4: Ja, volgens mij was het echt bijna 1000 mensen. Ja,
2: maar ben je wel in de mis geweest? Eventjes.
4: Ja, ik heb
2: gewoon heel de mis bijna.
4: Maar wij waren net iets later, omdat we nog even moesten
2: voorbereiden. Ja, ik snap het.
4: En het was best wel vervelend.
2: En had je een mooi plekje, kon je wel iets
4: nee.
2: zien?
4: Nee. Want we gingen dus boven zitten.
2: Ja.
4: En daar konden we keken recht tegen zo'n... Weet dat ook weer? Pilaar aan. Dus toen dachten we, laten we naar beneden gaan. Toen konden we nog minder zien. Dus toen wouden we weer naar boven. Maar toen was het daar al helemaal vol. Dus toen moesten we wel beneden blijven. Dus toen zaten we eigenlijk bij zo'n kast. En dan zaten we op die kast een beetje met z'n allen. Een beetje op die kast.
2: Ja,
4: het was een heel laag bureau.
2: En je liet niet jouw badge zien van Radio Maria van vrijwilliger. Van ik moet naar voren, ik ben vrijwilliger.
4: Dat moest alleen bij de communie. Want we moesten iets eerder uit de mis.
2: Oh, ja.
4: Ook om die tasjes te gaan uitdelen. Ja. En daarna was het de processie, was heel mooi. Alleen ik ben er niet helemaal bij geweest, want ik moest ook nog zeg maar dingen met vrijwilligers doen om alles klaar te maken voor het diner. Maar dus toen waren ik met een groepje van 6 andere mensen of zo, waren we naar het Vondelpark gelopen. Maar dan
2: al
4: echt
2: vooruit,
4: een,
2: al
4: ja,
2: eerder?
4: Nee,
2: kortere
4: juist,
2: route?
4: Later, iets later.
2: Oh, okay.
4: En toen bleven we daar even bidden en zo. En toen gingen we ook iets eerder terug.
2: Ja.
4: En toen moesten we van de ene van de organisators, van Lissa, moesten alles vanaf de kelder naar boven brengen. Dus wij zijn eindelijk klaar. Echt alles was leeg. Komt tante Caroline en zegt van... Nee, hier moeten we ook gaan eten. Dus we moesten
2: alles weer
4: plus,
2: naar beneden.
4: Plus de spullen van de priesters... moesten allemaal naar beneden brengen.
2: Oh jee.
4: Dus
2: ja, wat een gedoe allemaal.
4: Wat
2: een organisatie.
4: Veel.
2: Maar het is toch heel goed verlopen volgens mij. Hè?
4: Ja, het en het eten was heel lekker.
2: Het eten was lekker. Lieve... Ik heb van jouw moeder gehoord dat jij... je kon er helaas niet bij zijn natuurlijk, dat snap ik. Want dat is ook al heel eind rijden. Maar dat jij wel hebt gevolgd op de livestream via de computer. Vertel eens even, kon je het goed volgen allemaal thuis?
7: Ja.
2: Ja? Wat is je het meeste opgevallen? Heb je de mis gekeken of in het park?
7: De mis en ook een stukje van het park.
2: Zo, dus het meeste heb je wel gezien, ja. Want jouw moeder zei van, ja, Lieve heeft nog wel een paar vragen erover die nog niet helemaal duidelijk waren. Klopt dat? Of was het inmiddels allemaal wel duidelijk wat er gebeurde?
7: Weet ik echt niks van.
2: Weet je niks van, hè? Oh, ik dacht dat je nog een paar vragen had erover. Zo viel er mee. Wie kan mij vertellen waarom we dit nou eigenlijk gedaan hebben? Waar ging die dag nou om? En Lele heeft al verteld, we hebben mooie tasjes gekregen. We hebben een lekker hapje kunnen eten. Want we hadden lekkere peperkoeken en andere lekkers in het tasje. Maar ja, dat was natuurlijk niet het allerbelangrijkste van de dag, hè? Wie weet dat? Wie weet waarom we zaterdag eigenlijk hadden georganiseerd? Leda.
4: Eerste zaterdag van de maand devotie.
2: Ja, goed zo. Keurig. Zegt het een beetje voorzichtig, maar het is helemaal raak, ja. Maria vraagt daarom, hè. We hebben de vorige uitzending best ook uitgebreid erover gesproken, hè. Dat je op de eerste zaterdag van de maand vraagt Maria dat je dan gaat biechten. Dat je de communie ontvangt. Dat je de rozenkrans bidt. En dat je ook even stilstaat bij de geheimen van de rozenkrans. En jullie doen dat ook heel vaak, hè? Misschien wel dagelijks zelfs. Dus dat hebben we zaterdag gedaan. Nou, het was een ontzettend mooie dag, vreugdevolle dag. Jongens, even iets heel anders. He, want ja, het leven gaat natuurlijk wel gewoon weer door. En we moeten ook in de catechese ook weer natuurlijk steeds weer thema's bespreken waar we misschien nog nooit eerder over hebben gesproken. Wat ik nu ga noemen, daar hebben we wel eens vaker over gehad, dat is het thema van de missionarissen. Wie weet, wie kan mij vertellen wat een missionaris is?
1: Lela.
2: Lela, zegt Nicolas. Ja, maar Nicolas, jij moet het ook proberen, toch?
1: Lela kan.
2: Kom eens even staan. Ik ga jou wel een beetje helpen. Gaan we samen kijken of we eruit komen. Kom eens even staan, Nico.
1: Nico.
2: Nicolas, kom.
1: Nico is zijn bijnaam.
2: Kom eens even staan. Kom eens even bij de microfoon. Wat betekent het... Wat betekent het als je op missie bent? Het woord missie, dat ken je wel, toch?
1: Ja.
2: Ja, wat noemen ze even. Wat betekent dat? Als je op missie bent. Wat wil dat zeggen? Gabriel? Ja, kom maar staan. Daar hoort niemand jou. Kom maar even staan.
1: Ik denk dat ik het weet.
2: Gabriel denkt dat hij het weet. Oké. Ga het maar eens even uitleggen.
5: Een soort priester die rondreist?
2: Ja, inderdaad. Als je op missie bent, dan ben je op reis. Maar niet zomaar een reis. Als je op missie bent, dan heb je niet zomaar gewoon een gewone vakantie of zo. Maar dan heb je een heel bijzonder soort reis. Waarom zou een priester op missie gaan, op reis gaan? Ja, niet alleen priesters, maar Gabriel noemt net de priester die op reis is. Dat klopt. Ja, dat kan een missionaris zijn. Waarom zou die op reis gaan? Wie weet het? Lieve? Enig idee? Kom eens even staan. Heb jij wel eens gehoord van een heilige in onze kerk? Want jij kent veel heiligen, heb ik al gemerkt. Je had de vorige keer in de uitzending ook verteld, het verhaal, dat mooie, bijzondere wonderverhaal, weet je nog? Ken jij een heilige in onze kerk die ooit op missie is geweest? Ik weet zeker dat je ze kent, want ja, er zijn er heel veel op missie geweest.
7: Petrus en Paulus.
2: Precies, heel goed. Heel goed, Petrus en Paulus. Dat waren twee hele belangrijke missionarissen. Dus een missionaris is iemand die een heilige missie heeft. Nou, en waarom zijn missionarissen op missie? Natuurlijk om het geloof te gaan verkondigen. Om overal te spreken over de liefde van Jezus. Dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dus een missionaris die trekt rond inderdaad om te zorgen dat er niet alleen in hun eigen land het geloof groeit, maar ook in andere landen. En inderdaad, Lief heeft gelijk, twee van de allerbelangrijkste missionarissen van onze kerk waren de apostelen Petrus en Paulus. Wie weet waar die naartoe gingen op missie? De missies van Paulus, dat is nog niet zo heel makkelijk, want die heeft heel veel missies ondernomen. Leila, kun jij één plek noemen waar die naartoe ging?
4: Klein gokje.
2: Ja, gok maar.
4: Rome.
2: Ja, Rome. Rome is vaak goed, hè? Alle wegen leiden naar Rome uiteindelijk. Maar dat klopt, Paulus ging naar Rome. En wat gebeurde er met Paulus in Rome? Wie weet dat? Wat is er in Rome gebeurd met Paulus? Er is nog een hele grote kerk in Rome, een van de grootste kerken ter wereld. En die is genoemd naar Paulus.
1: Paulus Pieter.
2: Ja? Kom eens. Leila?
1: Paulus Pieter. Was dit het moment dat hij doodging?
2: Dus fluister iets harder, dan hoort de rest van Nederland het ook.
4: Was dit het moment dat hij doodging?
2: Ja, hij is gestorven in Rome, ja, inderdaad.
4: Hij was op zijn kop opgehangen, toch? Of was dus hij onthoofd? Bijna.
2: We hadden het net over Petrus en Paulus. Dat waren de twee apostelen die naar Rome gingen. En inderdaad, Petrus, dat klopt, die werd op zijn kop gekruisigd. Dus net als Jezus, maar dan ondersteboven. Ja. Maar Paulus niet.
1: Wat is er met Paulus?
2: Paulus, die werd ook wel doodgemaakt. Op een andere manier. Weet je wat ze met Paulus deden? Paulus, dat was ook een Romein. Die had een speciaal paspoort. En daar deden ze dan iets vriendelijker tegen. Want als je gekruisigd werd, ja, dan had je het, dan had je eigenlijk de ergste dood die je kon bedenken. En dus ze hebben ook voor Jezus de ergste dood bedacht die ze maar konden bedenken. Maar voor Paulus, omdat hij een van de Romeinen was, in hun ogen was dat dus een van hun, kreeg hij een wat mildere straf. Weet je wat de mildere straf was?
1: Nee, wat?
2: Zijn kop werd eraf gehakt. Zijn hoofd ging eraf.
4: Dat is wel heel
2: lief. En dat is milder. Waarom is dat milder? Ja, dat klinkt allemaal een beetje raar waar we het nu over hebben misschien. Maar dat, toch is dat wel belangrijk geweest voor onze kerk. Leila, waarom zou dat milder zijn?
4: Ja, ik denk dat dat milder was, omdat het was heel vernederend om op het kruis te hangen.
2: Ja, dat klopt.
4: En dat deed pijn, omdat je kon minder ademen.
2: Ja.
4: Omdat je handen omhoog stonden. En het deed ook gewoon pijn, omdat je dan... En met als je hoofd eraf wordt gehakt, dan voel je er eigenlijk niks meer van.
2: Precies, dat is een hele korte dood die je eigenlijk niet zo heel erg voelt. Net zoals kruisigen, dat duurt soms uren voordat je dan sterft. En het is inderdaad, het was ook een grote vernedering. Dus alleen hele erge misdadigers, hele erge boeven, die werden normaal gekruisigd. Ja, dus Jezus, terwijl Jezus natuurlijk de beste van allemaal was, die had nooit iets fout gedaan. Hij was zelfs de zoon van God. Of is zelfs de zoon van God. Jezus, toen hij gekruisigd werd, werd hij eigenlijk behandeld alsof hij een hele erge misdadiger was. Maar Paulus werd dus onthoofd, zo heet dat dan. En daarom hebben we in Rome nog steeds een belangrijke kerk van Paulus. Paulus buiten de muren. En wat jij nu fluistert, Leila, dat is de Sint-Pieter, die hebben we ook. Dat is inderdaad de kerk waar, of de plek waar Petrus, de apostel Petrus, werd gekruisigd, net als Jezus, waar hij dus stierf. Lieve.
7: De kerk in Bladel waar wij naartoe gaan altijd heet Petrus en Paulus.
2: Ja, nou, die is naar deze twee heiligen genoemd. Heel goed, dat klopt. Want die hebben natuurlijk op heel veel plaatsen hebben die een belangrijke betekenis. Hè? Want wij, kijk, mijn naam bijvoorbeeld is Pieter, ik ben ook naar Petrus genoemd. Hè? Dus heel veel mensen in de wereld zijn ook genoemd naar deze heiligen. Nou weten jullie misschien wel, of misschien niet, dat ga ik nou vragen, dat Nederland ooit een land was van heel veel missionarissen. Nou had Leila het net over zaterdag was kardinaal Burg in Nederland, hè, in Amsterdam. Zondag was hij er ook nog in Haarlem. En weet je wat hij toen heeft verteld? Hij komt uit Amerika natuurlijk. Toen heeft hij verteld hoe hij als kleine jongen opgroeide in Amerika. En dat er in Amerika, in de plek waar hij opgroeide, dat daar heel veel Nederlandse missionarissen waren. Dus dat wil zeggen priesters en broeders en ook zusters, want het kunnen allemaal missionarissen zijn, die dus naar Amerika waren getrokken om daar de kerk op te bouwen. En Amerika, ja, Amerika is nog niet zo heel oud. Het is niet zo oud als Europa bijvoorbeeld. Kijk, het land is natuurlijk heel oud en daar woonden vroeger ook wel mensen. Maar het is pas christelijk geworden veel later. Het is nog lang niet zo lang christelijk als Europa. Europa begon helemaal bij het begin al. Hè? Want Petrus en Paulus, dat was meteen na de tijd van Jezus. Die trok al naar Europa, dus toen werd Europa al christelijk. In ieder geval stukjes van Europa. Maar in Amerika kwam het geloof pas veel later. En Amerika heeft daarom ook heel veel hulp gekregen van andere landen. Bijvoorbeeld van Ierland. Er kwamen heel veel missionarissen uit Ierland naar Amerika. Maar ook vanuit Italië. Maar dus ook vanuit Nederland. Er kwamen echt heel veel missionarissen uit Nederland. Wij zijn maar een klein jantje, een klein kikkerlandje. Maar toch hebben we heel veel missionarissen in heel de wereld verspreid. En toen vertelde kardinaal Burg dat hij als kleine jonge man dus zich nog kon herinneren dat er ook Nederlandse missionarissen waren in het dorp waar hij werd geboren. Die daar dan dus ook kerken stichten en kloosters bouwden. En ook scholen openden. En want missionarissen die waren niet alleen maar bezig met kerken bouwen, maar die gingen ook scholen openen of ziekenhuizen bouwen. Dus die deden eigenlijk heel veel goed werk in heel de wereld. En vroeger was het heel vaak dat jonge mannen, als ze naar het seminarie wilden om priester te worden. Jullie kennen ook een paar jonge mannen die naar het seminarie willen, hè? Toch? Mm-hmm. Leila ook goed, hè? Alexander die binnenkort naar het seminarie gaat. En dat is vaak 7 jaar inderdaad. Het verschilt een beetje per seminar, maar vaak is het wel 7 jaar inderdaad, dat klopt. Maar vroeger was het dus zo dat jonge mannen er soms heel bewust voor kozen. Ik ga niet zomaar naar het seminarie om priester hier in Nederland te worden, maar ik wil missionaris worden. En er is één missionaris uit Nederland, ik denk dat jullie die allemaal wel kennen als ik de naam noem. Je hebt er waarschijnlijk wel eens van gehoord, Leila. Jij weet wie ik bedoel. Kom eens even staan. Kom eens even voor bij de microfoon.
4: Heilige Lambertus.
2: Heilige Lambertus. Ja, in feite is dat ook wel een missionaris. Maar dat was eigenlijk een missionaris die naar Nederland toekwam. Maar ik bedoel een missionaris uit Nederland die naar een ander land werd uitgezonden. Goed, we gaan even luisteren naar muziek en dan kunnen jullie er even flink over nadenken. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.
8: Simon.
2: Oké, dat is een goeie. Ik zal even 1 of 2 hints geven. Ja, ik zal even 1 of 2 hints geven. En dan kunnen jullie er tijdens het liedje even over na gaan denken. Het was een missionaris uit Nederland. En weet je waar hij onder andere heeft gewoond? En daar staat ook een standbeeld van hem. In Sint-Michielsgestel.
3: En dat kennen jullie volgens mij. In ieder geval, ja, jullie kennen het allemaal, want jullie waren een paar maanden geleden ook bij het kapelletje toen we daarmee begonnen. Weet je nog? Daar staat een heel mooi beeldje naast de kerk, een houten beeld, van een man die vanuit Nederland naar het hele verre buitenland werd gezonden. Nou, ik ben benieuwd of jullie weten wie dat is. Komen we zo op terug. Ja, dat ga ik nog niet verklappen, dat zeggen we dadelijk pas.

0: Ja, er wordt hier natuurlijk druk overlegd in de studio van wie zou die bijzondere man nou kunnen zijn geweest die naar het verre buitenland werd uitgezonden. Zal ik zeggen waar die naartoe werd gestuurd?
1: Colombia.
0: Nee, niet naar Colombia. Leila zegt Colombia. De heilige die we vandaag vieren, kunnen we daar ook nog even over praten, die ging wel naar Colombia. Vandaag viert de kerk ook een bijzondere feestdag van een heilige die naar Colombia ging. Maar die zoek ik nu niet. Ik zocht de heilige die naar Suriname werd gezonden.
1: Suriname.
0: Ja, jongen. Echt wel. Ja, zeker. Daar ging hij naartoe. En zijn naam begon met een P. En ik zei net, en dat was eigenlijk even een belangrijke tip. Dat konden de luisteraars thuis niet horen. Maar ik zei net, deze man die was niet een klein beetje heilig. Maar hij was echt donders heilig. Leila, kom bij de microfoon staan.
1: Ja, ik weet dat hij niet uit Tilburg komt.
0: Kom maar.
2: Pater Pio.
0: Het is niet Pater Pio die naar Suriname werd gezonden, nee. Nee. Begint wel met een P, komt niet uit Nederland, komt natuurlijk uit Italië. Ik ga het verklappen.

0: Italië. Ik ga het verklappen. Ik ga het verklappen, goed luisteren. Het is de zalige... Dus hij is nog niet heilig verklaard, maar hij was, het is wel een heilige man. Het is de zalige P. En dan E. P. Peerke. Zegt het jullie helemaal niks? Nee, ik dacht, die naam die kennen jullie wel. De zalige Peerke Donders. Peerke is eigenlijk Brabants voor Petrus. Ja, of voor Pieter is eigenlijk dezelfde naam. Peter. De zalige Peerke Donders. Daarom zei ik dat die donders heilig was. Maar niemand had het in de gaten. Ik dacht, dan weten ze meteen. Maar dat wisten ze toch niet. De zalige Peerke Donders. Die ging naar Suriname. Om daar tussen de melaatsen te werken. Dat wil zeggen de lepra-patiënten. Mensen met lepra. Dus die heel erg ziek waren. En heel besmettelijk ziek ook. Dat was dus een missionaris. Er is een heel mooi verhaal bekend van Peerke Donders. Die, ik zei het net al. Die woonde een tijdje in Sint-Michielsgestel. Bij Beekvliet. Ik weet niet of jullie wat van Beekvliet hebben gehoord, maar Beekvliet is een middelbare school. En die bestaat nog steeds, dus dat is nog steeds een middelbare school. Maar vroeger was dat het klein seminarie, dus daar ging je naartoe om priester te worden. En klein seminarie wilde zeggen dat het niet een heel klein seminarie was, maar daar zaten kleine kinderen. Of ja, klein, niet superklein, zo oud als Gabriel ongeveer. Van 12 jaar en ouder. Die gingen dan naar het seminarium, omdat ze al op jonge leeftijd wisten, ik wil priester worden. En Peerke Donders, die zat niet op het seminarie daar, maar die werkte daar. Als knecht, zo heette dat vroeger. Dus hij moest de gangen zwabberen. Hij moest de vloeren boenen. Hij moest de hele boel gaan poetsen. Maar het was toch best wel een slimme man. Hij was al wat ouder. Wat veel ouder dan de seminaristen natuurlijk. En hij hoorde in de gangen. Ging hij dan zwabberen. Ging hij de vloer zwabberen. Maar dan hoorde hij binnen de lessen die er gegeven werden. Door de docenten aan de seminaristen. En dan zat hij in stilte toch mee te luisteren. En zo heeft hij eigenlijk al heel veel lessen meegekregen. Terwijl hij aan het schoonmaken was. Op het seminarie. En later ontdekten ze dat hij dat deed. En toen zeiden ze, ja, als u dan toch al zo ver bent gevorderd in die studie, dan maak hem ook maar af. En toen is hij later ook priester geworden. En weet je wat er toen gebeurde? Dat is anders dan in onze tijd. Wie van jullie familie heeft wel eens een hele lange reis gemaakt? Wie is wel eens naar de andere kant van de oceaan geweest? Gabriel en Elias, zijn jullie ooit in Mexico geweest? Nog nooit. Komen jullie misschien wel. Nico? Mag ook iemand van de familie zijn. Hoeft niet zelf, hè? Kom eens even staan. Nicholas, dan weet ik dat iemand van de familie heel ver weg is geweest.
1: Dominic.
0: Ja, Dominic. Waar is die helemaal geweest? Jouw oudste broer?
2: Suriname. Meen je dit? Nee,
0: weet ik niet. Waar is die geweest? Leila, vertel jij het maar.
2: Serieus?
0: Waar is Dominic helemaal geweest?
3: Marokko.
0: Kom maar.
4: Oh ja, ik weet het.
0: Nou, zeg het maar dan.
1: Zuid-Afrika.
0: Zuid-Afrika, ja. Nou, dat is dus ontzettend ver weg. Dat is helemaal aan de andere kant van de wereld. Dus dat is heel ver. Maar jongens, luister eens even. Luister eens even. Peerke Donders, die werd dus helemaal naar Suriname gezonden. Dat is ook de andere kant van de wereld. En weet je wat er gebeurde? Hij nam afscheid van zijn familie als jonge man. En hij zei, ik zie jullie nooit meer terug. Want in die tijd ging dat echt zo. In die tijd had je nog geen vliegtuigen. Dus je moest met de boot over de oceaan naar de andere kant van de wereld. En een missionaris die zei niet van, nou mam, pap, ik ben even naar Suriname. We zien elkaar over 3 weken weer. Nee, je ging naar de andere kant van de wereld om nooit meer thuis te komen. En dat gold ook zo voor Peerke Donders. Die bleef de rest van zijn leven in Suriname. Dus dat is best wel heftig, toch lieve? Kun je je voorstellen dat je als jong persoon afscheid neemt van heel je familie. En dat je dan zegt, ik ga Jezus volgen. En zelfs mijn familie laat ik daarvoor in de steek. Dat deden die missionarissen vroeger dus wel. Sommigen kwamen ook wel weer eens thuis. Maar heel veel ook niet. Heel veel die bleven in de missie. En soms, Elias, was de missie ook heel gevaarlijk. Want ze werden ook vaak wel uitgezonden naar plaatsen waar het geloof helemaal niet welkom was. Dus ze werden soms ook gedood om hun geloof. En zeker in de begintijd, Petrus en Paulus hadden we het net al over. Maar ook later nog. Er zijn bijvoorbeeld ook veel missionarissen naar de Verenigde Staten, naar Noord-Amerika gestuurd. En die werden daar bijvoorbeeld doodgemaakt door de Indianen. Want de Indianen waren eerst ook niet christelijk. Uiteindelijk is dat allemaal wel goed gekomen. Maar in het begin was er ook heel veel strijd natuurlijk. Dus Peerke Donders was inderdaad een van die missionarissen van Nederland. Die werd uitgezonden naar de andere kant van de wereld. Nou was Nederland vroeger bekend, zelfs zo bekend, dat de paus ongeveer 100 jaar geleden zei, Nederland is

0: is het grote voorbeeldland voor heel de wereld van de missionarissen. Nee, tegenwoordig heb je eigenlijk ook nog wel missionarissen natuurlijk. Wij zagen zaterdag, kom eens even bij de microfoon staan, Leila. Ik ben benieuwd of jij dat ook hebt gezien namelijk. Wij zagen zaterdag, zagen we ook wel wat zusters in het park en in de kerk. Ja, noem eens even welke zusters heb je gezien.
1: Ik ben mijn kaartje vergeten. Ik had een kaartje gekregen van de zusters.
0: Oké.
1: Van moeder Teresa.
0: Oh ja, kijk. Nou, dat zijn ook missionarissen. Die komen heel vaak uit het buitenland naar Nederland toe. Vroeger gingen de Nederlanders vaak naar het buitenland om daar te missioneren. Nu gaat het vaak andersom. Waarom zou dat zijn? Waarom zou het tegenwoordig vaak andersom gaan? Waarom zouden nu de missionarissen juist naar Nederland toe komen in plaats van dat wij naar het buitenland toe gaan? Wie weet dat?
1: Omdat Nederlanders dwalingen zijn.
0: Omdat Nederlanders?
1: Dwalen.
0: Omdat Nederlanders dwalen, ja, dat is wel mooi gezegd. Ja. Ze dwalen een beetje in het geloof. Ze hebben niet meer zoveel geloof. Ze gaan niet meer naar de kerk. Ja, dat klopt, voor heel veel Nederlands geldt dat zo. Hè? Dus we hebben weer hulp nodig van buitenaf vaak. En zo werkt dat met die missionarissen. Maar ooit was er dus een tijd dat Nederland echt honderden kloosters had. En die kloosters die zaten gewoon vol met missionarissen of met kloosterlingen die in Nederland bleven. Nou noemde Leila net, die dacht van dat Peerke Donders in Colombia was geweest. Nou, dat was niet zo, want zij is namelijk in Suriname geweest. Maar vandaag vieren we een heilige die wel in Colombia is geweest. Wie weet wie dat is? Dat is ook een missionaris namelijk. Dat is weer een P. Het is weer een Petrus. Want Peerke Donders, Peerke is gewoon Brabants, maar dat betekent eigenlijk ook gewoon Petrus. Hè? Petrus Donders, zo heet hij ook officieel. Ze noemen hem altijd, als je een mooie brief over hem leest, dan hebben ze het over de zalige Petrus Donders. Maar dit is weer een andere Petrus. Het is namelijk Petrus, zal ik het wel noemen. Het is Petrus Klaver. Petrus Klaver. En die sloot zich aan bij de groep. Ik weet niet of jullie daar ooit van gehoord hebben. Bij de groep van de heilige Ignatius van Loyola. Ooit van gehoord? Nee, niet Yolola, maar Loyola. Zeg het eens even voor de microfoon. Het is niet Yolola, want dat klinkt als een soort YOLO. Ja? Oké, die gaan we even één voor één allemaal noemen. Dat is wel mooi, dat we die eens even willen leren, die naam. Want het is een belangrijke heilige, heel belangrijk voor Spanje geweest. En ook voor de rest van de wereld. De heilige Ignatius, even samen allemaal. De heilige Ignatius.
1: Yolola.
0: Ignatius van?
1: Heilige van Yolola.
0: Nee, niet Yolola.
1: Oh, ja.
0: Loyola.
1: Loyola.
0: Ja, Loyola is een stadje in Spanje. En hij komt dus uit, het is dus de heilige Ignatius van Loyola. En de heilige Ignatius van Yolola, ja, dan begin ik zelf ook weer te struikelen. Die heilige Ignatius, waar we het net de hele tijd over hadden, van Loyola. Die had dus een groepje vrienden, priesters, die zich bij hem aansloten. Die sloten zich bij hem aan. En die lieten zich door deze heilige Ignatius uitzenden over heel de wereld. Nou, wat gebeurde er met de heilige van vandaag? Jullie weten, elke dag heeft zijn eigen heilige. Hè? Vandaag is het 9 september en dat betekent de feestdag van de heilige Petrus Klaver. En die werd uitgezonden naar Colombia. En in Colombia moest hij tussen de slaven gaan werken. De slaven, dat waren allemaal mensen uit Ethiopië, uit Afrika. En die werden dan als slaaf verkocht aan Zuid-Amerika, aan Colombia bijvoorbeeld. En die slaven, die hadden natuurlijk een heel slecht leven. Zeker in die tijd. Slaven hebben niet altijd een heel slecht leven gehad, maar in die periode was het voor de slaven heel zwaar. En die slaven die moesten heel vaak roeien op boten. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gezien, zo'n hele grote boot. Helemaal vol met slaven, die dan allemaal naast elkaar zitten en dan ook heel veel rijen achter elkaar. En dan moeten ze met wel 100 man, moeten ze dan van die hele grote galeiboten, moeten ze met roeispanen moeten ze die boten vooruit roeien. En die slaven die hadden natuurlijk bijna niks te eten. Moesten urenlang ploeteren, hadden het heel zwaar. Werden heel slecht behandeld, kregen vaak veel zweepslagen ook. En de heilige Petrus Klaver, die ging zich over deze slaven ontfermen. Die ging voor ze zorgen, die ging ze ook het geloof leren. Dus die ging ze ook mee naar de mis nemen als dat kon. Die ging ze ook uitleggen over de Bijbel. He? Jongens. Dus dat was een van de grote missionarissen van onze tijd. Of niet van onze tijd, van onze kerk bedoel ik. Lieve.
1: Je zou toch nog over die twee vrienden van Jezus nog van de vorige aflevering.
0: De twee vrienden van Jezus? Ja, help even. Welke waren dat ook alweer? Weet Lela het nog?
2: Jouw vraag. Aan het einde.
0: Lela. Oh ja, Lela had de vorige
2: keer. Nieuwe...
0: Ja? Even staan, anders hoort niemand het.
1: Kijk, het waren eerst 12 apostelen. Toen had Judas Jezus verraden. Toen werden het 11 apostelen. En toen zei u dat er nog een 12 bij was.
0: Ja, dat klopt. Ja. Dat is waar. Ja, heel goed, lieve. Goed onthouden, ja. Zou er zomaar aan voorbij zijn gegaan. Ja, we blijven een beetje in het thema. De missionarissen, daar hadden we het net over. Nou, die apostelen van Jezus, die 12. Ja, dat waren allemaal missionarissen. Of bijna allemaal. Die werden er allemaal op uitgezonden. Om overal in de wereld het geloof te gaan verkondigen. Maar inderdaad, eentje was een verrader, Judas. Ja, dat verhaal kennen jullie. Judas verraadt Jezus. Ken je Gabriel toch? Ja, dat is een bekend verhaal. Dus na de verrijzenis van Jezus, als Jezus weer opgestaan is uit de dood. Ja, op een gegeven moment dan moet die kerk het zonder Jezus gaan doen. Niet helemaal zonder Jezus, want Jezus is opgestegen naar de hemel. En hij blijft wel bij ze door ze de Heilige Geest te sturen. Maar Jezus is niet meer als mens in hun midden aanwezig, hè? Dus ze hebben wel de mis gekregen van Jezus. De Heilige Geest is uitgezonden. Maar ze worden er zelf op uitgezonden om zelf die kerk nu te gaan opbouwen. En dan zeggen ze, ja, dat getal van 12, want het waren 12 apostelen, is eigenlijk wel heel belangrijk. Jezus had met een reden 12 apostelen aangewezen en niet 11. Dus zeggen die apostelen, we gaan nog een nieuwe apostel erbij kiezen. Hoe doen ze dat? Nou, ze hebben 2 mannen. Waarvan ze allebei wisten, van wie ze allebei wisten dat het heiligen waren. Die waren bij de groep van Jezus vrienden. En toen zeiden ze, nou, we gaan het lot laten beslissen wie van de twee het wordt. Dus ze gingen een soort loting houden. En uit die loting kwam 1 naam naar voren. En dat werd uiteindelijk de nieuwe apostel, de 12e apostel. Wie was dat? Ja, jullie hebben een week over na kunnen denken. Het begint deze keer niet met een P. Met een M. Kom even bij de microfoon. Tromgeroffel, het antwoord komt eraan.
1: Matthäus.
0: Matthäus is... bijna goed. Bijna goed, het zit heel dicht in de buurt.
1: Oh, Matthäa. Nee, wacht.
0: Het is niet Matthäa. Nee, het waren allemaal mannen, die apostelen. Nee, het is ook niet Matthäu en ook niet Matthäo. Bijna, jongens. Nee, Maria ook niet. Maria is eigenlijk in feite ook een soort apostel van Jezus, maar niet een van de 12 natuurlijk. Een S. Nee, ik zei al, het is...
1: Marcus.
0: Kom maar even bij de microfoon.
1: Marcus.
0: Marcus is niet goed. Je zat er net dichter in de buurt. Met Matthäus zat je dichter in de buurt. Kom maar even staan. Hier de jongens die het hardste lachen mogen even komen staan. Nicholas, kom jij eens even bij de microfoon. Ja. Jullie zeggen nou, ik heb niet gelachen. Dat zei Sarah ook in de Bijbel. Maar die had wel gelachen. En jullie ook volgens mij. Hé jongens, we hebben bijna de naam. Het is niet Matthäus, maar het komt heel dicht in de buurt. Het begint zelfs met Mat.
2: Matthias.
0: Lieve, kom maar staan.
1: Matthias.
0: Matthias is... wel goed. Ja, het is Matthias. De heilige Matthias. Dat werd uiteindelijk degene die het plekje innam van Judas, die Jezus had verraden. Nou, we gaan bijna afronden, want we gaan daar ook weer naar de kapel. Maar nu we het er toch over hebben, want ik vond het wel goed dat Lieve daar nog even over begon, anders blijven al die vragen natuurlijk openstaan. Weten jullie ook, nou we het toch over de apostelen hebben, weten jullie ook dat er een goede Judas is? Je hebt natuurlijk een slechte Judas, die heeft Jezus verraden. Maar er waren onder de apostelen van Jezus waren er 2 Judassen.
2: Oh, ja.
0: Een goede en een slechte. Wist je dat of niet? Of hoor je dat vandaag voor het eerst? Wist je dat, Lieve? Kom eens even bij de microfoon. Shush, jongens, even rustig blijven nog. We gaan zo naar de kapel.
2: Jij gaat een boek pakken.
0: Ja?
1: Ja.
0: Had je er ooit van gehoord, Lieve?
1: Ja.
0: Wist je dat er een goede en een slechte Judas waren?
1: Ja.
0: Maar toch wel, oké. Okay. Jongens, heel even nog terug naar de plek, Lela. Dan gaan we daarmee afronden. Er was ook een Judas. Die heette Judas Thaddeus. De heilige Judas Tadeus. In Mexico, ik ben wel een paar keer in Mexico geweest. In Mexico wordt hij heel erg vereerd. Je ziet overal in Mexico zie je beeldjes van de heilige Judas Tadeus. En weet je hoe ze hem daar wel noemen? Ze noemen hem daar de heilige van de hopeloze gevallen. Of van de hopeloze zaken. Dus als je echt helemaal geen uitkomst meer ziet in het leven. Als alles tegen zit. Je zit diep in de put. Dan moet je de heilige Judas Tadeus aanroepen. Of, Leila, misschien heb je er ook wel eens van gehoord.
1: Heilige Rita.
0: Heilige Rita, hoe kan het dat jij die zo goed kent?
1: Ik bid altijd voor mijn broers.
0: Oh, je bidt altijd voor je broers. Ja, helder. Oké. Goed zo. Jongens, we gaan naar de kapel. Dan gaan we nog bidden voor onze intenties. We gaan ook bidden voor al die hopeloze gevallen in de wereld. Zijn we zelf ook allemaal een beetje. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, we hebben net in de uitzending uitgebreid gesproken over de missionarissen die we in onze kerk in alle eeuwen hebben gekend. Ook in onze tijd zijn er vele missionarissen die rondtrekken door heel de wereld om het geloof te verkondigen. En we willen vandaag bijzonder voor die missionarissen bidden dat ze de kracht ontvangen om door te zetten. En dat ze mogen getuigen, als het moet zelfs met hun leven, van het geloof. En dat ze zo overal in de wereld het geloof mogen verspreiden. Laten we ons bidden. Heer onze God. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaars nu en het uur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden voor alle zieke mensen. Dat hun snel weer beter worden. En dat alle mensen die in een vage vuur zitten snel naar de hemel kunnen gaan. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, vervolgens.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ik wil graag bidden voor mijn ouders en voor mijn broers. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, vervolgens.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ik wil bidden voor ons gezin, laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, vergeef ons.
3: Laat ons... Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
2: Ik wil bidden voor mensen die dakloos zijn. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ik wil bidden voor mensen met een beperking. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: En dan bidden we het laatste wijsgegroet weer speciaal voor de mensen thuis, met name de kinderen, voor hun intenties. En we zullen daarvoor een kort moment stil te houden.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u verhoor
0: ons. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: En dan zal ik nu, Heer Jezus, met uw Allerheiligste Sacrament de zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Aan het laatste stuk Florence Assisi leek geen eind te komen. Ze waren de lange reis beu. Bovendien zag je niet veel, omdat er langs de spoorweg hoge struiken stonden en ze ook door veel tunnels reden. Maar toen zagen ze plotseling een groot meer. Dat is het Lago Trasimeno, wist pa. Nou komen we in de buurt, jongens. Hij had een kaart op zijn schoot liggen en wees het hun aan. Even later passeerden ze Perugia, een stad bovenop een bergtop. Onthouden, zei pa, daar heeft Franciscus gevochten en een jaar in de gevangenis gezeten. Ik dacht dat die Franciscus een heilige was, zei Eefje. Heilige vechten toch niet? Toen moest hij nog heilig worden, zeker, veronderstelde Rob. Je slaat de spijker op zijn kop, zei pa. Niemand wordt heilig geboren. Daar moet je verschrikkelijk je best voor doen. Mag het ook wat minder? Vroeg Sanne. Ik zou nog geen heilige willen zijn, al kreeg ik het cadeau. Het lijkt me een vreselijk saai leven, zei Eefje. Nou, daar vergis je je in, zei pa. Franciscus was om de dooie dood geen saaie vent. Maar let op, jongens. Zo dadelijk krijgen we Assisi te zien. Benieuwd verdrongen ze zich nu alle vier voor het raam. Ja, ja, riep pa enthousiast. Daar is Assisi, tegen de berg aan. Het kan niet missen. Want geen enkele stad heeft zo'n kerk als de San Francesco. Het zijn feitelijk twee kerken en de crypten boven elkaar. En zie je die prachtige bovengalerij? En draai je nu eens om? Daar is de koepel van de Santa Maria degli Angeli, oftewel Heilige Maria van de Engelen. En hier moeten we eruit. De trein stopte bij een klein stationnetje. Haastig, vol spanning, sprongen de kinderen met hun rugzak, nog maar half aan, de trein uit. Dus nu gaat het pas echt beginnen, riep Rob verrukt, om zich heen kijkend. Het beviel hem wel. Hij hield niet zo van grote, drukke steden. Sanne en Eefje boorden elkaar tussen de ribben. En pa? Haalde diep adem, schudde met zijn hoofd, alsof hij iets kwijt wilde, schraapte zijn keel en zei: Volgens de routebeschrijving moeten we dat pad op om bij ons hotel te komen. En hij wees op een grindweg die zich door de velden kronkelde in de richting van de stad. Assisi, de stad van Franciscus. Hier is het, zei pa. He, he, gelukkig. Hij bleef staan en wreef zijn gezicht droog met zijn zakdoek. Na de veldweg, die door vlak land liep, hadden ze het laatste stuk flink moeten klimmen. Volledig bepakt, op de heetste uren van de dag, viel dat behoorlijk tegen. Het zweet liep met straaltjes over hun lijf. Centro Ecumenico Cordico, spelde Rob moeizaam. Is dit een hotel? Vroeg Sanne, terwijl ze wantrouwig de hoge, lange muur bekeek waarachter een groot, saai gebouw opdoemde. Het lijkt meer een gevangenis, giechelde Eefje. Wat bent u met ons van plan, meneer Dijkstra? Worden we hier opgesloten voor een heropvoeding? Pa grinnikte. Dat lijkt me verspilde moeite. Nee, in dit gebouw woonden vroeger jongens die priester wilden worden. Maar die zijn er nauwelijks meer. En nu is het dus een opvangcentrum voor toeristen. Kom maar mee. Ze gingen een openstaand hek binnen en werden begroet door een razend geblaf. In een kennel vlogen een stuk of wat honden tegen het hekwerk op. Nou, we zijn van harte welkom zo te horen en te zien, zei Rob. De hoofdingang van het huis leek niet gebruikt te worden, dus liepen ze maar brutaal achterom. Op de galerij zat een oude man in een schommelstoel. Toen hij opstond, zagen ze dat hij een lang bruin kleed droeg met een wit koord om zijn middel. Zoiets dragen ze bij ons met carnaval, mompelde Rob. Franciscus was in zijn jonge jaren prins carnaval, zei de pater. Rob kreeg een kleur als een biet. Wie had hier nou een landgenoot verwacht? En toen bleek hij ook nog de baas van het centro te zijn. Welkom, zei de pater stroef. Ze kregen alle vier een slap handje. Ik zat op u te wachten, u bent mooi op tijd. Uw kamers zijn in orde gemaakt. Wacht, ik breng u er meteen even heen. Langzaam ging hij hen voor een brede trap op. De kamers waren eenvoudig, maar schoon. Pa en Rob deelden er een en Sanne en Eefje kregen een kamer ernaast. Laat de luiken dicht, dan blijft de hitte buiten, adviseerde de pater. Aan het eind van de gang zijn de douches en de toiletten en om 6 uur is het diner. Toen verdween hij weer. Die zegt ook geen woord te veel, zei Sanne. Wat een chagrijnig mannetje. En hij gaf Rob meteen lik op stuk, giechelde Eefje. Stond jij mooi voor paal? Ze poorde hem plagend tussen zijn ribben. Ja, maar wij komen ook midden in de siesta aanzetten, zei pa. We mogen blij zijn dat hij ons binnenliet. Alles in de stad is nu gesloten. En dat chagrijnige valt best mee. Heb je op zijn ogen gelet? Daar glinsterde iets ondeugends in. Een oorgezellige kamer, smaalde Rob. 2 bedden, 2 stoelen, een kast en een wasbak. Hij ging op bed zitten, begon zijn schoenen uit te trekken en verspreidde een doordringende zweetgeur. Meer heb je ook niet nodig, zei pa, die zijn rugzak over de tegelvloer had gezet en languit op het bed neerplofte. Het hoeft geen luxe hotel te zijn, want overdag zijn we toch weg. Eefje en Sanne stormden de kamer binnen, maar Eefje deinsde meteen weer achteruit. Wat stinkt het hier? Zei ze met dichtgeknepen neus. Sanne liep naar het raam en gooide ongevraagd de luiken open. Hebben jullie het uitzicht al gezien? Riep ze. Pa en Rob kwamen nieuwsgierig van hun bed. Ze keken recht op de San Francisco-kerk. En de rest van het stadje lag als op een presenteerblaadje tegen de helling van de Monte Subasio aangevlijd. Mooi, hè? Zei Sanne, enthousiast. Het lijkt zo dichtbij. Zullen we er maar naartoe gaan?
1: Alsjeblieft, zeg. Even uitpuffen, zei pa. Dan douchen en dan zullen de winkels wel weer open zijn. Want we moeten in elk geval wat boodschappen doen.
0: Hoe lang blijven we? Vroeg Rob, die zijn natte t-shirt over zijn hoofd trok. Getver, het leek wel een natte dweil.
1: De bedoeling was 1 nacht, maar ik denk dat het verstandiger is een dagje langer te blijven, om eerst even te wennen aan de hitte en aan al dat geklim hier. Ik zal het straks eens vragen aan Padre Francesco.
0: Padre Francesco? Heet hij zo? Hoe weet je dat? Vroeg Sanne.
1: Omdat hij zich zo noemde toen ik hem opbelde om kamers te reserveren, zei pa.
0: Francesco is een heel gewone naam hoor, zeker hier in Assisi. Je breekt je nek over de Francesco's en Francesca's. Ze zijn echt heel trots op hun heilige stadsgenoot.
2: Trots op een man die al 700 jaar dood is, zei Eefje.
1: Ja, met volgelingen over de hele wereld verspreid, zei pa. Toen Franciscus stierf, waren er al 1000.
2: Toen was hij zeker wel heel oud, zei Rob.
1: Nee hoor, hij was 46 jaar toen hij stierf. Wordt het langzaamaan geen tijd dat

40 jaar toen hij stierf. Wordt het langzaamaan geen tijd dat jullie eens wat meer te weten komen over die man? Ik heb een goed idee. Jullie gaan met z'n drieën het eerste hoofdstuk uit dat groene boekje doornemen en... En dan ga jij lekker liggen pitten, vulde Sanne verontwaardigd aan. Mag ik, vroeg pa, het is tenslotte siesta. Wat jullie willen doen, moet je zelf weten, maar om 4 uur sta ik klaar voor een sightseeing en geen seconde eerder. Ik dacht dat je 3 weken niet meer op je horloge zou kijken, informeerde Sanne liefjes. Dat hoeft ook niet, grijnsde pa. Ik kan de torenklok horen slaan. En nou opgedonderd. En doe de luiken dicht. Doe dat zelf maar, slaapkop. Lachend stoven ze de kamer uit. Even later zaten ze buiten in de tuin, met uitzicht op het dal en de glanzende koepel van de Santa Maria degli Angeli. In de zon, want ze wilden bruin worden. Rob zelfs met bloot bovenlijf. Maar lang hielden ze dat niet vol en de een na de ander verhuisde zijn stoel naar de overdekte galerij. Kom op met dat boekje, zei Sanne. Het schijnt dat alles hier draait om die Franciscus. Laten we maar eens kijken wat voor vogel het was. Het eerste hoofdstuk is 3 pagina's. Zullen we iedereen voorlezen? En zonder antwoord af te wachten begon ze al. Hij werd geboren in 1181 en kreeg van zijn moeder Pica de naam Johannes.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. God is getrouw aan zijn beloften. Vrienden, dit is reeds de tweede brief die ik u schrijf. In mijn brieven probeer ik bij u een zuivere gezindheid levendig te houden door u te herinneren aan de voorspellingen van de heilige profeten en aan het gebod van onze Heer en Heiland dat u door uw apostelen is overgeleverd. Gij moet vooral weten dat er in de laatste dagen spotters zullen komen. Mensen die leven volgens hun eigen begeerte en die honend vragen: waar blijft nu de wederkomst die hij heeft toegezegd? Onze vaderen zijn al gestorven, maar alles blijft zoals het vanaf het begin van de schepping geweest is. Ze gaan met opzet voorbij aan het feit dat er lang geleden een hemel en een aarde bestonden, door Gods woord gevormd uit water en door middel van water, en dat die toenmalige wereld vergaan is, verzwolgen door het water. Maar de hemel en de aarde van nu zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en bewaard voor de dag van het oordeel en de ondergang der goddelozen. Eén ding echter, vrienden, mag u niet ontgaan. Voor de Heer is één dag als 1000 jaren en 1000 jaren als één dag. De Heer tamt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen, maar hij heeft geduld met u, daar hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief. Dan zullen de hemelen dreunend vergaan en de elementen door vuur worden verteerd en de aarde en de daden op aarde verricht zullen zich bevinden voor Gods oordeel. Tweede lezing. Uit de verhandeling over de dood van de heilige martelaar Cyprianus, bisschop van Carthago. Het geloof dat wij belijden, moeten wij bekrachtigen met het getuigenis van ons hart. We moeten eraan denken dat we niet onze wil, maar die van God moeten doen, overeenkomstig het gebed dat de Heer ons beval elke dag te bidden. Hoe verkeerd en ongerijmd is het dat wij, terwijl wij toch vragen dat Gods wil geschiede, niet terstond gehoorzamen aan de uiting van zijn wil, wanneer hij ons oproept en ontbiedt uit deze wereld. Wij verzetten ons, bieden weerstand en als eigenzinnige dienaren worden wij met droefheid en smart voor het aanschijn van de Heer gebracht. Wij gaan van hierheen omdat het nu eenmaal noodzaak is, maar niet omdat wij zo graag aan deze oproep gehoor geven. En dan willen wij ook nog met hemelse beloningen geëerd worden door hem, tot wie wij met tegenzin komen. Waarom bidden en vragen wij dan dat het rijk ter hemelen komen, als onze aardse gevangenschap ons vreugde verschaft? Waarom vragen en smeken wij alsmaar in onze gebeden dat de dag van het rijk spoedig naderbij komt, als het verlangen om de duivel hier te dienen groter is dan de wens om te heersen met Christus? Hoe vaak is ook mijzelf, de geringste en de laatste, het volgende geopenbaard. Hoe veelvuldig en duidelijk heeft God mij in zijn goedheid opgedragen het voortdurend te verkondigen en openlijk te prediken over onze broeders die van deze wereld verlost zijn, omdat de Heer hen ontboden heeft, moet niet getreurd worden. Wij weten toch dat ze niet verloren gaan, maar dat zij vooruitgezonden worden. Zij gaan bij hun heengaan ons vooruit. Bij hun vertrek moet men, zoals bij mensen die op reis gaan, verlangen hen terug te zien, maar niet over hen te treuren. Daarom moeten wij hier op aarde ook geen zwarte kleren dragen, terwijl zij in de hemel al witte kleren ontvangen hebben. Wij mogen de heidenen geen gelegenheid geven ons met recht en reden een verwijt te maken. dat zou het geval zijn als wij hen, van wie wij beweren dat ze bij God leven, toch als gestorven en verloren bewenen. Dan zouden wij het geloof dat wij met moord en mond belijden niet door het getuigenis van ons hart en onze gezindheid bekrachtigen. Wij verzaken dan aan ons geloof en onze hoop. Wat wij zeggen lijkt dan geveinsd, onoprecht en vals. Het baat niets de deugd met de mond te belijden en door onze daden de waarheid geweld aan te doen. Ook de apostel Paulus oordeelt afkeurend en afwijzend als men bij het heengaan van een dierbare betroefd is. Berispend zegt hij: broeders en zusters, wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn. Gij moogt niet betroefd zijn, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan. Evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen, levend met hem meevoeren. Hij zegt dat zij die geen hoop hebben, betroefd zijn over het heengaan van hun dierbaren. Wij leven echter in de hoop en geloven in God. Wij geloven dat Christus voor ons geleden heeft, dat hij gestorven en verrezen is. Wij blijven in Christus en verrijzen in hem. Waarom willen wij dan zelf niet uit deze wereld heen gaan, of bewenen en betreuren wij onze dierbaren, als zouden zij verloren zijn? Christus zelf, onze Heer en God, vermaant ons met de woorden: ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft in geloof aan mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Als wij in Christus geloven, laten we dan op zijn woorden en beloften vertrouwen. Laten wij, omdat wij in eeuwigheid niet zullen sterven, met blijde zekerheid naar Christus komen, met wie wij voor eeuwig niet alleen zullen leven, maar ook zullen heersen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader.
2: Vandaar zal hij komen oordelen de leven en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit roze hoedje bidden voor de gebedsintenties die ons hebben bereikt. Allereerst om Gods zegen over alle luisteraars van Radio Maria. In Nederland en wereldwijd. En brengen we zo alle gebedsintenties voor het voetlicht. Ook diegenen die om wat voor reden dan ook nog niet met ons gedeeld zijn. We overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O, Heer Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,

0: ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 23e week door het jaar zegt de introitus waar wij de eensgezindheid moeten zoeken en hoe wij sterkte en kracht kunnen vinden. Met de woorden: God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis. God zelf schenkt zijn volk sterkte en kracht. Lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Tot u die naar mij luistert, zeg ik, bemint uw vijanden. Doet wel aan die u haten. Zegent hen die u vervloeken. En bid voor hen die u mishandelen. Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet ook uw onderkleed te nemen. Geeft aan ieder die u iets vraagt. En als iemand wegneemt wat u toebehoort, eis het niet terug. Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij het hun doen. Als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op dank hebt gedaan? Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben. Als gij wel doet aan wie u weldaden bewijzen, wat voor recht op dank hebt gedaan? Dat doen de zondaars ook. Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen, wat voor recht op dank hebt gedaan? Ook de zondaars lenen aan zondaars, met de bedoeling evenveel terug te krijgen. Nee, bemint uw vijanden. Doet goed en leent uit, zonder erop te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn. Dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden. Spreekt vrij, en ge zult vrij gesproken worden. Geeft, en u zal gegeven worden. Een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal ook voor u worden gebruikt. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten in openheid voor hem die mij het eerst heeft liefgehad. Die mij heeft liefgehad toen ik nog een zondaar was. Een vijand van God. Dan een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden een ogenblik stilstaan. De blik omhoog. In geloof zien hoe hij u ziet. Hoe hij u in liefde omvat, omhelst. Ik maak een gebaar van nederige dankbaarheid voor zijn grenzeloze liefde. Dan de houding van het gebed aannemen. Proberen niet te bewegen, want het gaat erom gevoelig te worden voor zijn liefdesbeweging. Mijn hart en de beweging van liefde die hij erin bewerkt, is het enige waaraan ik zijn woorden over de liefde tot de vijand kan verstaan. De liefde tot de vijanden is een genade. Een genade die eerst aan mijzelf moet geschieden. Ik vraag daarom ook de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En dan de geschiedenis. Jezus heeft gebeden in de nacht op de berg. Bij het aanbreken van de dag koos hij de leerlingen uit, de 12 apostelen. Samen met hen daalde hij af en begon de kracht van God mee te delen aan de menigte. Er ging van hem een kracht uit die allen genas. Vervolgens sloeg hij zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak 4 zaligsprekingen en 4 weeroepen en dan daarna de liefde tot de vijanden.
En de geschiedenis is dat Jezus de liefde van God, die hij heeft opgevangen in het nachtelijk gebed op de berg, via zijn kerk, via de 12, aan de wereld doorgeeft. En dat deze liefde zich door geen enkele grens laat tegenhouden, zelfs niet door de grens van de vijandigheid. In dit gebed mogen deze geschiedenis ook aan mij gebeuren. En daarvoor is het nodig dat ik de plaats voorstel waar dit geschiedt, namelijk op een vlak terrein, en waar dit in mijn leven nog steeds, te midden van personen die ik niet mag, opnieuw geschiedt. Mensen door wie ik mij tekort gedaan voel, vooral in mijn naaste omgeving. Maar ook zien de mensen met wie ik graag te doen heb, de eigen kring, aan wie ik me misschien te veel vastgrijp. En dan vraag ik om de bijzondere genade, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, die mij zijn liefde wil leren. Om hem meer lief te hebben en te volgen, ook in wat zijn specialiteit genoemd kan worden, zijn liefde voor de zwakken en voor de vijanden. De overweging. Tot u die naar mij luistert, zeg ik. Het gaat hier om de kern van het christendom. De liefde tot de vijanden is niet iets marginaals, iets voor fijnproevers, voor de elite. Het maakt het hart uit van ons geloof. Alle andere eisen zijn overigens even onvanzelfsprekend, maar daarbij springt het minder in het oog. Voor elk woord van Jezus is een ommekeer nodig, een bekering. Maar liefde tot de vijanden lijkt een volslagen ongerijmdheid. Maar dat is het alleen vanuit onze menselijke opvatting van de liefde. Een gewone menselijke liefde is altijd dat de liefde niet van één kant kan komen. Daar is het altijd voor wat, hoort wat, geven en nemen. Maar de evangelische liefde, de liefde van God, is nu juist een liefde die van één kant komt, die zijn vreugde erin vindt om de ander gelukkig te maken, om alleen maar te geven zonder te ontvangen. Want bij de mensen gaat het goede gewoon rond. En daarvan zegt Jezus, als gij bemint wie u beminnen, wat voor recht op dank hebt gedaan, dat is de liefde die wij in de wereld om ons heen zien. De grote heren die iets onder elkaar regelen, omdat de ene dienst de andere waard is. Maar dat zien we ook in het groot, bij de rijke landen die elkaar de bal toespelen, en zwakke landen er buiten duwen, of met grote moeite toelaten, zoals dat binnen de kring van Europa geschiet. Het goede gaat dan rond onder de goeden. De goeden die het toch al goed met elkaar kunnen vinden. Het goede blijft in een gesloten circuit. Het komt niet verder. Het komt niet buiten de kring. En het gevolg is dat de armen ernaast zitten. En de arme landen hebben het toekijken. En zo ook in de kleinere kring, de minder getalenteerden, de minder welbespraakten, de minder handigen en ook de gehandicapten natuurlijk. En de bedoeling van het evangelie is dat daar nu juist verandering in komt. Niet in de eerste plaats door een wijziging in de structuren van de samenleving, want als het hart van de mensen niet verandert, woekert de oude fout door in de nieuwe structuren. De verandering die werkelijk wat uithaalt, is de verandering in soort van liefde. En daarvoor moet ons hart veranderen, van zelfzuchtige liefde naar zelfeloze liefde. Maar waar halen wij die zelfloze liefde vandaan? Want het menselijk hart kent die liefde niet. Dan zal uw loon groot zijn, dan zult u kinderen van de Allerhoogste genoemd worden, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Door met Jezus om te gaan en door hem te volgen, zijn wij een liefde rijker geworden. Namelijk de liefde van de Vader voor Jezus en voor ons. We hebben een aardje gekregen naar ons vaartje.
Dat betekent niet dat wij onze vijanden aardig gaan vinden, maar dat wij onder onze gevoelens van afkeer en antipathie een diepere bewogenheid opmerken die de ander tegemoet treedt als broeder en zuster van Jezus Christus. Je laat je in je omgang met anderen niet allereerst meer bepalen door je natuurlijke gevoelens van sympathie of antipathie. Dan zal uw loon groot zijn, dan zult u kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Door met Jezus om te gaan en door hem te volgen, worden wij liefderijker. De liefde namelijk van de Vader voor Jezus en de liefde van de Vader voor ons. We hebben een aardje naar ons vaartje. Onze aard is naar die van de Vader. En dat betekent natuurlijk niet dat wij onze vijanden aardig gaan vinden, maar dat wij onder onze gevoelens van afkeer en antipathie een diepere bewogenheid opmerken die de ander tegemoet treedt als broeder en zuster van Jezus Christus. Je laat je in je omgang met anderen niet meer allereerst bepalen door je natuurlijke gevoelens van sympathie of antipathie, van gelijkheid, van ras of stand, van ideologie, van mening, maar door iets wat daar nog onder ligt, namelijk dat het broeders of zusters zijn van Jezus Christus die voor hen zijn bloed heeft vergoten. Nou, deze liefde tot de vijanden is ook heel goed praktisch in te oefenen, bijvoorbeeld door een wees gegroet te bidden op de volgende manier: wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus, die zijn heilig en kostbaar bloed vergoten heeft voor, en hier noemt hij dan de naam van degene die u niet zo graag mag. En datzelfde kunt u ook doen met het Onze Vader. Onze Vader, Vader van mij, en Vader van, en uw rijk komen tot mij, en tot, enzovoort. Kortom, om dit gebod van Jezus te vervullen, legt men er zich op toe om met de liefde van Jezus en van Maria mee zijn vijanden te beminnen. Zijn gevoelens van antipathie op te nemen binnen hun grote liefde voor hen of voor mij. Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden. De bedoeling is dat ik zo leer leven in Gods tegenwoordigheid, dat niet alleen mijn verhouding met mijn vijanden er anders door wordt, maar zelfs mijn verhouding tot wie dan ook. God moet zoveel werkelijkheidsgehalte voor mij krijgen dat tussen de ander en mij altijd weer God staat. God die barmhartig is. Dan ben ik ook zelf barmhartig. Zoals Jezus, die zelf niet oordeelde, maar die zijn zaak overliet aan hem, die rechtvaardig oordeelt. Eerste brief van Petrus, het tweede hoofdstuk. Dus bij het oordelen gebeurt er eigenlijk het volgende. Ik verlaat mijn plaats van zelf nog onder het oordeel te staan. Dan beklim ik de rechterstoel van God, aan wie alleen het oordeel toekomt. En in plaats van een barmhartig, vrijsprekend oordeel af te geven, zoals God doet, vel ik een negatief, kritisch, liefdeloos oordeel. Oordelen en veroordelen verleer ik alleen door dikwijls te bidden voor de personen over wie ik de staf breek, door dikwijls de namen te noemen in het gebed. Aan het einde gesprekken met Jezus, van hart tot hart, als vrienden onder elkaar, vertrouwend op zijn vrijspraak. En dan vraag ik hem of hij voor mij opnieuw de toegang tot de Vader wil ontsluiten. En tot slot met de Vader spreken, de Allerhoogste, die zijn arme schepsel met overgrote liefde en zorg omhelst. En dan bid ik samen met Jezus en met de kerk een Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.

En van harte welkom bij deze eerste uitzending van het programma Dicht bij Zijn Hart. Ja, een speciale serie tijdens deze zomermaanden om ons een beetje voor te bereiden.